heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League

0: Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking en vooral in het noorden en oosten nog een enkele bui. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwest. Vannacht blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. In grote steden zelfs ruim daarboven. In het oosten is eerst nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Let op, tot morgenochtend 8 uur geldt code geel vanwege de warmte. Morgen wordt het minder warm. 'S Ochtends droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. In de middag zonnige periode, in het zuidoosten mogelijk een bui. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. De zuidwestenwind is matig, langs de kust vrij krachtig.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleve, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydenhaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden. Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoet water uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. Twee blushelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venray. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken.

0: trokken. De Chinook-transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond. De veiligheidsregio's in Nederland waarschuwen dat de hulpdiensten niet meerdere grote natuurbranden tegelijk aan kunnen, meldt de NOS. Jack Mikkers van de Veiligheidsraad zegt dat bij een brand als nu in Limburg de grens van de capaciteit is bereikt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden veel groter geworden. Dat vraagt om meer speciaal opgeleid personeel en om terreinvoertuigen die geschikt zijn voor moeilijk toegankelijk gebied. Die zijn nu niet overal beschikbaar. Een 23-jarige Nederlander is dinsdag rond het middaguur aangehouden op de Duitse A3 bij Koblenz. Hij reed in zijn Porsche 911 tot 235 km per uur, kleverde op andere auto's, haalde rechts in en sneed voertuigen af. De man testte positief op cannabis en vertelde dat hij samen met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt. Hij moest ter plekke een borgsom van 10.000 euro betalen en zijn rijbewijs is ingenomen. Zijn vader kwam hem ophalen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om twee Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandden af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Een India's vlaggenschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiase minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Fogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten. SpaceX heeft in het tweede kwartaal de omzet met 92% zien stijgen tot $7,8 miljard, omgerekend ruim €6,7 miljard. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk profiteerde van een verdubbeling van het aantal Starlink-abonnees naar 12 miljoen en hogere inkomsten uit kunstmatige intelligentie. Het nettoverlies daalde van 1 miljard naar $541 miljoen. SpaceX investeerde ruim $18 miljard in AI-infrastructuur en ruimtevaart- en satellietactiviteiten. Het bedrijf zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en AI. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,7% hoger op een nieuw record van ruim 54.000 punten. Ook de S&P 500 bereikte een nieuwe hoogte. De Nasdaq steeg eveneens. Beleggers reageerden positief op berichten over mogelijke vooruitgang in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Daarnaast vielen de kwartaalresultaten van techbedrijf Palantir Technologies goed, waardoor het aandeel bijna 30% steeg. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. De organisatie vindt dat het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims doet. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten die gebruikt worden in onder meer huisdiervoeding en meststoffen. Volgens Wakker Dier gebruikt het bedrijf echte reststromen van goede kwaliteit die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. De stichting maakt zich zorgen over de opkomst van de intensieve insectenindustrie en vindt dat de belangrijkste rechtvaardiging voor deze nieuwe sector wegvalt. Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd. Novo Nordisk verwacht dit jaar een kleinere daling van omzet en winst dan eerder gedacht. Het Deense farmacieconcern rekent nu op een terugval van maximaal 6%, waar dat eerder nog tot 12% was. De maker van de afslankmiddelen Wegovy en Ozempic wijst op hogere verwachtingen voor de verkoop van middelen tegen overgewicht en diabetes. Novo Nordisk levert een felle strijd met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly om marktaandeel op de snel groeiende markt voor obesitasmedicijnen. Woensdag publiceert het bedrijf de volledige halfjaarresultaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui.
2: De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander 2 keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking en in het noorden en oosten nog kans op een enkele bui. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Het blijft voorlopig nog warm. Code geel geldt tot morgenochtend 8 uur vanwege de hitte. Vannacht in het oosten misschien nog een regen- of onweersbui, maar meestal droog. Het wordt een warme nacht met temperaturen rond de 20 graden, in de steden zelfs wat hoger. Aan de kust waait het vrij krachtig. Morgen is het minder warm. Overdag geregeld zon met wolkenvelden. In het zuidoosten mogelijk een enkele bui. De temperatuur ligt tussen de 21 graden in het westen en 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig. Aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleven, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten.
9: De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydenhaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden.
10: Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. Twee blushelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venray. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken. De Chinook transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond.
11: De veiligheidsregio's in Nederland waarschuwen dat de hulpdiensten niet meerdere grote natuurbranden tegelijk aan kunnen, meldt de NOS. Jack Mikkers van de Veiligheidsraad zegt dat bij een brand als nu in Limburg de grens van de capaciteit is bereikt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden veel groter geworden. Dat vraagt om meer speciaal opgeleid personeel en om terreinvoertuigen die geschikt zijn voor moeilijk toegankelijk gebied. Die zijn nu niet overal beschikbaar.
12: Een 23-jarige Nederlander is dinsdag rond het middaguur aangehouden op de Duitse A3 bij Koblenz. Hij reed in zijn Porsche 911 tot 235 km per uur. Kleverde op andere auto's, haalde rechts in en sneed voertuigen af. De man testte positief op cannabis en vertelde dat hij samen met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt. Hij moest ter plekke een borgsom van 10.000 euro betalen en zijn rijbewijs is ingenomen. Zijn vader kwam hem ophalen.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om twee Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land.
16: Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandden af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest.
17: De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels.
18: De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan.
19: De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om.
20: Een Indiaas vlaggenschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiaanse minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Kritieke bedrijfsprocessen worden vaker doelwit van sabotage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld vanuit Rusland. Dat dringt steeds meer door tot Nederlandse bedrijven, die mede vanwege nieuwe wetgeving hun beveiliging onder de loep nemen, meldt het Financiële Dagblad. Steeds vaker huren zij red teams in die online en fysieke aanvallen uitvoeren. Soms wel maandenlang, zonder dat werknemers weten dat het een test is. Beveiligingsbedrijven zien de vraag naar deze invasieve tests flink stijgen. Aanvragen zijn in 2 jaar tijd met 25% tot 100% toegenomen.
24: Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Vogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten.
25: SpaceX heeft in het tweede kwartaal de omzet met 92% zien stijgen tot $7,8 miljard, omgerekend ruim €6,7 miljard. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk profiteerde van een verdubbeling van het aantal Starlink-abonnees naar 12 miljoen en hogere inkomsten uit kunstmatige intelligentie. Het nettoverlies daalde van 1 miljard naar $541 miljoen. SpaceX investeerde ruim $18 miljard in AI-infrastructuur en ruimtevaart- en satellietactiviteiten. Het bedrijf zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en AI.
26: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,7% hoger op een nieuw record van ruim 54.000 punten. Ook de S&P 500 bereikte een nieuwe hoogte. De Nasdaq steeg eveneens.
0: Beleggers reageerden positief op berichten over mogelijke vooruitgang in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Daarnaast vielen de kwartaalresultaten van techbedrijf Palantir Technologies goed, waardoor het aandeel bijna 30% steeg.
1: Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. De organisatie vindt dat het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims doet. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten die gebruikt worden in onder meer huisdiervoeding en meststoffen. Volgens Wakker Dier gebruikt het bedrijf echte reststromen van goede kwaliteit die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. De stichting maakt zich zorgen over de opkomst van de intensieve insectenindustrie en vindt dat de belangrijkste rechtvaardiging voor deze nieuwe sector wegvalt.
2: Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander 2 keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint.
5: In de volgende ronde trekt Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking en in het noorden en oosten nog kans op een enkele bui. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Het blijft voorlopig nog warm. Code geel geldt tot morgenochtend 8 uur vanwege de hitte. Vannacht in het oosten misschien nog een regen- of onweersbui, maar meestal droog. Het wordt een warme nacht met temperaturen rond de 20 graden, in de steden zelfs wat hoger. Aan de kust waait het vrij krachtig. Morgen is het minder warm. Overdag geregeld zon met wolkenvelden. In het zuidoosten mogelijk een enkele bui. De temperatuur ligt tussen de 21 graden in het westen en 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleve, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydehaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden.
27: Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muider trekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan.
28: Twee blushhelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venray. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken. De Chinook transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond.
29: De veiligheidsregio's in Nederland waarschuwen dat de hulpdiensten niet meerdere grote natuurbranden tegelijk aankunnen, meldt de NOS. Jack Mikkers van de Veiligheidsraad zegt dat bij een brand als nu in Limburg de grens van de capaciteit is bereikt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden veel groter geworden. Dat vraagt om meer speciaal opgeleid personeel en om terreinvoertuigen die geschikt zijn voor moeilijk toegankelijk gebied. Die zijn nu niet overal beschikbaar.
30: Een 23-jarige Nederlander is dinsdag rond het middaguur aangehouden op de Duitse A3 bij Koblenz. Hij reed in zijn Porsche 911 tot 235 km per uur. Kleverde op andere auto's, haalde rechts in en sneed voertuigen af. De man testte positief op cannabis en vertelde dat hij samen met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt. Hij moest ter plekke een borgsom van 10.000 euro betalen en zijn rijbewijs is ingenomen. Zijn vader kwam hem ophalen.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om twee Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Een Indiaas vlachtschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiaanse minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Kritieke bedrijfsprocessen worden vaker doelwit van sabotage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld vanuit Rusland. Dat dringt steeds meer door tot Nederlandse bedrijven, die mede vanwege nieuwe wetgeving hun beveiliging onder de loep nemen, meldt het Financiële Dagblad. Steeds vaker huren zij red teams in die online en fysieke aanvallen uitvoeren. Soms wel maandenlang, zonder dat werknemers weten dat het een test is. Beveiligingsbedrijven zien de vraag naar deze invasieve tests flink stijgen. Aanvragen zijn in 2 jaar tijd met 25 tot 100% toegenomen.
14: Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Fogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten.
15: SpaceX heeft in het tweede kwartaal de omzet met 92% zien stijgen tot $7,8 miljard, omgerekend ruim €6,7 miljard. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk profiteerde van een verdubbeling van het aantal Starlink-abonnees naar 12 miljoen en hogere inkomsten uit kunstmatige intelligentie. Het nettoverlies daalde van 1 miljard naar $541 miljoen. SpaceX investeerde ruim $18 miljard in AI-infrastructuur en ruimtevaart- en satellietactiviteiten. Het bedrijf zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en AI.
16: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,7% hoger op een nieuw record van ruim 54.000 punten. Ook de S&P 500 bereikte een nieuwe hoogte. De Nasdaq steeg eveneens. Beleggers reageerden positief op berichten over mogelijke vooruitgang in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Daarnaast vielen de kwartaalresultaten van techbedrijf Palantir Technologies goed, waardoor het aandeel bijna 30% steeg.
17: Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. De organisatie vindt dat het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims doet. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten die gebruikt worden in onder meer huisdiervoeding en meststoffen. Volgens Wakker Dier gebruikt het bedrijf echte reststromen van goede kwaliteit die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. De stichting maakt zich zorgen over de opkomst van de intensieve insectenindustrie en vindt dat de belangrijkste rechtvaardiging voor deze nieuwe sector wegvalt.
18: Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorn voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorn is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorn. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis.
0: De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. In de steden zelfs hoger. Daarom blijft het hitteplan van het RIVM actief tot morgen vroeg 8 uur met code geel. In het oosten kan eerst nog een regenbui vallen. Daarna blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot aan de kust vrij krachtig. Morgen overdag schijnt af en toe de zon, maar er is ook veel bewolking. In het oosten is een enkele bui mogelijk. Het wordt minder warm dan vandaag. In het westen rond de 21 graden. In het zuidoosten plaatselijk nog 28. De zuidwestenwind blijft matig tot aan de kust vrij krachtig. 'S Avonds wordt het droger met flinke opklaringen.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleve, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydenhaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden.
23: Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoet water uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan.
5: Twee blushhelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venraai. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken. De Chinook-transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond. De veiligheidsregio's in Nederland waarschuwen dat de hulpdiensten niet meerdere grote natuurbranden tegelijk aan kunnen, meldt de NOS. Jack Mikkers van de Veiligheidsraad zegt dat bij een brand als nu in Limburg de grens van de capaciteit is bereikt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden veel groter geworden. Dat vraagt om meer speciaal opgeleid personeel en om terreinvoertuigen die geschikt zijn voor moeilijk toegankelijk gebied. Die zijn nu niet overal beschikbaar. Een 23-jarige Nederlander is dinsdag rond het middaguur aangehouden op de Duitse A3 bij Koblenz. Hij reed in zijn Porsche 911 tot 235 km per uur. Kleverde op andere auto's, haalde rechts in en sneed voertuigen af. De man testte positief op cannabis en vertelde dat hij samen met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt. Hij moest ter plekke een borgsom van 10.000 euro betalen en zijn rijbewijs is ingenomen. Zijn vader kwam hem ophalen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om twee Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandden af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden.
7: De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Een Indiaas vlachtschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiaanse minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging

0: Voorbeeld vanuit Rusland. Dat dringt steeds meer door tot Nederlandse bedrijven, die mede vanwege nieuwe wetgeving hun beveiliging onder de loep nemen, meldt het Financiële Dagblad. Steeds vaker huren zij red teams in die online en fysieke aanvallen uitvoeren, soms wel maandenlang, zonder dat werknemers weten dat het een test is. Beveiligingsbedrijven zien de vraag naar deze invasieve tests flink stijgen. Aanvragen zijn in 2 jaar tijd met 25 tot 100% toegenomen. Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Fogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten. SpaceX heeft in het tweede kwartaal de omzet met 92% zien stijgen tot $7,8 miljard, omgerekend ruim €6,7 miljard. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk profiteerde van een verdubbeling van het aantal Starlink-abonnees naar 12 miljoen en hogere inkomsten uit kunstmatige intelligentie. Het nettoverlies daalde van 1 miljard naar $541 miljoen. SpaceX investeerde ruim $18 miljard in AI-infrastructuur en ruimtevaart- en satellietactiviteiten. Het bedrijf zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en AI. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,7% hoger op een nieuw record van ruim 54.000 punten. Ook de S&P 500 bereikte een nieuwe hoogte. De Nasdaq steeg eveneens. Beleggers reageerden positief op berichten over mogelijke vooruitgang in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Daarnaast vielen de kwartaalresultaten van techbedrijf Palantir Technologies goed, waardoor het aandeel bijna 30% steeg. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. De organisatie vindt dat het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims doet. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten die gebruikt worden in onder meer huisdiervoeding en meststoffen. Volgens Wakker Dier gebruikt het bedrijf echte reststromen van goede kwaliteit die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. De stichting maakt zich zorgen over de opkomst van de intensieve insectenindustrie en vindt dat de belangrijkste rechtvaardiging voor deze nieuwe sector wegvalt. Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooije 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven.

0: NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het nog lang warm, met minimumtemperaturen rond de 20 graden. In de steden zelfs daarboven. Daarom blijft het hitteplan van het RIVM tot morgenochtend 8 uur actief, met code geel. In het oosten is nog een enkele regenbui mogelijk. Verder blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten, zwak tot matig. Aan de kust iets krachtiger. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, met ook veel bewolking. 'S Middags wordt het zonniger, vooral in het westen. In het oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt minder warm dan gisteren, tussen de 21 graden in het noordwesten en plaatselijk nog 28 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig uit het zuidwesten, langs de kust wat krachtiger.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleven, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydehaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden. Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. Twee blushelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venray. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken. De Chinook-transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond. De veiligheidsregio's in Nederland waarschuwen dat de hulpdiensten niet meerdere grote natuurbranden tegelijk aankunnen, meldt de NOS. Jack Mikkers van de Veiligheidsraad zegt dat bij een brand als nu in Limburg de grens van de capaciteit is bereikt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden veel groter geworden. Dat vraagt om meer speciaal opgeleid personeel en om terreinvoertuigen die geschikt zijn voor moeilijk toegankelijk gebied. Die zijn nu niet overal beschikbaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië. 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Kritieke bedrijfsprocessen worden vaker doelwit van sabotage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld vanuit Rusland. Dat dringt steeds meer door tot Nederlandse bedrijven, die mede vanwege nieuwe wetgeving hun beveiliging onder de loep nemen, meldt het Financiële Dagblad. Steeds vaker huren zij red teams in die online en fysieke aanvallen uitvoeren. Soms wel maandenlang, zonder dat werknemers weten dat het een test is. Beveiligingsbedrijven zien de vraag naar deze invasieve tests flink stijgen. Aanvragen zijn in 2 jaar tijd met 25 tot 100% toegenomen. Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Fogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten. SpaceX heeft in het tweede kwartaal de omzet met 92% zien stijgen tot $7,8 miljard, omgerekend ruim €6,7 miljard. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk profiteerde van een verdubbeling van het aantal Starlink-abonnees naar 12 miljoen en hogere inkomsten uit kunstmatige intelligentie. Het nettoverlies daalde van 1 miljard naar $541 miljoen. SpaceX investeerde ruim $18 miljard in AI-infrastructuur en ruimtevaart- en satellietactiviteiten. Het bedrijf zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en AI. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,7% hoger op een nieuw record van ruim 54.000 punten. Ook de S&P 500 bereikte een nieuwe hoogte. De Nasdaq steeg eveneens. Beleggers reageerden positief op berichten over mogelijke vooruitgang in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Daarnaast vielen de kwartaalresultaten van techbedrijf Palantir Technologies goed, waardoor het aandeel bijna 30% steeg. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. De organisatie vindt dat het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims doet. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten die gebruikt worden in onder meer huisdiervoeding en meststoffen. Volgens Wakker Dier gebruikt het bedrijf echte reststromen van goede kwaliteit, die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. De stichting maakt zich zorgen over de opkomst van de intensieve insectenindustrie en vindt dat de belangrijkste rechtvaardiging voor deze nieuwe sector wegvalt. Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie, omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV.
7: Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten.
8: Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander 2 keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het nog lang warm, met minimumtemperaturen rond de 20 graden. In de steden zelfs daarboven. Daarom blijft het hitteplan van het RIVM tot morgenochtend 8 uur actief, met code geel. In het oosten is nog een enkele regenbui mogelijk. Verder blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten, zwak tot matig. Aan de kust iets krachtiger. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, met ook veel bewolking. 'S Middags wordt het zonniger, vooral in het westen. In het oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt minder warm dan gisteren, tussen de 21 graden in het noordwesten en plaatselijk nog 28 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig uit het zuidwesten, langs de kust wat krachtiger.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf.
11: De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleve, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydenhaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden. Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. Twee blushelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venray. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken. De Chinook-transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond. De veiligheidsregio's in Nederland waarschuwen dat de hulpdiensten niet meerdere grote natuurbranden tegelijk aankunnen, meldt de NOS. Jack Mikkers van de Veiligheidsraad zegt dat bij een brand als nu in Limburg de grens van de capaciteit is bereikt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden veel groter geworden. Dat vraagt om meer speciaal opgeleid personeel en om terreinvoertuigen die geschikt zijn voor moeilijk toegankelijk gebied. Die zijn nu niet overal beschikbaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
12: Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië, 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandden af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens 1 van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Kritieke bedrijfsprocessen worden vaker doelwit van sabotage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld vanuit Rusland. Dat dringt steeds meer door tot Nederlandse bedrijven, die mede vanwege nieuwe wetgeving hun beveiliging onder de loep nemen, meldt het Financiële Dagblad. Steeds vaker huren zij red teams in die online en fysieke aanvallen uitvoeren. Soms wel maandenlang, zonder dat werknemers weten dat het een test is. Beveiligingsbedrijven zien de vraag naar deze invasieve tests flink stijgen. Aanvragen zijn in 2 jaar tijd met 25 tot 100% toegenomen. Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het 2e kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder.
11: De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard. En de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Fogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten.
13: SpaceX heeft in het tweede kwartaal de omzet met 92% zien stijgen tot $7,8 miljard, omgerekend ruim €6,7 miljard. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk profiteerde van een verdubbeling van het aantal Starlink-abonnees naar 12 miljoen en hogere inkomsten uit kunstmatige intelligentie. Het nettoverlies daalde van 1 miljard naar $541 miljoen. SpaceX investeerde ruim $18 miljard in AI-infrastructuur en ruimtevaart- en satellietactiviteiten. Het bedrijf zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en AI.
14: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,7% hoger op een nieuw record van ruim 54.000 punten. Ook de S&P 500 bereikte een nieuwe hoogte. De Nasdaq steeg eveneens. Beleggers reageerden positief op berichten over mogelijke vooruitgang in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Daarnaast vielen de kwartaalresultaten van techbedrijf Palantir Technologies goed, waardoor het aandeel bijna 30% steeg.
15: Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. De organisatie vindt dat het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims doet. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten die gebruikt worden in onder meer huisdiervoeding en meststoffen. Volgens Wakker Dier gebruikt het bedrijf echte reststromen van goede kwaliteit die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. De stichting maakt zich zorgen over de opkomst van de intensieve insectenindustrie en vindt dat de belangrijkste rechtvaardiging voor deze nieuwe sector wegvalt.
16: Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven.
19: NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten.
6: Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV.
7: Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten.
6: Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine twee uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het nog lang warm met zo'n 20 graden. Daarom geldt tot morgenochtend 8 uur code geel van het RIVM. In het oosten is eerst nog een enkele bui mogelijk, verder droog. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Morgen begint droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. In de middag meer zon in het westen. In het oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt minder warm, tussen de 21 graden in het westen en 28 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf.
22: De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleven, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten.
23: Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muider trekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen.
0: Burgemeester Michiel Uydehaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden.
2: Twee blushelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venraai. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken. De Chinook-transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond.
8: De veiligheidsregio's in Nederland waarschuwen dat de hulpdiensten niet meerdere grote natuurbranden tegelijk aankunnen, meldt de NOS. Jack Mikkers van de Veiligheidsraad zegt dat bij een brand als nu in Limburg de grens van de capaciteit is bereikt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden veel groter geworden. Dat vraagt om meer speciaal opgeleid personeel en om terreinvoertuigen die geschikt zijn voor moeilijk toegankelijk gebied. Die zijn nu niet overal beschikbaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws.
24: Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië. 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek.
25: De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land.
26: Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest.
27: De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels.
28: De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens 1 van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan.
11: De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. AI-modellen van OpenAI en Anthropic zijn tijdens tests opnieuw buiten hun opdracht getreden. Dat meldt het Britse AI Security Institute. De modellen kregen de opdracht een cybersecurity-uitdaging op te lossen, maar gingen in 10 gevallen zonder toestemming zelfstandig actie ondernemen op internet. Eén agent probeerde kwaadaardige code in een open-source-project te plaatsen en maakte daarvoor valse online identiteiten aan om de beheerder onder druk te zetten. Een menselijke beheerder ontdekte de poging en blokkeerde die. Eind juli meldde Anthropic al dat AI-modellen een testomgeving hadden verlaten en 3 organisaties hackten.
14: De lonen zijn de afgelopen 5 jaar veel harder gestegen dan op basis van cao-afspraken werd verwacht, meldt de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers gingen er flink op vooruit, bijvoorbeeld door promotie of een baanwisseling. Economen van ABN AMRO zagen in geanonimiseerde gegevens van ABN AMRO sinds 2021 dat salarissen bij de groep tussen de 20 en 35 jaar zelfs 3,5 tot 4% harder stegen dan het gemiddelde cao-loon. Tussen 2020 en juni dit jaar steeg het gemiddelde cao-loon met ruim 25%. Die stijging kwam mede door vakbonden die de koopkracht wilden herstellen na een periode van hoge inflatie.
12: Kritieke bedrijfsprocessen worden vaker doelwit van sabotage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld vanuit Rusland. Dat dringt steeds meer door tot Nederlandse bedrijven, die mede vanwege nieuwe wetgeving hun beveiliging onder de loep nemen, meldt het Financiële Dagblad. Steeds vaker huren zij red teams in die online en fysieke aanvallen uitvoeren. Soms wel maandenlang, zonder dat werknemers weten dat het een test is. Beveiligingsbedrijven zien de vraag naar deze invasieve tests flink stijgen. Aanvragen zijn in 2 jaar tijd met 25 tot 100% toegenomen.
14: Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Fogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten.
12: SpaceX heeft in het tweede kwartaal de omzet met 92% zien stijgen tot $7,8 miljard, omgerekend ruim €6,7 miljard. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk profiteerde van een verdubbeling van het aantal Starlink-abonnees naar 12 miljoen en hogere inkomsten uit kunstmatige intelligentie. Het nettoverlies daalde van 1 miljard naar $541 miljoen. SpaceX investeerde ruim $18 miljard in AI-infrastructuur en ruimtevaart- en satellietactiviteiten. Het bedrijf zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en AI. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,7% hoger op een nieuw record van ruim 54.000 punten. Ook de S&P 500 bereikte een nieuwe hoogte. De Nasdaq steeg eveneens. Beleggers reageerden positief op berichten over mogelijke vooruitgang in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz.
1: Daarnaast vielen de kwartaalresultaten van techbedrijf Palantir Technologies goed, waardoor het aandeel bijna 30% steeg.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander 2 keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het nog lang warm met zo'n 20 graden. Daarom geldt tot morgenochtend 8 uur code geel van het RIVM. In het oosten is eerst nog een enkele bui mogelijk, verder droog. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Morgen begint droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. In de middag meer zon in het westen. In het oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt minder warm, tussen de 21 graden in het westen en 28 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
0: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer...

0: Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. De natuurbrand bij Venraai is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydenhaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden. Twee blushelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venraai. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken. De Chinook transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond. De veiligheidsregio's in Nederland waarschuwen dat de hulpdiensten niet meerdere grote natuurbranden tegelijk aankunnen, meldt de NOS. Jack Mikkers van de Veiligheidsraad zegt dat bij een brand als nu in Limburg de grens van de capaciteit is bereikt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden veel groter geworden. Dat vraagt om meer speciaal opgeleid personeel en om terreinvoertuigen die geschikt zijn voor moeilijk toegankelijk gebied. Die zijn nu niet overal beschikbaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië. 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden

0: geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. AI-modellen van OpenAI en Anthropic zijn tijdens tests opnieuw buiten hun opdracht getreden. Dat meldt het Britse AI Security Institute. De modellen kregen de opdracht een cybersecurity-uitdaging op te lossen, maar gingen in 10 gevallen zonder toestemming zelfstandig actie ondernemen op internet. Eén agent probeerde kwaadaardige code in een open-source-project te plaatsen en maakte daarvoor valse online identiteiten aan om de beheerder onder druk te zetten. Een menselijke beheerder ontdekte de poging en blokkeerde die. Eind juli meldde Anthropic al dat AI-modellen een testomgeving hadden verlaten en 3 organisaties hackten. De lonen zijn de afgelopen 5 jaar veel harder gestegen dan op basis van cao-afspraken werd verwacht, meldt de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers gingen er flink op vooruit, bijvoorbeeld door promotie of een baanwisseling. Economen van ABN AMRO zagen in geanonimiseerde gegevens van ABN AMRO sinds 2021 dat salarissen bij de groep tussen de 20 en 35 jaar zelfs 3,5 tot 4% harder stegen dan het gemiddelde cao-loon. Tussen 2020 en juni dit jaar steeg het gemiddelde cao-loon met ruim 25%. Die stijging kwam mede door vakbonden die de koopkracht wilden herstellen na een periode van hoge inflatie. Kritieke bedrijfsprocessen worden vaker doelwit van sabotage en cyberaanvallen, bijvoorbeeld vanuit Rusland. Dat dringt steeds meer door tot Nederlandse bedrijven, die mede vanwege nieuwe wetgeving hun beveiliging onder de loep nemen, meldt het Financiële Dagblad. Steeds vaker huren zij red teams in die online en fysieke aanvallen uitvoeren, soms wel maandenlang, zonder dat werknemers weten dat het een test is. Beveiligingsbedrijven zien de vraag naar deze invasieve tests flink stijgen. Aanvragen zijn in 2 jaar tijd met 25 tot 100% toegenomen. Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Fogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten. SpaceX heeft in het tweede kwartaal de omzet met 92% zien stijgen tot $7,8 miljard, omgerekend ruim €6,7 miljard. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk profiteerde van een verdubbeling van het aantal Starlink-abonnees naar 12 miljoen en hogere inkomsten uit kunstmatige intelligentie. Het nettoverlies daalde van 1 miljard naar $541 miljoen. SpaceX investeerde ruim 18 miljard dollar in AI-infrastructuur en ruimtevaart- en satellietactiviteiten. Het bedrijf zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en AI. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,7% hoger op een nieuw record van ruim 54.000 punten. Ook de S&P 500 bereikte een nieuwe hoogte. De Nasdaq steeg eveneens. Beleggers reageerden positief op berichten over mogelijke vooruitgang in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Daarnaast vielen de kwartaalresultaten van techbedrijf Palantir Technologies goed, waardoor het aandeel bijna 30% steeg.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooije 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie, omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander 2 keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
7: Vannacht blijft het nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. Vooral in grotere steden blijft het ruim boven de 20. Daarom is code geel van kracht tot morgenochtend 8 uur. In het oosten kan nog een enkele regenbui vallen. Verder blijft het droog. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Morgen schijnt de zon af en toe, maar er is ook veel bewolking. Het wordt minder warm dan vandaag. In het westen rond de 21 graden, in het zuidoosten plaatselijk nog 28. In de oostelijke helft is een enkele bui mogelijk. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleve, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydenhaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden. Twee blushelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venray. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken. De Chinook transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond. De veiligheidsregio's in Nederland waarschuwen dat de hulpdiensten niet meerdere grote natuurbranden tegelijk aankunnen, meldt de NOS. Jack Mikkers van de Veiligheidsraad zegt dat bij een brand als nu in Limburg de grens van de capaciteit is bereikt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden veel groter geworden. Dat vraagt om meer speciaal opgeleid personeel en om terreinvoertuigen die geschikt zijn voor moeilijk toegankelijk gebied. Die zijn nu niet overal beschikbaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws.
2: Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië, 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens 1 van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Vereniging Eigen Huis ontvangt steeds meer signalen over oneerlijke verkooppraktijken bij verduurzaming van woningen. Huiseigenaren voelen zich misleid of onder druk gezet bij de aanschaf van bijvoorbeeld thuisbatterijen en warmtepompen. De vereniging opent woensdag een meldpunt om een beter beeld te krijgen van de problemen. Op basis van de meldingen wil Vereniging Eigen Huis huiseigenaren gerichter waarschuwen en misstanden melden bij toezichthouders. De vereniging adviseert huiseigenaren om zich niet te laten opjagen en eerst onafhankelijk advies in te winnen. De lonen zijn de afgelopen 5 jaar veel harder gestegen dan op basis van cao-afspraken werd verwacht, meldt de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers gingen er flink op vooruit, bijvoorbeeld door promotie of een baanwisseling. Economen van ABN AMRO zagen in geanonimiseerde gegevens van ABN AMRO sinds 2021 dat salarissen bij de groep tussen de 20 en 35 jaar zelfs 3,5 tot 4% harder stegen dan het gemiddelde cao-loon. Tussen 2020 en juni dit jaar steeg het gemiddelde cao-loon met ruim 25%. Die stijging kwam mede door vakbonden die de koopkracht wilden herstellen na een periode van hoge inflatie. AI-modellen van OpenAI en Anthropic zijn tijdens tests opnieuw buiten hun opdracht getreden. Dat meldt het Britse AI Security Institute. De modellen kregen de opdracht een cybersecurity-uitdaging op te lossen, maar gingen in 10 gevallen zonder toestemming zelfstandig actie ondernemen op internet. Eén agent probeerde kwaadaardige code in een open-source-project te plaatsen en maakte daarvoor valse online identiteiten aan om de beheerder onder druk te zetten. Een menselijke beheerder ontdekte de poging en blokkeerde die. Eind juli meldde Anthropic al dat AI-modellen een testomgeving hadden verlaten en 3 organisaties hackten. Kritieke bedrijfsprocessen worden vaker doelwit van sabotage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld vanuit Rusland. Dat dringt steeds meer door tot Nederlandse bedrijven, die mede vanwege nieuwe wetgeving hun beveiliging onder de loep nemen, meldt het Financiële Dagblad. Steeds vaker huren zij red teams in die online en fysieke aanvallen uitvoeren. Soms wel maandenlang, zonder dat werknemers weten dat het een test is. Beveiligingsbedrijven zien de vraag naar deze invasieve tests flink stijgen. Aanvragen zijn in 2 jaar tijd met 25 tot 100% toegenomen. Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Vogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten. SpaceX heeft in het tweede kwartaal de omzet met 92% zien stijgen tot $7,8 miljard, omgerekend ruim €6,7 miljard. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk profiteerde van een verdubbeling van het aantal Starlink-abonnees naar 12 miljoen. En hogere inkomsten uit kunstmatige intelligentie. Het nettoverlies daalde van $1 miljard naar $541 miljoen. SpaceX investeerde ruim $18 miljard in AI-infrastructuur en ruimtevaart- en satellietactiviteiten. Het bedrijf zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en AI. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie, omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine twee uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. Vooral in grotere steden blijft het ruim boven de 20. Daarom is code geel van kracht tot morgenochtend 8 uur. In het oosten kan nog een enkele regenbui vallen. Verder blijft het droog. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Morgen schijnt de zon af en toe, maar er is ook veel bewolking. Het wordt minder warm dan vandaag. In het westen rond de 21 graden, in het zuidoosten plaatselijk nog 28. In de oostelijke helft is een enkele bui mogelijk. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleve, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydehaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden. Twee blushelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venray. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken. De Chinook-transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond. De veiligheidsregio's in Nederland waarschuwen dat de hulpdiensten niet meerdere grote natuurbranden tegelijk aan kunnen, meldt de NOS. Jack Mikkers van de Veiligheidsraad zegt dat bij een brand als nu in Limburg de grens van de capaciteit is bereikt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden veel groter geworden. Dat vraagt om meer speciaal opgeleid personeel en om terreinvoertuigen die geschikt zijn voor moeilijk toegankelijk gebied. Die zijn nu niet overal beschikbaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië. 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers.
0: Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Vereniging Eigen Huis ontvangt steeds meer signalen over oneerlijke verkooppraktijken bij verduurzaming van woningen. Huiseigenaren voelen zich misleid of onder druk gezet bij de aanschaf van bijvoorbeeld thuisbatterijen en warmtepompen. De vereniging opent woensdag een meldpunt om een beter beeld te krijgen van de problemen. Op basis van de meldingen wil Vereniging Eigen Huis huiseigenaren gerichter waarschuwen en misstanden melden bij toezichthouders. De vereniging adviseert huiseigenaren om zich niet te laten opjagen en eerst onafhankelijk advies in te winnen. De lonen zijn de afgelopen 5 jaar veel harder gestegen dan op basis van cao-afspraken werd verwacht, meldt de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers gingen er flink op vooruit, bijvoorbeeld door promotie of een baanwisseling. Economen van ABN AMRO zagen in geanonimiseerde gegevens van ABN AMRO sinds 2021 dat salarissen bij de groep tussen de 20 en 35 jaar zelfs 3,5 tot 4% harder stegen dan het gemiddelde cao-loon. Tussen 2020 en juni dit jaar steeg het gemiddelde cao-loon met ruim 25%. Die stijging kwam mede door vakbonden die de koopkracht wilden herstellen na een periode van hoge inflatie. AI-modellen van OpenAI en Anthropic zijn tijdens tests opnieuw buiten hun opdracht getreden. Dat meldt het Britse AI Security Institute. De modellen kregen de opdracht een cybersecurity-uitdaging op te lossen, maar gingen in 10 gevallen zonder toestemming zelfstandig actie ondernemen op internet. Eén agent probeerde kwaadaardige code in een open-source-project te plaatsen en maakte daarvoor valse online identiteiten aan om de beheerder onder druk te zetten. Een menselijke beheerder ontdekte de poging en blokkeerde die. Eind juli meldde Anthropic al dat AI-modellen een testomgeving hadden verlaten en 3 organisaties hackten. Kritieke bedrijfsprocessen worden vaker doelwit van sabotage en cyberaanvallen, bijvoorbeeld vanuit Rusland. Dat dringt steeds meer door tot Nederlandse bedrijven, die mede vanwege nieuwe wetgeving hun beveiliging onder de loep nemen, meldt het Financiële Dagblad. Steeds vaker huren zij red teams in die online en fysieke aanvallen uitvoeren. Soms wel maandenlang, zonder dat werknemers weten dat het een test is. Beveiligingsbedrijven zien de vraag naar deze invasieve tests flink stijgen. Aanvragen zijn in 2 jaar tijd met 25 tot 100% toegenomen. Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Fogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten. SpaceX heeft in het tweede kwartaal de omzet met 92% zien stijgen tot $7,8 miljard, omgerekend ruim €6,7 miljard. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk profiteerde van een verdubbeling van het aantal Starlink-abonnees naar 12 miljoen en hogere inkomsten uit kunstmatige intelligentie. Het nettoverlies daalde van 1 miljard naar 541 miljoen dollar. SpaceX investeerde ruim 18 miljard dollar in AI-infrastructuur en ruimtevaart- en satellietactiviteiten. Het bedrijf zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en AI.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooye 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander 2 keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. Daarom is er code geel afgegeven. In het oosten kan nog een enkele regenbui vallen, maar verder blijft het droog. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Morgen overdag schijnt de zon af en toe, maar er is ook veel bewolking. In het oosten kan een enkele bui vallen.
7: Het wordt minder warm dan gisteren. In het westen zo'n 21 graden. In het zuidoosten en oosten plaatselijk nog tot 28 graden. De matige zuidwestenwind waait aan de kust vrij krachtig. Morgenavond zijn er flinke opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. De komende nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleve, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydenhaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden. Twee blushelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venray. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken. De Chinook transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond. De veiligheidsregio's in Nederland waarschuwen dat de hulpdiensten niet meerdere grote natuurbranden tegelijk aan kunnen, meldt de NOS. Jack Mikkers van de Veiligheidsraad zegt dat bij een brand als nu in Limburg de grens van de capaciteit is bereikt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden veel groter geworden. Dat vraagt om meer speciaal opgeleid personeel en om terreinvoertuigen die geschikt zijn voor moeilijk toegankelijk gebied. Die zijn nu niet overal beschikbaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië. 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, twee radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om twee Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken. Bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft uit fastfoodzaken bestaat. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door toegenomen welvaart. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst. Vereniging Eigen Huis ontvangt steeds meer signalen over oneerlijke verkooppraktijken bij verduurzaming van woningen. Huiseigenaren voelen zich misleid of onder druk gezet bij de aanschaf van bijvoorbeeld thuisbatterijen en warmtepompen. De vereniging opent woensdag een meldpunt om een beter beeld te krijgen van de problemen. Op basis van de meldingen wil Vereniging Eigen Huis huiseigenaren gerichter waarschuwen en misstanden melden bij toezichthouders. De vereniging adviseert huiseigenaren om zich niet te laten opjagen en eerst onafhankelijk advies in te winnen. Mijn lonen zijn de afgelopen 5 jaar veel harder gestegen dan op basis van cao-afspraken werd verwacht, meldt de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers gingen er flink op vooruit, bijvoorbeeld door promotie of een baanwisseling. Economen van ABN AMRO zagen in geanonimiseerde gegevens van ABN AMRO sinds 2021 dat salarissen bij de groep tussen de 20 en 35 jaar zelfs 3,5 tot 4% harder stegen dan het gemiddelde cao-loon. Tussen 2020 en juni dit jaar steeg het

0: code in een open source project te plaatsen en maakte daarvoor valse online identiteiten aan om de beheerder onder druk te zetten. Een menselijke beheerder ontdekte de poging en blokkeerde die. Eind juli meldde Anthropic al dat AI-modellen een testomgeving hadden verlaten en 3 organisaties hackten. Kritieke bedrijfsprocessen worden vaker doelwit van sabotage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld vanuit Rusland. Dat dringt steeds meer door tot Nederlandse bedrijven, die mede vanwege nieuwe wetgeving hun beveiliging onder de loep nemen, meldt het Financiële Dagblad. Steeds vaker huren zij red teams in die online en fysieke aanvallen uitvoeren. Soms wel maandenlang, zonder dat werknemers weten dat het een test is. Beveiligingsbedrijven zien de vraag naar deze invasieve tests flink stijgen. Aanvragen zijn in 2 jaar tijd met 25 tot 100% toegenomen. Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het 2e kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Fogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd 3e en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de 3e voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de 3e voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de 2e ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander 2 keer in de eerste set, maar de Frans

0: Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vannacht blijft het nog lang warm, met temperaturen rond de 20 graden. In de steden zelfs nog wat hoger. Daarom blijft het hitteplan van het RIVM actief tot morgenochtend 8 uur, met code geel. Er is kans op een enkele regenbui, maar verder blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Morgen af en toe zon, maar ook veel bewolking. In het oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt minder warm dan vandaag. In het westen zo'n 21 graden, in het zuidoosten plaatselijk nog 28 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen ontvangen over nepagenten. Dat is het hoogste aantal ooit in een half jaar. Vorig jaar kwamen er in totaal ongeveer 12.700 meldingen binnen en werden meer dan 600 verdachten aangehouden. Nepagenten doen zich vaak voor als wijkagent om het vertrouwen te winnen en slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. Vanaf deze week zijn in wachtkamers van honderden huisartsenpraktijken waarschuwingen op tv-schermen te zien. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleven, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydenhaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden. Twee blushelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venray. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken. De Chinook-transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië. 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens 1 van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
2: Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken. Bijna 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft uit fastfoodzaken bestaat. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door toegenomen welvaart. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst. Vereniging Eigen Huis ontvangt steeds meer signalen over oneerlijke verkooppraktijken bij verduurzaming van woningen. Huiseigenaren voelen zich misleid of onder druk gezet bij de aanschaf van bijvoorbeeld thuisbatterijen en warmtepompen. De vereniging opent woensdag een meldpunt om een beter beeld te krijgen van de problemen. Op basis van de meldingen wil Vereniging Eigen Huis huiseigenaren gerichter waarschuwen en misstanden melden bij toezichthouders. De vereniging adviseert huiseigenaren om zich niet te laten opjagen en eerst onafhankelijk advies in te winnen. De lonen zijn de afgelopen 5 jaar veel harder gestegen dan op basis van cao-afspraken werd verwacht, meldt de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers gingen er flink op vooruit, bijvoorbeeld door promotie of een baanwisseling. Economen van ABN AMRO zagen in geanonimiseerde gegevens van ABN AMRO sinds 2021 dat salarissen bij de groep tussen de 20 en 35 jaar zelfs 3,5 tot 4% harder stegen dan het gemiddelde cao-loon. Tussen 2020 en juni dit jaar steeg het gemiddelde cao-loon met ruim 25%. Die stijging kwam mede door vakbonden die de koopkracht wilden herstellen na een periode van hoge inflatie. AI-modellen van OpenAI en Anthropic zijn tijdens tests opnieuw buiten hun opdracht getreden. Dat meldt het Britse AI Security Institute. De modellen kregen de opdracht een cybersecurity-uitdaging op te lossen, maar gingen in 10 gevallen zonder toestemming zelfstandig actie ondernemen op internet. Eén agent probeerde kwaadaardige code in een open-source project te plaatsen en maakte daarvoor valse online identiteiten aan om de beheerder onder druk te zetten. Een menselijke beheerder ontdekte de poging en blokkeerde die. Eind juli meldde Anthropic al dat AI-modellen een testomgeving hadden verlaten en 3 organisaties hackten. Kritieke bedrijfsprocessen worden vaker doelwit van sabotage en cyberaanvallen, bijvoorbeeld vanuit Rusland. Dat dringt steeds meer door tot Nederlandse bedrijven, die mede vanwege nieuwe wetgeving hun beveiliging onder de loep nemen, meldt het Financiële Dagblad. Steeds vaker huren zij red teams in die online en fysieke aanvallen uitvoeren, soms wel maandenlang, zonder dat werknemers weten dat het een test is. Beveiligingsbedrijven zien de vraag naar deze invasieve tests flink stijgen. Aanvragen zijn in 2 jaar tijd met 25 tot 100% toegenomen. Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Fogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooije 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het nog lang warm, met temperaturen rond de 20 graden. In de steden zelfs nog wat hoger. Daarom blijft het hitteplan van het RIVM actief tot morgenochtend 8 uur, met code geel. Er is kans op een enkele regenbui, maar verder blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Morgen af en toe zon, maar ook veel bewolking. In het oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt minder warm dan vandaag. In het westen zo'n 21 graden, in het zuidoosten plaatselijk nog 28 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen ontvangen over nepagenten. Dat is het hoogste aantal ooit in een half jaar. Vorig jaar kwamen er in totaal ongeveer 12.700 meldingen binnen en werden meer dan 600 verdachten aangehouden. Nepagenten doen zich vaak voor als wijkagent om het vertrouwen te winnen en slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. Vanaf deze week zijn in wachtkamers van honderden huisartsenpraktijken waarschuwingen op tv-schermen te zien. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleve, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydenhaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden. Twee blushelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venray. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken. De Chinook-transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië. 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels.
9: De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan.
10: De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
2: Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken. Bijna 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft uit fastfoodzaken bestaat. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door toegenomen welvaart. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst. Vereniging Eigen Huis ontvangt steeds meer signalen over oneerlijke verkooppraktijken bij verduurzaming van woningen. Huiseigenaren voelen zich misleid of onder druk gezet bij de aanschaf van bijvoorbeeld thuisbatterijen en warmtepompen. De vereniging opent woensdag een meldpunt om een beter beeld te krijgen van de problemen. Op basis van de meldingen wil Vereniging Eigen Huis huiseigenaren gerichter waarschuwen en misstanden melden bij toezichthouders. De vereniging adviseert huiseigenaren om zich niet te laten opjagen en eerst onafhankelijk advies in te winnen.
9: De lonen zijn de afgelopen 5 jaar veel harder gestegen dan op basis van cao-afspraken werd verwacht, meldt de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers gingen er flink op vooruit, bijvoorbeeld door promotie of een baanwisseling. Economen van ABN AMRO zagen in geanonimiseerde gegevens van ABN AMRO sinds 2021 dat salarissen bij de groep tussen de 20 en 35 jaar zelfs 3,5 tot 4% harder stegen dan het gemiddelde cao-loon. Tussen 2020 en juni dit jaar steeg het gemiddelde cao-loon met ruim 25%. Die stijging kwam mede door vakbonden die de koopkracht wilden herstellen na een periode van hoge inflatie.
2: AI-modellen van OpenAI en Anthropic zijn tijdens tests opnieuw buiten hun opdracht getreden. Dat meldt het Britse AI Security Institute. De modellen kregen de opdracht een cybersecurity-uitdaging op te lossen, maar gingen in 10 gevallen zonder toestemming zelfstandig actie ondernemen op internet. 1 agent probeerde kwaadaardige code in een open-source-project te plaatsen en maakte daarvoor valse online identiteiten aan om de beheerder onder druk te zetten. Een menselijke beheerder ontdekte de poging en blokkeerde die. Eind juli meldde Anthropic al dat AI-modellen een testomgeving hadden verlaten en 3 organisaties hackten.
9: Kritieke bedrijfsprocessen worden vaker doelwit van sabotage en cyberaanvallen, bijvoorbeeld vanuit Rusland. Dat dringt steeds meer door tot Nederlandse bedrijven, die mede vanwege nieuwe wetgeving hun beveiliging onder de loep nemen, meldt het Financiële Dagblad. Steeds vaker huren zij red teams in die online en fysieke aanvallen uitvoeren, soms wel maandenlang,
10: zonder dat werknemers weten dat het een test is. Beveiligingsbedrijven zien de vraag naar deze invasieve tests flink stijgen. Aanvragen zijn in 2 jaar tijd met 25 tot 100% toegenomen.
11: Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Fogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot.
7: AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander 2 keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als 4e geplaatste Rus Daniil Medvedev.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
16: Vannacht is het nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. Vooral in de steden blijft het ruim boven de 20. Daarom blijft het hitteplan van het RIVM nog tot vanochtend 8 uur actief. Code geel. Er kan eerst nog een enkele bui vallen, maar verder blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot aan de kust vrij krachtig. Morgen overdag schijnt af en toe de zon, maar er is ook veel bewolking. In het oosten is een enkele bui mogelijk. Het wordt minder warm dan gisteren, tussen de 21 graden in het westen en nog 28 graden in het zuidoosten. De zuidwestenwind blijft matig tot langs de kust vrij krachtig. 'S Avonds klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. De bestrijding van de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Venraai verloopt volgens plan. Het vuur blijft binnen de aangelegde stoplijnen, waardoor de brandweer meer grip heeft gekregen. Hoge temperaturen en veranderende wind kunnen het bluswerk weer bemoeilijken. Zodra het licht is, worden opnieuw blushelikopters van Defensie ingezet. Het NL-alert en de noodverordening, die het betreden van het gebied verbiedt, blijven van kracht.
19: De politie heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen ontvangen over nepagenten. Dat is het hoogste aantal ooit in een half jaar. Vorig jaar kwamen er in totaal ongeveer 12.700 meldingen binnen en werden meer dan 600 verdachten aangehouden. Nepagenten doen zich vaak voor als wijkagent om het vertrouwen te winnen en slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. Vanaf deze week zijn in wachtkamers van honderden huisartsenpraktijken waarschuwingen op tv-schermen te zien.
20: De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf.
21: De natuurbrand bij Venraai is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydehaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden.
22: De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venraai. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleve, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten.
23: Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië.
0: twee dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, twee radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om twee Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandden af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken. Bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft uit fastfoodzaken bestaat. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door toegenomen welvaart. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst. Vereniging Eigen Huis ontvangt steeds meer signalen over oneerlijke verkooppraktijken bij verduurzaming van woningen. Huiseigenaren voelen zich misleid of onder druk gezet bij de aanschaf van bijvoorbeeld thuisbatterijen en warmtepompen. De vereniging opent woensdag een meldpunt om een beter beeld te krijgen van de problemen.
2: Op basis van de meldingen wil Vereniging Eigen Huis huiseigenaren gerichter waarschuwen en misstanden melden bij toezichthouders. De vereniging adviseert huiseigenaren om zich niet te laten opjagen en eerst onafhankelijk advies in te winnen.
3: De lonen zijn de afgelopen 5 jaar veel harder gestegen dan op basis van cao-afspraken werd verwacht, meldt de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers gingen er flink op vooruit, bijvoorbeeld door promotie of een baanwisseling. Economen van ABN AMRO zagen in geanonimiseerde gegevens van ABN AMRO sinds 2021 dat salarissen bij de groep tussen de 20 en 35 jaar zelfs 3,5 tot 4% harder stegen dan het gemiddelde cao-loon. Tussen 2020 en juni dit jaar steeg het gemiddelde cao-loon met ruim 25%. Die stijging kwam mede door vakbonden die de koopkracht wilden herstellen na een periode van hoge inflatie.
4: AI-modellen van OpenAI en Anthropic zijn tijdens tests opnieuw buiten hun opdracht getreden. Dat meldt het Britse AI Security Institute. De modellen kregen de opdracht een cybersecurity-uitdaging op te lossen, maar gingen in 10 gevallen zonder toestemming zelfstandig actie ondernemen op internet. Eén agent probeerde kwaadaardige code in een open-source-project te plaatsen en maakte daarvoor valse online identiteiten aan om de beheerder onder druk te zetten. Een menselijke beheerder ontdekte de poging en blokkeerde die. Eind juli meldde Anthropic al dat AI-modellen een testomgeving hadden verlaten en 3 organisaties hackten.
6: Kritieke bedrijfsprocessen worden vaker doelwit van sabotage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld vanuit Rusland. Dat dringt steeds meer door tot Nederlandse bedrijven, die mede vanwege nieuwe wetgeving hun beveiliging onder de loep nemen, meldt het Financiële Dagblad. Steeds vaker huren zij red teams in die online en fysieke aanvallen uitvoeren. Soms wel maandenlang, zonder dat werknemers weten dat het een test is. Beveiligingsbedrijven zien de vraag naar deze invasieve tests flink stijgen. Aanvragen zijn in 2 jaar tijd met 25 tot 100% toegenomen.
8: Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het 2e kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Vogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd 3e en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot.
27: AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de 3e voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie, omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. Vooral in de steden blijft het ruim boven de 20. Daarom blijft het hitteplan van het RIVM nog tot vanochtend 8 uur actief. Code geel. Er kan eerst nog een enkele bui vallen, maar verder blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot aan de kust vrij krachtig. Morgen overdag schijnt af en toe de zon, maar er is ook veel bewolking. In het oosten is een enkele bui mogelijk. Het wordt minder warm dan gisteren, tussen de 21 graden in het westen en nog 28 graden in het zuidoosten. De zuidwestenwind blijft matig tot langs de kust vrij krachtig. 'S Avonds klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De bestrijding van de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Venraai verloopt volgens plan. Het vuur blijft binnen de aangelegde stoplijnen, waardoor de brandweer meer grip heeft gekregen. Hoge temperaturen en veranderende wind kunnen het bluswerk weer bemoeilijken. Zodra het licht is, worden opnieuw blushelikopters van Defensie ingezet. Het NL-alert en de noodverordening, die het betreden van het gebied verbiedt, blijven van kracht. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen ontvangen over nepagenten. Dat is het hoogste aantal ooit in een half jaar. Vorig jaar kwamen er in totaal ongeveer 12.700 meldingen binnen en werden meer dan 600 verdachten aangehouden. Nepagenten doen zich vaak voor als wijkagent om het vertrouwen te winnen en slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. Vanaf deze week zijn in wachtkamers van honderden huisartsenpraktijken waarschuwingen op tv-schermen te zien. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf.
5: De natuurbrand bij Venraai is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydenhaag heeft een noodverordening.

0: Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië. 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens 1 van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.

0: En nu het economisch nieuws.
1: Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken. Bijna 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft uit fastfoodzaken bestaat. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door toegenomen welvaart. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst. Vereniging Eigen Huis ontvangt steeds meer signalen over oneerlijke verkooppraktijken bij verduurzaming van woningen. Huiseigenaren voelen zich misleid of onder druk gezet bij de aanschaf van bijvoorbeeld thuisbatterijen en warmtepompen. De vereniging opent woensdag een meldpunt om een beter beeld te krijgen van de problemen. Op basis van de meldingen wil Vereniging Eigen Huis huiseigenaren gerichter waarschuwen en misstanden melden bij toezichthouders. De vereniging adviseert huiseigenaren om zich niet te laten opjagen en eerst onafhankelijk advies in te winnen. De lonen zijn de afgelopen 5 jaar veel harder gestegen dan op basis van cao-afspraken werd verwacht, meldt de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers gingen er flink op vooruit, bijvoorbeeld door promotie of een baanwisseling. Economen van ABN AMRO zagen in geanonimiseerde gegevens van ABN AMRO sinds 2021 dat salarissen bij de groep tussen de 20 en 35 jaar zelfs 3,5 tot 4% harder stegen dan het gemiddelde cao-loon. Tussen 2020 en juni dit jaar steeg het gemiddelde cao-loon met ruim 25%. Die stijging kwam mede door vakbonden die de koopkracht wilden herstellen na een periode van hoge inflatie. AI-modellen van OpenAI en Anthropic zijn tijdens tests opnieuw buiten hun opdracht getreden. Dat meldt het Britse AI Security Institute. De modellen kregen de opdracht een cybersecurity-uitdaging op te lossen, maar gingen in 10 gevallen zonder toestemming zelfstandig actie ondernemen op internet. 1 agent probeerde kwaadaardige code in een open-source project te plaatsen en maakte daarvoor valse online identiteiten aan om de beheerder onder druk te zetten. Een menselijke beheerder ontdekte de poging en blokkeerde die. Eind juli meldde Anthropic al dat AI-modellen een testomgeving hadden verlaten en 3 organisaties hackten. Kritieke bedrijfsprocessen worden vaker doelwit van sabotage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld vanuit Rusland. Dat dringt steeds meer door tot Nederlandse bedrijven, die mede vanwege nieuwe wetgeving hun beveiliging onder de loep nemen, meldt het Financiële Dagblad. Steeds vaker huren zij red teams in die online en fysieke aanvallen uitvoeren. Soms wel maandenlang, zonder dat werknemers weten dat het een test is. Beveiligingsbedrijven zien de vraag naar deze invasieve tests flink stijgen. Aanvragen zijn in 2 jaar tijd met 25 tot 100% toegenomen. Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het 2e kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Fogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd 3e en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine twee uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. In de steden zelfs hoger. Daarom blijft het hitteplan tot vanochtend 8 uur actief. Code geel. Er kan nog een enkele regenbui vallen, maar verder blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Morgen overdag schijnt de zon af en toe en is er veel bewolking. In het oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt minder warm dan gisteren. In het westen rond de 21 graden. In het zuidoosten nog zo'n 28 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgenavond klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De bestrijding van de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Venraai verloopt volgens plan. Het vuur blijft binnen de aangelegde stoplijnen, waardoor de brandweer meer grip heeft gekregen. Hoge temperaturen en veranderende wind kunnen het bluswerk weer bemoeilijken. Zodra het licht is, worden opnieuw blushelikopters van Defensie ingezet. Het NL-alert en de noodverordening, die het betreden van het gebied verbiedt, blijven van kracht. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen ontvangen over nepagenten. Dat is het hoogste aantal ooit in een half jaar. Vorig jaar kwamen er in totaal ongeveer 12.700 meldingen binnen en werden meer dan 600 verdachten aangehouden.
1: Nepagenten doen zich vaak voor als wijkagent om het vertrouwen te winnen en slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. Vanaf deze week zijn in wachtkamers van honderden huisartsenpraktijken waarschuwingen op tv-schermen te zien. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf. De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydenhaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleve, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoet water uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië. 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken. Bijna 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft uit fastfoodzaken bestaat. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door toegenomen welvaart. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst. Vereniging Eigen Huis ontvangt steeds meer signalen over oneerlijke verkooppraktijken bij verduurzaming van woningen. Huiseigenaren voelen zich misleid of onder druk gezet bij de aanschaf van bijvoorbeeld thuisbatterijen en warmtepompen. De vereniging opent woensdag een meldpunt om een beter beeld te krijgen van de problemen. Op basis van de meldingen wil Vereniging Eigen Huis huiseigenaren gerichter waarschuwen en misstanden melden bij toezichthouders. De vereniging adviseert huiseigenaren om zich niet te laten opjagen en eerst onafhankelijk advies in te winnen. De lonen zijn de afgelopen 5 jaar veel harder gestegen dan op basis van cao-afspraken werd verwacht, meldt de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers gingen er flink op vooruit, bijvoorbeeld door promotie of een baanwisseling. Economen van ABN AMRO zagen in geanonimiseerde gegevens van ABN AMRO sinds 2021 dat salarissen bij de groep tussen de 20 en 35 jaar zelfs 3,5 tot 4% harder stegen dan het gemiddelde cao-loon. Tussen 2020 en juni dit jaar steeg het gemiddelde cao-loon met ruim 25%. Die stijging kwam mede door vakbonden die de koopkracht wilden herstellen na een periode van hoge inflatie. AI-modellen van OpenAI en Anthropic zijn tijdens tests opnieuw buiten hun opdracht getreden. Dat meldt het Britse AI Security Institute. De modellen kregen de opdracht een cybersecurity-uitdaging op te lossen, maar gingen in 10 gevallen zonder toestemming zelfstandig actie ondernemen op internet. 1 agent probeerde kwaadaardige code in een open-source-project te plaatsen en maakte daarvoor valse online identiteiten aan om de beheerder onder druk te zetten. Een menselijke beheerder ontdekte de poging en blokkeerde die. Eind juli meldde Anthropic al dat AI-modellen een testomgeving hadden verlaten en 3 organisaties hackten. Kritieke bedrijfsprocessen worden vaker doelwit van sabotage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld vanuit Rusland. Dat dringt steeds meer door tot Nederlandse bedrijven, die mede vanwege nieuwe wetgeving hun beveiliging onder de loep nemen, meldt het Financiële Dagblad. Steeds vaker huren zij red teams in die online en fysieke aanvallen uitvoeren, soms wel maandenlang, zonder dat werknemers weten dat het een test is. Beveiligingsbedrijven zien de vraag naar deze invasieve tests flink stijgen. Aanvragen zijn in 2 jaar tijd met 25% tot 100% toegenomen. Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Vogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander 2 keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als 4e geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio,
1: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. In de steden zelfs hoger. Daarom blijft het hitteplan tot vanochtend 8 uur actief. Code geel. Er kan nog een enkele regenbui vallen, maar verder blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Morgen overdag schijnt de zon af en toe en is er veel bewolking. In het oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt minder warm dan gisteren. In het westen rond de 21 graden. In het zuidoosten nog zo'n 28 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgenavond klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De bestrijding van de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venraai verloopt volgens plan. Het vuur blijft binnen de aangelegde stoplijnen, waardoor de brandweer meer grip heeft gekregen. Hoge temperaturen en veranderende wind kunnen het bluswerk weer bemoeilijken. Zodra het licht is, worden opnieuw blushelikopters van Defensie ingezet. Het NL-alert en de noodverordening die het betreden van het gebied verbiedt, blijven van kracht. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen ontvangen over nepagenten. Dat is het hoogste aantal ooit in een half jaar. Vorig jaar kwamen er in totaal ongeveer 12.700 meldingen binnen en werden meer dan 600 verdachten aangehouden. Nepagenten doen zich vaak voor als wijkagent om het vertrouwen te winnen en slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. Vanaf deze week zijn in wachtkamers van honderden huisartsenpraktijken waarschuwingen op tv-schermen te zien. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf. De natuurbrand bij Venraai is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydehaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venraai. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleven, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd.
9: Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië. 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens 1 van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken. Bijna 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft uit fastfoodzaken bestaat. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door toegenomen welvaart. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst. Vereniging Eigen Huis ontvangt steeds meer signalen over oneerlijke verkooppraktijken bij verduurzaming van woningen.
1: Huiseigenaren voelen zich misleid of onder druk gezet bij de aanschaf van bijvoorbeeld thuisbatterijen en warmtepompen. De vereniging opent woensdag een meldpunt om een beter beeld te krijgen van de problemen. Op basis van de meldingen wil Vereniging Eigen Huis huiseigenaren gerichter waarschuwen en misstanden melden bij toezichthouders. De vereniging adviseert huiseigenaren om zich niet te laten opjagen en eerst onafhankelijk advies in te winnen.
9: De lonen zijn de afgelopen 5 jaar veel harder gestegen dan op basis van cao-afspraken werd verwacht, meldt de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers gingen er flink op vooruit, bijvoorbeeld door promotie of een baanwisseling. Economen van ABN AMRO zagen in geanonimiseerde gegevens van ABN AMRO sinds 2021 dat salarissen bij de groep tussen de 20 en 35 jaar zelfs 3,5 tot 4% harder stegen dan het gemiddelde cao-loon. Tussen 2020 en juni dit jaar steeg het gemiddelde cao-loon met ruim 25%. Die stijging kwam mede door vakbonden die de koopkracht wilden herstellen na een periode van hoge inflatie.
1: AI-modellen van OpenAI en Anthropic zijn tijdens tests opnieuw buiten hun opdracht getreden. Dat meldt het Britse AI Security Institute. De modellen kregen de opdracht een cybersecurity-uitdaging op te lossen, maar gingen in 10 gevallen zonder toestemming zelfstandig actie ondernemen op internet. Eén agent probeerde kwaadaardige code in een open-source-project te plaatsen en maakte daarvoor valse online identiteiten aan om de beheerder onder druk te zetten. Een menselijke beheerder ontdekte de poging en blokkeerde die. Eind juli meldde Anthropic al dat AI-modellen een testomgeving hadden verlaten en 3 organisaties hackten. Kritieke bedrijfsprocessen worden vaker doelwit van sabotage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld vanuit Rusland. Dat dringt steeds meer door tot Nederlandse bedrijven, die mede vanwege nieuwe wetgeving hun beveiliging onder de loep nemen, meldt het Financiële Dagblad. Steeds vaker huren zij red teams in die online en fysieke aanvallen uitvoeren, soms wel maandenlang, zonder dat werknemers weten dat het een test is. Beveiligingsbedrijven zien de vraag naar deze invasieve tests flink stijgen. Aanvragen zijn in 2 jaar tijd met 25 tot 100% toegenomen. Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de sites van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard. En de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Fogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie, omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht was het nog behoorlijk warm. Daarom geldt tot vanochtend 8 uur nog code geel vanwege het hitteplan. Vandaag schijnt de zon af en toe, maar er drijven ook flinke wolkenvelden over. In het oosten valt mogelijk een enkele bui. Het wordt minder warm dan gisteren. In het westen rond de 21 graden. In het zuidoosten kan het nog oplopen tot 28 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog. Morgen veel zon. Later in het noorden wat bewolking met kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De bestrijding van de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Venraai verloopt volgens plan. Het vuur blijft binnen de aangelegde stoplijnen, waardoor de brandweer meer grip heeft gekregen. Hoge temperaturen en veranderende wind kunnen het bluswerk weer bemoeilijken. Zodra het licht is, worden opnieuw blushelikopters van Defensie ingezet. Het NL-alert en de noodverordening die het betreden van het gebied verbiedt, blijven van kracht. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen ontvangen over nepagenten. Dat is het hoogste aantal ooit in een half jaar. Vorig jaar kwamen er in totaal ongeveer 12.700 meldingen binnen en werden meer dan 600 verdachten aangehouden. Nepagenten doen zich vaak voor als wijkagent om het vertrouwen te winnen en slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. Vanaf deze week zijn in wachtkamers van honderden huisartsenpraktijken waarschuwingen op tv-schermen te zien. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen.
15: De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf.
16: De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydehaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden.
17: De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleven, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten.
18: Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muider trekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië. 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek.
21: De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land.
22: Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest.
23: De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels.
24: De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers.
0: Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan.
2: De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
25: Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken. Bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft uit fastfoodzaken bestaat. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door toegenomen welvaart. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst.
26: Vereniging Eigen Huis ontvangt steeds meer signalen over oneerlijke verkooppraktijken bij verduurzaming van woningen. Huiseigenaren voelen zich misleid of onder druk gezet bij de aanschaf van bijvoorbeeld thuisbatterijen en warmtepompen. De vereniging opent woensdag een meldpunt om een beter beeld te krijgen van de problemen. Op basis van de meldingen wil Vereniging Eigen Huis huiseigenaren gerichter waarschuwen en misstanden melden bij toezichthouders. De vereniging adviseert huiseigenaren om zich niet te laten opjagen en eerst onafhankelijk advies in te winnen.
27: De lonen zijn de afgelopen 5 jaar veel harder gestegen dan op basis van cao-afspraken werd verwacht, meldt de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers gingen er flink op vooruit, bijvoorbeeld door promotie of een baanwisseling. Economen van ABN AMRO zagen in geanonimiseerde gegevens van ABN AMRO sinds 2021 dat salarissen bij de groep tussen de 20 en 35 jaar zelfs 3,5 tot 4% harder stegen dan het gemiddelde cao-loon. Tussen 2020 en juni dit jaar steeg het gemiddelde cao-loon met ruim 25%. Die stijging kwam mede door vakbonden die de koopkracht wilden herstellen na een periode van hoge inflatie.
28: AI-modellen van OpenAI en Anthropic zijn tijdens tests opnieuw buiten hun opdracht getreden. Dat meldt het Britse AI Security Institute. De modellen kregen de opdracht een cybersecurity-uitdaging op te lossen, maar gingen in 10 gevallen zonder toestemming zelfstandig actie ondernemen op internet. Eén agent probeerde kwaadaardige code in een open-source project te plaatsen en maakte daarvoor valse online identiteiten aan om de beheerder onder druk te zetten. Een menselijke beheerder ontdekte de poging en blokkeerde die. Eind juli meldde Anthropic al dat AI-modellen een testomgeving hadden verlaten en 3 organisaties hackten.
29: Kritieke bedrijfsprocessen worden vaker doelwit van sabotage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld vanuit Rusland. Dat dringt steeds meer door tot Nederlandse bedrijven, die mede vanwege nieuwe wetgeving hun beveiliging onder de loep nemen, meldt het Financiële Dagblad. Steeds vaker huren zij red teams in die online en fysieke aanvallen uitvoeren. Soms wel maandenlang, zonder dat werknemers weten dat het een test is. Beveiligingsbedrijven zien de vraag naar deze invasieve tests flink stijgen. Aanvragen zijn in 2 jaar tijd met 25 tot 100% toegenomen.
30: Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen,
1: 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Fogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.

0: verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. De zuidwestenwind is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het minder warm dan gisteren, met temperaturen tussen 21 graden in het westen en nog 28 graden in het zuidoosten. Er zijn zonnige perioden, vooral in het westen. In het oosten is een enkele bui mogelijk. Het hitteplan van het RIVM is tot 8 uur vanochtend actief. Daarvoor geldt code geel. Vanavond flinke opklaringen en vrijwel overal droog. Vannacht blijft het droog met zo'n 16 graden. Morgen begint zonnig. In de middag neemt de bewolking toe in het noorden, met later enkele buien. In de rest van het land blijft het droog met temperaturen tussen 19 en 25 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De bestrijding van de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Venraai verloopt volgens plan. Het vuur blijft binnen de aangelegde stoplijnen, waardoor de brandweer meer grip heeft gekregen. Hoge temperaturen en veranderende wind kunnen het bluswerk weer bemoeilijken. Zodra het licht is, worden opnieuw blushelikopters van Defensie ingezet. Het NL-alert en de noodverordening, die het betreden van het gebied verbiedt, blijven van kracht.

0: De politie heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen ontvangen over nepagenten. Dat is het hoogste aantal ooit in een half jaar. Vorig jaar kwamen er in totaal ongeveer 12.700 meldingen binnen en werden meer dan 600 verdachten aangehouden. Nepagenten doen zich vaak voor als wijkagent om het vertrouwen te winnen en slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. Vanaf deze week zijn in wachtkamers van honderden huisartsenpraktijken waarschuwingen op tv-schermen te zien. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf. De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydenhaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleve, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen. 14 van hen vielen net buiten de stad, waar ook 27 mensen gewond raakten. Eerder meldde het militaire bestuur van Kiev al dat een vrouw door een Russische aanval was gedood. Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over lange afstand opgevoerd. Rusland verdubbelde in juli het gebruik van raketten, terwijl Oekraïne zijn droneaanvallen op Russische olie- en gasinstallaties en logistieke knooppunten intensiveerde. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië, 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Aziatische aandelenmarkten zijn woensdag flink gestegen na recordwinsten op Wall Street. De Japanse Nikkei klom ruim 3% en de Zuid-Koreaanse beurs won meer dan 4%. Sterke bedrijfsresultaten van techbedrijven en een dalende olieprijs zorgden voor optimisme. De Zuid-Koreaanse chipfabrikant SK Hynix steeg 8%. En Samsung won bijna 3%. Beide bedrijven onderzoeken naar verluid of ze chipproductieapparatuur van het Chinese Advanced Microfabrication Equipment kunnen inzetten in hun fabrieken in China. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft uit fastfoodzaken bestaat. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door toegenomen welvaart. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst. Vereniging Eigen Huis ontvangt steeds meer signalen over oneerlijke verkooppraktijken bij verduurzaming van woningen. Huiseigenaren voelen zich misleid of onder druk gezet bij de aanschaf van bijvoorbeeld thuisbatterijen en warmtepompen. De vereniging opent woensdag een meldpunt om een beter beeld te krijgen van de problemen. Op basis van de meldingen wil Vereniging Eigen Huis huiseigenaren gerichter waarschuwen en misstanden melden bij toezichthouders. De vereniging adviseert huiseigenaren om zich niet te laten opjagen en eerst onafhankelijk advies in te winnen. De lonen zijn de afgelopen 5 jaar veel harder gestegen dan op basis van cao-afspraken werd verwacht, meldt de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers gingen er flink op vooruit, bijvoorbeeld door promotie of een baanwisseling. Economen van ABN AMRO zagen in geanonimiseerde gegevens van ABN AMRO sinds 2021 dat salarissen bij de groep tussen de 20 en 35 jaar zelfs 3,5 tot 4% harder stegen dan het gemiddelde cao-loon. Tussen 2020 en juni dit jaar steeg het gemiddelde cao-loon met ruim 25%. Die stijging kwam mede door vakbonden die de koopkracht wilden herstellen na een periode van hoge inflatie. AI-modellen van OpenAI en Anthropic zijn tijdens tests opnieuw buiten hun opdracht getreden. Dat meldt het Britse AI Security Institute. De modellen kregen de opdracht een cybersecurity-uitdaging op te lossen, maar gingen in 10 gevallen zonder toestemming zelfstandig actie ondernemen op internet. Eén agent probeerde kwaadaardige code in een open-source-project te plaatsen en maakte daarvoor valse online identiteiten aan om de beheerder onder druk te zetten. Een menselijke beheerder ontdekte de poging en blokkeerde die. Eind juli meldde Anthropic al dat AI-modellen een testomgeving hadden verlaten en 3 organisaties hackten. Kritieke bedrijfsprocessen worden vaker doelwit van sabotage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld vanuit Rusland. Dat dringt steeds meer door tot Nederlandse bedrijven, die mede vanwege nieuwe wetgeving hun beveiliging onder de loep nemen, meldt het Financiële Dagblad. Steeds vaker huren zij red teams in die online en fysieke aanvallen uitvoeren. Soms wel maandenlang, zonder dat werknemers weten dat het een test is. Beveiligingsbedrijven zien de vraag naar deze invasieve tests flink stijgen. Aanvragen zijn in 2 jaar tijd met 25% tot 100% toegenomen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd 3e en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de 3e voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de 3e voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de 2e ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander 2 keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de 2e. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn 2e matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. De zuidwestenwind is matig en de kust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het zonniger, vooral in het westen. In het oosten kan een enkele bui vallen. Het is minder warm dan gisteren. In het westen en noordwesten rond de 21 graden. In het zuidoosten plaatselijk nog 28 graden. Vanavond flinke opklaringen en vrijwel overal droog. Het hitteplan van het RIVM loopt vanochtend om 8 uur af. Morgen veel zon. In het noorden later wat duien mogelijk. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De bestrijding van de natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Venraai verloopt volgens plan. Het vuur blijft binnen de aangelegde stoplijnen, waardoor de brandweer meer grip heeft gekregen. Hoge temperaturen en veranderende wind kunnen het bluswerk weer bemoeilijken. Zodra het licht is, worden opnieuw blushelikopters van Defensie ingezet. Het NL-alert en de noodverordening, die het betreden van het gebied verbiedt, blijven van kracht. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen ontvangen over nepagenten. Dat is het hoogste aantal ooit in een half jaar. Vorig jaar kwamen er in totaal ongeveer 12.700 meldingen binnen en werden meer dan 600 verdachten aangehouden. Nepagenten doen zich vaak voor als wijkagent om het vertrouwen te winnen en slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. Vanaf deze week zijn in wachtkamers van honderden huisartsenpraktijken waarschuwingen op tv-schermen te zien. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf. De natuurbrand bij Venraai is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydehaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venraai. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleven, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen. 14 van hen vielen net buiten de stad, waar ook 27 mensen gewond raakten. Eerder meldde het militaire bestuur van Kiev al dat een vrouw door een Russische aanval was gedood. Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over lange afstand opgevoerd. Rusland verdubbelde in juli het gebruik van raketten, terwijl Oekraïne zijn droneaanvallen op Russische olie- en gasinstallaties en logistieke knooppunten intensiveerde.
11: Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië, 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek.
12: De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land.
13: Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandden af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest.
14: De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels.
15: De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens 1 van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. De Aziatische aandelenmarkten zijn woensdag flink gestegen na recordwinsten op Wall Street. De Japanse Nikkei klom ruim 3% en de Zuid-Koreaanse beurs won meer dan 4%. Sterke bedrijfsresultaten van techbedrijven en een dalende olieprijs zorgden voor optimisme. De Zuid-Koreaanse chipfabrikant SK Hynix steeg 8%. En Samsung won bijna 3%. Beide bedrijven onderzoeken naar verluid of ze chipproductieapparatuur van het Chinese Advanced Micro Fabrication Equipment kunnen inzetten in hun fabrieken in China.
19: Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft uit fastfoodzaken bestaat. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door toegenomen welvaart. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst.
20: Vereniging Eigen Huis ontvangt steeds meer signalen over oneerlijke verkooppraktijken bij verduurzaming van woningen. Huiseigenaren voelen zich misleid of onder druk gezet bij de aanschaf van bijvoorbeeld thuisbatterijen en warmtepompen. De vereniging opent woensdag een meldpunt om een beter beeld te krijgen van de problemen. Op basis van de meldingen wil Vereniging Eigen Huis huiseigenaren gerichter waarschuwen en misstanden melden bij toezichthouders. De vereniging adviseert huiseigenaren om zich niet te laten opjagen en eerst onafhankelijk advies in te winnen.
21: De lonen zijn de afgelopen 5 jaar veel harder gestegen dan op basis van cao-afspraken werd verwacht, meldt de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers gingen er flink op vooruit, bijvoorbeeld door promotie of een baanwisseling. Economen van ABN AMRO zagen in geanonimiseerde gegevens van ABN AMRO sinds 2021 dat salarissen bij de groep tussen de 20 en 35 jaar zelfs 3,5 tot 4% harder stegen dan het gemiddelde cao-loon. Tussen 2020 en juni dit jaar steeg het gemiddelde cao-loon met ruim 25%. Die stijging kwam mede door vakbonden die de koopkracht wilden herstellen na een periode van hoge inflatie.
22: AI-modellen van OpenAI en Anthropic zijn tijdens tests opnieuw buiten hun opdracht getreden. Dat meldt het Britse AI Security Institute. De modellen kregen de opdracht een cybersecurity-uitdaging op te lossen, maar gingen in 10 gevallen zonder toestemming zelfstandig actie ondernemen op internet. Eén agent probeerde kwaadaardige code in een open-source-project te plaatsen en maakte daarvoor valse online identiteiten aan om de beheerder onder druk te zetten. Een menselijke beheerder ontdekte de poging en blokkeerde die. Eind juli meldde Anthropic al dat AI-modellen een testomgeving hadden verlaten en 3 organisaties hackten.
23: Kritieke bedrijfsprocessen worden vaker doelwit van sabotage en cyberaanvallen, bijvoorbeeld vanuit Rusland. Dat dringt steeds meer door tot Nederlandse bedrijven, die mede vanwege nieuwe wetgeving hun beveiliging onder de loep nemen, meldt het Financiële Dagblad. Steeds vaker huren zij red teams in die online en fysieke aanvallen uitvoeren, soms wel maandenlang, zonder dat werknemers weten dat het een test is. Beveiligingsbedrijven zien de vraag naar deze invasieve tests flink stijgen. Aanvragen zijn in 2 jaar tijd met 25% tot 100% toegenomen.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine twee uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het zonniger, vooral in het westen. In het oosten is een enkele bui mogelijk. Het wordt minder warm dan gisteren. In het westen en noordwesten rond de 21 graden, in het zuidoosten en oosten plaatselijk nog 28 graden. Het hitteplan van het RIVM is vanochtend om 8 uur afgelopen. Vanavond flinke opklaringen en vrijwel overal droog. Morgen veel zon. In het noorden later meer bewolking met kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het Waddengebied tot 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het binnenlands nieuws. De bestrijding van de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Venraai verloopt volgens plan. Het vuur blijft binnen de aangelegde stoplijnen, waardoor de brandweer meer grip heeft gekregen. Hoge temperaturen en veranderende wind kunnen het bluswerk weer bemoeilijken. Zodra het licht is, worden opnieuw blushelikopters van Defensie ingezet. Het NL-alert en de noodverordening die het betreden van het gebied verbiedt, blijven van kracht. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen ontvangen over nepagenten. Dat is het hoogste aantal ooit in een half jaar. Vorig jaar kwamen er in totaal ongeveer 12.700 meldingen binnen en werden meer dan 600 verdachten aangehouden. Nepagenten doen zich vaak voor als wijkagent om het vertrouwen te winnen en slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. Vanaf deze week zijn in wachtkamers van honderden huisartsenpraktijken waarschuwingen op tv-schermen te zien. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen.
5: Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf.
6: De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydenhaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden.
7: De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleven, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten.
8: Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muider trekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen. 14 van hen vielen net buiten de stad, waar ook 27 mensen gewond raakten. Eerder meldde het militaire bestuur van Kiev al dat een vrouw door een Russische aanval was gedood. Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over lange afstand opgevoerd. Rusland verdubbelde in juli het gebruik van raketten, terwijl Oekraïne zijn droneaanvallen op Russische olie- en gasinstallaties en logistieke knooppunten intensiveerde.
27: Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië, 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek.
28: De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land.
29: Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest.
30: De
11: De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels.
12: De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. De Aziatische aandelenmarkten stegen woensdag flink na recordwinsten op Wall Street, gesteund door sterke bedrijfsresultaten van techbedrijven en een dalende olieprijs. De Japanse Nikkei won ruim 3% en de Zuid-Koreaanse beurs meer dan 4%, met stevige koerswinsten voor chipfabrikant SK Hynix en Samsung. Beide bedrijven onderzoeken naar verluid of ze Chinese chipproductieapparatuur kunnen gebruiken in hun fabrieken in China, wat wijst op groeiende concurrentie in de geheugenchipmarkt. De olieprijs daalde voor de derde dag op rij door optimisme over een mogelijk akkoord voor heropening van de Straat van Hormuz. Een vat Brentolie zakte met 16% tot onder de $79, terwijl Amerikaanse olie 18% goedkoper werd op $75.15 per vat.
16: Bierbrouwer Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar meer verkocht en zag de omzet en winst stijgen. Het totale verkoopvolume steeg met 1,6% tot 142,8 miljoen hectoliter, dankzij hogere verkopen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De omzet ging met 2,7% omhoog tot 14,8 miljard euro, met een netto-winst van meer dan 1,2 miljard euro, ruim 10% hoger dan een jaar eerder. Vanaf 1 oktober krijgt Heineken de Braziliaan Rafael Oliveira als nieuwe topman, als opvolger van Dolf van den Brink die eind mei aftrad.
17: Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft uit fastfoodzaken bestaat. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door toegenomen welvaart. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst.
18: Vereniging Eigen Huis ontvangt steeds meer signalen over oneerlijke verkooppraktijken bij verduurzaming van woningen. Huiseigenaren voelen zich misleid of onder druk gezet bij de aanschaf van bijvoorbeeld thuisbatterijen en warmtepompen. De vereniging opent woensdag een meldpunt om een beter beeld te krijgen van de problemen. Op basis van de meldingen wil Vereniging Eigen Huis huiseigenaren gerichter waarschuwen en misstanden melden bij toezichthouders. De vereniging adviseert huiseigenaren om zich niet te laten opjagen en eerst onafhankelijk advies in te winnen.
19: De lonen zijn de afgelopen 5 jaar veel harder gestegen dan op basis van cao-afspraken werd verwacht, meldt de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers gingen er flink op vooruit, bijvoorbeeld door promotie of een baanwisseling. Economen van ABN AMRO zagen in geanonimiseerde gegevens van ABN AMRO sinds 2021 dat salarissen bij de groep tussen de 20 en 35 jaar zelfs 3,5 tot 4% harder stegen dan het gemiddelde cao-loon.
0: Tussen 2020 en juni dit jaar steeg het gemiddelde cao-loon met ruim 25%. Die stijging kwam mede door vakbonden die de koopkracht wilden herstellen na een periode van hoge inflatie.
1: AI-modellen van OpenAI en Anthropic zijn tijdens tests opnieuw buiten hun opdracht getreden. Dat meldt het Britse AI Security Institute. De modellen kregen de opdracht een cybersecurity-uitdaging op te lossen, maar gingen in 10 gevallen zonder toestemming zelfstandig actie ondernemen op internet. Eén agent probeerde kwaadaardige code in een open-source-project te plaatsen en maakte daarvoor valse online identiteiten aan om de beheerder onder druk te zetten. Een menselijke beheerder ontdekte de poging en blokkeerde die. Eind juli meldde Anthropic al dat AI-modellen een testomgeving hadden verlaten en 3 organisaties hackten.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander 2 keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als 4e geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Thank you.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag vooral in het westen zonnige periode. In het oosten kans op een enkele bui. Het wordt minder warm dan gisteren. In het westen rond de 21 graden, in het zuidoosten plaatselijk nog 28 graden. Het hitteplan van het RIVM loopt vanochtend om 8 uur af. Vanavond flinke opklaringen en vrijwel overal droog. Komende nacht droog met minimaal 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden later wat duien mogelijk. Temperaturen tussen de 19 graden in het Waddengebied en 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De bestrijding van de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Venraai verloopt volgens plan. Het vuur blijft binnen de aangelegde stoplijnen, waardoor de brandweer meer grip heeft gekregen. Hoge temperaturen en veranderende wind kunnen het bluswerk weer bemoeilijken. Zodra het licht is, worden opnieuw blushelikopters van Defensie ingezet. Het NL-alert en de noodverordening, die het betreden van het gebied verbiedt, blijven van kracht. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen ontvangen over nepagenten. Dat is het hoogste aantal ooit in een half jaar. Vorig jaar kwamen er in totaal ongeveer 12.700 meldingen binnen en werden meer dan 600 verdachten aangehouden. Nepagenten doen zich vaak voor als wijkagent om het vertrouwen te winnen en slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. Vanaf deze week zijn in wachtkamers van honderden huisartsenpraktijken waarschuwingen op tv-schermen te zien. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf. De natuurbrand bij Venraai is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydenhaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venraai. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleve, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
7: Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen. 14 van hen vielen net buiten de stad, waar ook 27 mensen gewond raakten. Eerder meldde het militaire bestuur van Kiev al dat een vrouw door een Russische aanval was gedood. Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over lange afstand opgevoerd. Rusland verdubbelde in juli het gebruik van raketten, terwijl Oekraïne zijn droneaanvallen op Russische olie- en gasinstallaties en logistieke knooppunten intensiveerde.

0: is met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om twee Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Aziatische aandelenmarkten stegen woensdag flink na recordwinsten op Wall Street, gesteund door sterke bedrijfsresultaten van techbedrijven en een dalende olieprijs. De Japanse Nikkei won ruim 3% en de Zuid-Koreaanse beurs meer dan 4%, met stevige koerswinsten voor chipfabrikant SK Hynix en Samsung. Beide bedrijven onderzoeken naar verluid of ze Chinese chipproductieapparatuur kunnen gebruiken in hun fabrieken in China, wat wijst op groeiende concurrentie in de geheugenchipmarkt. De olieprijs daalde voor de derde dag op rij door optimisme over een mogelijk akkoord voor heropening van de Straat van Hormuz. Een vat Brentolie zakte met 16% tot onder de $79. Terwijl Amerikaanse olie 18% goedkoper werd op $75.15 per vat. Bierbrouwer Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar meer verkocht en zag de omzet en winst stijgen. Het totale verkoopvolume steeg met 1,6% tot 142,8 miljoen hectoliter, dankzij hogere verkopen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De omzet ging met 2,7% omhoog tot 14,8 miljard euro, met een netto-winst van meer dan 1,2 miljard euro, ruim 10% hoger dan een jaar eerder. Vanaf 1 oktober krijgt Heineken de Braziliaan Rafael Oliveira als nieuwe topman, als opvolger van Dolf van den Brink die eind mei aftrad. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken. Bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft uit fastfoodzaken bestaat. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten, door toegenomen welvaart.

0: Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst. Vereniging Eigen Huis ontvangt steeds meer signalen over oneerlijke verkooppraktijken bij verduurzaming van woningen. Huiseigenaren voelen zich misleid of onder druk gezet bij de aanschaf van bijvoorbeeld thuisbatterijen en warmtepompen. De vereniging opent woensdag een meldpunt om een beter beeld te krijgen van de problemen. Op basis van de meldingen wil Vereniging Eigen Huis huiseigenaren gerichter waarschuwen en misstanden melden bij toezichthouders. De vereniging adviseert huiseigenaren om zich niet te laten opjagen en eerst onafhankelijk advies in te winnen. De lonen zijn de afgelopen 5 jaar veel harder gestegen dan op basis van cao-afspraken werd verwacht, meldt de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers gingen er flink op vooruit, bijvoorbeeld door promotie of een baanwisseling. Economen van ABN AMRO zagen in geanonimiseerde gegevens van ABN AMRO sinds 2021 dat salarissen bij de groep tussen de 20 en 35 jaar zelfs 3,5 tot 4% harder stegen dan het gemiddelde cao-loon. Tussen 2020 en juni dit jaar steeg het gemiddelde cao-loon met ruim 25%. Die stijging kwam mede door vakbonden die de koopkracht wilden herstellen na een periode van hoge inflatie. AI-modellen van OpenAI en Anthropic zijn tijdens tests opnieuw buiten hun opdracht getreden. Dat meldt het Britse AI Security Institute. De modellen kregen de opdracht een cybersecurity-uitdaging op te lossen, maar gingen in 10 gevallen zonder toestemming zelfstandig actie ondernemen op internet. Eén agent probeerde kwaadaardige code in een open-source-project te plaatsen en maakte daarvoor valse online identiteiten aan om de beheerder onder druk te zetten. Een menselijke beheerder ontdekte de poging en blokkeerde die. Eind juli meldde Anthropic al dat AI-modellen een testomgeving hadden verlaten en 3 organisaties hackten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd 3e en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de 3e voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie, omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de 3e voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Al is er ook veel bewolking. De zuidwestenwind is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral in het westen. In het oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt minder warm dan gisteren. In het westen en noordwesten rond de 21 graden. In het zuidoosten en uiterste oosten plaatselijk nog 28 graden. Vanavond flinke opklaringen en vrijwel overal droog. Vannacht blijft het droog met zo'n 16 graden. In het binnenland plaatselijk enkele graden koeler. Morgen veel zon en droog. In de middag kunnen er in het noorden enkele buien vallen. De temperatuur loopt dan uiteen van 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een grote brand in Winterswijk heeft in de nacht van dinsdag op woensdag 2 panden verwoest. Een kringloopwinkel en een bouwmaterialenzaak aan de straat Handelscentrum. De brandweer had het vuur rond 5 uur onder controle, maar er komt nog wel rook vrij. Het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk ligt stil tot ongeveer 9:15 en de rondweg Zuid en rondweg West zijn afgesloten. Omwonenden kregen rond 3:30 in de nacht een NL-alert vanwege de rook. Maar de overlast is nu minimaal, omdat de rook vooral richting Duitsland trekt. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend. De bestrijding van de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Venraai verloopt volgens plan. Het vuur blijft binnen de aangelegde stoplijnen, waardoor de brandweer meer grip heeft gekregen. Hoge temperaturen en veranderende wind kunnen het bluswerk weer bemoeilijken. Zodra het licht is, worden opnieuw blushelikopters van Defensie ingezet. Het NL-alert en de noodverordening, die het betreden van het gebied verbiedt, blijven van kracht. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen ontvangen over nepagenten. Dat is het hoogste aantal ooit in een half jaar. Vorig jaar kwamen er in totaal ongeveer 12.700 meldingen binnen en werden meer dan 600 verdachten aangehouden. Nepagenten doen zich vaak voor als wijkagent om het vertrouwen te winnen en slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. Vanaf deze week zijn in wachtkamers van honderden huisartsenpraktijken waarschuwingen op tv-schermen te zien. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venraai. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleve, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen. 14 van hen vielen net buiten de stad, waar ook 27 mensen gewond raakten. Eerder meldde het militaire bestuur van Kiev al dat een vrouw door een Russische aanval was gedood. Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over lange afstand opgevoerd. Rusland verdubbelde in juli het gebruik van raketten, terwijl Oekraïne zijn droneaanvallen op Russische olie- en gasinstallaties en logistieke knooppunten intensiveerde. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië, 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens 1 van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Aziatische aandelenmarkten stegen woensdag flink na recordwinsten op Wall Street, gesteund door sterke bedrijfsresultaten van techbedrijven en een dalende olieprijs. De Japanse Nikkei won ruim 3% en de Zuid-Koreaanse beurs meer dan 4%, met stevige koerswinsten voor chipfabrikant SK Hynix en Samsung. Beide bedrijven onderzoeken naar verluid of ze Chinese chipproductieapparatuur kunnen gebruiken in hun fabrieken in China, wat wijst op groeiende concurrentie in de geheugenchipmarkt. De olieprijs daalde voor de derde dag op rij door optimisme over een mogelijk akkoord voor heropening van de Straat van Hormuz. Een vat Brentolie zakte met 16% tot onder de $79, terwijl Amerikaanse olie 18% goedkoper werd op $75.15 per vat. Bierbrouwer Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar meer verkocht en zag de omzet en winst stijgen. Het totale verkoopvolume steeg met 1,6% tot 142,8 miljoen hectoliter, dankzij hogere verkopen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De omzet ging met 2,7% omhoog tot 14,8 miljard euro, met een netto-winst van meer dan 1,2 miljard euro, ruim 10% hoger dan een jaar eerder. Vanaf 1 oktober krijgt Heineken de Braziliaan Rafael Oliveira als nieuwe topman, als opvolger van Dolf van den Brink die eind mei aftrad. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft uit fastfoodzaken bestaat. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door toegenomen welvaart. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst. Vereniging Eigen Huis ontvangt steeds meer signalen over oneerlijke verkooppraktijken bij verduurzaming van woningen. Huiseigenaren voelen zich misleid of onder druk gezet bij de aanschaf van bijvoorbeeld thuisbatterijen en warmtepompen. De vereniging opent woensdag een meldpunt om een beter beeld te krijgen van de problemen. Op basis van de meldingen wil Vereniging Eigen Huis huiseigenaren gerichter waarschuwen en misstanden melden bij toezichthouders. De vereniging adviseert huiseigenaren om zich niet te laten opjagen en eerst onafhankelijk advies in te winnen. De lonen zijn de afgelopen 5 jaar veel harder gestegen dan op basis van cao-afspraken werd verwacht, meldt de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers gingen er flink op vooruit, bijvoorbeeld door promotie of een baanwisseling. Economen van ABN AMRO zagen in geanonimiseerde gegevens van ABN AMRO sinds 2021 dat salarissen bij de groep tussen de 20 en 35 jaar zelfs 3,5 tot 4% harder stegen dan het gemiddelde cao-loon. Tussen 2020 en juni dit jaar steeg het gemiddelde cao-loon met ruim 25%. Die stijging kwam mede door vakbonden die de koopkracht wilden herstellen na een periode van hoge inflatie. AI-modellen van OpenAI en Anthropic zijn tijdens tests opnieuw buiten hun opdracht getreden. Dat meldt het Britse AI Security Institute. De modellen kregen de opdracht een cybersecurity-uitdaging op te lossen, maar gingen in 10 gevallen zonder toestemming zelfstandig actie ondernemen op internet. Eén agent probeerde kwaadaardige code in een open-source-project te plaatsen en maakte daarvoor valse online identiteiten aan om de beheerder onder druk te zetten. Een menselijke beheerder ontdekte de poging en blokkeerde die. Eind juli meldde Anthropic al dat AI-modellen een testomgeving hadden verlaten en 3 organisaties hackten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie, omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Tjaron Tjeri baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander 2 keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag vooral in het westen zonnige periode. In het oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt minder warm dan gisteren, tussen de 21 graden in het noordwesten en plaatselijk nog 28 graden in het zuidoosten. Vanavond flinke opklaringen en vrijwel overal droog. Komende nacht blijft het droog, met temperaturen rond de 16 graden. Morgen veel zon. In de middag neemt de bewolking in het noorden toe met mogelijk enkele buien. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en plaatselijk 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een grote brand in Winterswijk heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee panden verwoest. Een kringloopwinkel en een bouwmaterialenzaak aan de straat Handelscentrum. De brandweer had het vuur rond 5 uur onder controle, maar er komt nog wel rook vrij. Het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk ligt stil tot ongeveer 9:15. En de rondweg Zuid en rondweg West zijn afgesloten. Omwonenden kregen rond 3:30 in de nacht een NL-alert vanwege de rook. Maar de overlast is nu minimaal, omdat de rook vooral richting Duitsland trekt. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend. De bestrijding van de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Venray verloopt volgens plan. Het vuur blijft binnen de aangelegde stoplijnen, waardoor de brandweer meer grip heeft gekregen. Hoge temperaturen en veranderende wind kunnen het bluswerk weer bemoeilijken. Zodra het licht is, worden opnieuw blushelikopters van Defensie ingezet. Het NL-alert en de noodverordening, die het betreden van het gebied verbiedt, blijven van kracht. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen ontvangen over nepagenten. Dat is het hoogste aantal ooit in een half jaar. Vorig jaar kwamen er in totaal ongeveer 12.700 meldingen binnen en werden meer dan 600 verdachten aangehouden. Nepagenten doen zich vaak voor als wijkagent om het vertrouwen te winnen en slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. Vanaf deze week zijn in wachtkamers van honderden huisartsenpraktijken waarschuwingen op tv-schermen te zien. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleve, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoet water uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen. 14 van hen vielen net buiten de stad, waar ook 27 mensen gewond raakten. Eerder meldde het militaire bestuur van Kiev al dat een vrouw door een Russische aanval was gedood. Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over lange afstand opgevoerd. Rusland verdubbelde in juli het gebruik van raketten, terwijl Oekraïne zijn droneaanvallen op Russische olie- en gasinstallaties en logistieke knooppunten intensiveerde. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië, 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, twee radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om twee Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Hackers hebben ongeveer 130 miljoen dollar aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite. De diefstal was mede mogelijk doordat kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. CoinKite had AI ingezet om de digitale beveiliging te verbeteren. Maar de AI miste juist het lek dat de hackers gebruikten. Het bedrijf waarschuwt nu andere bedrijven die AI gebruiken om beveiligingscode te controleren. CoinKite raadt aan om AI-controles direct te testen en Bitcoin-projecten door te lichten. Bierbrouwer Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar meer verkocht en zag de omzet en winst stijgen. Het totale verkoopvolume steeg met 1,6% tot 142,8 miljoen hectoliter. Vooral door hogere verkopen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De omzet ging met 2,7% omhoog tot 14,8 miljard euro. De netto-winst steeg met ruim 10% tot meer dan 1,2 miljard euro. Heineken schrapte in de eerste 6 maanden ongeveer 3000 banen als onderdeel van een reorganisatie waarbij in totaal 5000 tot 6000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Vanaf 1 oktober krijgt Heineken de Braziliaan Rafael Oliveira als nieuwe topman. De Aziatische aandelenmarkten stegen woensdag flink na recordwinsten op Wall Street, gesteund door sterke bedrijfsresultaten van techbedrijven en een dalende olieprijs. De Japanse Nikkei won ruim 3% en de Zuid-Koreaanse beurs meer dan 4%, met stevige koerswinsten voor chipfabrikant SK Hynix en Samsung. Beide bedrijven onderzoeken naar verluidt of ze Chinese chipproductieapparatuur kunnen gebruiken in hun fabrieken in China, wat wijst op groeiende concurrentie in de geheugenchipmarkt. De olieprijs daalde voor de derde dag op rij door optimisme over een mogelijk akkoord voor heropening van de Straat van Hormuz. Een vat Brentolie zakte met 16% tot onder de $79, terwijl Amerikaanse olie 18% goedkoper werd op $75.15 per vat. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft uit fastfoodzaken bestaat. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door toegenomen welvaart. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst. Vereniging Eigen Huis ontvangt steeds meer signalen over oneerlijke verkooppraktijken bij verduurzaming van woningen. Huiseigenaren voelen zich misleid of onder druk gezet bij de aanschaf van bijvoorbeeld thuisbatterijen en warmtepompen. De vereniging opent woensdag een meldpunt om een beter beeld te krijgen van de problemen. Op basis van de meldingen wil Vereniging Eigen Huis huiseigenaren gerichter waarschuwen en misstanden melden bij toezichthouders. De vereniging adviseert huiseigenaren om zich niet te laten opjagen en eerst onafhankelijk advies in te winnen. De lonen zijn de afgelopen 5 jaar veel harder gestegen dan op basis van cao-afspraken werd verwacht, meldt de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers gingen er flink op vooruit, bijvoorbeeld door promotie of een baanwisseling. Economen van ABN AMRO zagen in geanonimiseerde gegevens van ABN AMRO sinds 2021 dat salarissen bij de groep tussen de 20 en 35 jaar zelfs 3,5 tot 4% harder stegen dan het gemiddelde cao-loon. Tussen 2020 en juni dit jaar steeg het gemiddelde cao-loon met ruim 25%. Die stijging kwam mede door vakbonden die de koopkracht wilden herstellen na een periode van hoge inflatie.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven.
1: NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar.
6: De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voorafgaand aan de tijdrit in de Tour de France FAM. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en wil dat teams en rensters tijdig worden geïnformeerd. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI had toegezegd dat alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes de controles zouden uitvoeren. Bij de vakbond waren op korte termijn geen klachten binnengekomen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag krijgen we zonnige perioden, vooral in het westen. In het oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt minder warm dan gisteren. In het westen en noordwesten zo'n 21 graden. In het zuidoosten en uiterste oosten nog plaatselijk 28 graden. Vanavond flinke opklaringen en vrijwel overal droog. Alleen in het Waddengebied misschien een bui. Komende nacht blijft het droog met zo'n 16 graden. Morgen veel zon en droog. Later in de middag in het noorden mogelijk enkele buien. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het Waddengebied tot 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een grote brand in Winterswijk heeft in de nacht van dinsdag op woensdag 2 panden verwoest. Een kringloopwinkel en een bouwmaterialenzaak aan de straat Handelscentrum. De brandweer had het vuur rond 5 uur vanochtend onder controle, maar er komt nog wel rook vrij. Omwonenden kregen rond 3:30 in de nacht een NL-alert vanwege de rook, die vooral richting Duitsland trekt. Het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk ligt stil tot ongeveer 8:45 vanochtend. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend. De brand in een natuurgebied bij het Limburgse Venraai is nog niet onder controle. Maar de weersomstandigheden zijn redelijk gunstig. De wind blijft uit het zuidoosten waaien, wat het blussen makkelijker maakt. Een dag eerder zorgde wisselende wind ervoor dat de brandweer steeds moest bijstellen. De brand is binnen de stoplijnen gebleven en breidt niet uit. De brandweer moet wel meer afstand houden vanwege mogelijk ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog. De bestrijding van de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Venraai verloopt volgens plan. Het vuur blijft binnen de aangelegde stoplijnen, waardoor de brandweer meer grip heeft gekregen. Hoge temperaturen en veranderende wind kunnen het bluswerk weer bemoeilijken. Zodra het licht is, worden opnieuw blushelikopters van Defensie ingezet. Het NL-alert en de noodverordening, die het betreden van het gebied verbiedt, blijven van kracht. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen ontvangen over nepagenten. Dat is het hoogste aantal ooit in een half jaar. Vorig jaar kwamen er in totaal ongeveer 12.700 meldingen binnen en werden meer dan 600 verdachten aangehouden. Nepagenten doen zich vaak voor als wijkagent om het vertrouwen te winnen en slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. Vanaf deze week zijn in wachtkamers van honderden huisartsenpraktijken waarschuwingen op tv-schermen te zien. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleven, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen. 14 van hen vielen net buiten de stad, waar ook 27 mensen gewond raakten. Eerder meldde het militaire bestuur van Kiev al dat een vrouw door een Russische aanval was gedood. Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over lange afstand opgevoerd. Rusland verdubbelde in juli het gebruik van raketten, terwijl Oekraïne zijn droneaanvallen op Russische olie- en gasinstallaties en logistieke knooppunten intensiveerde. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië, 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Hackers hebben zo'n 130 miljoen dollar aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite. Mede doordat kunstmatige intelligentie faalde. Het bedrijf had AI ingezet om zijn digitale beveiliging te verbeteren. De AI zag echter een softwarefout over het hoofd die de hackers gebruikten. CoinKite waarschuwt nu andere bedrijven die AI gebruiken om beveiligingskritieke code te checken. Verschillende AI-modellen bleken achteraf niet in staat de kwetsbaarheid op te sporen. De hack was gericht op cold card wallets, die als erg veilig werden beschouwd. Bierbrouwer Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar 1,6% meer verkocht en zag de omzet stijgen met 2,7% tot 14,8 miljard euro. De netto-winst steeg met ruim 10% tot meer dan 1,2 miljard euro. De verkoopgroei kwam vooral uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten, terwijl de verkoop in Europa en Amerika daalde. Heineken schrapt in de eerste 6 maanden ongeveer 3000 banen als onderdeel van een reorganisatie, waarbij in totaal 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Financieel directeur Harold van den Broek maakt zich zorgen over de grote droogte in Europa door de extreme hitte die de transportkosten kan verhogen. Ahold Delhaize heeft in het afgelopen kwartaal iets meer omzet gemaakt, mede door hogere prijzen. De totale opbrengsten bedroegen 23,2 miljard euro, een stijging van 0,3%. De groei werd geremd door ongunstige wisselkoersen en zwakkere prestaties in de Verenigde Staten. Zonder het negatieve effect van wisselkoersen zou de omzet met 1,9% zijn gestegen. De Europese activiteiten groeiden met 2,6%, terwijl de Amerikaanse ketens Fruit Lion, Giant en Stop & Shop een omzetgroei van 1,4% lieten zien. De Aziatische aandelenmarkten stegen woensdag flink na recordwinsten op Wall Street, gesteund door sterke bedrijfsresultaten van techbedrijven en een dalende olieprijs. De Japanse Nikkei won ruim 3% en de Zuid-Koreaanse beurs meer dan 4%, met stevige koerswinsten voor chipfabrikant SK Hynix en Samsung. Beide bedrijven onderzoeken naar verluid of ze Chinese chipproductieapparatuur kunnen gebruiken in hun fabrieken in China, wat wijst op groeiende concurrentie in de geheugenchipmarkt. De olieprijs daalde voor de derde dag op rij door optimisme over een mogelijk akkoord voor heropening van de Straat van Hormuz. Een vat Brentolie zakte met 0,6% tot onder de $79, terwijl Amerikaanse olie 0,8% goedkoper werd op $75.15 per vat. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft uit fastfoodzaken bestaat. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door toegenomen welvaart. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst. Vereniging Eigen Huis ontvangt steeds meer signalen over oneerlijke verkooppraktijken bij verduurzaming van woningen. Huiseigenaren voelen zich misleid of onder druk gezet bij de aanschaf van bijvoorbeeld thuisbatterijen en warmtepompen. De vereniging opent woensdag een meldpunt om een beter beeld te krijgen van de problemen. Op basis van de meldingen wil Vereniging Eigen Huis huiseigenaren gerichter waarschuwen en misstanden melden bij toezichthouders.
0: De vereniging adviseert huiseigenaren om zich niet te laten opjagen en eerst onafhankelijk advies in te winnen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø/Glimt.

0: Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine twee uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. De wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femme. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes. Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld. Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati, dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open, die op 30 augustus begint. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. De zuidwestenwind is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het zonniger, vooral in het westen. In het oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt minder warm dan gisteren. In het westen rond de 21 graden, in het zuidoosten nog lokaal 28 graden. Vanavond blijft het vrijwel overal droog met flinke opklaringen. Alleen in het Waddengebied is een enkele bui mogelijk. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden, plaatselijk wat kouder. Morgen veel zon, maar in de middag neemt de bewolking in het noorden toe met later kans op enkele buien. Morgen wordt het 19 tot 25 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brand in een natuurgebied bij Venray is nog niet onder controle. Maar de weersomstandigheden zijn redelijk gunstig. De wind blijft uit het zuidoosten waaien, wat het blussen makkelijker maakt. Vanwege mogelijk ontplofbare oorlogsresten in het gebied moet de brandweer afstand houden en kan alleen vanaf de paden worden geblust. De explosieve opruimingsdienst Defensie is ingeschakeld vanwege munitie uit de Tweede Wereldoorlog die mogelijk nog in het gebied ligt. Brandweerlieden uit het hele land helpen bij de bestrijding, maar volgens de veiligheidsregio levert dat geen problemen op als er elders een grote brand uitbreekt. Een grote brand in Winterswijk heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee panden verwoest. Een kringloopwinkel en een bouwmaterialenzaak. De brandweer had rond 5 uur 's ochtends het vuur onder controle, maar er komt nog wel rook vrij. Het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk werd stilgelegd en omwonenden kregen rond 3:30 's nachts een NL-alert vanwege de rook. Woensdagochtend was de overlast minimaal en is de NL-alert weer ingetrokken. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend. Er zijn

0: 1 gewonden gevallen. De bestrijding van de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Venraai verloopt volgens plan. Het vuur blijft binnen de aangelegde stoplijnen, waardoor de brandweer meer grip heeft gekregen. Hoge temperaturen en veranderende wind kunnen het bluswerk weer bemoeilijken. Zodra het licht is, worden opnieuw blushelikopters van Defensie ingezet. Het NL-alert en de noodverordening, die het betreden van het gebied verbiedt, blijven van kracht. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen ontvangen over nepagenten. Dat is het hoogste aantal ooit in een half jaar. Vorig jaar kwamen er in totaal ongeveer 12.700 meldingen binnen en werden meer dan 600 verdachten aangehouden. Nepagenten doen zich vaak voor als wijkagent om het vertrouwen te winnen en slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. Vanaf deze week zijn in wachtkamers van honderden huisartsenpraktijken waarschuwingen op tv-schermen te zien. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venraai. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleve, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen. 14 van hen vielen net buiten de stad, waar ook 27 mensen gewond raakten. Eerder meldde het militaire bestuur van Kiev al dat een vrouw door een Russische aanval was gedood. Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over lange afstand opgevoerd. Rusland verdubbelde in juli het gebruik van raketten, terwijl Oekraïne zijn droneaanvallen op Russische olie- en gasinstallaties en logistieke knooppunten intensiveerde. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië, 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos, Gal en Gal en Bol, heeft in het tweede kwartaal iets meer omzet gemaakt. De totale opbrengsten kwamen uit op 23,2 miljard euro. Een stijging van 0,3% vergeleken met vorig jaar. Zonder het negatieve effect van wisselkoersen zou de omzet met 1,9% zijn gestegen. De operationele winst bedroeg 906 miljoen euro. Meer dan analisten hadden verwacht. De Amerikaanse activiteiten, goed voor bijna 60% van de omzet, groeiden met 1,4%, terwijl de Europese activiteiten 2,6% groei lieten zien. Bierbrouwer Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar 1,6% meer verkocht en zag de omzet stijgen met 2,7% tot 14,8 miljard euro. De netto-winst steeg met ruim 10% tot meer dan 1,2 miljard euro. De verkoopgroei kwam vooral uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten, terwijl de verkoop in Europa en Amerika daalde. Heineken schrapt in de eerste 6 maanden ongeveer 3000 banen als onderdeel van een reorganisatie, waarbij in totaal 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Financieel directeur Harold van den Broek maakt zich zorgen over de grote droogte in Europa door de extreme hitte die de transportkosten kan verhogen. Hackers hebben zo'n $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, mede doordat kunstmatige intelligentie faalde. Het bedrijf had AI ingezet om zijn digitale beveiliging te verbeteren. De AI zag echter een softwarefout over het hoofd die de hackers gebruikten. CoinKite waarschuwt nu andere bedrijven die AI gebruiken om beveiligingskritieke code te checken. Verschillende AI-modellen bleken achteraf niet in staat de kwetsbaarheid op te sporen. De hack was gericht op cold card wallets, die als erg veilig werden beschouwd. De Aziatische aandelenmarkten stegen woensdag flink na recordwinsten op Wall Street, gesteund door sterke bedrijfsresultaten van techbedrijven en een dalende olieprijs. De Japanse Nikkei won ruim 3% en de Zuid-Koreaanse beurs meer dan 4%, met stevige koerswinsten voor chipfabrikant SK Hynix en Samsung. Beide bedrijven onderzoeken naar verluid of ze Chinese chipproductieapparatuur kunnen gebruiken in hun fabrieken in China, wat wijst op groeiende concurrentie in de geheugenchipmarkt. De olieprijs daalde voor de derde dag op rij door optimisme over een mogelijk akkoord voor heropening van de Straat van Hormuz. Een vat Brentolie zakte met 16% tot onder de $79, terwijl Amerikaanse olie 18% goedkoper werd op $75.15 per vat. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft uit fastfoodzaken bestaat. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door toegenomen welvaart. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst. Vereniging Eigen Huis ontvangt steeds meer signalen over oneerlijke verkooppraktijken bij verduurzaming van woningen. Huiseigenaren voelen zich misleid of onder druk gezet bij de aanschaf van bijvoorbeeld thuisbatterijen en warmtepompen. De vereniging opent woensdag een meldpunt om een beter beeld te krijgen van de problemen. Op basis van de meldingen wil Vereniging Eigen Huis huiseigenaren gerichter waarschuwen en misstanden melden bij toezichthouders. De vereniging adviseert huiseigenaren om zich niet te laten opjagen en eerst onafhankelijk advies in te winnen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. De wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femme. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes. Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld. Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati, dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open, die op 30 augustus begint. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio.
4: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag vooral in het westen zonnige periode. In het oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt minder warm dan gisteren. 21 graden in het westen, in het zuidoosten plaatselijk nog 28 graden. Vanavond flinke opklaringen en vrijwel overal droog. Vannacht droog met rond de 16 graden. Morgen veel zon. In de loop van de middag neemt in het noorden de bewolking toe met kans op een enkele bui. Temperaturen tussen 19 graden aan de kust en 25 graden in Limburg.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee blushelikopters van Defensie helpen woensdag opnieuw bij het blussen van een natuurbrand in Limburg. Rond 11 uur vanochtend wordt de eerste waterzak geleegd boven natuurgebied Boshuizerbergen in Oostrum, ten oosten van Venraai. Het gaat om Chinook transporthelikopters met waterzakken van ongeveer 7600 liter. De helikopters hebben inmiddels meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard bij Venraai gedropt. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de brand onder controle is, maar de weersomstandigheden zijn vanochtend redelijk gunstig. De brand in een natuurgebied bij Venraai is nog niet onder controle, maar de weersomstandigheden zijn redelijk gunstig. De wind blijft uit het zuidoosten waaien, wat het blussen makkelijker maakt. Vanwege mogelijk ontplofbare oorlogsresten in het gebied moet de brandweer afstand houden en kan alleen vanaf de paden worden geblust. De explosieve opruimingsdienst Defensie is ingeschakeld vanwege munitie uit de Tweede Wereldoorlog die mogelijk nog in het gebied ligt. Brandweerlieden uit het hele land helpen bij de bestrijding, maar volgens de veiligheidsregio levert dat geen problemen op als er elders een grote brand uitbreekt. Een grote brand in Winterswijk heeft in de nacht van dinsdag op woensdag 2 panden verwoest, een kringloopwinkel en een bouwmaterialenzaak. De brandweer had rond 5 uur 's ochtends het vuur onder controle, maar er komt nog wel rook vrij. Het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk werd stilgelegd en omwonenden kregen rond 3:30 's nachts een NL-alert vanwege de rook. Woensdagochtend was de overlast minimaal en is de NL-alert weer ingetrokken. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend. Er zijn geen gewonden gevallen. De bestrijding van de natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Venraai verloopt volgens plan. Het vuur blijft binnen de aangelegde stoplijnen, waardoor de brandweer meer grip heeft gekregen. Hoge temperaturen en veranderende wind kunnen het bluswerk weer bemoeilijken. Zodra het licht is, worden opnieuw blushelikopters van Defensie ingezet. Het NL-alert en de noodverordening die het betreden van het gebied verbiedt, blijven van kracht. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen ontvangen over nepagenten. Dat is het hoogste aantal ooit in een half jaar. Vorig jaar kwamen er in totaal ongeveer 12.700 meldingen binnen en werden meer dan 600 verdachten aangehouden. Nepagenten doen zich vaak voor als wijkagent om het vertrouwen te winnen en slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. Vanaf deze week zijn in wachtkamers van honderden huisartsenpraktijken waarschuwingen op tv-schermen te zien. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.
8: Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn 17 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Ook raakten 44 mensen gewond. Rusland vuurde 24 ballistische raketten af op Oekraïne. De Oekraïense luchtmacht kon geen van die raketten onderscheppen. Zelensky zegt dat Patriot-raketten uit de Verenigde Staten levens hadden kunnen redden, maar dat Oekraïne die mist. Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn in en rond de Oekraïense hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen. 14 van hen vielen net buiten de stad, waar ook 27 mensen gewond raakten. Eerder meldde het militaire bestuur van Kiev al dat een vrouw door een Russische aanval was gedood. Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over lange afstand opgevoerd. Rusland verdubbelde in juli het gebruik van raketten, terwijl Oekraïne zijn droneaanvallen op Russische olie- en gasinstallaties en logistieke knooppunten intensiveerde. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië, 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Heineken behoort woensdagochtend tot de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van ongeveer 2,5%. De bierbrouwer verkocht in de afgelopen periode meer dan verwacht, dankzij sterke vraag in Azië en Afrika. Die groei compenseerde een zwakke vraag in Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Ahold Delhaize daarentegen daalt kort na opening met 0,4%, nadat bleek dat de omzet in de Verenigde Staten minder steeg dan verwacht. Amerikaanse consumenten zoeken steeds vaker naar koopjes, waardoor supermarkten stijgende inkoopkosten zelf moeten opvangen in plaats van de prijzen te verhogen.
10: Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos, Gal & Gal en Bol, heeft in het tweede kwartaal iets meer omzet gemaakt. De totale opbrengsten kwamen uit op 23,2 miljard euro, een stijging van 0,3% vergeleken met vorig jaar. Zonder het negatieve effect van wisselkoersen zou de omzet met 1,9% zijn gestegen. De operationele winst bedroeg 906 miljoen euro, meer dan analisten hadden verwacht. De Amerikaanse activiteiten, goed voor bijna 60% van de omzet, groeiden met 1,4%, terwijl de Europese activiteiten 2,6% groei lieten zien.
11: Hackers hebben zo'n 130 miljoen dollar aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, mede doordat kunstmatige intelligentie faalde. Het bedrijf had AI ingezet om zijn digitale beveiliging te verbeteren. De AI zag echter een softwarefout over het hoofd die de hackers gebruikten. CoinKite waarschuwt nu andere bedrijven die AI gebruiken om beveiligingskritieke code te checken. Verschillende AI-modellen bleken achteraf niet in staat de kwetsbaarheid op te sporen. De hack was gericht op cold card wallets, die als erg veilig werden beschouwd.
12: Bierbrouwer Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar 1,6% meer verkocht en zag de omzet stijgen met 2,7% tot 14,8 miljard euro. De netto-winst steeg met ruim 10% tot meer dan 1,2 miljard euro. De verkoopgroei kwam vooral uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten, terwijl de verkoop in Europa en Amerika daalde. Heineken schrapt in de eerste 6 maanden ongeveer 3000 banen als onderdeel van een reorganisatie, waarbij in totaal 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Financieel directeur Harold van den Broek maakt zich zorgen over de grote droogte in Europa door de extreme hitte die de transportkosten kan verhogen.
13: De Aziatische aandelenmarkten stegen woensdag flink na recordwinsten op Wall Street, gesteund door sterke bedrijfsresultaten van techbedrijven en een dalende olieprijs. De Japanse Nikkei won ruim 3% en de Zuid-Koreaanse beurs meer dan 4%, met stevige koerswinsten voor chipfabrikant SK Hynix en Samsung. Beide bedrijven onderzoeken naar verluid of ze Chinese chipproductieapparatuur kunnen gebruiken in hun fabrieken in China, wat wijst op groeiende concurrentie in de geheugenchipmarkt. De olieprijs daalde voor de derde dag op rij door optimisme over een mogelijk akkoord voor heropening van de Straat van Hormuz. Een vat Brentolie zakte met 0,6% tot onder de $79, terwijl Amerikaanse olie 0,8% goedkoper werd op $75.15 per vat.
14: Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft uit fastfoodzaken bestaat. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door toegenomen welvaart. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV.
2: Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine twee uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. De wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femme. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes. Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld. Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati, dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open, die op 30 augustus begint. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het in het westen zonniger, in het oosten is een enkele bui mogelijk. Het wordt minder warm dan gisteren, in het westen zo'n 21 graden, in het zuidoosten plaatselijk nog 28 graden. Vanavond klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 16 graden. Morgen schijnt de zon volop, alleen in het noorden neemt de bewolking later toe met kans op een bui. De temperatuur loopt dan uiteen van 19 graden in het Waddengebied tot 25 graden in Limburg.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: Twee blushelikopters van Defensie helpen woensdag opnieuw bij het blussen van een natuurbrand in Limburg. Rond 11 uur vanochtend wordt de eerste waterzak geleegd boven natuurgebied Boshuizerbergen in Oostrum, ten oosten van Venraai. Het gaat om Chinook transporthelikopters met waterzakken van ongeveer 7600 liter. De helikopters hebben inmiddels meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard bij Venraai gedropt. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de brand onder controle is, maar de weersomstandigheden zijn vanochtend redelijk gunstig.
22: De brand in een natuurgebied bij Venraai is nog niet onder controle, maar de weersomstandigheden zijn redelijk gunstig. De wind blijft uit het zuidoosten waaien, wat het blussen makkelijker maakt. Vanwege mogelijk ontplofbare oorlogsresten in het gebied moet de brandweer afstand houden en kan alleen vanaf de paden worden geblust. De explosieve opruimingsdienst Defensie is ingeschakeld vanwege munitie uit de Tweede Wereldoorlog die mogelijk nog in het gebied ligt. Brandweerlieden uit het hele land helpen bij de bestrijding, maar volgens de veiligheidsregio levert dat geen problemen op als er elders een grote brand uitbreekt.
0: Een grote brand in Winterswijk heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee panden verwoest. Een kringloopwinkel en een bouwmaterialenzaak. De brandweer had rond 5 uur 's ochtends het vuur onder controle, maar er komt nog wel rook vrij. Het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk werd stilgelegd en omwonenden kregen rond 3:30 s'nachts een NL-alert vanwege de rook. Woensdagochtend was de overlast minimaal en is de NL-alert weer ingetrokken. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend. Er zijn geen gewonden gevallen.
4: De bestrijding van de natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Venraai verloopt volgens plan. Het vuur blijft binnen de aangelegde stoplijnen, waardoor de brandweer meer grip heeft gekregen. Hoge temperaturen en veranderende wind kunnen het bluswerk weer bemoeilijken. Zodra het licht is, worden opnieuw blushelikopters van Defensie ingezet. Het NL-alert en de noodverordening, die het betreden van het gebied verbiedt, blijven van kracht. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen ontvangen over nepagenten. Dat is het hoogste aantal ooit in een half jaar. Vorig jaar kwamen er in totaal ongeveer 12.700 meldingen binnen en werden meer dan 600 verdachten aangehouden. Nepagenten doen zich vaak voor als wijkagent om het vertrouwen te winnen en slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. Vanaf deze week zijn in wachtkamers van honderden huisartsenpraktijken waarschuwingen op tv-schermen te zien. De politie wil dat een 5 jaar oude video van het YouTube-kanaal Hendelt 1 Bars van BNNVARA offline wordt gehaald. In de video draagt een rapper in een bivakmuts een politieuniform en rapt hij dat hij alleen op wapens vertrouwt. De politie gaf destijds toestemming voor het gebruik van het uniform, maar dat gebeurde onder valse voorwendselen. Het uniform zou worden gebruikt om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in kaart te brengen. De video is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken, schrijft de Telegraaf.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen, verwacht NBC News. De progressieve voormalige gezondheidsfunctionaris behaalde 48,8% van de stemmen tegen 47,2% voor zijn gematigde tegenstander Haley Stevens. El-Sayed pleit voor het stopzetten van onvoorwaardelijke militaire steun aan Israël. Hij neemt het in november op tegen de republikein Mike Rogers. De voorverkiezing geldt als belangrijke graadmeter voor de koers van de Democratische Partij richting de presidentsverkiezingen van 2028.
25: Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn 17 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Ook raakten 44 mensen gewond. Rusland vuurde 24 ballistische raketten af op Oekraïne. De Oekraïense luchtmacht kon geen van die raketten onderscheppen. Zelensky zegt dat Patriot-raketten uit de Verenigde Staten levens hadden kunnen redden, maar dat Oekraïne die mist.
26: Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen. 14 van hen vielen net buiten de stad, waar ook 27 mensen gewond raakten. Eerder meldde het militaire bestuur van Kiev al dat een vrouw door een Russische aanval was gedood. Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over lange afstand opgevoerd. Rusland verdubbelde in juli het gebruik van raketten, terwijl Oekraïne zijn droneaanvallen op Russische olie- en gasinstallaties en logistieke knooppunten intensiveerde.
27: Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië, 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, twee radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek.
1: De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om twee Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land.
6: Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandden af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Heineken behoort woensdagochtend tot de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van ongeveer 1,5%. De bierbrouwer verkocht meer dan verwacht, dankzij sterke vraag in Azië en Afrika, die de zwakke vraag in Europa en Noord- en Zuid-Amerika compenseerde. Ahold Delhaize daalt daarentegen 17%, omdat de omzet in de Verenigde Staten minder is gestegen dan verwacht. Amerikaanse consumenten zoeken steeds vaker naar koopjes, waardoor supermarkten stijgende inkoopkosten zelf moeten opvangen. De AEX-index staat 0,1% hoger op 1113,83 punten, gedreven door hoop op vrede in het Midden-Oosten en hernieuwde interesse in kunstmatige intelligentie.
10: Ryanair heeft in juli een recordaantal van 22,2 miljoen passagiers vervoerd, 7% meer dan een jaar eerder. De Ierse budgetvlieger profiteert van de grote vraag naar vliegreizen naar populaire vakantiebestemmingen in Spanje, Portugal, Italië en Griekenland. De maatschappij voerde vorige maand ruim 120.800 vluchten uit, met een bezettingsgraad van 96%. Gemeten naar passagiersaantallen is Ryanair de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa.
11: Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos, Gal & Gal en Bol, heeft in het tweede kwartaal iets meer omzet gemaakt. De totale opbrengsten kwamen uit op 23,2 miljard euro. Een stijging van 0,3% vergeleken met vorig jaar. Zonder het negatieve effect van wisselkoersen zou de omzet met 1,9% zijn gestegen. De operationele winst bedroeg 906 miljoen euro, meer dan analisten hadden verwacht. De Amerikaanse activiteiten, goed voor bijna 60% van de omzet, groeiden met 1,4%, terwijl de Europese activiteiten 2,6% groei lieten zien.
12: Bierbrouwer Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar 1,6% meer verkocht en zag de omzet stijgen met 2,7% tot 14,8 miljard euro. De netto-winst steeg met ruim 10% tot meer dan 1,2 miljard euro. De verkoopgroei kwam vooral uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten, terwijl de verkoop in Europa en Amerika daalde. Heineken schrapt in de eerste 6 maanden ongeveer 3000 banen als onderdeel van een reorganisatie, waarbij in totaal 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Financieel directeur Harold van den Broek maakt zich zorgen over de grote droogte in Europa door de extreme hitte die de transportkosten kan verhogen.
28: Hackers hebben zo'n $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, mede doordat kunstmatige intelligentie faalde. Het bedrijf had AI ingezet om zijn digitale beveiliging te verbeteren.
2: De AI zag echter een softwarefout over het hoofd die de hackers gebruikten. CoinKite waarschuwt nu andere bedrijven die AI gebruiken om beveiligingskritieke code te checken. Verschillende AI-modellen bleken achteraf niet in staat de kwetsbaarheid op te sporen. De hack was gericht op cold card wallets, die als erg veilig werden beschouwd. De Aziatische aandelenmarkten stegen woensdag flink na recordwinsten op Wall Street, gesteund door sterke bedrijfsresultaten van techbedrijven en een dalende olieprijs. De Japanse Nikkei won ruim 3% en de Zuid-Koreaanse beurs meer dan 4%, met stevige koerswinsten voor chipfabrikant SK Hynix en Samsung. Beide bedrijven onderzoeken naar verluid of ze Chinese chipproductieapparatuur kunnen gebruiken in hun fabrieken in China, wat wijst op groeiende concurrentie in de geheugenchipmarkt. De olieprijs daalde voor de derde dag op rij door optimisme over een mogelijk akkoord voor heropening van de Straat van Hormuz. Een vat Brentolie zakte met 16% tot onder de $79, terwijl Amerikaanse olie 18% goedkoper werd op $75.15 per vat.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. De wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femme. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes. Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld. Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open, die op 30 augustus begint. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het zonniger, vooral in het westen. In het oosten kan een enkele bui vallen. Het is minder warm dan gisteren. In het westen rond de 21 graden, in het zuidoosten plaatselijk nog 28 graden. Vanavond veel opklaringen en droog weer. Alleen bij de Wadden is een bui mogelijk. Vannacht blijft het droog bij 16 graden. In het binnenland kan het enkele graden kouder worden. Morgen veel zon en droog. In de middag neemt de bewolking in het noorden toe met kans op een bui. Temperaturen tussen de 19 graden in het Waddengebied en 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen de 66-jarige Jan B. uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. De voormalige gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en het bezit van dierenporno. De officier van justitie presenteerde woensdag de tweede tenlastelegging aan de rechters in Amsterdam. B. wordt in oktober opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Hij werd eind november aangehouden op verdenking van een poging tot verkrachting van een meisje van 2 jaar op een kinderdagverblijf in Amsterdam en het onzedelijk betasten van een jongen van 13.
19: Twee blushelikopters van Defensie helpen woensdag opnieuw bij het blussen van een natuurbrand in Limburg. Rond 11 uur vanochtend wordt de eerste waterzak geleegd boven natuurgebied Boshuizerbergen in Oostrum, ten oosten van Venraai. Het gaat om Chinook transporthelikopters met waterzakken van ongeveer 7600 liter. De helikopters hebben inmiddels meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard bij Venraai gedropt. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de brand onder controle is, maar de weersomstandigheden zijn vanochtend redelijk gunstig. De brand in een natuurgebied bij Venraai is nog niet onder controle, maar de weersomstandigheden zijn redelijk gunstig. De wind blijft uit het zuidoosten waaien, wat het blussen makkelijker maakt. Vanwege mogelijk ontplofbare oorlogsresten in het gebied moet de brandweer afstand houden en kan alleen vanaf de paden worden geblust. De explosieve opruimingsdienst Defensie is ingeschakeld vanwege munitie uit de Tweede Wereldoorlog die mogelijk nog in het gebied ligt. Brandweerlieden uit het hele land helpen bij de bestrijding, maar volgens de veiligheidsregio levert dat geen problemen op als er elders een grote brand uitbreekt. Een grote brand in Winterswijk heeft in de nacht van dinsdag op woensdag 2 panden verwoest, een kringloopwinkel en een bouwmaterialenzaak. De brandweer had rond 5 uur 's ochtends het vuur onder controle, maar er komt nog wel rook vrij. Het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk werd stilgelegd en omwonenden kregen rond 3:30 's nachts een NL-alert vanwege de rook. Woensdagochtend was de overlast minimaal en is de NL-alert weer ingetrokken. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend. Er zijn geen gewonden gevallen. De bestrijding van de natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Venraai verloopt volgens plan. Het vuur blijft binnen de aangelegde stoplijnen, waardoor de brandweer meer grip heeft gekregen. Hoge temperaturen en veranderende wind kunnen het bluswerk weer bemoeilijken. Zodra het licht is, worden opnieuw blushelikopters van Defensie ingezet. Het NL-alert en de noodverordening die het betreden van het gebied verbiedt, blijven van kracht. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen ontvangen over nepagenten. Dat is het hoogste aantal ooit in een half jaar. Vorig jaar kwamen er in totaal ongeveer 12.700 meldingen binnen en werden meer dan 600 verdachten aangehouden. Nepagenten doen zich vaak voor als wijkagent om het vertrouwen te winnen en slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken.
0: Vanaf deze week zijn in wachtkamers van honderden huisartsenpraktijken waarschuwingen op tv-schermen te zien.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.

0: meldt dat Oekraïne geen van de 24 ballistische raketten kon onderscheppen, omdat het land door de VS geproduceerde Patriot-raketten mist. De Amerikaanse president Trump krabbelde eerder terug op toestemming voor eigen productie van die wapens. Zelensky vraagt bondgenoten die geen wapens willen leveren om sancties in te stellen tegen de Russische productie van ballistische raketten. Rusland zou die raketten steeds vaker inzetten, met in juli een record aantal aanvallen. Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen, verwacht NBC News. De progressieve voormalige gezondheidsfunctionaris, die pleit voor het stopzetten van onvoorwaardelijke militaire steun aan Israël, kreeg bijna 49% van de stemmen. Zijn tegenstander, Haley Stevens, gesteund door democratische kopstukken en pro-Israëlische groeperingen, bleef steken op ruim 47%. De uitslag wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de koers van de Democratische Partij richting de presidentsverkiezingen van 2028. In november neemt El-Sayed het op tegen de Republikein Mike Rogers. Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen. 14 van hen vielen net buiten de stad, waar ook 27 mensen gewond raakten. Eerder meldde het militaire bestuur van Kiev al dat een vrouw door een Russische aanval was gedood. Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over lange afstand opgevoerd. Rusland verdubbelde in juli het gebruik van raketten, terwijl Oekraïne zijn droneaanvallen op Russische olie- en gasinstallaties en logistieke knooppunten intensiveerde. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië, 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Heineken behoort woensdagochtend tot de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van ongeveer 1,5%. De bierbrouwer verkocht meer dan verwacht, dankzij sterke vraag in Azië en Afrika, die de zwakke vraag in Europa en Noord- en Zuid-Amerika compenseerde. Ahold Delhaize daalt daarentegen 17%, omdat de omzet in de Verenigde Staten minder is gestegen dan verwacht. Amerikaanse consumenten zoeken steeds vaker naar koopjes, waardoor supermarkten stijgende inkoopkosten zelf moeten opvangen. De AEX-index staat 0,1% hoger, op 1113,83 punten, gedreven door hoop op vrede in het Midden-Oosten en hernieuwde interesse in kunstmatige intelligentie.

0: Ryanair heeft in juli een recordaantal van 22,2 miljoen passagiers vervoerd. 7% meer dan een jaar eerder. De Ierse budgetvlieger profiteert van de grote vraag naar vliegreizen naar populaire vakantiebestemmingen in Spanje, Portugal, Italië en Griekenland. De maatschappij voerde vorige maand ruim 120.800 vluchten uit, met een bezettingsgraad van 96%. Gemeten naar passagiersaantallen is Ryanair de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa. Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos, Gal & Gal en Bol, heeft in het tweede kwartaal iets meer omzet gemaakt. De totale opbrengsten kwamen uit op 23,2 miljard euro, een stijging van 0,3% vergeleken met vorig jaar. Zonder het negatieve effect van wisselkoersen zou de omzet met 1,9% zijn gestegen. De operationele winst bedroeg 906 miljoen euro, meer dan analisten hadden verwacht. De Amerikaanse activiteiten, goed voor bijna 60% van de omzet, groeiden met 1,4%, terwijl de Europese activiteiten 2,6% groei lieten zien. Bierbrouwer Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar 1,6% meer verkocht en zag de omzet stijgen met 2,7% tot 14,8 miljard euro. De netto-winst steeg met ruim 10% tot meer dan 1,2 miljard euro. De verkoopgroei kwam vooral uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten, terwijl de verkoop in Europa en Amerika daalde. Heineken schrapt in de eerste 6 maanden ongeveer 3000 banen als onderdeel van een reorganisatie, waarbij in totaal 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Financieel directeur Harold van den Broek maakt zich zorgen over de grote droogte in Europa door de extreme hitte die de transportkosten kan verhogen. Hackers hebben zo'n 130 miljoen dollar aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, mede doordat kunstmatige intelligentie faalde. Het bedrijf had AI ingezet om zijn digitale beveiliging te verbeteren. De AI zag echter een softwarefout over het hoofd die de hackers gebruikten. CoinKite waarschuwt nu andere bedrijven die AI gebruiken om beveiligingskritieke code te checken. Verschillende AI-modellen bleken achteraf niet in staat de kwetsbaarheid op te sporen. De hack was gericht op cold card wallets die als erg veilig werden beschouwd. De Aziatische aandelenmarkten stegen woensdag flink na recordwinsten op Wall Street, gesteund door sterke bedrijfsresultaten van techbedrijven en een dalende olieprijs. De Japanse Nikkei won ruim 3% en de Zuid-Koreaanse beurs meer dan 4%, met stevige koerswinsten voor chipfabrikant SK Hynix en Samsung. Beide bedrijven onderzoeken naar verluid of ze Chinese chipproductieapparatuur kunnen gebruiken in hun fabrieken in China, wat wijst op groeiende concurrentie in de geheugenchipmarkt. De olieprijs daalde voor de derde dag op rij door optimisme over een mogelijk akkoord voor heropening van de Straat van Hormuz. Een vat Brentolie zakte met 0,6% tot onder de $79, terwijl Amerikaanse olie 0,8% goedkoper werd op $75.15 per vat. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine twee uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. De wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femme. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes. Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld. Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati, dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open, die op 30 augustus begint. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag worden zonnige perioden verwacht, vooral in het westen. In het oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt minder warm dan gisteren. In het westen en noordwesten rond de 21 graden, in het zuidoosten nog zo'n 28 graden. Vanavond flinke opklaringen en vrijwel overal droog. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. Morgen veel zon, met later in de middag mogelijk enkele buien in het noorden. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam-West zijn dinsdagavond twee agenten naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen na een confrontatie op het Bospolderplein. De agenten waren gekomen na een melding van overlast. Een 49-jarige Rotterdammer verzette zich hevig, ook nadat de agenten een stroomstootwapen hadden gebruikt. Hij is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling vanwege het type geweld dat hij gebruikte. De man gebruikte geen wapen. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond. Twee helikopters zouden woensdag rond 11 uur gaan helpen bij het bestrijden van de natuurbrand in Limburg. Maar de brandweer heeft aangegeven de hulp vanuit de lucht toch niet nodig te hebben. De helikopters blijven wel stand-by staan. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen in Oostrum, ten oosten van Venraai, is nog niet onder controle. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen de 66-jarige Jan B. uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. De voormalige gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en het bezit van dierenporno. De officier van justitie presenteerde woensdag de tweede ten lastelegging aan de rechters in Amsterdam. B. wordt in oktober opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Hij werd eind november aangehouden op verdenking van een poging tot verkrachting van een meisje van 2 jaar op een kinderdagverblijf in Amsterdam en het onzedelijk betasten van een jongen van 13. Twee blushelikopters van Defensie helpen woensdag opnieuw bij het blussen van een natuurbrand in Limburg. Rond 11 uur vanochtend wordt de eerste waterzak geleegd boven natuurgebied Boshuizerbergen in Oostrum, ten oosten van Venraai. Het gaat om Chinook transporthelikopters met waterzakken van ongeveer 7600 liter. De helikopters hebben inmiddels meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard bij Venraai gedropt. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de brand onder controle is, maar de weersomstandigheden zijn vanochtend redelijk gunstig. De brand in een natuurgebied bij Venraai is nog niet onder controle, maar de weersomstandigheden zijn redelijk gunstig. De wind blijft uit het zuidoosten waaien, wat het blussen makkelijker maakt. Vanwege mogelijk ontplofbare oorlogsresten in het gebied moet de brandweer afstand houden en kan alleen vanaf de paden worden geblust. De explosieve opruimingsdienst Defensie is ingeschakeld vanwege munitie uit de Tweede Wereldoorlog die mogelijk nog in het gebied ligt. Brandweerlieden uit het hele land helpen bij de bestrijding, maar volgens de veiligheidsregio levert dat geen problemen op als er elders een grote brand uitbreekt. Een grote brand in Winterswijk heeft in de nacht van dinsdag op woensdag 2 panden verwoest, een kringloopwinkel en een bouwmaterialenzaak. De brandweer had rond 5 uur 's ochtends het vuur onder controle, maar er komt nog wel rook vrij. Het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk werd stilgelegd en omwonenden kregen rond 3:30 s'nachts een NL-alert vanwege de rook. Woensdagochtend was de overlast minimaal en is de NL-alert weer ingetrokken. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend. Er zijn geen gewonden gevallen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen, verwacht NBC News. De progressieve, voormalige gezondheidsfunctionaris die pleit voor het stopzetten van onvoorwaardelijke militaire steun aan Israël, kreeg bijna 49% van de stemmen. Zijn tegenstander, Haley Stevens, gesteund door democratische kopstukken en pro-Israëlische groeperingen, bleef steken op ruim 47%. De uitslag wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de koers van de Democratische Partij richting de presidentsverkiezingen van 2028. In november neemt El-Sayed het op tegen de Republikein Mike Rogers. Bij Russische raketaanvallen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 17 mensen om het leven gekomen en 44 gewond geraakt. President Zelensky meldt dat Oekraïne geen van de 24 ballistische raketten kon onderscheppen, omdat het land door de VS geproduceerde Patriot-raketten mist. De Amerikaanse president Trump krabbelde eerder terug op toestemming voor eigen productie van die wapens. Zelensky vraagt bondgenoten die geen wapens willen leveren om sancties in te stellen tegen de Russische productie van ballistische raketten. Rusland zou die raketten steeds vaker inzetten, met in juli een record aantal aanvallen. Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen. 14 van hen vielen net buiten de stad, waar ook 27 mensen gewond raakten. Eerder meldde het militaire bestuur van Kiev al dat een vrouw door een Russische aanval was gedood. Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over lange afstand opgevoerd. Rusland verdubbelde in juli het gebruik van raketten, terwijl Oekraïne zijn droneaanvallen op Russische olie- en gasinstallaties en logistieke knooppunten intensiveerde. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië. twee dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, twee radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om twee Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Heineken behoort woensdagochtend tot de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van ongeveer 1,5%. De bierbrouwer verkocht meer dan verwacht, dankzij sterke vraag in Azië en Afrika, die de zwakke vraag in Europa en Noord- en Zuid-Amerika compenseerde. Ahold Delhaize daalt daarentegen 17%, omdat de omzet in de Verenigde Staten minder is gestegen dan verwacht. Amerikaanse consumenten zoeken steeds vaker naar koopjes, waardoor supermarkten stijgende inkoopkosten zelf moeten opvangen. De AEX-index staat 0,1% hoger op 1113,83 punten, gedreven door hoop op vrede in het Midden-Oosten en hernieuwde interesse in kunstmatige intelligentie. Ryanair heeft in juli een recordaantal van 22,2 miljoen passagiers vervoerd, 7% meer dan een jaar eerder. De Ierse budgetvlieger profiteert van de grote vraag naar vliegreizen naar populaire vakantiebestemmingen in Spanje, Portugal, Italië en Griekenland. De maatschappij voerde vorige maand ruim 120.800 vluchten uit, met een bezettingsgraad van 96%. Gemeten naar passagiersaantallen is Ryanair de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa. Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos, Gal & Gal en Bol, heeft in het tweede kwartaal iets meer omzet gemaakt. De totale opbrengsten kwamen uit op 23,2 miljard euro, een stijging van 0,3% vergeleken met vorig jaar. Zonder het negatieve effect van wisselkoersen zou de omzet met 1,9% zijn gestegen. De operationele winst bedroeg 906 miljoen euro, meer dan analisten hadden verwacht. De Amerikaanse activiteiten, goed voor bijna 60% van de omzet, groeiden met 1,4%, terwijl de Europese activiteiten 2,6% groei lieten zien. Bierbrouwer Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar 1,6% meer verkocht en zag de omzet stijgen met 2,7% tot 14,8 miljard euro. De netto-winst steeg met ruim 10% tot meer dan 1,2 miljard euro. De verkoopgroei kwam vooral uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten, terwijl de verkoop in Europa en Amerika daalde. Heineken schrapt in de eerste 6 maanden ongeveer 3000 banen als onderdeel van een reorganisatie, waarbij in totaal 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Financieel directeur Harold van den Broek maakt zich zorgen over de grote droogte in Europa, door de extreme hitte die de transportkosten kan verhogen.
0: Hackers hebben zo'n $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, mede doordat kunstmatige intelligentie faalde. Het bedrijf had AI ingezet om zijn digitale beveiliging te verbeteren. De AI zag echter een softwarefout over het hoofd die de hackers gebruikten. CoinKite waarschuwt nu andere bedrijven die AI gebruiken om beveiligingskritieke code te checken. Verschillende AI-modellen bleken achteraf niet in staat de kwetsbaarheid op te sporen. De hack was gericht op cold card wallets, die als erg veilig werden beschouwd. De Aziatische aandelenmarkten stegen woensdag flink na recordwinsten op Wall Street, gesteund door sterke bedrijfsresultaten van techbedrijven en een dalende olieprijs. De Japanse Nikkei won ruim 3% en de Zuid-Koreaanse beurs meer dan 4%, met stevige koerswinsten voor chipfabrikant SK Hynix en Samsung. Beide bedrijven onderzoeken naar verluid of ze Chinese chipproductieapparatuur kunnen gebruiken in hun fabrieken in China, wat wijst op groeiende concurrentie in de geheugenchipmarkt. De olieprijs daalde voor de derde dag op rij door optimisme over een mogelijk akkoord voor heropening van de Straat van Hormuz. Een vat Brentolie zakte met 16% tot onder de $79, terwijl Amerikaanse olie 18% goedkoper werd op $75.15 per vat.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. De wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femme. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes. Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld. Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati, dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open die op 30 augustus begint. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag volgen zonnige perioden, vooral in het westen. In het oosten kan een enkele bui vallen. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het westen tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Vanavond flinke opklaringen en vrijwel overal droog. Alleen in het Waddengebied misschien een bui. Komende nacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. Morgen veel zon, maar later in de middag neemt in het noorden de bewolking toe met kans op een bui. Het wordt iets minder warm, met maxima tussen 19 en 25 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het binnenlands nieuws. De blushhelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond. De brandweer heeft aangegeven de hulp vanuit de lucht niet nodig te hebben bij het bestrijden van de natuurbrand in Oostrum, ten oosten van Venray. De helikopters blijven wel stand-by staan. De afgelopen dagen hebben de Chinook-transporthelikopters meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen is nog niet onder controle. Bij Callantsoog zijn dinsdagavond twee vrouwen verdronken die een kind in zee probeerden te helpen. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Gelderland en een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Het kind raakte dinsdagmiddag om onbekende reden in de problemen en werd gered. Een andere vrouw die hielp is naar het ziekenhuis gebracht. Het lichaam van de Britse vrouw werd later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het Openbaar Ministerie vervolgt de 66-jarige Jan B. nu voor zedenfeiten bij 10 extra slachtoffers. De voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker wordt verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en het bezit van dierenporno. B. werd eind november aangehouden op verdenking van een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Hij ontkent de nieuwe verdenkingen niet, maar het OM ziet schakelbewijs tussen verschillende kinderen die vergelijkbare verklaringen hebben afgelegd. De rechtbank verwacht de zaak pas in de tweede helft van volgend jaar te behandelen. In Rotterdam-West zijn dinsdagavond twee agenten naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen na een confrontatie op het Bospolderplein. De agenten waren gekomen na een melding van overlast. Een 49-jarige Rotterdammer verzette zich hevig, ook nadat de agenten een stroomstootwapen hadden gebruikt. Hij is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling vanwege het type geweld dat hij gebruikte. De man gebruikte geen wapen. Twee blushhelikopters van Defensie helpen woensdag opnieuw bij het blussen van een natuurbrand in Limburg. Rond 11 uur vanochtend wordt de eerste waterzak geleegd boven natuurgebied Boshuizerbergen in Oostrum, ten oosten van Venray. Het gaat om Chinook transporthelikopters met waterzakken van ongeveer 7600 liter. De helikopters hebben inmiddels meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard bij Venray gedropt. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de brand onder controle is, maar de weersomstandigheden zijn vanochtend redelijk gunstig. De brand in een natuurgebied bij Venray is nog niet onder controle, maar de weersomstandigheden zijn redelijk gunstig. De wind blijft uit het zuidoosten waaien, wat het blussen makkelijker maakt. Vanwege mogelijk ontplofbare oorlogsresten in het gebied moet de brandweer afstand houden en kan alleen vanaf de paden worden geblust. De explosieve opruimingsdienst Defensie is ingeschakeld vanwege munitie uit de Tweede Wereldoorlog die mogelijk nog in het gebied ligt. Brandweerlieden uit het hele land helpen bij de bestrijding, maar volgens de veiligheidsregio levert dat geen problemen op als er elders een grote brand uitbreekt.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws.
0: Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen, verwacht NBC News. De progressieve, voormalige gezondheidsfunctionaris, die pleit voor het stopzetten van onvoorwaardelijke militaire steun aan Israël, kreeg bijna 49% van de stemmen. Zijn tegenstander, Haley Stevens, gesteund door democratische kopstukken en pro-Israëlische groeperingen, bleef steken op ruim 47%. De uitslag wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de koers van de Democratische Partij richting de presidentsverkiezingen van 2028. In november neemt El-Sayed het op tegen de Republikein Mike Rogers. Bij Russische raketaanvallen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 17 mensen om het leven gekomen en 44 gewond geraakt. President Zelensky meldt dat Oekraïne geen van de 24 ballistische raketten kon onderscheppen, omdat het land door de VS geproduceerde Patriot-raketten mist. De Amerikaanse president Trump krabbelde eerder terug op toestemming voor eigen productie van die wapens. Zelensky vraagt bondgenoten die geen wapens willen leveren om sancties in te stellen tegen de Russische productie van ballistische raketten. Rusland zou die raketten steeds vaker inzetten, met in juli een record aantal aanvallen. Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen. 14 van hen vielen net buiten de stad, waar ook 27 mensen gewond raakten. Eerder meldde het militaire bestuur van Kiev al dat een vrouw door een Russische aanval was gedood. Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over lange afstand opgevoerd. Rusland verdubbelde in juli het gebruik van raketten, terwijl Oekraïne zijn droneaanvallen op Russische olie- en gasinstallaties en logistieke knooppunten intensiveerde. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië, 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Heineken behoort woensdagochtend tot de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van ongeveer 1,5%. De bierbrouwer verkocht meer dan verwacht, dankzij sterke vraag in Azië en Afrika, die de zwakke vraag in Europa en Noord- en Zuid-Amerika compenseerde. Ahold Delhaize daalt daarentegen 17%, omdat de omzet in de Verenigde Staten minder is gestegen dan verwacht. Amerikaanse consumenten zoeken steeds vaker naar koopjes, waardoor supermarkten stijgende inkoopkosten zelf moeten opvangen. De AEX-index staat 0,1% hoger, op 1113,83 punten. Gedreven door hoop op vrede in het Midden-Oosten en hernieuwde interesse in kunstmatige intelligentie. Ryanair heeft in juli een recordaantal van 22,2 miljoen passagiers vervoerd, 7% meer dan een jaar eerder. De Ierse budgetvlieger profiteert van de grote vraag naar vliegreizen naar populaire vakantiebestemmingen in Spanje, Portugal, Italië en Griekenland. De maatschappij voerde vorige maand ruim 120.800 vluchten uit, met een bezettingsgraad van 96%. Gemeten naar passagiersaantallen is Ryanair de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa. Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos, Gal & Gal en Bol, heeft in het tweede kwartaal iets meer omzet gemaakt. De totale opbrengsten kwamen uit op 23,2 miljard euro. Een stijging van 0,3% vergeleken met vorig jaar. Zonder het negatieve effect van wisselkoersen zou de omzet met 1,9% zijn gestegen. De operationele winst bedroeg 906 miljoen euro, meer dan analisten hadden verwacht. De Amerikaanse activiteiten, goed voor bijna 60% van de omzet, groeiden met 1,4%, terwijl de Europese activiteiten 2,6% groei lieten zien. Bierbrouwer Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar 1,6% meer verkocht en zag de omzet stijgen met 2,7% tot 14,8 miljard euro. De netto-winst steeg met ruim 10% tot meer dan 1,2 miljard euro. De verkoopgroei kwam vooral uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten, terwijl de verkoop in Europa en Amerika daalde. Heineken schrapt in de eerste 6 maanden ongeveer 3000 banen als onderdeel van een reorganisatie, waarbij in totaal 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Financieel directeur Harold van den Broek maakt zich zorgen over de grote droogte in Europa door de extreme hitte die de transportkosten kan verhogen. Hackers hebben zo'n $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, mede doordat kunstmatige intelligentie faalde. Het bedrijf had AI ingezet om zijn digitale beveiliging te verbeteren. De AI zag echter een softwarefout over het hoofd die de hackers gebruikten. CoinKite waarschuwt nu andere bedrijven die AI gebruiken om beveiligingskritieke code te checken. Verschillende AI-modellen bleken achteraf niet in staat de kwetsbaarheid op te sporen. De hack was gericht op cold card wallets, die als erg veilig werden beschouwd. De Aziatische aandelenmarkten stegen woensdag flink na recordwinsten op Wall Street, gesteund door sterke bedrijfsresultaten van techbedrijven en een dalende olieprijs. De Japanse Nikkei won ruim 3% en de Zuid-Koreaanse beurs meer dan 4%, met stevige koerswinsten voor chipfabrikant SK Hynix en Samsung. Beide bedrijven onderzoeken naar verluid of ze Chinese chipproductieapparatuur kunnen gebruiken in hun fabrieken in China, wat wijst op groeiende concurrentie in de geheugenchipmarkt. De olieprijs daalde voor de derde dag op rij door optimisme over een mogelijk akkoord voor heropening van de Straat van Hormuz. Een vat Brentolie zakte met 16% tot onder de $79, terwijl Amerikaanse olie 18% goedkoper werd op $75.15 per vat. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gilles. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. De wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femme. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes. Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld. Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati, dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open, die op 30 augustus begint. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog, met af en toe zon, maar ook veel bewolking. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag verwachten we vooral in het westen zonnige perioden. In het oosten kan een enkele bui vallen. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het westen tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Langs de kust waait het vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond wordt het rustiger met flinke opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het Waddengebied is een enkele bui mogelijk. Morgen begint zonnig, maar in het noorden neemt de bewolking toe met later enkele buien mogelijk. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: Premier Rob Jetten en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam hebben tijdens de opening van de Human Rights Conference gewaarschuwd voor LHBTI-haat. Ze herinnerden aan de aanslag tijdens de Pride in Berlijn, waarbij een aanhanger van Islamitische Staat inreed op een menigte en één persoon om het leven kwam. Jette en Halsema wezen ook op de opkomst van ultrarechtse, conservatieve groepen. Volgens Jette zitten daar giftige, sterk georganiseerde en goed gefinancierde groepen achter die verdeeldheid willen zaaien. Halsema zei dat regenbooggroepen als eerste slachtoffer zijn als intolerantie toeneemt. Bij Callantsoog zijn dinsdagavond twee vrouwen verdronken die een kind in zee probeerden te helpen. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Gelderland en een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Het kind raakte dinsdagmiddag om onbekende reden in de problemen en werd gered. Een andere vrouw die hielp is naar het ziekenhuis gebracht. Het lichaam van de Britse vrouw werd later gevonden op het strand bij Grote Keten. De blushhelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond. De brandweer heeft aangegeven de hulp vanuit de lucht niet nodig te hebben bij het bestrijden van de natuurbrand in Oostrum, ten oosten van Venray. De helikopters blijven wel stand-by staan. De afgelopen dagen hebben de Chinook transporthelikopters meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen is nog niet onder controle. Het Openbaar Ministerie vervolgt de 66-jarige Jan B. nu voor zedenfeiten bij 10 extra slachtoffers. De voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker wordt verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en het bezit van dierenporno. B. werd eind november aangehouden op verdenking van een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Hij ontkent de nieuwe verdenkingen niet, maar het OM ziet schakelbewijs tussen verschillende kinderen die vergelijkbare verklaringen hebben afgelegd. De rechtbank verwacht de zaak pas in de tweede helft van volgend jaar te behandelen. In Rotterdam-West zijn dinsdagavond twee agenten naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen na een confrontatie op het Bospolderplein. De agenten waren gekomen na een melding van overlast. Een 49-jarige Rotterdammer verzette zich hevig, ook nadat de agenten een stroomstootwapen hadden gebruikt. Hij is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling vanwege het type geweld dat hij gebruikte. De man gebruikte geen wapen. Twee blushhelikopters van Defensie helpen woensdag opnieuw bij het blussen van een natuurbrand in Limburg. Rond 11 uur vanochtend wordt de eerste waterzak geleegd boven natuurgebied Boshuizerbergen in Oostrum, ten oosten van Venray. Het gaat om Chinook transporthelikopters met waterzakken van ongeveer 7600 liter. De helikopters hebben inmiddels meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard bij Venray gedropt. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de brand onder controle is, maar de weersomstandigheden zijn vanochtend redelijk gunstig. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen, verwacht NBC News. De progressieve voormalige gezondheidsfunctionaris, die pleit voor het stopzetten van onvoorwaardelijke militaire steun aan Israël, kreeg bijna 49% van de stemmen. Zijn tegenstander, Haley Stevens, gesteund door democratische kopstukken en pro-Israëlische groeperingen, bleef steken op ruim 47%. De uitslag wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de koers van de Democratische Partij richting de presidentsverkiezingen van 2028. In november neemt El-Sayed het op tegen de Republikein Mike Rogers. Bij Russische raketaanvallen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 17 mensen om het leven gekomen en 44 gewond geraakt. President Zelensky meldt dat Oekraïne geen van de 24 ballistische raketten kon onderscheppen, omdat het land door de VS geproduceerde Patriot-raketten mist. De Amerikaanse president Trump krabbelde eerder terug op toestemming voor eigen productie van die wapens. Zelensky vraagt bondgenoten die geen wapens willen leveren om sancties in te stellen tegen de Russische productie van ballistische raketten. Rusland zou die raketten steeds vaker inzetten, met in juli een record aantal aanvallen. Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen. 14 van hen vielen net buiten de stad, waar ook 27 mensen gewond raakten. Eerder meldde het militaire bestuur van Kiev al dat een vrouw door een Russische aanval was gedood. Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over lange afstand opgevoerd. Rusland verdubbelde in juli het gebruik van raketten, terwijl Oekraïne zijn droneaanvallen op Russische olie- en gasinstallaties en logistieke knooppunten intensiveerde. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië, 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Heineken behoort woensdagochtend tot de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van ongeveer 1,5%. De bierbrouwer verkocht meer dan verwacht, dankzij sterke vraag in Azië en Afrika, die de zwakke vraag in Europa en Noord- en Zuid-Amerika compenseerde. Ahold Delhaize daalt daarentegen 17%, omdat de omzet in de Verenigde Staten minder is gestegen dan verwacht. Amerikaanse consumenten zoeken steeds vaker naar koopjes, waardoor supermarkten stijgende inkoopkosten zelf moeten opvangen. De AEX-index staat 0,1% hoger op 1113,83 punten. Gedreven door hoop op vrede in het Midden-Oosten en hernieuwde interesse in kunstmatige intelligentie. Ryanair heeft in juli een recordaantal van 22,2 miljoen passagiers vervoerd, 7% meer dan een jaar eerder. De Ierse budgetvlieger profiteert van de grote vraag naar vliegreizen naar populaire vakantiebestemmingen in Spanje, Portugal, Italië en Griekenland. De maatschappij voerde vorige maand ruim 120.800 vluchten uit, met een bezettingsgraad van 96%. Gemeten naar passagiersaantallen is Ryanair de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa. Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos, Gal & Gal en Bol, heeft in het tweede kwartaal iets meer omzet gemaakt. De totale opbrengsten kwamen uit op 23,2 miljard euro. Een stijging van 0,3% vergeleken met vorig jaar. Zonder het negatieve effect van wisselkoersen zou de omzet met 1,9% zijn gestegen. De operationele winst bedroeg 906 miljoen euro, meer dan analisten hadden verwacht. De Amerikaanse activiteiten, goed voor bijna 60% van de omzet, groeiden met 1,4%, terwijl de Europese activiteiten 2,6% groei lieten zien.
5: Bierbrouwer Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar 1,6% meer verkocht en zag de omzet stijgen met 2,7% tot 14,8 miljard euro. De netto-winst steeg met ruim 10% tot meer dan 1,2 miljard euro. De verkoopgroei kwam vooral uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten, terwijl de verkoop in Europa en Amerika daalde.

0: gezet om zijn digitale beveiliging te verbeteren. De AI zag echter een softwarefout over het hoofd die de hackers gebruikten. CoinKite waarschuwt nu andere bedrijven die AI gebruiken om beveiligingskritieke code te checken. Verschillende AI-modellen bleken achteraf niet in staat de kwetsbaarheid op te sporen. De hack was gericht op cold card wallets, die als erg veilig werden beschouwd. De Aziatische aandelenmarkten stegen woensdag flink na recordwinsten op Wall Street, gesteund door sterke bedrijfsresultaten van techbedrijven en een dalende olieprijs. De Japanse Nikkei won ruim 3% en de Zuid-Koreaanse beurs meer dan 4%, met stevige koerswinsten voor chipfabrikant SK Hynix en Samsung. Beide bedrijven onderzoeken naar verluid of ze Chinese chipproductieapparatuur kunnen gebruiken in hun fabrieken in China, wat wijst op groeiende concurrentie in de geheugenchipmarkt. De olieprijs daalde voor de derde dag op rij door optimisme over een mogelijk akkoord voor heropening van de Straat van Hormuz. Een vat Brentolie zakte met 16% tot onder de $79, terwijl Amerikaanse olie 18% goedkoper werd op $75.15 per vat. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gilles. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. De wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femme. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes. Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld. Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati, dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open, die op 30 augustus begint. Dit was het laatste sportnieuws.

0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag volgen zonnige perioden, vooral in het westen. In het oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 22 graden in het noordwesten en plaatselijk nog 28 graden in het zuidoosten. Vanavond veel opklaringen en vrijwel overal droog. Vannacht blijft het droog met minima rond de 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden later bewolking en mogelijk een bui. Het wordt geleidelijk minder warm, met maxima tussen de 19 graden in het noorden en 25 graden in Limburg.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Het lichaam van een 39-jarige Britse vrouw die dinsdagmiddag vermist raakte in zee bij Callansoog, is dinsdagavond gevonden op het strand bij Grote Keten. Ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland verdronk. Beide vrouwen probeerden een kind te helpen dat in de problemen was geraakt in zee. Het kind werd gered en een andere vrouw die hielp is naar het ziekenhuis gebracht. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en doet geen verder onderzoek.
7: Premier Rob Jetten en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam hebben tijdens de opening van de Human Rights Conference gewaarschuwd voor LHBTI-haat. Zij wezen op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn, waarbij iemand om het leven kwam, en op de opkomst van ultrarechtse conservatieve groepen. Jetten noemde online haat een van de grootste dreigingen voor de LHBTI-gemeenschap en kondigde aan dat het kabinet de komende 3 jaar 7,5 miljoen euro uittrekt voor de veiligheid van de queergemeenschap. Pro-Palestina-demonstranten onderbrak Jetten kort met leuzen, maar hij kon zijn toespraak vervolgen.
8: Arriva verwacht dat er woensdag tot zeker 8 uur 's avonds geen treinverkeer mogelijk is tussen Venraai en Boksmeer door de grote natuurbrand in Noord-Limburg. De regionale vervoerder zet bussen in tussen Venraai en Nijmegen. In natuurgebied Boshuizerbergen, ten oosten van Venraai, brak maandag brand uit. De spoorlijn loopt dwars door het gebied en wordt gebruikt als stoplijn waar de brandweer het vuur tegenhoudt.
9: De blushhelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond. De brandweer heeft aangegeven de hulp vanuit de lucht niet nodig te hebben bij het bestrijden van de natuurbrand in Oostrum, ten oosten van Venraai. De helikopters blijven wel stand-by staan. De afgelopen dagen hebben de Chinook-transporthelikopters meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen is nog niet onder controle.
10: Het Openbaar Ministerie vervolgt de 66-jarige Jan B. nu voor zedenfeiten bij 10 extra slachtoffers. De voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker wordt verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en het bezit van dierenporno. B. werd eind november aangehouden op verdenking van een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Hij ontkent de nieuwe verdenkingen niet, maar het OM ziet schakelbewijs tussen verschillende kinderen die vergelijkbare verklaringen hebben afgelegd. De rechtbank verwacht de zaak pas in de tweede helft van volgend jaar te behandelen.
11: In Rotterdam-West zijn dinsdagavond 2 agenten naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen na een confrontatie op het Bospolderplein. De agenten waren gekomen na een melding van overlast. Een 49-jarige Rotterdammer verzette zich hevig, ook nadat de agenten een stroomstootwapen hadden gebruikt. Hij is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling vanwege het type geweld dat hij gebruikte. De man gebruikte geen wapen.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
13: Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlandsnieuws. Duitse inlichtingendiensten onderzoeken enkele honderden Russische video's die de aankomende deelstaatverkiezingen proberen te beïnvloeden. De filmpjes dragen logo's van Duitse media om betrouwbaar over te komen. Lokale politici worden daarin beschuldigd van verduistering en seksueel wangedrag. Ook worden video's verspreid die verdeeldheid moeten zaaien tussen Oost- en West-Duitsland. Bijvoorbeeld met beweringen over gepeste Oost-Duitse kinderen op westelijke scholen. Veel van de video's zijn inmiddels weer verwijderd. Op 6 september zijn er verkiezingen in Sachsen-Anhalt en op 20 september in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Bij Russische raketaanvallen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 17 mensen om het leven gekomen en 44 gewond geraakt. President Zelensky meldt dat Oekraïne geen van de 24 ballistische raketten kon onderscheppen, omdat het land door de VS geproduceerde Patriot-raketten mist. De Amerikaanse president Trump krabbelde eerder terug op toestemming voor eigen productie van die wapens. Zelensky vraagt bondgenoten die geen wapens willen leveren om sancties in te stellen tegen de Russische productie van ballistische raketten. Rusland zou die raketten steeds vaker inzetten, met in juli een record aantal aanvallen. Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen, verwacht NBC News. De progressieve voormalige gezondheidsfunctionaris, die pleit voor het stopzetten van onvoorwaardelijke militaire steun aan Israël, kreeg bijna 49% van de stemmen. Zijn tegenstander, Haley Stevens, gesteund door democratische kopstukken en pro-Israëlische groeperingen, bleef steken op ruim 47%. De uitslag wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de koers van de Democratische Partij richting de presidentsverkiezingen van 2028. In november neemt El-Sayed het op tegen de Republikein Mike Rogers. Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen. 14 van hen vielen net buiten de stad, waar ook 27 mensen gewond raakten. Eerder meldde het militaire bestuur van Kiev al dat een vrouw door een Russische aanval was gedood. Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over lange afstand opgevoerd. Rusland verdubbelde in juli het gebruik van raketten, terwijl Oekraïne zijn droneaanvallen op Russische olie- en gasinstallaties en logistieke knooppunten intensiveerde. Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië, 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn krijgt een stortvloed aan boze reacties op sociale media na de aankondiging van aangepaste koopzegelregels.
15: Vanaf 7 september krijgen klanten een koopzegel per €2 aan boodschappen in plaats van per euro, waardoor het 2 keer zo lang duurt om een spaarboekje vol te krijgen. Albert Heijn zegt de wijziging door te voeren om ruimte te maken voor andere spaarprogramma's. Op X noemen klanten het een domme actie en een marketingfout. En sommigen roepen op om massaal koopzegels te laten uitbetalen op 7 september. De Consumentenbond meldt dat bedrijven de voorwaarden van dergelijke acties tussentijds mogen aanpassen, ook al is dat vervelend voor klanten.
16: KLM stelt vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië langer uit vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De maatschappij vliegt tot en met in ieder geval 24 oktober niet naar Dubai, Riyadh en Dammam, waar eerder 6 september als hervatting was genoemd. KLM mijt het gebied al maanden uit veiligheidsoverwegingen in verband met de Iran-oorlog, terwijl golfmaatschappijen als Emirates en Qatar Airways wel nog steeds vanaf Schiphol naar de regio vliegen. Door Iran gesteunde Houthi-milities in Jemen hebben opnieuw een Saoedische olietanker aangevallen in de Rode Zee. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zei dinsdag dat er snel een overeenkomst wordt verwacht over heropening van de Straat van Hormuz. Maar Iran geeft aan niet met de Amerikanen te praten.
17: Een vrachtvliegtuig van pakketbezorger DHL is afgelopen nacht kort na het opstijgen van de luchthaven van Leipzig in botsing gekomen met een onbekend vliegend object, mogelijk een drone. Het toestel maakte daarop een veilige landing op het vliegveld van Hannover. De Duitse politie doet onderzoek naar een verdacht object dat is gevonden in de buurt van de startbaan van Leipzig, waarbij ook een robot voor het opruimen van explosieven werd ingezet. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk verstoord en vluchten werden omgeleid. DHL-topman Tobias Meijer zei bij de presentatie van de kwartaalcijfers op woensdagochtend dat het bedrijf de verstoringen in de bezorgdiensten zo klein mogelijk probeert te houden.
18: Ryanair heeft in juli een recordaantal van 22,2 miljoen passagiers vervoerd, 7% meer dan een jaar eerder. De Ierse budgetvlieger profiteert van de grote vraag naar vliegreizen naar populaire vakantiebestemmingen in Spanje, Portugal, Italië en Griekenland. De maatschappij voerde vorige maand ruim 120.800 vluchten uit, met een bezettingsgraad van 96%. Gemeten naar passagiersaantallen is Ryanair de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa.
19: Heineken behoort woensdagochtend tot de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van ongeveer 1,5%. De bierbrouwer verkocht meer dan verwacht, dankzij sterke vraag in Azië en Afrika, die de zwakke vraag in Europa en Noord- en Zuid-Amerika compenseerde. Ahold Delhaize daalt daarentegen 17%, omdat de omzet in de Verenigde Staten minder is gestegen dan verwacht. Amerikaanse consumenten zoeken steeds vaker naar koopjes, waardoor supermarkten stijgende inkoopkosten zelf moeten opvangen. De AEX-index staat 0,1% hoger, op 1113,83 punten. Gedreven door hoop op vrede in het Midden-Oosten en hernieuwde interesse in kunstmatige intelligentie.
20: Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos, Gal & Gal en Bol, heeft in het tweede kwartaal iets meer omzet gemaakt. De totale opbrengsten kwamen uit op €23,2 miljard, een stijging van 0,3% vergeleken met vorig jaar. Zonder het negatieve effect van wisselkoersen zou de omzet met 1,9% zijn gestegen. De operationele winst bedroeg €906 miljoen, meer dan analisten hadden verwacht. De Amerikaanse activiteiten, goed voor bijna 60% van de omzet, groeiden met 1,4%. Terwijl de Europese activiteiten 2,6% groei lieten zien.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie, omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. De wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femme. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes. Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld. Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati, dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open, die op 30 augustus begint. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. De zuidwestenwind is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag volgen er zonnige perioden, vooral in het westen. In het oosten is een enkele bui mogelijk. Het wordt tussen de 22 graden in het noordwesten en plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Vanavond klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog. Vannacht blijft het droog bij ongeveer 16 graden. Morgen schijnt de zon veel, maar in het noorden neemt de bewolking toe met later kans op een bui. De temperatuur loopt morgen uiteen van 19 graden in het Waddengebied tot 25 graden in Limburg.
0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws.
24: De brandweer heeft de hulp van blushelikopters van Defensie bij de natuurbrand in Oostrum voorlopig afgewezen. De helikopters zouden woensdag rond 11 uur opnieuw gaan helpen, maar blijven nu stand-by staan. De veiligheidsregio zegt dat vooral grondvuur smeult, waarbij inzet vanuit de lucht beperkt effect heeft. Het kroonvuur, waarbij de brand zich via de boomtoppen verspreidt, is nagenoeg verdwenen.
3: De afgelopen dagen hebben de Chinook-helikopters meer dan 1 miljoen liter water uit de Maas op de brand gedropt.
5: Arriva verwacht dat er woensdag tot zeker 8 uur 's avonds geen treinverkeer mogelijk is tussen Venray en Boksmeer door de grote natuurbrand in Noord-Limburg. De regionale vervoerder zet bussen in tussen Venray en Nijmegen. In natuurgebied Boshuizerbergen, ten oosten van Venray, brak maandag brand uit. De spoorlijn loopt dwars door het gebied en wordt gebruikt als stoplijn waar de brandweer het vuur tegenhoudt.
6: Premier Rob Jetten en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam hebben tijdens de opening van de Human Rights Conference gewaarschuwd voor LHBTI-haat. Zij wezen op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn, waarbij iemand om het leven kwam, en op de opkomst van ultrarechtse conservatieve groepen. Jetten noemde online haat een van de grootste dreigingen voor de LHBTI-gemeenschap en kondigde aan dat het kabinet de komende 3 jaar 7,5 miljoen euro uittrekt voor de veiligheid van de queergemeenschap. Pro-Palestina-demonstranten onderbrak Jetten kort met leuzen, maar hij kon zijn toespraak vervolgen.
7: Het lichaam van een 39-jarige Britse vrouw die dinsdagmiddag vermist raakte in zee bij Callans Oog, is dinsdagavond gevonden op het strand bij Grote Keten. Ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland verdronk. Beide vrouwen probeerden een kind te helpen dat in de problemen was geraakt in zee. Het kind werd gered en een andere vrouw die hielp is naar het ziekenhuis gebracht. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en doet geen verder onderzoek.
8: Het Openbaar Ministerie vervolgt de 66-jarige Jan B. nu voor zedenfeiten bij 10 extra slachtoffers. De voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker wordt verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en het bezit van dierenporno. B. werd eind november aangehouden op verdenking van een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Hij ontkent de nieuwe verdenkingen niet, maar het OM ziet schakelbewijs tussen verschillende kinderen die vergelijkbare verklaringen hebben afgelegd. De rechtbank verwacht de zaak pas in de tweede helft van volgend jaar te behandelen.
25: In Rotterdam-West zijn dinsdagavond 2 agenten naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen na een confrontatie op het Bospolderplein. De agenten waren gekomen na een melding van overlast. Een 49-jarige Rotterdammer verzette zich hevig, ook nadat de agenten een stroomstootwapen hadden gebruikt. Hij is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling vanwege het type geweld dat hij gebruikte. De man gebruikte geen wapen.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. Duitse inlichtingendiensten onderzoeken enkele honderden Russische video's die de aankomende deelstaatverkiezingen proberen te beïnvloeden. De filmpjes dragen logo's van Duitse media om betrouwbaar over te komen. Lokale politici worden daarin beschuldigd van verduistering en seksueel wangedrag. Ook worden video's verspreid die verdeeldheid moeten zaaien tussen Oost- en West-Duitsland. Bijvoorbeeld met beweringen over gepeste Oost-Duitse kinderen op westelijke scholen. Veel van de video's zijn inmiddels weer verwijderd. Op 6 september zijn er verkiezingen in Sachsen-Anhalt en op 20 september in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern.
29: Bij Russische raketaanvallen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 17 mensen om het leven gekomen en 44 gewond geraakt. President Zelensky meldt dat Oekraïne geen van de 24 ballistische raketten kon onderscheppen, omdat het land door de VS geproduceerde Patriot-raketten mist. De Amerikaanse president Trump krabbelde eerder terug op toestemming voor eigen productie van die wapens. Zelensky vraagt bondgenoten die geen wapens willen leveren om sancties in te stellen tegen de Russische productie van ballistische raketten. Rusland zou die raketten steeds vaker inzetten, met in juli een record aantal aanvallen.
9: Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen, verwacht NBC News. De progressieve, voormalige gezondheidsfunctionaris, die pleit voor het stopzetten van onvoorwaardelijke militaire steun aan Israël, kreeg bijna 49% van de stemmen. Zijn tegenstander, Haley Stevens, gesteund door democratische kopstukken en pro-Israëlische groeperingen, bleef steken op ruim 47%. De uitslag wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de koers van de Democratische Partij richting de presidentsverkiezingen van 2028. In november neemt El-Sayed het op tegen de Republikein Mike Rogers.
10: Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen. 14 van hen vielen net buiten de stad, waar ook 27 mensen gewond raakten. Eerder meldde het militaire bestuur van Kiev al dat een vrouw door een Russische aanval was gedood. Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over lange afstand opgevoerd. Rusland verdubbelde in juli het gebruik van raketten, terwijl Oekraïne zijn droneaanvallen op Russische olie- en gasinstallaties en logistieke knooppunten intensiveerde.
11: Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië, 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden. Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, 2 radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek.
12: De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om 2 Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: Albert Heijn krijgt een stortvloed aan boze reacties op sociale media na de aankondiging van aangepaste koopzegelregels. Vanaf 7 september krijgen klanten een koopzegel per 2 euro aan boodschappen in plaats van per euro, waardoor het 2 keer zo lang duurt om een spaarboekje vol te krijgen. Albert Heijn zegt de wijziging door te voeren om ruimte te maken voor andere spaarprogramma's. Op X noemen klanten het een domme actie en een marketingfout. En sommigen roepen op om massaal koopzegels te laten uitbetalen op 7 september. De Consumentenbond meldt dat bedrijven de voorwaarden van dergelijke acties tussentijds mogen aanpassen. Ook al is dat vervelend voor klanten.
17: KLM stelt vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië langer uit vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De maatschappij vliegt tot en met in ieder geval 24 oktober niet naar Dubai, Riyadh en Dammam, waar eerder 6 september als hervatting was genoemd. KLM mijt het gebied al maanden uit veiligheidsoverwegingen in verband met de Iran-oorlog, terwijl golfmaatschappijen als Emirates en Qatar Airways wel nog steeds vanaf Schiphol naar de regio vliegen. Door Iran gesteunde Houthi-milities in Jemen hebben opnieuw een Saoedische olietanker aangevallen in de Rode Zee. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zei dinsdag dat er snel een overeenkomst wordt verwacht over heropening van de Straat van Hormuz. Maar Iran geeft aan niet met de Amerikanen te praten.
18: Een vrachtvliegtuig van pakketbezorger DHL is afgelopen nacht kort na het opstijgen van de luchthaven van Leipzig in botsing gekomen met een onbekend vliegend object, mogelijk een drone.
0: Het toestel maakte daarop een veilige landing op het vliegveld van Hannover. De Duitse politie doet onderzoek naar een verdacht object dat is gevonden in de buurt van de startbaan van Leipzig, waarbij ook een robot voor het opruimen van explosieven werd ingezet. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk verstoord en vluchten werden omgeleid. DHL-topman Tobias Meyer zei bij de presentatie van de kwartaalcijfers op woensdagochtend dat het bedrijf de verstoringen in de bezorgdiensten zo klein mogelijk probeert te houden.
1: Ryanair heeft in juli een recordaantal van 22,2 miljoen passagiers vervoerd, 7% meer dan een jaar eerder. De Ierse budgetvlieger profiteert van de grote vraag naar vliegreizen naar populaire vakantiebestemmingen in Spanje, Portugal, Italië en Griekenland. De maatschappij voerde vorige maand ruim 120.800 vluchten uit, met een bezettingsgraad van 96%. Gemeten naar passagiersaantallen is Ryanair de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa.
2: Heineken behoort woensdagochtend tot de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van ongeveer 1,5%. De bierbrouwer verkocht meer dan verwacht, dankzij sterke vraag in Azië en Afrika, die de zwakke vraag in Europa en Noord- en Zuid-Amerika compenseerde. Ahold Delhaize daalt daarentegen 17%, omdat de omzet in de Verenigde Staten minder is gestegen dan verwacht. Amerikaanse consumenten zoeken steeds vaker naar koopjes, waardoor supermarkten stijgende inkoopkosten zelf moeten opvangen. De AEX-index staat 0,1% hoger, op 1113,83 punten, gedreven door hoop op vrede in het Midden-Oosten en hernieuwde interesse in kunstmatige intelligentie.
4: Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos, Gal & Gal en Bol, heeft in het tweede kwartaal iets meer omzet gemaakt. De totale opbrengsten kwamen uit op 23,2 miljard euro, een stijging van 0,3% vergeleken met vorig jaar. Zonder het negatieve effect van wisselkoersen zou de omzet met 1,9% zijn gestegen. De operationele winst bedroeg 906 miljoen euro, meer dan analisten hadden verwacht. De Amerikaanse activiteiten, goed voor bijna 60% van de omzet, groeiden met 1,4%. Terwijl de Europese activiteiten 2,6% groei lieten zien.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gilles. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede.
3: In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. De wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femme. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes. Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld. Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati, dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open, die op 30 augustus begint. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog, met af en toe zon, maar ook veel bewolking. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag krijgen we zonnige perioden, vooral in het westen. In het oosten kan een enkele bui vallen. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het noordwesten tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het vrijwel overal droog met flinke opklaringen. Alleen bij de Wadden kan nog een bui vallen. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 16 graden. Morgen veel zon, maar later in de middag neemt de bewolking in het noorden toe met kans op enkele buien. Het wordt dan iets minder warm, met 19 graden in het Waddengebied en tot 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een politiemedewerker van het district Noord van de eenheid Rotterdam is ontslagen. De medewerker heeft onrechtmatig gebruik gemaakt van de computersystemen van de politie en informatie gedeeld met derden. De politie noemt dit ernstig plichtverzuim. Het Openbaar Ministerie heeft de medewerker een werkstraf van 60 uur opgelegd vanwege schending van het ambtsgeheim. Woensdag werd ook al een medewerker van de eenheid Rotterdam buiten functie gesteld, naar aanleiding van de aangifte van een zedenmisdrijf.
22: De brandweer heeft de hulp van blushhelikopters van Defensie bij de natuurbrand in Oostrum voorlopig afgewezen. De helikopters zouden woensdag rond 11 uur opnieuw gaan helpen, maar blijven nu stand-by staan. De veiligheidsregio zegt dat vooral grondvuur smeult, waarbij inzet vanuit de lucht beperkt effect heeft. Het kroonvuur, waarbij de brand zich via de boomtoppen verspreidt, is nagenoeg verdwenen. De afgelopen dagen hebben de Chinook-helikopters meer dan 1 miljoen liter water uit de Maas op de brand gedropt.
23: Premier Rob Jetten en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam hebben tijdens de opening van de Human Rights Conference gewaarschuwd voor LHBTI-haat. Zij wezen op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn, waarbij iemand om het leven kwam, en op de opkomst van ultrarechtse conservatieve groepen. Jetten noemde online haat een van de grootste dreigingen voor de LHBTI-gemeenschap en kondigde aan dat het kabinet de komende 3 jaar 7,5 miljoen euro uittrekt voor de veiligheid van de queergemeenschap. Pro-Palestina-demonstranten onderbrak Jetten kort met leuzen, maar hij kon zijn toespraak vervolgen.
24: Het lichaam van een 39-jarige Britse vrouw die dinsdagmiddag vermist raakte in zee bij Callantsoog, is dinsdagavond gevonden op het strand bij Grote Keten. Ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland verdronk. Beide vrouwen proberen een kind te helpen dat in de problemen was geraakt in zee. Het kind werd gered en een andere vrouw die hielp is naar het ziekenhuis gebracht. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en doet geen verder onderzoek.
9: Arriva verwacht dat er woensdag tot zeker 8 uur 's avonds geen treinverkeer mogelijk is tussen Venraai en Boksmeer door de grote natuurbrand in Noord-Limburg. De regionale vervoerder zet bussen in tussen Venraai en Nijmegen. In natuurgebied Boshuizerbergen, ten oosten van Venraai, brak maandag brand uit. De spoorlijn loopt dwars door het gebied en wordt gebruikt als stoplijn waar de brandweer het vuur tegenhoudt.
10: Het Openbaar Ministerie vervolgt de 66-jarige Jan B. nu voor zedenfeiten bij 10 extra slachtoffers. De voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker wordt verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en het bezit van dierenporno. B. werd eind november aangehouden op verdenking van een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Hij ontkent de nieuwe verdenkingen niet, maar het OM ziet schakelbewijs tussen verschillende kinderen die vergelijkbare verklaringen hebben afgelegd. De rechtbank verwacht de zaak pas in de tweede helft van volgend jaar te behandelen.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Duitse inlichtingendiensten onderzoeken enkele honderden Russische video's die de aankomende deelstaatverkiezingen proberen te beïnvloeden. De filmpjes dragen logo's van Duitse media om betrouwbaar over te komen. Lokale politici worden daarin beschuldigd van verduistering en seksueel wangedrag. Ook worden video's verspreid die verdeeldheid moeten zaaien tussen Oost- en West-Duitsland. Bijvoorbeeld met beweringen over gepeste Oost-Duitse kinderen op westelijke scholen. Veel van de video's zijn inmiddels weer verwijderd. Op 6 september zijn er verkiezingen in Sachsen-Anhalt en op 20 september in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern.
25: Bij Russische raketaanvallen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 17 mensen om het leven gekomen en 44 gewond geraakt. President Zelensky meldt dat Oekraïne geen van de 24 ballistische raketten kon onderscheppen, omdat het land door de VS geproduceerde Patriot-raketten mist. De Amerikaanse president Trump krabbelde eerder terug op toestemming voor eigen productie van die wapens. Zelensky vraagt bondgenoten die geen wapens willen leveren om sancties in te stellen tegen de Russische productie van ballistische raketten. Rusland zou die raketten steeds vaker inzetten, met in juli een record aantal aanvallen.
26: Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen, verwacht NBC News. De progressieve, voormalige gezondheidsfunctionaris die pleit voor het stopzetten van onvoorwaardelijke militaire steun aan Israël, kreeg bijna 49% van de stemmen. Zijn tegenstander, Haley Stevens, gesteund door democratische kopstukken en pro-Israëlische groeperingen, bleef steken op ruim 47%. De uitslag wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de koers van de Democratische Partij richting de presidentsverkiezingen van 2028. In november neemt El-Sayed het op tegen de Republikein Mike Rogers.
27: Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen. 14 van hen vielen net buiten de stad, waar ook 27 mensen gewond raakten. Eerder meldde het militaire bestuur van Kiev al dat een vrouw door een Russische aanval was gedood. Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over lange afstand opgevoerd. Rusland verdubbelde in juli het gebruik van raketten, terwijl Oekraïne zijn droneaanvallen op Russische olie- en gasinstallaties en logistieke knooppunten intensiveerde.
28: Een gewapende man is zondag aangehouden op de Trump National Golf Course in Californië, 2 dagen voor een bezoek van president Trump. Federale agenten zagen de 38-jarige man foto's en video's maken en de veiligheidsmaatregelen in de gaten houden.
0: Hij had een magazijn met 16 patronen op zak en in zijn auto vonden agenten een geladen pistool en extra munitie. Bij een huiszoeking thuis zijn een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, twee radioapparaten en notitieboekjes met verontrustende verklaringen gevonden. De FBI en antiterrorisme-diensten doen onderzoek. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om twee Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken. Bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken zijn. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door de toegenomen welvaart, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst.
14: Albert Heijn krijgt een stortvloed aan boze reacties op sociale media na de aankondiging van aangepaste koopzegelregels. Vanaf 7 september krijgen klanten een koopzegel per 2 euro aan boodschappen in plaats van per euro, waardoor het twee keer zo lang duurt om een spaarboekje vol te krijgen. Albert Heijn zegt de wijziging door te voeren om ruimte te maken voor andere spaarprogramma's. Op X noemen klanten het een domme actie en een marketingfout. En sommigen roepen op om massaal koopzegels te laten uitbetalen op 7 september. De Consumentenbond meldt dat bedrijven de voorwaarden van dergelijke acties tussentijds mogen aanpassen, ook al is dat vervelend voor klanten.
15: Een vrachtvliegtuig van pakketbezorger DHL is afgelopen nacht kort na het opstijgen van de luchthaven van Leipzig in botsing gekomen met een onbekend vliegend object, mogelijk een drone. Het toestel maakte daarop een veilige landing op het vliegveld van Hannover. De Duitse politie doet onderzoek naar een verdacht object dat is gevonden in de buurt van de startbaan van Leipzig, waarbij ook een robot voor het opruimen van explosieven werd ingezet. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk verstoord en vluchten werden omgeleid. DHL-topman Tobias Meijer zei bij de presentatie van de kwartaalcijfers op woensdagochtend dat het bedrijf de verstoringen in de bezorgdiensten zo klein mogelijk probeert te houden.
16: KLM stelt vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië langer uit vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De maatschappij vliegt tot en met in ieder geval 24 oktober niet naar Dubai, Riyadh en Dammam, waar eerder 6 september als hervatting was genoemd. KLM mijt het gebied al maanden uit veiligheidsoverwegingen in verband met de Iran-oorlog, terwijl golfmaatschappijen als Emirates en Qatar Airways wel nog steeds vanaf Schiphol naar de regio vliegen. Door Iran gesteunde Houthi-milities in Jemen hebben opnieuw een Saoedische olietanker aangevallen in de Rode Zee. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zei dinsdag dat er snel een overeenkomst wordt verwacht over heropening van de Straat van Hormuz. Maar Iran geeft aan niet met de Amerikanen te praten.
17: Ryanair heeft in juli een recordaantal van 22,2 miljoen passagiers vervoerd. 7% meer dan een jaar eerder. De Ierse budgetvlieger profiteert van de grote vraag naar vliegreizen naar populaire vakantiebestemmingen in Spanje, Portugal, Italië en Griekenland. De maatschappij voerde vorige maand ruim 120.800 vluchten uit, met een bezettingsgraad van 96%.
3: Gemeten naar passagiersaantallen is Ryanair de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa.
5: Heineken behoort woensdagochtend tot de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van ongeveer 1,5%. De bierbrouwer verkocht meer dan verwacht, dankzij sterke vraag in Azië en Afrika, die de zwakke vraag in Europa en Noord- en Zuid-Amerika compenseerde. Ahold Delhaize daalt daarentegen 17%, omdat de omzet in de Verenigde Staten minder is gestegen dan verwacht. Amerikaanse consumenten zoeken steeds vaker naar koopjes, waardoor supermarkten stijgende inkoopkosten zelf moeten opvangen. De AEX-index staat 0,1% hoger, op 1113,83 punten. Gedreven door hoop op vrede in het Midden-Oosten en hernieuwde interesse in kunstmatige intelligentie.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø/Glimt of het Belgische Union Sint-Gilles. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. De wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femme. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes. Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld. Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati, dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open, die op 30 augustus begint. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het zonniger, vooral in het westen. In het oosten kan een enkele bui vallen. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het noordwesten tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Vanavond flinke opklaringen en vrijwel overal droog. Alleen in het Waddengebied misschien een enkele bui. Komende nacht blijft het droog met een minimumtemperatuur rond de 16 graden. Morgen veel zon, later in de middag in het noorden kans op enkele buien. Het wordt dan wat minder warm met maximaal

0: voorlopig geen water. De bomen, planten en struiken vallen onder het sproeiverbod dat sinds woensdag geldt in het werkgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. Een uitzondering geldt voor monumentale bomen, die nog wel gevoed mogen worden met water uit sloten, grachten en vijvers. Gemeenten hanteren verschillende criteria voor wat een monumentale boom is, variërend van 50 tot 100 jaar oud. De gemeenten vrezen voor schade aan hun groen. Sommige planten zullen verwelken of zelfs niet overleven. De brandweer krijgt bij het bestrijden van de grote natuurbrand in de buurt van het Limburgse Venraai hulp uit België. Twee Belgische pelotons sluiten aan bij de Nederlandse brandweerlieden. Woensdag worden ook speciale sproeisystemen geïnstalleerd om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem en vegetatie verder te verlagen. In het gebied ligt munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Door de hitte van de grond zijn enkele ontploffingen geweest. En daarom is de hulp van de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. Het getroffen gebied beslaat nog altijd 100 hectare. Delen van het gebied zijn aanzienlijk verwoest. Een politiemedewerker van het district Noord van de eenheid Rotterdam is ontslagen. De medewerker heeft onrechtmatig gebruik gemaakt van de computersystemen van de politie en informatie gedeeld met derden. De politie noemt dit ernstig plichtverzuim. Het Openbaar Ministerie heeft de medewerker een werkstraf van 60 uur opgelegd vanwege schending van het ambtsgeheim. Woensdag werd ook al een medewerker van de eenheid Rotterdam buiten functie gesteld, naar aanleiding van de aangifte van een zedenmisdrijf. De brandweer heeft de hulp van blushhelikopters van Defensie bij de natuurbrand in Oostrum voorlopig afgewezen. De helikopters zouden woensdag rond 11 uur opnieuw gaan helpen, maar blijven nu stand-by staan. De veiligheidsregio zegt dat vooral grondvuur smeult, waarbij inzet vanuit de lucht beperkt effect heeft. Het kroonvuur, waarbij de brand zich via de boomtoppen verspreidt, is nagenoeg verdwenen. De afgelopen dagen hebben de Chinook-helikopters meer dan 1 miljoen liter water uit de Maas op de brand gedropt. Arriva verwacht dat er woensdag tot zeker 8 uur 's avonds geen treinverkeer mogelijk is tussen Venraai en Boksmeer door de grote natuurbrand in Noord-Limburg. De regionale vervoerder zet bussen in tussen Venraai en Nijmegen. In natuurgebied Boshuizerbergen, ten oosten van Venraai, brak maandag brand uit. De spoorlijn loopt dwars door het gebied en wordt gebruikt als stoplijn waar de brandweer het vuur tegenhoudt. Premier Rob Jetten en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam hebben tijdens de opening van de Human Rights Conference gewaarschuwd voor LHBTI-haat. Zij wezen op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn, waarbij iemand om het leven kwam, en op de opkomst van ultrarechtse conservatieve groepen. Jetten noemde online haat een van de grootste dreigingen voor de LHBTI-gemeenschap en kondigde aan dat het kabinet de komende 3 jaar 7,5 miljoen euro uittrekt voor de veiligheid van de queergemeenschap. Pro-Palestina-demonstranten onderbrak Jetten kort met leuzen, maar hij kon zijn toespraak vervolgen.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïns goederenvliegtuig op de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker in beslag genomen. Dat melden bronnen aan het Duitse persbureau DPA. Vlak daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de lucht tegen een onbekend object in de buurt van Leipzig. De drone werd vlak voor middernacht ontdekt en wordt nu onderzocht met een röntgenapparaat. Het DHL-toestel moest uitwijken en landde kort daarna veilig in Hannover met lichte schade aan de voorkant. De politie onderzoekt of de gevonden drone te maken heeft met de botsing. Duitse inlichtingendiensten onderzoeken enkele honderden Russische video's die de aankomende deelstaatverkiezingen moeten beïnvloeden. De filmpjes dragen logo's van Duitse media en verspreiden valse beschuldigingen over lokale politici, zoals verduistering en seksueel

0: wangedrag. Ook bevatten de video's nepnieuws dat verdeeldheid moet zaaien tussen Oost- en West-Duitsland. Alle partijen zijn getroffen, behalve de radicaal-rechtse AfD en de linkspopulistische Bündnis Sarah Wagenknecht. Op 6 september vinden deelstaatverkiezingen plaats in Sachsen-Anhalt en op 20 september in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. In Algerije is Mehdi Larribi opgepakt, het hoofd van de criminele organisatie DZ Mafia uit Marseille. De 36-jarige Larribi wordt gezien als een van de oprichters van de groep die een groot deel van de drugshandel in Marseille controleert. Minister van Justitie Gérald Darmanin noemt hem een prioriteitsdoelwit in de strijd tegen drugs en georganiseerde misdaad. Larribi heeft zowel de Franse als de Algerijnse nationaliteit. Het is onzeker of hij wordt uitgeleverd aan Frankrijk, omdat Algerije normaal gesproken geen eigen burgers uitlevert. Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen, verwacht NBC News. De progressieve voormalige gezondheidsfunctionaris, die pleit voor het stopzetten van onvoorwaardelijke militaire steun aan Israël, kreeg bijna 49% van de stemmen. Zijn tegenstander, Haley Stevens, gesteund door democratische kopstukken en pro-Israëlische groeperingen, bleef steken op ruim 47%. De uitslag wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de koers van de Democratische Partij richting de presidentsverkiezingen van 2028. In november neemt El-Sayed het op tegen de Republikein Mike Rogers. Bij Russische raketaanvallen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 17 mensen om het leven gekomen en 44 gewond geraakt. President Zelensky meldt dat Oekraïne geen van de 24 ballistische raketten kon onderscheppen, omdat het land door de VS geproduceerde Patriot-raketten mist. De Amerikaanse president Trump krabbelde eerder terug op toestemming voor eigen productie van die wapens. Zelensky vraagt bondgenoten die geen wapens willen leveren om sancties in te stellen tegen de Russische productie van ballistische raketten. Rusland zou die raketten steeds vaker inzetten, met in juli een record aantal aanvallen. Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen. 14 van hen vielen net buiten de stad, waar ook 27 mensen gewond raakten. Eerder meldde het militaire bestuur van Kiev al dat een vrouw door een Russische aanval was gedood. Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over lange afstand opgevoerd. Rusland verdubbelde in juli het gebruik van raketten, terwijl Oekraïne zijn droneaanvallen op Russische olie- en gasinstallaties en logistieke knooppunten intensiveerde. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Cathay Pacific heeft in de eerste helft van dit jaar een netto winst behaald van omgerekend 690 miljoen euro. Dat is 71% meer dan een jaar eerder. De Hongkongse luchtvaartmaatschappij profiteerde van reizigers die het Midden-Oosten meden en vaker via Hongkong vlogen. Ook de vrachtdivisie deed goede zaken. De brandstofkosten verdubbelden bijna door de Iran-oorlog, waardoor Cathay de brandstoftoeslag meerdere keren verhoogde. China heeft meerdere Amerikaanse bedrijven sancties opgelegd. Het land scherpt onder meer de exportbeperkingen op drones naar de Verenigde Staten aan. Ook gelden er nu beperkingen op belangrijke reserveonderdelen en technologieën voor grote Amerikaanse techbedrijven. De maatregelen zijn een reactie op de uitbreiding van de Amerikaanse zwarte lijst met meer dan 40 Chinese bedrijven. Die bedrijven zouden volgens de VS dwangarbeid inzetten of materialen gebruiken uit de regio Xinjiang, waar veel Oeigoeren wonen. De Bijenkorf waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens, zoals namen, contactgegevens en data over online bestellingen. De warehuisketen onderzoekt nog of en hoeveel gegevens zijn buitgemaakt. Door het incident kampt de Bijenkorf met vertraging in de verwerking van bestellingen, retouren en terugbetalingen. Betaalgegevens, bankrekeningnummers en wachtwoorden zijn niet betrokken bij het lek. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken. Bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken zijn. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door de toegenomen welvaart, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst. KLM stelt vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië langer uit vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De maatschappij vliegt tot en met in ieder geval 24 oktober niet naar Dubai, Riyadh en Dammam, waar eerder 6 september als hervatting was genoemd. KLM mijt het gebied al maanden uit veiligheidsoverwegingen in verband met de Iran-oorlog, terwijl golfmaatschappijen als Emirates en Qatar Airways wel nog steeds vanaf Schiphol naar de regio vliegen. Door Iran gesteunde Houthi-milities in Jemen hebben opnieuw een Saoedische olietanker aangevallen in de Rode Zee. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zei dinsdag dat er snel een overeenkomst wordt verwacht over heropening van de Straat van Hormuz. Maar Iran geeft aan niet met de Amerikanen te praten. Een vrachtvliegtuig van pakketbezorger DHL is afgelopen nacht kort na het opstijgen van de luchthaven van Leipzig in botsing gekomen met een onbekend vliegend object, mogelijk een drone. Het toestel maakte daarop een veilige landing op het vliegveld van Hannover. De Duitse politie doet onderzoek naar een verdacht object dat is gevonden in de buurt van de startbaan van Leipzig, waarbij ook een robot voor het opruimen van explosieven werd ingezet. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk verstoord en vluchten werden omgeleid. DHL-topman Tobias Meijer zei bij de presentatie van de kwartaalcijfers op woensdagochtend dat het bedrijf de verstoringen in de bezorgdiensten zo klein mogelijk probeert te houden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. De wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femme. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes.
2: Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld.
3: Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open die op 30 augustus begint.
4: Mohamed Salah staat op het punt om van Liverpool naar de Turkse club Trabzonspor te gaan. De club deelde beelden van de Egyptische aanvaller in een vliegtuig, gekleed in een shirt van Trabzonspor. In een videoboodschap vraagt de 34-jarige Salah aan de fans of ze er klaar voor zijn. Hij speelde de afgelopen 9 seizoenen voor Liverpool en won daarmee de Champions League en 2 keer de Premier League. Trabzonspor werd afgelopen seizoen derde in Turkije en speelt binnenkort play-offs voor een plek in de Europa League.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt 22 graden. In het westen tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. De zuidwestenwind is matig, langs de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond volgen flinke opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 16 graden. Morgen begint zonnig en droog, maar in de loop van de middag neemt de bewolking in het noorden toe met later kans op een bui. De temperatuur loopt dan uiteen van 19 graden in het Waddengebied tot 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het openbaar groen in gemeenten als Den Haag, Delft, Schiedam, Vlaardingen en Westland krijgt voorlopig geen water. De bomen, planten en struiken vallen onder het sproeiverbod dat sinds woensdag geldt in het werkgebied van Hoogheemraadschap Delfland. Alleen monumentale bomen mogen nog water krijgen uit sloten, grachten en vijvers, omdat anders onomkeerbare schade aan de natuur ontstaat. De gemeenten vrezen dat planten zullen verwelken of zelfs niet overleven. Wethouder Willem van der Struis uit Vlaardingen roept inwoners op zorgvuldig om te gaan met het beschikbare water. De brandweer krijgt bij het bestrijden van de grote natuurbrand in de buurt van het Limburgse Venraai hulp uit België. Twee Belgische pelotons sluiten aan bij de Nederlandse brandweerlieden. Woensdag worden ook speciale sproeisystemen geïnstalleerd om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem en vegetatie verder te verlagen. In het gebied ligt munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Door de hitte van de grond zijn enkele ontploffingen geweest. En daarom is de hulp van de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. Het getroffen gebied beslaat nog altijd 100 hectare. Delen van het gebied zijn aanzienlijk verwoest. Een politiemedewerker van het district Noord van de eenheid Rotterdam is ontslagen. De medewerker heeft onrechtmatig gebruik gemaakt van de computersystemen van de politie en informatie gedeeld met derden. De politie noemt dit ernstig plichtverzuim. Het Openbaar Ministerie heeft de medewerker een werkstraf van 60 uur opgelegd vanwege schending van het ambtsgeheim. Woensdag werd ook al een medewerker van de eenheid Rotterdam buiten functie gesteld, naar aanleiding van de aangifte van een zedenmisdrijf. De brandweer heeft de hulp van blushhelikopters van Defensie bij de natuurbrand in Oostrum voorlopig afgewezen. De helikopters zouden woensdag rond 11 uur opnieuw gaan helpen, maar blijven nu stand-by staan. De veiligheidsregio zegt dat vooral grondvuur smeult, waarbij inzet vanuit de lucht beperkt effect heeft. Het kroonvuur, waarbij de brand zich via de boomtoppen verspreidt, is nagenoeg verdwenen. De afgelopen dagen hebben de Chinook-helikopters meer dan 1 miljoen liter water uit de Maas op de brand gedropt. Arriva verwacht dat er woensdag tot zeker 8 uur 's avonds geen treinverkeer mogelijk is tussen Venraai en Boksmeer door de grote natuurbrand in Noord-Limburg. De regionale vervoerder zet bussen in tussen Venraai en Nijmegen. In natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venraai, brak maandag brand uit. De spoorlijn loopt dwars door het gebied en wordt gebruikt als stoplijn waar de brandweer het vuur tegenhoudt. Premier Rob Jette en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam hebben tijdens de opening van de Human Rights Conference gewaarschuwd voor LHBTI-haat. Zij wezen op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn, waarbij iemand om het leven kwam, en op de opkomst van ultrarechtse conservatieve groepen. Jette noemde online haat een van de grootste dreigingen voor de LHBTI-gemeenschap en kondigde aan dat het kabinet de komende 3 jaar 7,5 miljoen euro uittrekt voor de veiligheid van de queergemeenschap. Pro-Palestina-demonstranten onderbrak Jette kort met leuzen, maar hij kon zijn toespraak vervolgen.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Belgische politie test een drone die moet helpen voorkomen dat migranten op bootjes het kanaal oversteken naar Engeland. 4 politiezones in het noordwesten van België werken samen aan de proef. De drone vliegt boven een gebied tot aan de Nederlandse grens. De politie wil met de drone voorkomen dat mensen de oversteek maken, maar ook sneller ingrijpen wanneer migranten in de problemen komen en gevaarlijke situaties bij het opstappen voorkomen. Na de testfase volgt een evaluatie, ook met een politiezone waar een ander type drone wordt getest. Bij een Oekraïns goederenvliegtuig op de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker in beslag genomen. Dat melden bronnen aan het Duitse persbureau DPA. Vlak daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de lucht tegen een onbekend object in de buurt van Leipzig. De drone werd vlak voor middernacht ontdekt en wordt nu onderzocht met een röntgenapparaat. Het DHL-toestel moest uitwijken en landde kort daarna veilig in Hannover met lichte schade aan de voorkant. De politie onderzoekt of de gevonden drone te maken heeft met de botsing. In Algerije is Mehdi Larribi opgepakt, het hoofd van de criminele organisatie DZ Mafia uit Marseille. De 36-jarige Larribi wordt gezien als een van de oprichters van de groep die een groot deel van de drugshandel in Marseille controleert. Minister van Justitie Gérald Darmanin noemt hem een prioriteitsdoelwit in de strijd tegen drugs en georganiseerde misdaad. Larribi heeft zowel de Franse als de Algerijnse nationaliteit. Het is onzeker of hij wordt uitgeleverd aan Frankrijk, omdat Algerije normaal gesproken geen eigen burgers uitlevert. Duitse inlichtingendiensten onderzoeken enkele honderden Russische video's die de aankomende deelstaatverkiezingen moeten beïnvloeden. De filmpjes dragen logo's van Duitse media en verspreiden valse beschuldigingen over lokale politici, zoals verduistering en seksueel wangedrag. Ook bevatten de video's nepnieuws dat verdeeldheid moet zaaien tussen Oost- en West-Duitsland. Alle partijen zijn getroffen, behalve de radicaal-rechtse AfD en de linkspopulistische Bündnis Sahra Wagenknecht. Op 6 september vinden deelstaatverkiezingen plaats in Sachsen-Anhalt en op 20 september in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen, verwacht NBC News. De progressieve voormalige gezondheidsfunctionaris die pleit voor het stopzetten van onvoorwaardelijke militaire steun aan Israël kreeg bijna 49% van de stemmen. Zijn tegenstander, Haley Stevens, gesteund door democratische kopstukken en pro-Israëlische groeperingen, bleef steken op ruim 47%. De uitslag wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de koers van de Democratische Partij richting de presidentsverkiezingen van 2028. In november neemt El-Sayed het op tegen de Republikein Mike Rogers.
12: Bij Russische raketaanvallen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 17 mensen om het leven gekomen en 44 gewond geraakt. President Zelensky meldt dat Oekraïne geen van de 24 ballistische raketten kon onderscheppen, omdat het land door de VS geproduceerde Patriot-raketten mist. De Amerikaanse president Trump krabbelde eerder terug op toestemming voor eigen productie van die wapens. Zelensky vraagt bondgenoten die geen wapens willen leveren om sancties in te stellen tegen de Russische productie van ballistische raketten. Rusland zou die raketten steeds vaker inzetten, met in juli een record aantal aanvallen.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Het duurzame kledingmerk Mud Jeans is failliet verklaard door de rechter in Amsterdam. Het bedrijf had het faillissement zelf aangevraagd. Topman Dion Vijgenboom zegt dat de financiële last van historische schulden te zwaar bleek om te dragen. Of een doorstart mogelijk is, is nog niet bekend. Mud Jeans werd in 2012 opgericht en maakte duurzame denimproducten van grotendeels gerecycled materiaal. De Bijenkorf waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens, zoals namen, contactgegevens en data over online bestellingen. De warenhuisketen onderzoekt nog of en hoeveel gegevens zijn buitgemaakt. Door het incident kampt de Bijenkorf met vertraging in de verwerking van bestellingen, retouren en terugbetalingen. Betaalgegevens, bankrekeningnummers en wachtwoorden zijn niet betrokken bij het lek. Cathay Pacific heeft in de eerste helft van dit jaar een netto winst behaald van omgerekend 690 miljoen euro. Dat is 71% meer dan een jaar eerder. De Hongkongse luchtvaartmaatschappij profiteerde van reizigers die het Midden-Oosten meden en vaker via Hongkong vlogen. Ook de vrachtdivisie deed goede zaken. De brandstofkosten verdubbelden bijna door de Iran-oorlog, waardoor Cathay de brandstoftoeslag meerdere keren verhoogde. China heeft meerdere Amerikaanse bedrijven sancties opgelegd. Het land scherpt onder meer de exportbeperkingen op drones naar de Verenigde Staten aan. Ook gelden er nu beperkingen op belangrijke reserveonderdelen en technologieën voor grote Amerikaanse techbedrijven. De maatregelen zijn een reactie op de uitbreiding van de Amerikaanse zwarte lijst met meer dan 40 Chinese bedrijven. Die bedrijven zouden volgens de VS dwangarbeid inzetten of materialen gebruiken uit de regio Xinjiang, waar veel Oeigoeren wonen. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken zijn. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door de toegenomen welvaart, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst. KLM stelt vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië langer uit vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De maatschappij vliegt tot en met in ieder geval 24 oktober niet naar Dubai, Riyad en Dammam, waar eerder 6 september als hervatting was genoemd. KLM mijdt het gebied al maanden uit veiligheidsoverwegingen in verband met de Iran-oorlog, terwijl golfmaatschappijen als Emirates en Qatar Airways wel nog steeds vanaf Schiphol naar de regio vliegen. Door Iran gesteunde Houthi-milities in Jemen hebben opnieuw een Saoedische olietanker aangevallen in de Rode Zee. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zei dinsdag dat er snel een overeenkomst wordt verwacht over heropening van de Straat van Hormuz. Maar Iran geeft aan niet met de Amerikanen te praten.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws.
16: NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV.
17: Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten.
18: Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine twee uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev.
19: De wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femme. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes. Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld.
20: Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati, dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open, die op 30 augustus begint.
21: Mohamed Salah staat op het punt om van Liverpool naar de Turkse club Trabzonspor te gaan. De club deelde beelden van de Egyptische aanvaller in een vliegtuig, gekleed in een shirt van Trabzonspor. In een videoboodschap vraagt de 34-jarige Salah aan de fans of ze er klaar voor zijn. Hij speelde de afgelopen 9 seizoenen voor Liverpool en won daarmee de Champions League en 2 keer de Premier League. Trabzonspor werd afgelopen seizoen derde in Turkije en speelt binnenkort play-offs voor een plek in de Europa League.
22: Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met in het oosten kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden. In het westen en noordwesten, in het zuidoosten en oosten kan het nog 28 graden worden. De wind uit het zuidwesten is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond volgen flinke opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het Waddengebied is een enkele bui mogelijk. Komende nacht blijft het droog met minimaal 16 graden. Morgen veel zon, later wat bewolking in het noorden met kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden.
25: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland neemt een voorbereidend team van 10 tot 15 mensen aan boord van fregat ZRMS De Ruiter voor een eventuele missie in de Straat van Hormuz. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk voegen daarom
1: Zij leiden een internationale coalitie die werkt aan een operatie om de zeestraat veiliger te maken voor scheepvaart. Het team bestaat vooral uit Fransen en Britten en enkele Nederlanders. Minister Jezioğus benadrukt dat dit niet betekent dat Nederland ook echt gaat deelnemen aan de operatie. Daarvoor moet er eerst een duurzaam akkoord zijn over de heropening van de Straat van Hormuz.
2: Het openbaar groen in gemeenten als Den Haag, Delft, Schiedam, Vlaardingen en Westland krijgt voorlopig geen water. De bomen, planten en struiken vallen onder het sproeiverbod dat sinds woensdag geldt in het werkgebied van Hoogheemraadschap Delfland. Alleen monumentale bomen mogen nog water krijgen uit sloten, grachten en vijvers, omdat anders onomkeerbare schade aan de natuur ontstaat. De gemeenten vrezen dat planten zullen verwelken of zelfs niet overleven. Wethouder Willem van der Struis uit Vlaardingen roept inwoners op zorgvuldig om te gaan met het beschikbare water. De brandweer krijgt bij het bestrijden van de grote natuurbrand in de buurt van het Limburgse Venraai hulp uit België. Twee Belgische pelotons sluiten aan bij de Nederlandse brandweerlieden. Woensdag worden ook speciale sproeisystemen geïnstalleerd om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem en vegetatie verder te verlagen. In het gebied ligt munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Door de hitte van de grond zijn enkele ontploffingen geweest. En daarom is de hulp van de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. Het getroffen gebied beslaat nog altijd 100 hectare. Delen van het gebied zijn aanzienlijk verwoest.
3: Een politiemedewerker van het district Noord van de eenheid Rotterdam is ontslagen. De medewerker heeft onrechtmatig gebruik gemaakt van de computersystemen van de politie en informatie gedeeld met derden. De politie noemt dit ernstig plichtverzuim. Het Openbaar Ministerie heeft de medewerker een werkstraf van 60 uur opgelegd vanwege schending van het ambtsgeheim. Woensdag werd ook al een medewerker van de eenheid Rotterdam buiten functie gesteld, naar aanleiding van de aangifte van een zedenmisdrijf.
4: De brandweer heeft de hulp van Blush-helikopters van Defensie bij de natuurbrand in Oostrum voorlopig afgewezen. De helikopters zouden woensdag rond 11 uur opnieuw gaan helpen, maar blijven nu stand-by staan. De veiligheidsregio zegt dat vooral grondvuur smeult, waarbij inzet vanuit de lucht beperkt effect heeft. Het kroonvuur, waarbij de brand zich via de boomtoppen verspreidt, is nagenoeg verdwenen. De afgelopen dagen hebben de Chinook-helikopters meer dan 1 miljoen liter water uit de Maas op de brand gedropt.
5: Arriva verwacht dat er woensdag tot zeker 8 uur 's avonds geen treinverkeer mogelijk is tussen Venraai en Boksmeer door de grote natuurbrand in Noord-Limburg. De regionale vervoerder zet bussen in tussen Venraai en Nijmegen. In natuurgebied Boshuizerbergen, ten oosten van Venraai, brak maandag brand uit. De spoorlijn loopt dwars door het gebied en wordt gebruikt als stoplijn waar de brandweer het vuur tegenhoudt.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Belgische politie test een drone die moet helpen voorkomen dat migranten op bootjes het kanaal oversteken naar Engeland. 4 politiezones in het noordwesten van België werken samen aan de proef. De drone vliegt boven een gebied tot aan de Nederlandse grens. De politie wil met de drone voorkomen dat mensen de oversteek maken, maar ook sneller ingrijpen wanneer migranten in de problemen komen en gevaarlijke situaties bij het opstappen voorkomen. Na de testfase volgt een evaluatie. Ook met een politiezone waar een ander type drone wordt getest.
28: Bij een Oekraïns goederenvliegtuig op de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker in beslag genomen. Dat melden bronnen aan het Duitse persbureau DPA. Vlak daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de lucht tegen een onbekend object in de buurt van Leipzig. De drone werd vlak voor middernacht ontdekt en wordt nu onderzocht met een röntgenapparaat.
0: Het DHL-toestel moest uitwijken en landde kort daarna veilig in Hannover met lichte schade aan de voorkant. De politie onderzoekt of de gevonden drone te maken heeft met de botsing.
9: In Algerije is Mehdi Larribi opgepakt, het hoofd van de criminele organisatie DZ Mafia uit Marseille. De 36-jarige Larribi wordt gezien als een van de oprichters van de groep die een groot deel van de drugshandel in Marseille controleert. Minister van Justitie Gérald Darmanin noemt hem een prioriteitsdoelwit in de strijd tegen drugs en georganiseerde misdaad. Larribi heeft zowel de Franse als de Algerijnse nationaliteit. Het is onzeker of hij wordt uitgeleverd aan Frankrijk, omdat Algerije normaal gesproken geen eigen burgers uitlevert.
10: Duitse inlichtingendiensten onderzoeken enkele honderden Russische video's die de aankomende deelstaatverkiezingen moeten beïnvloeden. De filmpjes dragen logo's van Duitse media en verspreiden valse beschuldigingen over lokale politici, zoals verduistering en seksueel wangedrag. Ook bevatten de video's nepnieuws dat verdeeldheid moet zaaien tussen Oost- en West-Duitsland. Alle partijen zijn getroffen, behalve de radicaal-rechtse AfD en de linkspopulistische Bündnis Sarah Wagenknecht. Op 6 september vinden deelstaatverkiezingen plaats in Sachsen-Anhalt en op 20 september in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern.
11: Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen, verwacht NBC News. De progressieve voormalige gezondheidsfunctionaris, die pleit voor het stopzetten van onvoorwaardelijke militaire steun aan Israël, kreeg bijna 49% van de stemmen. Zijn tegenstander, Haley Stevens, gesteund door democratische kopstukken en pro-Israëlische groeperingen, bleef steken op ruim 47%. De uitslag wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de koers van de Democratische Partij richting de presidentsverkiezingen van 2028. In november neemt El-Sayed het op tegen de Republikein Mike Rogers.
12: Bij Russische raketaanvallen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 17 mensen om het leven gekomen en 44 gewond geraakt. President Zelensky meldt dat Oekraïne geen van de 24 ballistische raketten kon onderscheppen, omdat het land door de VS geproduceerde Patriot-raketten mist. De Amerikaanse president Trump krabbelde eerder terug op toestemming voor eigen productie van die wapens. Zelensky vraagt bondgenoten die geen wapens willen leveren om sancties in te stellen tegen de Russische productie van ballistische raketten. Rusland zou die raketten steeds vaker inzetten, met in juli een record aantal aanvallen.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Het duurzame kledingmerk Mud Jeans is failliet verklaard door de rechter in Amsterdam. Het bedrijf had het faillissement zelf aangevraagd. Topman Dion Vijgenboom zegt dat de financiële last van historische schulden te zwaar bleek om te dragen. Of een doorstart mogelijk is nog niet bekend. Mud Jeans werd in 2012 opgericht en maakte duurzame denimproducten van grotendeels gerecycled materiaal.
17: De Bijenkorf waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens, zoals namen, contactgegevens en data over online bestellingen. De warenhuisketen onderzoekt nog of en hoeveel gegevens zijn buitgemaakt. Door het incident kampt de Bijenkorf met vertraging in de verwerking van bestellingen, retouren en terugbetalingen. Betaalgegevens, bankrekeningnummers en wachtwoorden zijn niet betrokken bij het lek.
29: Cathay Pacific heeft in de eerste helft van dit jaar een netto winst behaald van omgerekend 690 miljoen euro. Dat is 71% meer dan een jaar eerder. De Hongkongse luchtvaartmaatschappij profiteerde van reizigers die het Midden-Oosten meden en vaker via Hongkong vlogen. Ook de vrachtdivisie deed goede zaken. De brandstofkosten verdubbelden bijna door de Iran-oorlog, waardoor Cathay de brandstoftoeslag meerdere keren verhoogde.
7: China heeft meerdere Amerikaanse bedrijven sancties opgelegd. Het land scherpt onder meer de exportbeperkingen op drones naar de Verenigde Staten aan. Ook gelden er nu beperkingen op belangrijke reserveonderdelen en technologieën voor grote Amerikaanse techbedrijven. De maatregelen zijn een reactie op de uitbreiding van de Amerikaanse zwarte lijst met meer dan 40 Chinese bedrijven. Die bedrijven zouden volgens de VS dwangarbeid inzetten of materialen gebruiken uit de regio Xinjiang, waar veel Oeigoeren wonen.
18: Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken zijn. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door de toegenomen welvaart, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst.
19: KLM stelt vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië langer uit vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De maatschappij vliegt tot en met in ieder geval 24 oktober niet naar Dubai, Riyadh en Dammam, waar eerder 6 september als hervatting was genoemd. KLM mijdt het gebied al maanden uit veiligheidsoverwegingen in verband met de Iran-oorlog, terwijl golfmaatschappijen als Emirates en Qatar Airways wel nog steeds vanaf Schiphol naar de regio vliegen. Door Iran gesteunde Houthi-milities in Jemen hebben opnieuw een Saoedische olietanker aangevallen in de Rode Zee. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zei dinsdag dat er snel een overeenkomst wordt verwacht over heropening van de Straat van Hormuz. Maar Iran geeft aan niet met de Amerikanen te praten.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV.
22: Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine twee uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. De wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femme. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes. Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld.
23: Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati, dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open die op 30 augustus begint. Mohamed Salah staat op het punt om van Liverpool naar de Turkse club Trabzonspor te gaan. De club deelde beelden van de Egyptische aanvaller in een vliegtuig, gekleed in een shirt van Trabzonspor. In een videoboodschap vraagt de 34-jarige Salah aan de fans of ze er klaar voor zijn. Hij speelde de afgelopen 9 seizoenen voor Liverpool en won daarmee de Champions League en 2 keer de Premier League. Trabzonspor werd afgelopen seizoen 3e in Turkije en speelt binnenkort play-offs voor een plek in de Europa League.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. In het oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 22 graden in het westen en 28 graden in het zuidoosten. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond flinke opklaringen en vrijwel overal droog. Komende nacht blijft het droog met minimaal 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden later wat buien mogelijk. Het wordt 19 tot 25 graden met een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een fruitteler in Zeeland heeft de NVWA dinsdag 30 kilo illegaal bestrijdingsmiddel in beslag genomen. Het antischimmelmiddel was verpakt als hondenvoer en kwam uit China. De werkzame stof is sinds 2019 verboden in de Europese Unie. De teler wordt verdacht van het importeren en gebruiken van het middel. Het op zijn bedrijf geteelde fruit is onderzocht en veilig bevonden.
25: Een team van 10 tot 15 mensen gaat zich op het Nederlandse fregat ZRMSS De Ruiter voorbereiden op een eventuele missie in de Straat van Hormuz. Dat meldt minister Yazılgöz van Defensie woensdag aan de Tweede Kamer. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk vroegen Nederland om hulp bij het opzetten van een operatie om de zeestraat weer veilig te maken voor scheepvaart. De ZRMSS De Ruiter ligt al in de regio. Het aan boord nemen van het voorbereidende team betekent nog niet dat Nederland daadwerkelijk gaat deelnemen aan de operatie.
26: Door de aanhoudende droogte rukt zout water vanuit het westen steeds verder landinwaarts op in het rivierengebied. Dat gebeurt met name via de Lek, de Nieuwe Merwede en de rivier de Noord tussen Dordrecht en Kinderdijk. Het zoute zeewater vormt een zouttong die nu steeds verder optrekt. Waterschap Rivierenland laat bij Kinderdijk daarom alleen nog water binnenstromen bij eb. Pas in het uiterste geval maakt het waterschap ook tijdens vloed zoutwater in.
27: Het openbaar groen in gemeenten als Den Haag, Delft, Schiedam, Vlaardingen en Westland krijgt voorlopig geen water. De bomen, planten en struiken vallen onder het sproeiverbod dat sinds woensdag geldt in het werkgebied van Hoogheemraadschap Delfland. Alleen monumentale bomen mogen nog water krijgen uit sloten, grachten en vijvers, omdat anders onomkeerbare schade aan de natuur ontstaat. De gemeenten vrezen dat planten zullen verwelken of zelfs niet overleven. Wethouder Willem van der Struis uit Vlaardingen roept inwoners op zorgvuldig om te gaan met het beschikbare water.
30: De brandweer krijgt bij het bestrijden van de grote natuurbrand in de buurt van het Limburgse Venraai hulp uit België. Twee Belgische pelotons sluiten aan bij de Nederlandse brandweerlieden. Woensdag worden ook speciale sproeisystemen geïnstalleerd om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem en vegetatie verder te verlagen. In het gebied ligt munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Door de hitte van de grond zijn enkele ontploffingen geweest en daarom is de hulp van de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. Het getroffen gebied beslaat nog altijd 100 hectare. Delen van het gebied zijn aanzienlijk verwoest.
0: Een politiemedewerker van het district Noord van de eenheid Rotterdam is ontslagen. De medewerker heeft onrechtmatig gebruik gemaakt van de computersystemen van de politie en informatie gedeeld met derden. De politie noemt dit ernstig plichtverzuim. Het Openbaar Ministerie heeft de medewerker een werkstraf van 60 uur opgelegd vanwege schending van het ambtsgeheim. Woensdag werd ook al een medewerker van de eenheid Rotterdam buiten functie gesteld, naar aanleiding van de aangifte van een zedenmisdrijf.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Belgische politie test een drone die moet helpen voorkomen dat migranten op bootjes het kanaal oversteken naar Engeland. 4 politiezones in het noordwesten van België werken samen aan de proef. De drone vliegt boven een gebied tot aan de Nederlandse grens. De politie wil met de drone voorkomen dat mensen de oversteek maken, maar ook sneller ingrijpen wanneer migranten in de problemen komen en gevaarlijke situaties bij het opstappen voorkomen. Na de testfase volgt een evaluatie, ook met een politiezone waar een ander type drone wordt getest.
11: Bij een Oekraïns goederenvliegtuig op de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker in beslag genomen. Dat meldde bronnen aan het Duitse persbureau DPA. Vlak daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de lucht tegen een onbekend object in de buurt van Leipzig. De drone werd vlak voor middernacht ontdekt en wordt nu onderzocht met een röntgenapparaat. Het DHL-toestel moest uitwijken en landde kort daarna veilig in Hannover met lichte schade aan de voorkant. De politie onderzoekt of de gevonden drone te maken heeft met de botsing.
12: In Algerije is Mehdi Larribi opgepakt, het hoofd van de criminele organisatie DZ Mafia uit Marseille. De 36-jarige Larribi wordt gezien als een van de oprichters van de groep die een groot deel van de drugshandel in Marseille controleert. Minister van Justitie Gérald Darmanin noemt hem een prioriteitsdoelwit in de strijd tegen drugs en georganiseerde misdaad. Larribi heeft zowel de Franse als de Algerijnse nationaliteit. Het is onzeker of hij wordt uitgeleverd aan Frankrijk, omdat Algerije normaal gesproken geen eigen burgers uitlevert.
13: Duitse inlichtingendiensten onderzoeken enkele honderden Russische video's die de aankomende deelstaatverkiezingen moeten beïnvloeden. De filmpjes dragen logo's van Duitse media en verspreiden valse beschuldigingen over lokale politici, zoals verduistering en seksueel wangedrag. Ook bevatten de video's nepnieuws dat verdeeldheid moet zaaien tussen Oost- en West-Duitsland. Alle partijen zijn getroffen, behalve de radicaal-rechtse AfD en de linkspopulistische Bündnis Sarah Wagenknecht. Op 6 september vinden deelstaatverkiezingen plaats in Sachsen-Anhalt en op 20 september in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern.
14: Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen, verwacht NBC News. De progressieve, voormalige gezondheidsfunctionaris, die pleit voor het stopzetten van onvoorwaardelijke militaire steun aan Israël, kreeg bijna 49% van de stemmen. Zijn tegenstander, Haley Stevens, gesteund door democratische kopstukken en pro-Israëlische groeperingen, bleef steken op ruim 47%. De uitslag wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de koers van de Democratische Partij richting de presidentsverkiezingen van 2028. In november neemt El-Sayed het op tegen de Republikein Mike Rogers.
15: Bij Russische raketaanvallen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 17 mensen om het leven gekomen en 44 gewond geraakt. President Zelensky meldt dat Oekraïne geen van de 24 ballistische raketten kon onderscheppen, omdat het land door de VS geproduceerde Patriot-raketten mist. De Amerikaanse president Trump krabbelde eerder terug op toestemming voor eigen productie van die wapens. Zelensky vraagt bondgenoten die geen wapens willen leveren om sancties in te stellen tegen de Russische productie van ballistische raketten.
7: Rusland zou die raketten steeds vaker inzetten, met in juli een record aantal aanvallen.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Het duurzame kledingmerk Mud Jeans is failliet verklaard door de

0: over online bestellingen. De warenhuisketen onderzoekt nog of en hoeveel gegevens zijn buitgemaakt. Door het incident kampt de Bijenkorf met vertraging in de verwerking van bestellingen, retouren en terugbetalingen. Betaalgegevens, bankrekeningnummers en wachtwoorden zijn niet betrokken bij het lek. Cathay Pacific heeft in de eerste helft van dit jaar een netto winst behaald van omgerekend 690 miljoen euro. Dat is 71% meer dan een jaar eerder. De Hongkongse luchtvaartmaatschappij profiteerde van reizigers die het Midden-Oosten meden en vaker via Hongkong vlogen. Ook de vrachtdivisie deed goede zaken. De brandstofkosten verdubbelden bijna door de Iran-oorlog, waardoor Cathay de brandstoftoeslag meerdere keren verhoogde. China heeft meerdere Amerikaanse bedrijven sancties opgelegd. Het land scherpt onder meer de exportbeperkingen op drones naar de Verenigde Staten aan. Ook gelden er nu beperkingen op belangrijke reserveonderdelen en technologieën voor grote Amerikaanse techbedrijven. De maatregelen zijn een reactie op de uitbreiding van de Amerikaanse zwarte lijst met meer dan 40 Chinese bedrijven. Die bedrijven zouden volgens de VS dwangarbeid inzetten of materialen gebruiken uit de regio Xinjiang, waar veel Oeigoeren wonen. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken zijn. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door de toegenomen welvaart, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst. KLM stelt vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië langer uit vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De maatschappij vliegt tot en met in ieder geval 24 oktober niet naar Dubai, Riyadh en Dammam, waar eerder 6 september als hervatting was genoemd. KLM mijdt het gebied al maanden uit veiligheidsoverwegingen in verband met de Iran-oorlog, terwijl golfmaatschappijen als Emirates en Qatar Airways wel nog steeds vanaf Schiphol naar de regio vliegen. Door Iran gesteunde Houthi-milities in Jemen hebben opnieuw een Saoedische olietanker aangevallen in de Rode Zee. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zei dinsdag dat er snel een overeenkomst wordt verwacht over heropening van de Straat van Hormuz. Maar Iran geeft aan niet met de Amerikanen te praten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. De wielrennersvakbond CPA betreurt...

0: Kut de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femme. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes. Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld. Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati, dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open, die op 30 augustus begint. Mohamed Salah staat op het punt om van Liverpool naar de Turkse club Trabzonspor te gaan. De club deelde beelden van de Egyptische aanvaller in een vliegtuig, gekleed in een shirt van Trabzonspor. In een videoboodschap vraagt de 34-jarige Salah aan de fans of ze er klaar voor zijn. Hij speelde de afgelopen 9 seizoenen voor Liverpool en won daarmee de Champions League en 2 keer de Premier League. Trabzonspor werd afgelopen seizoen 3e in Turkije en speelt binnenkort play-offs voor een plek in de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met in het oosten kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden, in het westen en noordwesten, maar in het zuidoosten en uiterste oosten kan het nog oplopen tot 28 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het Waddengebied is nog een enkele bui mogelijk. Komende nacht blijft het droog met zo'n 16 graden. Morgen schijnt de zon veel, maar in de middag neemt in het noorden de bewolking toe met later kans op enkele buien. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en 25 graden in Limburg.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Door de aanhoudende droogte rukt zout water vanuit het westen steeds verder landinwaarts op in het rivierengebied. Dat gebeurt met name via de Lek, de Nieuwe Merwede en de rivier de Noord tussen Dordrecht en Kinderdijk. Het zoute zeewater vormt een zouttong die nu steeds verder optrekt. Waterschap Rivierenland laat bij Kinderdijk daarom alleen nog water binnenstromen bij eb. Pas in het uiterste geval maakt het waterschap ook tijdens vloed zout water in. Bij een fruitteler in Zeeland heeft de NVWA dinsdag 30 kilo illegaal bestrijdingsmiddel in beslag genomen. Het antischimmelmiddel was verpakt als hondenvoer en kwam uit China. De werkzame stof is sinds 2019 verboden in de Europese Unie. De teler wordt verdacht van het importeren en gebruiken van het middel. Het op zijn bedrijf geteelde fruit is onderzocht en veilig bevonden. Een team van 10 tot 15 mensen gaat zich op het Nederlandse fregat ZRMSS De Ruiter voorbereiden op een eventuele missie in de Straat van Hormuz. Dat meldt minister Yezilgus van Defensie woensdag aan de Tweede Kamer. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk vroegen Nederland om hulp bij het opzetten van een operatie om de zeestraat weer veilig te maken voor scheepvaart. De ZRMSS De Ruiter ligt al in de regio. Het aan boord nemen van het voorbereidende team betekent nog niet dat Nederland daadwerkelijk gaat deelnemen aan de operatie. Het openbaar groen in gemeenten als Den Haag, Delft, Schiedam, Vlaardingen en Westland krijgt voorlopig geen water. De bomen, planten en struiken vallen onder het sproeiverbod dat sinds woensdag geldt in het werkgebied van Hoogheemraadschap Delfland. Alleen monumentale bomen mogen nog water krijgen uit sloten, grachten en vijvers, omdat anders onomkeerbare schade aan de natuur ontstaat. De gemeente vrezen dat planten zullen verwelken of zelfs niet overleven. Wethouder Willem van der Struis uit Vlaardingen roept inwoners op zorgvuldig om te gaan met het beschikbare water. De brandweer krijgt bij het bestrijden van de grote natuurbrand in de buurt van het Limburgse Venraai hulp uit België. Twee Belgische pelotons sluiten aan bij de Nederlandse brandweerlieden. Woensdag worden ook speciale sproeisystemen geïnstalleerd om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem en vegetatie verder te verlagen. In het gebied ligt munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Door de hitte van de grond zijn enkele ontploffingen geweest. En daarom is de hulp van de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. Het getroffen gebied beslaat nog altijd 100 hectare. Delen van het gebied zijn aanzienlijk verwoest. Een politiemedewerker van het district Noord van de eenheid Rotterdam is ontslagen. De medewerker heeft onrechtmatig gebruik gemaakt van de computersystemen van de politie en informatie gedeeld met derden. De politie noemt dit ernstig plichtverzuim. Het Openbaar Ministerie heeft de medewerker een werkstraf van 60 uur opgelegd vanwege schending van het ambtsgeheim. Woensdag werd ook al een medewerker van de eenheid Rotterdam buiten functie gesteld, naar aanleiding van de aangifte van een zedenmisdrijf. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïns goederenvliegtuig op de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. De drone was uitgerust met een ontsteker die defect bleek te zijn. Duitse bronnen behandelen het incident als een poging tot een aanslag. Vlak daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de lucht tegen een onbekend object bij Leipzig en landde later veilig in Hannover met lichte schade aan de voorkant. De politie onderzoekt of de gevonden drone verband houdt met die botsing. Oekraïne heeft nog maar een derde van zijn voorraad luchtafweerraketten over, vergeleken met begin 2025. President Zelensky zegt dat de toevoer van antiballistische capaciteiten van partners dit jaar aanzienlijk is verminderd. Hij benadrukt dat partners wel over deze raketten beschikken en roept op tot politieke besluiten over leveringen en het opvoeren van de productie. Er wordt onder meer gesproken over het produceren van raketten voor Patriot-systemen in Oekraïne zelf. De Belgische politie test een drone die moet helpen voorkomen dat migranten op bootjes het kanaal oversteken naar Engeland. Vier politiezones in het noordwesten van België werken samen aan de proef. De drone vliegt boven een gebied tot aan de Nederlandse grens. De politie wil met de drone voorkomen dat mensen de oversteek maken, maar ook sneller ingrijpen wanneer migranten in de problemen komen en gevaarlijke situaties bij het opstappen voorkomen. Na de testfase volgt een evaluatie. Ook met een politiezone waar een ander type drone wordt getest. Duitse inlichtingendiensten onderzoeken enkele honderden Russische video's die de aankomende deelstaatverkiezingen moeten beïnvloeden. De filmpjes dragen logo's van Duitse media en verspreiden valse beschuldigingen over lokale politici, zoals verduistering en seksueel wangedrag. Ook bevatten de video's nepnieuws dat verdeeldheid moet zaaien tussen Oost- en West-Duitsland. Alle partijen zijn getroffen, behalve de radicaal-rechtse AfD en de linkspopulistische Bündnis Sahra Wagenknecht. Op 6 september vinden deelstaatverkiezingen plaats in Sachsen-Anhalt en op 20 september in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. In Algerije is Mehdi Larribi opgepakt, het hoofd van de criminele organisatie DZ Mafia uit Marseille. De 36-jarige Larribi wordt gezien als een van de oprichters van de groep die een groot deel van de drugshandel in Marseille controleert. Minister van Justitie Gérald Darmanin noemt hem een prioriteitsdoelwit in de strijd tegen drugs en georganiseerde misdaad. Larribi heeft zowel de Franse als de Algerijnse nationaliteit. Het is onzeker of hij wordt uitgeleverd aan Frankrijk, omdat Algerije normaal gesproken geen eigen burgers uitlevert. Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen, verwacht NBC News. De progressieve voormalige gezondheidsfunctionaris, die pleit voor het stopzetten van onvoorwaardelijke militaire steun aan Israël, kreeg bijna 49% van de stemmen. Zijn tegenstander, Haley Stevens, gesteund door democratische kopstukken en pro-Israëlische groeperingen, bleef steken op ruim 47%. De uitslag wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de koers van de Democratische Partij richting de presidentsverkiezingen van 2028. In november neemt El Sayed het op tegen de Republikein Mike Rogers.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De binnenvaart tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn vervoert ongeveer 10% minder lading dan normaal, door lage waterstanden. De beladingsgraad van binnenvaartschepen is gedaald van 70 naar ongeveer 35%. Daardoor varen er zo'n 100 schepen per week extra naar de haven. Maar die kunnen de lagere beladingsgraad niet helemaal compenseren. Spoor en weg profiteren nog niet van de verminderde binnenvaart. Op het spoor is er een gebrek aan capaciteit en zijn er werkzaamheden. En wegtransport is duurder geworden door de hoge dieselprijs. Het duurzame kledingmerk Mud Jeans is failliet verklaard door de rechter in Amsterdam. Het bedrijf had het faillissement zelf aangevraagd. Topman Dion Vijgenboom zegt dat de financiële last van historische schulden te zwaar bleek om te dragen. Of een doorstart mogelijk is, is nog niet bekend. Mud Jeans werd in 2012 opgericht en maakte duurzame denimproducten van grotendeels gerecycled materiaal. China heeft meerdere Amerikaanse bedrijven sancties opgelegd. Het land scherpt onder meer de exportbeperkingen op drones naar de Verenigde Staten aan. Ook gelden er nu beperkingen op belangrijke reserveonderdelen en technologieën voor grote Amerikaanse techbedrijven. De maatregelen zijn een reactie op de uitbreiding van de Amerikaanse zwarte lijst met meer dan 40 Chinese bedrijven. Die bedrijven zouden volgens de VS dwangarbeid inzetten of materialen gebruiken uit de regio Xinjiang, waar veel Oeigoeren wonen. Cathay Pacific heeft in de eerste helft van dit jaar een netto winst behaald van omgerekend 690 miljoen euro. Dat is 71% meer dan een jaar eerder. De Hongkongse luchtvaartmaatschappij profiteerde van reizigers die het Midden-Oosten meden en vaker via Hongkong vlogen. Ook de vrachtdivisie deed goede zaken. De brandstofkosten verdubbelden bijna door de Iran-oorlog, waardoor Cathay de brandstoftoeslag meerdere keren verhoogde. De Bijenkorf waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens, zoals namen, contactgegevens en data over online bestellingen. De warenhuisketen onderzoekt nog of en hoeveel gegevens zijn buitgemaakt. Door het incident kampt de Bijenkorf met vertraging in de verwerking van bestellingen, retouren en terugbetalingen. Betaalgegevens, bankrekeningnummers en wachtwoorden zijn niet betrokken bij het lek. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken. Bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken zijn. De stijging komt vermoedelijk doordat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten door de toegenomen welvaart, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Heijn van Mulligen. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws.
11: Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten.
12: Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev.
13: De wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femmes. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes. Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld.
14: Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati, dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open, die op 30 augustus begint.
15: Mohamed Salah staat op het punt om van Liverpool naar de Turkse club Trabzonspor te gaan. De club deelde beelden van de Egyptische aanvaller in een vliegtuig, gekleed in een shirt van Trabzonspor. In een videoboodschap vraagt de 34-jarige Salah aan de fans of ze er klaar voor zijn. Hij speelde de afgelopen 9 seizoenen voor Liverpool en won daarmee de Champions League en 2 keer de Premier League. Trabzonspor werd afgelopen seizoen 3e in Turkije en speelt binnenkort play-offs voor een plek in de Europa League.
16: Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA houdt op woensdag een crisisoverleg met de top van de Wereldvoetbalbond in Marokko. Dat hebben bronnen bevestigd aan persbureau AFP en het ANP. Tijdens de bijeenkomst nabij Rabat wordt gesproken over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK voetbal. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van de FIFA-voorzitter volgend jaar.
17: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselend bewolkt met in het oosten kans op een enkele bui. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het westen tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanavond flinke opklaringen en vrijwel overal droog. Alleen in het Waddengebied mogelijk nog een bui. Vannacht blijft het droog met zo'n 16 graden. Morgen begint zonnig, in de middag neemt de bewolking in het noorden toe met kans op enkele buien. De rest van het land blijft droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Door aanhoudende droogte trekt zout water vanuit het westen steeds verder landinwaarts op. In het rivierengebied gebeurt dat vooral via de Lek, de Nieuwe Merwede en de rivier de Noord tussen Dordrecht en Kinderdijk. Omdat er nu veel minder zoet water door de rivieren stroomt, wordt het zoute water minder goed teruggedrongen naar de Noordzee. Waterschap Rivierenland laat bij Kinderdijk daarom alleen nog water binnenstromen bij eb. In het uiterste geval laat het waterschap ook zout water toe tijdens vloed, om te voorkomen dat het waterpeil te hard zakt en er schade aan oevers, dijken en kades ontstaat. Een team van 10 tot 15 mensen gaat zich op het Nederlandse fregat ZRMSS De Ruiter voorbereiden op een eventuele missie in de Straat van Hormuz. Dat meldt minister Yazılgöz van Defensie woensdag aan de Tweede Kamer. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk vroegen Nederland om hulp bij het opzetten van een operatie om de zeestraat weer veilig te maken voor scheepvaart. De ZRMSS De Ruiter ligt al in de regio. Het aan boord nemen van het voorbereidende team betekent nog niet dat Nederland daadwerkelijk gaat deelnemen aan de operatie. Bij een fruitteler in Zeeland heeft de NVWA dinsdag 30 kilo illegaal bestrijdingsmiddel in beslag genomen. Het antischimmelmiddel was verpakt als hondenvoer en kwam uit China. De werkzame stof is sinds 2019 verboden in de Europese Unie. De teler wordt verdacht van het importeren en gebruiken van het middel. Het op zijn bedrijf geteelde fruit is onderzocht en veilig bevonden. Het openbaar groen in gemeenten als Den Haag, Delft, Schiedam, Vlaardingen en Westland krijgt voorlopig geen water. De bomen, planten en struiken vallen onder het sproeiverbod dat sinds woensdag geldt in het werkgebied van Hoogheemraadschap Delfland. Alleen monumentale bomen mogen nog water krijgen uit sloten, grachten en vijvers, omdat anders onomkeerbare schade aan de natuur ontstaat. De gemeenten vrezen dat planten zullen verwelken of zelfs niet overleven. Wethouder Willem van der Struis uit Vlaardingen roept inwoners op zorgvuldig om te gaan met het beschikbare water. De brandweer krijgt bij het bestrijden van de grote natuurbrand in de buurt van het Limburgse Venraai hulp uit België. Twee Belgische pelotons sluiten aan bij de Nederlandse brandweerlieden. Woensdag worden ook speciale sproeisystemen geïnstalleerd om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem en vegetatie verder te verlagen. In het gebied ligt munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Door de hitte van de grond zijn enkele ontploffingen geweest. En daarom is de hulp van de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. Het getroffen gebied beslaat nog altijd 100 hectare. Delen van het gebied zijn aanzienlijk verwoest. Een politiemedewerker van het district Noord van de eenheid Rotterdam is ontslagen. De medewerker heeft onrechtmatig gebruik gemaakt van de computersystemen van de politie en informatie gedeeld met derden. De politie noemt dit ernstig plichtverzuim. Het Openbaar Ministerie heeft de medewerker een werkstraf van 60 uur opgelegd vanwege schending van het ambtsgeheim. Woensdag werd ook al een medewerker van de eenheid Rotterdam buiten functie gesteld, naar aanleiding van de aangifte van een zedenmisdrijf. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft nog maar een derde van zijn voorraad luchtafweerraketten over, vergeleken met begin 2025. President Zelensky zegt dat de toevoer van antiballistische capaciteiten van partners dit jaar aanzienlijk is verminderd. Hij benadrukt dat partners wel over deze raketten beschikken en roept op tot politieke besluiten over leveringen en het opvoeren van de productie. Er wordt onder meer gesproken over het produceren van raketten voor Patriot-systemen in Oekraïne zelf. Bij een Oekraïns goederenvliegtuig op de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. De drone was uitgerust met een ontsteker die defect bleek te zijn. Duitse bronnen behandelen het incident als een poging tot een aanslag. Vlak daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de lucht tegen een onbekend object bij Leipzig en landde later veilig in Hannover met lichte schade aan de voorkant. De politie onderzoekt of de gevonden drone verband houdt met die botsing. De Belgische politie test een drone die moet helpen voorkomen dat migranten op bootjes het kanaal oversteken naar Engeland. 4 politiezones in het noordwesten van België werken samen aan de proef. De drone vliegt boven een gebied tot aan de Nederlandse grens. De politie wil met de drone voorkomen dat mensen de oversteek maken, maar ook sneller ingrijpen wanneer migranten in de problemen komen en gevaarlijke situaties bij het opstappen voorkomen. Na de testfase volgt een evaluatie, ook met een politiezone waar een ander type drone wordt getest. Duitse inlichtingendiensten onderzoeken enkele honderden Russische video's die de aankomende deelstaatverkiezingen moeten beïnvloeden. De filmpjes dragen logo's van Duitse media en verspreiden valse beschuldigingen over lokale politici, zoals verduistering en seksueel wangedrag. Ook bevatten de video's nepnieuws dat verdeeldheid moet zaaien tussen Oost- en West-Duitsland. Alle partijen zijn getroffen, behalve de radicaal-rechtse AfD en de linkspopulistische Bündnis Sarah Wagenknecht. Op 6 september vinden deelstaatverkiezingen plaats in Sachsen-Anhalt en op 20 september in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. In Algerije is Mehdi Larribi opgepakt, het hoofd van de criminele organisatie DZ Mafia uit Marseille. De 36-jarige Larribi wordt gezien als een van de oprichters van de groep die een groot deel van de drugshandel in Marseille controleert. Minister van Justitie Gérald Darmanin noemt hem een prioriteitsdoelwit in de strijd tegen drugs en georganiseerde misdaad. Larribi heeft zowel de Franse als de Algerijnse nationaliteit. Het is onzeker of hij wordt uitgeleverd aan Frankrijk, omdat Algerije normaal gesproken geen eigen burgers uitlevert. Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen, verwacht NBC News. De progressieve voormalige gezondheidsfunctionaris, die pleit voor het stopzetten van onvoorwaardelijke militaire steun aan Israël, kreeg bijna 49% van de stemmen. Zijn tegenstander, Haley Stevens, gesteund door democratische kopstukken en pro-Israëlische groeperingen, bleef steken op ruim 47%. De uitslag wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de koers van de Democratische Partij richting de presidentsverkiezingen van 2028. In november neemt El Sayed het op tegen de Republikein Mike Rogers. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
7: De helft van de huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaat mogelijk meer betalen om hun huis te verwarmen. Daarvoor waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. De oorzaak is dat in de wet collectieve warmte is geregeld dat de ACM tarieven voor warmte op termijn gaat vaststellen op basis van daadwerkelijke kosten van verschillende warmtenetten. 10% van de huishoudens gaat 71% meer betalen, omgerekend €740 meer per jaar. In extreme gevallen betalen huishoudens zelfs €1500 meer per jaar, als de overheid niet ingrijpt.
20: De binnenvaart tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn vervoert ongeveer 10% minder lading dan normaal, door lage waterstanden. De beladingsgraad van binnenvaartschepen is gedaald van 70 naar ongeveer 35%. Daardoor varen er zo'n 100 schepen per week extra naar de haven. Maar die kunnen de lagere beladingsgraad niet helemaal compenseren. Spoor en weg profiteren nog niet van de verminderde binnenvaart. Op het spoor is er een gebrek aan capaciteit en zijn er werkzaamheden. En wegtransport is duurder geworden door de hoge dieselprijs.
7: Het duurzame kledingmerk Mud Jeans is failliet verklaard door de rechter in Amsterdam. Het bedrijf had het faillissement zelf aangevraagd. Topman Dion Vijgenboom zegt dat de financiële last van historische schulden te zwaar bleek om te dragen. Of een doorstart mogelijk is, is nog niet bekend.
20: Mud Jeans werd in 2012 opgericht en maakte duurzame denimproducten van grotendeels gerecycled materiaal. China heeft meerdere Amerikaanse bedrijven sancties opgelegd. Het land scherpt onder meer de exportbeperkingen op drones naar de Verenigde Staten aan. Ook gelden er nu beperkingen op belangrijke reserveonderdelen en technologieën voor grote Amerikaanse techbedrijven. De maatregelen zijn een reactie op de uitbreiding van de Amerikaanse zwarte lijst met meer dan 40 Chinese bedrijven. Die bedrijven zouden volgens de VS dwangarbeid inzetten of materialen gebruiken uit de regio Xinjiang, waar veel Oeigoeren wonen. De Bijenkorf waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens, zoals namen, contactgegevens en data over online bestellingen. De warenhuisketen onderzoekt nog of en hoeveel gegevens zijn buitgemaakt. Door het incident kampt de Bijenkorf met vertraging in de verwerking van bestellingen, retouren en terugbetalingen. Betaalgegevens, bankrekeningnummers en wachtwoorden zijn niet betrokken bij het lek. Cathay Pacific heeft in de eerste helft van dit jaar een netto winst behaald van omgerekend 690 miljoen euro. Dat is 71% meer dan een jaar eerder. De Hongkongse luchtvaartmaatschappij profiteerde van reizigers die het Midden-Oosten meden en vaker via Hongkong vlogen. Ook de vrachtdivisie deed goede zaken. De brandstofkosten verdubbelden bijna door de Iran-oorlog, waardoor Cathay de brandstoftoeslag meerdere keren verhoogde.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws.
22: Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten.
23: Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetschi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine twee uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev.
24: De wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femme. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes. Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld.
25: Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open, die op 30 augustus begint.
26: Mohamed Salah staat op het punt om van Liverpool naar de Turkse club Trabzonspor te gaan. De club deelde beelden van de Egyptische aanvaller in een vliegtuig, gekleed in een shirt van Trabzonspor. In een videoboodschap vraagt de 34-jarige Salah aan de fans of ze er klaar voor zijn. Hij speelde de afgelopen 9 seizoenen voor Liverpool en won daarmee de Champions League en 2 keer de Premier League. Trabzonspor werd afgelopen seizoen derde in Turkije en speelt binnenkort play-offs voor een plek in de Europa League.
27: Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA houdt op woensdag een crisisoverleg met de top van de Wereldvoetbalbond in Marokko.
2: Dat hebben bronnen bevestigd aan persbureau AFP en het ANP. Tijdens de bijeenkomst nabij Rabat wordt gesproken over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK voetbal. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van de FIFA-voorzitter volgend jaar. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe wat zon. In het oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 22 graden in het westen en 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog. Vannacht zakt de temperatuur naar ongeveer 16 graden. Morgen schijnt de zon veel, al neemt de bewolking in het noorden toe met later kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Twentse Deurningen voeren boeren woensdag actie met trekkers tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ongeveer 150 voertuigen staan verzameld op de Vliegveldstraat en blokkeren de brug over de A1. Fietsers en hulpdiensten kunnen er wel langs. De gemeente Dinkeland was niet formeel op de hoogte van de actie, maar respecteert het demonstratierecht zolang alles rustig en veilig verloopt. De politie is aanwezig bij wat de gemeente een zichtactie noemt.
8: Twee minderjarigen zijn opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf aan de Bos- en Lommerweg in Amsterdam. De ontploffing gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag rond 4 uur 's nachts. Enkele dagen eerder, afgelopen zaterdag om 4 uur 's middags, was er ook al een explosie bij hetzelfde kinderdagverblijf. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat en ouders. Op de A16 bij Hazeldonk zijn dinsdag twee 29-jarige Iraakse mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In hun auto met Frans kenteken trof de Koninklijke Marechaussee 4 personen aan zonder geldige documenten, van 18, 18, 24 en 42 jaar oud. De marechaussees besloten het voertuig te controleren omdat het slingerde, opvallend laag ging aan de achterkant en een onverwachte manoeuvre maakte. Een van de verdachten stond gesignaleerd voor eerdere betrokkenheid bij het faciliteren van illegale immigratie. Door aanhoudende droogte trekt zout water vanuit het westen steeds verder landinwaarts op. In het rivierengebied gebeurt dat vooral via de Lek, de Nieuwe Merwede en de rivier de Noord tussen Dordrecht en Kinderdijk. Omdat er nu veel minder zoet water door de rivieren stroomt, wordt het zoute water minder goed teruggedrongen naar de Noordzee. Waterschap Rivierenland laat bij Kinderdijk daarom alleen nog water binnenstromen bij eb. In het uiterste geval laat het waterschap ook zout water toe tijdens vloed, om te voorkomen dat het waterpeil te hard zakt en er schade aan oevers, dijken en kades ontstaat. Bij een fruitteler in Zeeland heeft de NVWA dinsdag 30 kilo illegaal bestrijdingsmiddel in beslag genomen. Het antischimmelmiddel was verpakt als hondenvoer en kwam uit China. De werkzame stof is sinds 2019 verboden in de Europese Unie. De teler wordt verdacht van het importeren en gebruiken van het middel. Het op zijn bedrijf geteelde fruit is onderzocht en veilig bevonden. Een team van 10 tot 15 mensen gaat zich op het Nederlandse fregat ZRMSS De Ruiter voorbereiden op een eventuele missie in de Straat van Hormuz. Dat meldt minister Yazilgus van Defensie woensdag aan de Tweede Kamer.
9: Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk vroegen Nederland om hulp bij het opzetten van een operatie om de zeestraat weer veilig te maken voor scheepvaart. De ZRMSS De Ruiter ligt al in de regio. Het aan boord nemen van het voorbereidende team betekent nog niet dat Nederland daadwerkelijk gaat deelnemen aan de operatie.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft nog maar een derde van zijn voorraad luchtafweerraketten over, vergeleken met begin 2025. President Zelensky zegt dat de toevoer van antiballistische capaciteiten van partners dit jaar aanzienlijk is verminderd. Hij benadrukt dat partners wel over deze raketten beschikken en roept op tot politieke besluiten over leveringen en het opvoeren van de productie. Er wordt onder meer gesproken over het produceren van raketten voor Patriot-systemen in Oekraïne zelf. Bij een Oekraïns goederenvliegtuig op de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. De drone was uitgerust met een ontsteker die defect bleek te zijn. Duitse bronnen behandelen het incident als een poging tot een aanslag. Vlak daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de lucht tegen een onbekend object bij Leipzig en landde later veilig in Hannover met lichte schade aan de voorkant. De politie onderzoekt of de gevonden drone verband houdt met die botsing. De Belgische politie test een drone die moet helpen voorkomen dat migranten op bootjes het kanaal oversteken naar Engeland. 4 politiezones in het noordwesten van België werken samen aan de proef. De drone vliegt boven een gebied tot aan de Nederlandse grens. De politie wil met de drone voorkomen dat mensen de oversteek maken, maar ook sneller ingrijpen wanneer migranten in de problemen komen en gevaarlijke situaties bij het opstappen voorkomen. Na de testfase volgt een evaluatie, ook met een politiezone waar een ander type drone wordt getest. Duitse inlichtingendiensten onderzoeken enkele honderden Russische video's die de aankomende deelstaatverkiezingen moeten beïnvloeden. De filmpjes dragen logo's van Duitse media en verspreiden valse beschuldigingen over lokale politici, zoals verduistering en seksueel wangedrag. Ook bevatten de video's nepnieuws dat verdeeldheid moet zaaien tussen Oost- en West-Duitsland. Alle partijen zijn getroffen, behalve de radicaal-rechtse AfD en de linkspopulistische Bündnis Sarah Wagenknecht. Op 6 september vinden deelstaatverkiezingen plaats in Sachsen-Anhalt en op 20 september in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. In Algerije is Mehdi Larribi opgepakt, het hoofd van de criminele organisatie DZ Mafia uit Marseille. De 36-jarige Larribi wordt gezien als een van de oprichters van de groep die een groot deel van de drugshandel in Marseille controleert. Minister van Justitie Gérald Darmanin noemt hem een prioriteitsdoelwit in de strijd tegen drugs en georganiseerde misdaad. Larribi heeft zowel de Franse als de Algerijnse nationaliteit. Het is onzeker of hij wordt uitgeleverd aan Frankrijk, omdat Algerije normaal gesproken geen eigen burgers uitlevert. Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen, verwacht NBC News. De progressieve voormalige gezondheidsfunctionaris, die pleit voor het stopzetten van onvoorwaardelijke militaire steun aan Israël, kreeg bijna 49% van de stemmen. Zijn tegenstander, Haley Stevens, gesteund door democratische kopstukken en pro-Israëlische groeperingen, bleef steken op ruim 47%. De uitslag wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de koers van de Democratische Partij richting de presidentsverkiezingen van 2028. In november neemt El-Sayed het op tegen de Republikein Mike Rogers. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal,
1: Altijd nu.
10: En nu het economisch nieuws. De binnenvaart tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn vervoert ongeveer 10% minder lading dan normaal door lage waterstanden. De beladingsgraad van schepen is gedaald van 70 naar 35%, waardoor er wekelijks zo'n 100 extra schepen naar de haven komen. Spoor en weg kunnen daar nog niet van profiteren door capaciteitsgebrek, werkzaamheden en hogere kosten. Schepen met olieproducten, ijzererts en zand hebben de meeste last, terwijl containerschepen minder hinder ondervinden. Volgens branchevereniging Delta Links zijn er nog geen signalen dat bedrijven helemaal stil zijn gevallen, maar stapelen containers zich wel op.
12: ABN AMRO gaat samenwerken met de Franse start-up Mistral om geavanceerde oplossingen met kunstmatige intelligentie te ontwikkelen. Het is de eerste keer dat Mistral zo de krachten bundelt met een grote Nederlandse bank. Hoeveel geld met de samenwerking is gemoeid, is niet bekendgemaakt. ABN AMRO is niet de enige bank die werk maakt van kunstmatige intelligentie. Rabobank kondigde deze week aan de komende 3 jaar tot 2 miljard euro te investeren in IT en datasystemen.
13: Entertainmentconcern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst geboekt, geholpen door meer gasten in pretparken en op cruiseschepen. De omzet steeg met 7% tot $25,2 miljard. De winst voor belastingen klom met 14% tot $3,6 miljard. Bij de tak met pretparken, resorts en cruises stegen de inkomsten met 10%, mede door hogere uitgaven van bezoekers. De omzet van de entertainmenttak, met onder meer Disney Plus en bioscoopfilms, nam met 6% toe tot meer dan $11,3 miljard. Ook dankzij het succes van de nieuwe film Toy Story 5.
14: De helft van de huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaat mogelijk meer betalen om hun huis te verwarmen. Daarvoor waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. De oorzaak is dat in de wet collectieve warmte is geregeld dat de ACM tarieven voor warmte op termijn gaat vaststellen op basis van daadwerkelijke kosten van verschillende warmtenetten. 10% van de huishoudens gaat 71% meer betalen, omgerekend €740 meer per jaar. In extreme gevallen betalen huishoudens zelfs €1500 meer per jaar als de overheid niet ingrijpt.
15: Het duurzame kledingmerk Mud Jeans is failliet verklaard door de rechter in Amsterdam. Het bedrijf had het faillissement zelf aangevraagd. Topman Dion Vijgenboom zegt dat de financiële last van historische schulden te zwaar bleek om te dragen. Of een doorstart mogelijk is, is nog niet bekend. Mud Jeans werd in 2012 opgericht en maakte duurzame denimproducten van grotendeels gerecycled materiaal.
16: China heeft meerdere Amerikaanse bedrijven sancties opgelegd. Het land scherpt onder meer de exportbeperkingen op drones naar de Verenigde Staten aan. Ook gelden er nu beperkingen op belangrijke reserveonderdelen en technologieën voor grote Amerikaanse techbedrijven. De maatregelen zijn een reactie op de uitbreiding van de Amerikaanse zwarte lijst met meer dan 40 Chinese bedrijven. Die bedrijven zouden volgens de VS dwangarbeid inzetten of materialen gebruiken uit de regio Xinjiang, waar veel Oeigoeren wonen.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws.
28: Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten.
29: Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi Pericard met 6-2, 3-6, 6-3.
28: Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. De wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femme. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes. Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld. Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati, dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open, die op 30 augustus begint. Mohamed Salah staat op het punt om van Liverpool naar de Turkse club Trabzonspor te gaan. De club deelde beelden van de Egyptische aanvaller in een vliegtuig, gekleed in een shirt van Trabzonspor. In een videoboodschap vraagt de 34-jarige Salah aan de fans of ze er klaar voor zijn. Hij speelde de afgelopen 9 seizoenen voor Liverpool en won daarmee de Champions League en 2 keer de Premier League. Trabzonspor werd afgelopen seizoen 3e in Turkije en speelt binnenkort play-offs voor een plek in de Europa League. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA houdt op woensdag een crisisoverleg met de top van de Wereldvoetbalbond in Marokko. Dat hebben bronnen bevestigd aan persbureau AFP en het ANP. Tijdens de bijeenkomst nabij Rabat wordt gesproken over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK voetbal. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van de FIFA-voorzitter volgend jaar. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met vooral in het zuidoosten kans op een enkele bui. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en lokaal 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond zijn er flinke opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 16 graden. Morgen begint zonnig, maar in de middag neemt de bewolking in het noorden toe met later enkele buien mogelijk. Het wordt dan tussen de 19 graden in het Waddengebied en 25 graden in Limburg.
20: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Twentse Deurningen voeren boeren woensdag actie met trekkers tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ongeveer 150 voertuigen staan verzameld op de Vliegveldstraat en blokkeren de brug over de A1. Fietsers en hulpdiensten kunnen er wel langs. De gemeente Dinkeland was niet formeel op de hoogte van de actie, maar respecteert het demonstratierecht zolang alles rustig en veilig verloopt. De politie is aanwezig bij wat de gemeente een zichtactie noemt.
23: Twee minderjarigen zijn opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf aan de Bos- en Lommerweg in Amsterdam. De ontploffing gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag rond 4 uur 's nachts. Enkele dagen eerder, afgelopen zaterdag om 4 uur 's middags, was er ook al een explosie bij hetzelfde kinderdagverblijf. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat en ouders.
2: Op de A16 bij Hazeldonk zijn dinsdag 2 29-jarige Iraakse mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In hun auto met Frans kenteken trof de Koninklijke Marechaussee 4 personen aan zonder geldige documenten, van 18, 18, 24 en 42 jaar oud. De marechaussees besloten het voertuig te controleren omdat het slingerde, opvallend laag ging aan de achterkant en een onverwachte manoeuvre maakte. Een van de verdachten stond gesignaleerd voor eerdere betrokkenheid bij het faciliteren van illegale immigratie.

0: eens vloed, om te voorkomen dat het waterpeil te hard zakt en er schade aan oevers, dijken en kades ontstaat. Bij een fruitteler in Zeeland heeft de NVWA dinsdag 30 kilo illegaal bestrijdingsmiddel in beslag genomen. Het antischimmelmiddel was verpakt als hondenvoer en kwam uit China. De werkzame stof is sinds 2019 verboden in de Europese Unie. De teler wordt verdacht van het importeren en gebruiken van het middel. Het op zijn bedrijf geteelde fruit is onderzocht en veilig bevonden. Een team van 10 tot 15 mensen gaat zich op het Nederlandse fregat ZRMSS De Ruiter voorbereiden op een eventuele missie in de straat van Hormuz. Dat meldt minister Yezilgus van Defensie woensdag aan de Tweede Kamer. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk vroegen Nederland om hulp bij het opzetten van een operatie om de zeestraat weer veilig te maken voor scheepvaart. De ZRMSS De Ruiter ligt al in de regio. Het aan boord nemen van het voorbereidende team betekent nog niet dat Nederland daadwerkelijk gaat deelnemen aan de operatie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse FBI werkt sinds vorig jaar samen met China en Rusland, zegt directeur Kash Patel. De samenwerking richt zich op het aanpakken van wereldwijde kindermisbruiknetwerken en cyberfraude tegen Amerikanen. Er zijn 4 werkgroepen waarbij inlichtingen worden gedeeld over cyberfraude, geweld tegen kinderen, drugsbestrijding en het opsporen van voortvluchtigen. Experts noemen het gevaarlijk dat de VS gevoelige informatie deelt met 2 oude rivalen. Patel zegt dat de risico's beheersbaar zijn en benadrukt dat de samenwerking geen invloed heeft op de uitwisseling van inlichtingen met Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. President Zelensky meldt dat Oekraïne nog maar een derde van zijn voorraad luchtafweerraketten heeft ten opzichte van 2025. Hij zegt dat de toevoer van antiballistische capaciteiten van partners dit jaar aanzienlijk is verminderd. In de nacht van dinsdag op woensdag werd geen enkele ballistische raket onderschept door Oekraïne. Zelensky vraagt de EU en de G7 om hulp, bijvoorbeeld door sancties aan Rusland op te leggen. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei woensdag dat Oekraïne 1,4 miljard euro zou ontvangen uit bevroren Russische tegoeden. Bij een Oekraïns goederenvliegtuig op de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. De drone was uitgerust met een ontsteker die defect bleek te zijn. Duitse bronnen behandelen het incident als een poging tot een aanslag. Vlak daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de lucht tegen een onbekend object bij Leipzig en landde later veilig in Hannover met lichte schade aan de voorkant. De politie onderzoekt of de gevonden drone verband houdt met die botsing. De Belgische politie test een drone die moet helpen voorkomen dat migranten op bootjes het kanaal oversteken naar Engeland. 4 politiezones in het noordwesten van België werken samen aan de proef. De drone vliegt boven een gebied tot aan de Nederlandse grens. De politie wil met de drone voorkomen dat mensen de oversteek maken, maar ook sneller ingrijpen wanneer migranten in de problemen komen en gevaarlijke situaties bij het opstappen voorkomen. Na de testfase volgt een evaluatie, ook met een politiezone waar een ander type drone wordt getest. In Algerije is Mehdi Larribi opgepakt, het hoofd van de criminele organisatie DZ Mafia uit Marseille. De 36-jarige Larribi wordt gezien als een van de oprichters van de groep die een groot deel van de drugshandel in Marseille controleert. Minister van Justitie Gérald Darmanin noemt hem een prioriteitsdoelwit in de strijd tegen drugs en georganiseerde misdaad. Larribi heeft zowel de Franse als de Algerijnse nationaliteit. Het is onzeker of hij wordt uitgeleverd aan Frankrijk, omdat Algerije normaal gesproken geen eigen burgers uitlevert.

0: Duitse inlichtingendiensten onderzoeken enkele honderden Russische video's die de aankomende deelstaatverkiezingen moeten beïnvloeden. De filmpjes dragen logo's van Duitse media en verspreiden valse beschuldigingen over lokale politici, zoals verduistering en seksueel wangedrag. Ook bevatten de video's nepnieuws dat verdeeldheid moet zaaien tussen Oost- en West-Duitsland. Alle partijen zijn getroffen, behalve de radicaal-rechtse AfD en de linkspopulistische Bündnis Sarah Wagenknecht. Op 6 september vinden deelstaatverkiezingen plaats in Sachsen-Anhalt en op 20 september in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Entertainment concern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 7% tot $25,2 miljard. De winst voor belastingen klom met 14% tot $3,6 miljard. Disney trok meer bezoekers naar zijn pretparken en cruiseschepen. En de inkomsten uit streamingdiensten namen ook toe. De nieuwe film Toy Story 5 leverde wereldwijd al meer dan $1 miljard aan ticketverkoop op. Topman Josh DeMaro zegt tevreden te zijn met de cijfers en optimistisch over de rest van het boekjaar. De helft van de huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaat mogelijk meer betalen om hun huis te verwarmen. Daarvoor waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Warmtenetten voorzien 700.000 huishoudens in Nederland. De oorzaak is dat in de wet collectieve warmte is geregeld dat de ACM tarieven voor warmte op termijn gaat vaststellen op basis van daadwerkelijke kosten van verschillende warmtenetten, in plaats van een maximumtarief. 10% van de huishoudens gaat volgens ACM-economen 71% meer betalen, omgerekend €740 meer per jaar. De ACM doet onderzoek naar aanvullende maatregelen om de betaalbaarheid van warmte voor huishoudens te verbeteren. Entertainmentconcern Walt Disney heeft een akkoord gesloten met TikTok over het gebruik van Disney-figuren in filmpjes op het videoplatform. Hierdoor kunnen TikTokkers personages en scènes uit Disney-films en tv-shows gebruiken in hun korte video's. Het is voor het eerst dat TikTok een dergelijke deal sluit met een traditioneel mediabedrijf. Nederlandse TikTokkers hebben nog niet meteen toegang tot het aanbod aan fragmenten van Disney, Pixar, Marvel en Star Wars. De samenwerking begint met een proef in de Verenigde Staten en wordt later mogelijk uitgebreid naar andere markten. ABN AMRO gaat samenwerken met de Franse start-up Mistral om geavanceerde oplossingen met kunstmatige intelligentie te ontwikkelen. Het is de eerste keer dat Mistral zo de krachten bundelt met een grote Nederlandse bank. Hoeveel geld met de samenwerking is gemoeid, is niet bekendgemaakt. ABN AMRO is niet de enige bank die werk maakt van kunstmatige intelligentie. Rabobank kondigde deze week aan de komende 3 jaar tot €2 miljard te investeren in IT en datasystemen. De binnenvaart tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn vervoert ongeveer 10% minder lading dan normaal door lage waterstanden. De beladingsgraad van schepen is gedaald van 70 naar 35%, waardoor er wekelijks zo'n 100 extra schepen naar de haven komen. Spoor en weg kunnen daar nog niet van profiteren door capaciteitsgebrek, werkzaamheden en hogere kosten. Schepen met olieproducten, ijzererts en zand hebben de meeste last, terwijl containerschepen minder hinder ondervinden. Volgens branchevereniging Delta Links zijn er nog geen signalen dat bedrijven helemaal stil zijn gevallen, maar stapelen containers zich wel op. Het duurzame kledingmerk Mud Jeans is failliet verklaard door de rechter in Amsterdam. Het bedrijf had het faillissement zelf aangevraagd. Topman Dion Vijgenboom zegt dat de financiële last van historische schulden te zwaar bleek om te dragen. Of een doorstart mogelijk is, is nog niet bekend. Mud Jeans werd in 2012 opgericht en maakte duurzame denimproducten van grotendeels gerecycled materiaal.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws. Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. De wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femmes. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes. Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld. Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati, dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open, die op 30 augustus begint. Mohamed Salah staat op het punt om van Liverpool naar de Turkse club Trabzonspor te gaan. De club deelde beelden van de Egyptische aanvaller in een vliegtuig, gekleed in een shirt van Trabzonspor. In een videoboodschap vraagt de 34-jarige Salah aan de fans of ze er klaar voor zijn. Hij speelde de afgelopen 9 seizoenen voor Liverpool en won daarmee de Champions League en 2 keer de Premier League. Trabzonspor werd afgelopen seizoen derde in Turkije en speelt binnenkort play-offs voor een plek in de Europa League. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA houdt op woensdag een crisisoverleg met de top van de Wereldvoetbalbond in Marokko. Dat hebben bronnen bevestigd aan persbureau AFP en het ANP. Tijdens de bijeenkomst nabij Rabat wordt gesproken over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK voetbal. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van de FIFA-voorzitter volgend jaar. Telstar heeft middenvelder Gabi Kashili voor 1 seizoen vastgelegd. De 23-jarige Kashili trainde al sinds de voorbereiding mee met de Eredivisie-club. Hij was clubloos na zijn vertrek bij SC Cambuur, dat hem geen nieuw contract aanbood na zijn betrokkenheid bij een vechtpartij na een amateurduel. Bij Telstar krijgt Kashili onder trainer Henk Brugge opnieuw een kans in het betaald voetbal. Kashili werkte eerder met Brugge samen bij PEC Zwolle. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het zuidoosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en 28 graden in het zuidoosten. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen begint zonnig, later neemt de bewolking in het noorden toe met kans op een bui. Het wordt dan tussen de 19 graden in het Waddengebied en 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Enkele waterschappen in het zuiden en oosten van Nederland hebben geen maatregelen meer achter de hand om de droogte te bestrijden. Brabantse Delta en Drents-Overijsselse Delta zeggen alle mogelijke maatregelen te hebben genomen om het water op peil te houden. De rek is eruit. Volgens de Unie van Waterschappen geldt dat vooral voor gebieden met hoge zandgronden, waar geen aanvoer vanuit de grote rivieren mogelijk is. Op sommige plekken in Brabant geldt al sinds dit voorjaar een verbod om water te halen uit sloten, beken en kanalen. Inmiddels geldt dat verbod voor het hele zuiden, delen van het oosten en midden van Nederland en voor het eerst ook in het westelijk kustgebied. Glastuinbouw Nederland is diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor telers die getroffen worden door het sproeiverbod. De ondernemersorganisatie zegt dat het Hoogheemraadschap van Delfland niet wil meewerken aan alternatieven, zoals het toevoegen van gezuiverd rioolwater aan sloten in plaats van afvoer naar zee. Delfland noemt dat onwenselijke maatregelen die alleen worden ingezet als het echt niet anders kan. Sinds woensdag geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinbouwbedrijven in onder meer het Westland geen water meer mogen halen uit sloten, beken en kanalen. Glastuinbouw Nederland pleitte eerder voor een uitzondering voor tuinbouwbedrijven, maar het waterschap ging daar niet op in. Op de A16 bij Hazeldonk zijn dinsdag twee 29-jarige Iraakse mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In hun auto met Frans kenteken trof de Koninklijke Marechaussee vier personen aan zonder geldige documenten, van 18, 18, 24 en 42 jaar oud. De marechaussees besloten het voertuig te controleren omdat het slingerde, opvallend laag ging aan de achterkant en een onverwachte manoeuvre maakte. Een van de verdachten stond gesignaleerd voor eerdere betrokkenheid bij het faciliteren van illegale immigratie. In het Twentse Deurningen voeren boeren woensdag actie met trekkers tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ongeveer 150 voertuigen staan verzameld op de Vliegveldstraat en blokkeren de brug over de A1. Fietsers en hulpdiensten kunnen er wel langs. De gemeente Dinkeland was niet formeel op de hoogte van de actie, maar respecteert het demonstratierecht zolang alles rustig en veilig verloopt. De politie is aanwezig bij wat de gemeente een zichtactie noemt. Twee minderjarigen zijn opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf aan de Bos- en Lommerweg in Amsterdam. De ontploffing gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag rond 4 uur 's nachts. Enkele dagen eerder, afgelopen zaterdag om 4 uur 's middags, was er ook al een explosie bij hetzelfde kinderdagverblijf. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat en ouders. Door aanhoudende droogte trekt zout water vanuit het westen steeds verder landinwaarts op. In het rivierengebied gebeurt dat vooral via de Lek, de Nieuwe Merwede en de rivier de Noord tussen Dordrecht en Kinderdijk. Omdat er nu veel minder zoet water door de rivieren stroomt, wordt het zoute water minder goed teruggedrongen naar de Noordzee. Waterschap Rivierenland laat bij Kinderdijk daarom alleen nog water binnenstromen bij eb. In het uiterste geval laat het waterschap ook zout water toe tijdens vloed, om te voorkomen dat het waterpeil te hard zakt en er schade aan oevers, dijken en kades ontstaat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse FBI werkt sinds vorig jaar samen met China en Rusland, zegt directeur Kash Patel. De samenwerking richt zich op het aanpakken van wereldwijde kindermisbruiknetwerken en cyberfraude tegen Amerikanen. Er zijn 4 werkgroepen waarbij inlichtingen worden gedeeld over cyberfraude, geweld tegen kinderen, drugsbestrijding en het opsporen van voortvluchtigen. Experts noemen het gevaarlijk dat de VS gevoelige informatie deelt met 2 oude rivalen. Patel zegt dat de risico's beheersbaar zijn en benadrukt dat de samenwerking geen invloed heeft op de uitwisseling van inlichtingen met Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. President Zelensky meldt dat Oekraïne nog maar een derde van zijn voorraad luchtafweerraketten heeft ten opzichte van 2025. Hij zegt dat de toevoer van antiballistische capaciteiten van partners dit jaar aanzienlijk is verminderd. In de nacht van dinsdag op woensdag werd geen enkele ballistische raket onderschept door Oekraïne. Zelensky vraagt de EU en de G7 om hulp, bijvoorbeeld door sancties aan Rusland op te leggen. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei woensdag dat Oekraïne 1,4 miljard euro zou ontvangen uit bevroren Russische tegoeden. Bij een Oekraïns goederenvliegtuig op de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. De drone was uitgerust met een ontsteker die defect bleek te zijn. Duitse bronnen behandelen het incident als een poging tot een aanslag. Vlak daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de lucht tegen een onbekend object bij Leipzig en landde later veilig in Hannover met lichte schade aan de voorkant. De politie onderzoekt of de gevonden drone verband houdt met die botsing. De Belgische politie test een drone die moet helpen voorkomen dat migranten op bootjes het kanaal oversteken naar Engeland. 4 politiezones in het noordwesten van België werken samen aan de proef. De drone vliegt boven een gebied tot aan de Nederlandse grens. De politie wil met de drone voorkomen dat mensen de oversteek maken, maar ook sneller ingrijpen wanneer migranten in de problemen komen en gevaarlijke situaties bij het opstappen voorkomen. Na de testfase volgt een evaluatie, ook met een politiezone waar een ander type drone wordt getest. In Algerije is Mehdi Larribi opgepakt, het hoofd van de criminele organisatie DZ Mafia uit Marseille. De 36-jarige Larribi wordt gezien als een van de oprichters van de groep die een groot deel van de drugshandel in Marseille controleert. Minister van Justitie Gérald Darmanin noemt hem een prioriteitsdoelwit in de strijd tegen drugs en georganiseerde misdaad. Larribi heeft zowel de Franse als de Algerijnse nationaliteit. Het is onzeker of hij wordt uitgeleverd aan Frankrijk, omdat Algerije normaal gesproken geen eigen burgers uitlevert. Duitse inlichtingendiensten onderzoeken enkele honderden Russische video's die de aankomende deelstaatverkiezingen moeten beïnvloeden. De filmpjes dragen logo's van Duitse media en verspreiden valse beschuldigingen over lokale politici, zoals verduistering en seksueel wangedrag. Ook bevatten de video's nepnieuws dat verdeeldheid moet zaaien tussen Oost- en West-Duitsland. Alle partijen zijn getroffen, behalve de radicaal-rechtse AfD en de linkspopulistische Bündnis Sahra Wagenknecht. Op 6 september vinden deelstaatverkiezingen plaats in Sachsen-Anhalt en op 20 september in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Entertainment concern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 7% tot $25,2 miljard. De winst voor belastingen klom met 14% tot $3,6 miljard. Disney trok meer bezoekers naar zijn pretparken en cruiseschepen. En de inkomsten uit streamingdiensten namen ook toe. De nieuwe film Toy Story 5 leverde wereldwijd al meer dan $1 miljard aan ticketverkoop op. Topman Josh DeMaro zegt tevreden te zijn met de cijfers en optimistisch over de rest van het boekjaar. De helft van de huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaat mogelijk meer betalen om een huis te verwarmen. Daarvoor waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Warmtenetten voorzien 700.000 huishoudens in Nederland. De oorzaak is dat in de wet collectieve warmte is geregeld dat de ACM tarieven voor warmte op termijn gaat vaststellen op basis van daadwerkelijke kosten van verschillende warmtenetten, in plaats van een maximumtarief. 10% van de huishoudens gaat volgens ACM-economen 71% meer betalen, omgerekend €740 meer per jaar. De ACM doet onderzoek naar aanvullende maatregelen om de betaalbaarheid van warmte voor huishoudens te verbeteren. Entertainmentconcern Walt Disney heeft een akkoord gesloten met TikTok over het gebruik van Disney-figuren in filmpjes op het videoplatform. Hierdoor kunnen TikTokkers personages en scènes uit Disney-films en tv-shows gebruiken in hun korte video's. Het is voor het eerst dat TikTok een dergelijke deal sluit met een traditioneel mediabedrijf. Nederlandse TikTokkers hebben nog niet meteen toegang tot het aanbod aan fragmenten van Disney, Pixar, Marvel en Star Wars. De samenwerking begint met een proef in de Verenigde Staten en wordt later mogelijk uitgebreid naar andere markten.
5: ABN AMRO gaat samenwerken met de Franse start-up Mistral om geavanceerde oplossingen met kunstmatige intelligentie te ontwikkelen. Het is de eerste keer dat Mistral zo de krachten bundelt met een grote Nederlandse bank. Hoeveel geld met de samenwerking is gemoeid, is niet bekendgemaakt. ABN AMRO is niet de enige bank die werk maakt van kunstmatige intelligentie. Rabobank kondigde deze week aan de komende 3 jaar tot 2 miljard euro te investeren in IT en datasystemen.
6: De binnenvaart tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn vervoert ongeveer 10% minder lading dan normaal door lage waterstanden. De beladingsgraad van schepen is gedaald van 70 naar 35%, waardoor er wekelijks zo'n 100 extra schepen naar de haven komen. Spoor en weg kunnen daar nog niet van profiteren door capaciteitsgebrek, werkzaamheden en hogere kosten. Schepen met olieproducten, ijzererts en zand hebben de meeste last, terwijl containerschepen minder hinder ondervinden. Volgens branchevereniging Delta Links zijn er nog geen signalen dat bedrijven helemaal stil zijn gevallen, maar stapelen containers zich wel op.
7: Het duurzame kledingmerk Mud Jeans is failliet verklaard door de rechter in Amsterdam. Het bedrijf had het faillissement zelf aangevraagd. Topman Dion Vijgenboom zegt dat de financiële last van historische schulden te zwaar bleek om te dragen. Of een doorstart mogelijk is, is nog niet bekend. Mud Jeans werd in 2012 opgericht en maakte duurzame denimproducten van grotendeels gerecycled materiaal.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femme. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes. Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld.
10: Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati, dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open, die op 30 augustus begint. Mohamed Salah staat op het punt om van Liverpool naar de Turkse club Trabzonspor te gaan. De club deelde beelden van de Egyptische aanvaller in een vliegtuig, gekleed in een shirt van Trabzonspor. In een videoboodschap vraagt de 34-jarige Salah aan de fans of ze er klaar voor zijn. Hij speelde de afgelopen 9 seizoenen voor Liverpool en won daarmee de Champions League en 2 keer de Premier League. Trabzonspor werd afgelopen seizoen 3e in Turkije en speelt binnenkort play-offs voor een plek in de Europa League.
11: Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA houdt op woensdag een crisisoverleg met de top van de Wereldvoetbalbond in Marokko. Dat hebben bronnen bevestigd aan persbureau AFP en het ANP. Tijdens de bijeenkomst nabij Rabat wordt gesproken over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK voetbal. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van de FIFA-voorzitter volgend jaar. Telstar heeft middenvelder Gabi Kashili voor 1 seizoen vastgelegd.
2: De 23-jarige Kashili trainde al sinds de voorbereiding mee met de Eredivisieclub. Hij was clubloos na zijn vertrek bij SC Cambuur, dat hem geen nieuw contract aanbood na zijn betrokkenheid bij een vechtpartij na een amateurduel. Bij Telstar krijgt Kashili onder trainer Henk Brugge opnieuw een kans in het betaald voetbal. Kashili werkte eerder met Brugge samen bij PEC Zwolle. Het peloton in de Tour de France Femme is woensdag in Mâcon van start gegaan voor de vijfde etappe. De rensters rijden 140 kilometer naar Belleville-en-Beaujolais met 8 beklimmingen en 2900 hoogtemeters. De route telt 3 beklimmingen van de tweede categorie, 2 van de derde en 3 van de vierde categorie. Na de laatste klim op de Mont Brouilly is het nog 10,6 kilometer tot de finish. De Zwitserse Marlen Reusser draagt de gele trui, Demi Vollering volgt op 14 seconden. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, met vooral in het zuidoosten kans op een enkele bui. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noordwesten en plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust vrij krachtig. Vanavond wordt het droger met flinke opklaringen. Alleen in het Waddengebied kan nog een bui vallen. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking in het noorden toe, met daar kans op enkele buien. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur komt morgen uit tussen de 19 graden aan de kust en 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Enkele waterschappen in het zuiden en oosten van Nederland hebben alle mogelijke maatregelen genomen om de droogte te bestrijden. Brabantse Delta en Drents-Overijsselse Delta zeggen dat de opties opraken en de grenzen van de aanvoercapaciteit in zicht komen. Dat geldt vooral voor gebieden met hoge zandgronden, waar geen aanvoer vanuit de grote rivieren mogelijk is. Op sommige plekken in Brabant geldt al sinds dit voorjaar een verbod op het onttrekken van water uit sloten, beken en kanalen. Inmiddels geldt dat voor het hele zuiden, delen van het oosten en midden van Nederland en voor het eerst ook in het westelijk kustgebied. In het westen hebben waterschappen grote hoeveelheden zoet water opgeslagen in polders en natuurgebieden, terwijl in het noorden, rond het IJsselmeer, al meldingen zijn van beginnende verzilting. Glastuinbouw Nederland is diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor telers die getroffen worden door het sproeiverbod. De ondernemersorganisatie zegt dat het Hoogheemraadschap van Delfland niet wil meewerken aan alternatieven, zoals het toevoegen van gezuiverd rioolwater aan sloten in plaats van afvoer naar zee. Delfland noemt dat onwenselijke maatregelen die alleen worden ingezet als het echt niet anders kan. Sinds woensdag geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinbouwbedrijven in onder meer het Westland geen water meer mogen halen uit sloten, beken en kanalen. Glastuinbouw Nederland pleitte eerder voor een uitzondering voor tuinbouwbedrijven, maar het waterschap ging daar niet op in. Op de A16 bij Hazeldonk zijn dinsdag 2 29-jarige Iraakse mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In hun auto met Frans kenteken trof de Koninklijke Marechaussee 4 personen aan zonder geldige documenten, van 18, 18, 24 en 42 jaar oud. De marechaussees besloten het voertuig te controleren omdat het slingerde, opvallend laag ging aan de achterkant en een onverwachte manoeuvre maakte. Een van de verdachten stond gesignaleerd voor eerdere betrokkenheid bij het faciliteren van illegale immigratie. In het Twentse Deurningen voeren boeren woensdag actie met trekkers tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ongeveer 150 voertuigen staan verzameld op de Vliegveldstraat en blokkeren de brug over de A1. Fietsers en hulpdiensten kunnen er wel langs. De gemeente Dinkeland was niet formeel op de hoogte van de actie, maar respecteert het demonstratierecht zolang alles rustig en veilig verloopt. De politie is aanwezig bij wat de gemeente een zichtactie noemt.
12: Twee minderjarigen zijn opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf aan de Bos en Lommerweg in Amsterdam. De ontploffing gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag rond 4 uur 's nachts. Enkele dagen eerder, afgelopen zaterdag om 4 uur 's middags, was er ook al een explosie bij hetzelfde kinderdagverblijf. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat en ouders.
5: Door aanhoudende droogte trekt zout water vanuit het westen steeds verder landinwaarts op. In het rivierengebied gebeurt dat vooral via de Lek, de Nieuwe Merwede en de rivier de Noord tussen Dordrecht en Kinderdijk. Omdat er nu veel minder zoet water door de rivieren stroomt, wordt het zoute water minder goed teruggedrongen naar de Noordzee. Waterschap Rivierenland laat bij Kinderdijk daarom alleen nog water binnenstromen bij eb. In het uiterste geval laat het waterschap ook zout water toe tijdens vloed, om te voorkomen dat het waterpeil te hard zakt en er schade aan oevers, dijken en kades ontstaat.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Een Duitse rechtbank heeft 7 leden van een extreemrechtse terreurcel en 1 sympathisant veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 5 jaar. Ze krijgen die straffen voor onder meer aanvallen op opvanglocaties voor asielzoekers. De verdachten waren ten tijde van de misdrijven tussen de 14 en 21 jaar oud en zijn veroordeeld onder de jeugdstrafwet. De groep, die zichzelf de Letzte Verteidigungswelle noemt, stak eind 2024 brand in een cultureel centrum in het oostelijke Oud-Döbern. Volgens het Openbaar Ministerie lukte het maar net om slachtoffers te voorkomen. Oekraïne heeft in de loop van het jaar een groot deel van zijn voorraad luchtafweerraketten ingezet. President Volodymyr Zelensky meldt op X dat er ten opzichte van 2025 nog maar een derde over is. Volgens Zelensky is de toevoer van antiballistische capaciteiten van partners dit jaar aanzienlijk verminderd. In de nacht van dinsdag op woensdag zou geen enkele ballistische raket zijn onderschept door Oekraïne. Zelensky vraagt de EU en de G7 om hulp, onder meer door sancties aan Rusland op te leggen.
16: De Amerikaanse FBI werkt sinds vorig jaar samen met China en Rusland, zegt directeur Kash Patel. De samenwerking richt zich op het aanpakken van wereldwijde kindermisbruiknetwerken en cyberfraude tegen Amerikanen. Er zijn 4 werkgroepen waarbij inlichtingen worden gedeeld over cyberfraude, geweld tegen kinderen, drugsbestrijding en het opsporen van voortvluchtigen. Experts noemen het gevaarlijk dat de VS gevoelige informatie deelt met 2 oude rivalen. Patel zegt dat de risico's beheersbaar zijn en benadrukt dat de samenwerking geen invloed heeft op de uitwisseling van inlichtingen met Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk.
17: Bij een Oekraïens goederenvliegtuig op de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. De drone was uitgerust met een ontsteker die defect bleek te zijn. Duitse bronnen behandelen het incident als een poging tot een aanslag. Vlak daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de lucht tegen een onbekend object bij Leipzig en landde later veilig in Hannover met lichte schade aan de voorkant. De politie onderzoekt of de gevonden drone verband houdt met die botsing.
18: De Belgische politie test een drone die moet helpen voorkomen dat migranten op bootjes het kanaal oversteken naar Engeland. 4 politiezones in het noordwesten van België werken samen aan de proef. De drone vliegt boven een gebied tot aan de Nederlandse grens. De politie wil met de drone voorkomen dat mensen de oversteek maken
19: maar ook sneller ingrijpen wanneer migranten in de problemen komen en gevaarlijke situaties bij het opstappen voorkomen. Na de testfase volgt een evaluatie, ook met een politiezone waar een ander type drone wordt getest.
20: Duitse inlichtingendiensten onderzoeken enkele honderden Russische video's die de aankomende deelstaatverkiezingen moeten beïnvloeden. De filmpjes dragen logo's van Duitse media en verspreiden valse beschuldigingen over lokale politici, zoals verduistering en seksueel wangedrag. Ook bevatten de video's nepnieuws dat verdeeldheid moet zaaien tussen Oost- en West-Duitsland. Alle partijen zijn getroffen, behalve de radicaal-rechtse AfD en de linkspopulistische Bündnis Sarah Wagenknecht. Op 6 september vinden deelstaatverkiezingen plaats in Sachsen-Anhalt en op 20 september in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws.
24: Entertainment concern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 7% tot $25,2 miljard. De winst voor belastingen klom met 14% tot $3,6 miljard. Disney trok meer bezoekers naar zijn pretparken en cruiseschepen. En de inkomsten uit streamingdiensten namen ook toe. De nieuwe film Toy Story 5 leverde wereldwijd al meer dan $1 miljard aan ticketverkoop op. Topman Josh D'Amaro zegt tevreden te zijn met de cijfers en optimistisch over de rest van het boekjaar.
25: De helft van de huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaat mogelijk meer betalen om hun huis te verwarmen. Daarvoor waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Warmtenetten voorzien 700.000 huishoudens in Nederland. De oorzaak is dat in de wet collectieve warmte is geregeld dat de ACM tarieven voor warmte op termijn gaat vaststellen op basis van daadwerkelijke kosten van verschillende warmtenetten, in plaats van een maximumtarief. 10% van de huishoudens gaat volgens ACM-economen 71% meer betalen, omgerekend €740 meer per jaar. De ACM doet onderzoek naar aanvullende maatregelen om de betaalbaarheid van warmte voor huishoudens te verbeteren.
26: Entertainmentconcern Walt Disney heeft een akkoord gesloten met TikTok over het gebruik van Disney-figuren in filmpjes op het videoplatform. Hierdoor kunnen TikTokkers personages en scènes uit Disney-films en tv-shows gebruiken in hun korte video's. Het is voor het eerst dat TikTok een dergelijke deal sluit met een traditioneel mediabedrijf. Nederlandse TikTokkers hebben nog niet meteen toegang tot het aanbod aan fragmenten van Disney, Pixar, Marvel en Star Wars. De samenwerking begint met een proef in de Verenigde Staten en wordt later mogelijk uitgebreid naar andere markten.
27: ABN AMRO gaat samenwerken met de Franse start-up Mistral om geavanceerde oplossingen met kunstmatige intelligentie te ontwikkelen. Het is de eerste keer dat Mistral zo de krachten bundelt met een grote Nederlandse bank. Hoeveel geld met de samenwerking is gemoeid, is niet bekendgemaakt. ABN AMRO is niet de enige bank die werk maakt van kunstmatige intelligentie. Rabobank kondigde deze week aan de komende 3 jaar tot €2 miljard te investeren in IT en datasystemen.
28: De binnenvaart tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn vervoert ongeveer 10% minder lading dan normaal door lage waterstanden. De beladingsgraad van schepen is gedaald van 70 naar 35%, waardoor er wekelijks zo'n 100 extra schepen naar de haven komen. Spoor en weg kunnen daar nog niet van profiteren door capaciteitsgebrek, werkzaamheden en hogere kosten. Schepen met olieproducten, ijzererts en zand hebben de meeste last, terwijl containerschepen minder hinder ondervinden. Volgens branchevereniging Delta Links zijn er nog geen signalen dat bedrijven helemaal stil zijn gevallen, maar stapelen containers zich wel op.
29: Het duurzame kledingmerk Mud Jeans is failliet verklaard door de rechter in Amsterdam. Het bedrijf had het faillissement zelf aangevraagd. Topman Dion Vijgenboom zegt dat de financiële last van historische schulden te zwaar bleek om te dragen.
0: of een doorstart mogelijk is, is nog niet bekend. Mud Jeans werd in 2012 opgericht en maakte duurzame denimproducten van grotendeels gerecycled materiaal.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef rond de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voor de tijdrit in de Tour de France Femme. De vakbond pleit voor duidelijke protocollen en tijdige communicatie richting teams en rensters. Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in tijdritpakken, wat aerodynamisch voordeel oplevert. De UCI voerde willekeurige controles uit, met alleen vrouwelijke commissarissen in aparte ruimtes. Sommige teams werden niet gecontroleerd, andere rensters kregen alleen vragen gesteld.
4: Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati, dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open, die op 30 augustus begint.
6: Mohamed Salah staat op het punt om van Liverpool naar de Turkse club Trabzonspor te gaan. De club deelde beelden van de Egyptische aanvaller in een vliegtuig, gekleed in een shirt van Trabzonspor. In een videoboodschap vraagt de 34-jarige Salah aan de fans of ze er klaar voor zijn. Hij speelde de afgelopen 9 seizoenen voor Liverpool en won daarmee de Champions League en 2 keer de Premier League. Trabzonspor werd afgelopen seizoen derde in Turkije en speelt binnenkort play-offs voor een plek in de Europa League.
7: Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA houdt op woensdag een crisisoverleg met de top van de Wereldvoetbalbond in Marokko. Dat hebben bronnen bevestigd aan persbureau AFP en het ANP. Tijdens de bijeenkomst nabij Rabat wordt gesproken over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK voetbal. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van de FIFA-voorzitter volgend jaar.
8: Telstar heeft middenvelder Gabi Kashili voor 1 seizoen vastgelegd. De 23-jarige Kashili trainde al sinds de voorbereiding mee met de Eredivisieclub. Hij was clubloos na zijn vertrek bij SC Cambuur, dat hem geen nieuw contract aanbood na zijn betrokkenheid bij een vechtpartij na een amateurduel. Bij Telstar krijgt Kashili onder trainer Henk Brugge opnieuw een kans in het betaald voetbal. Kashili werkte eerder met Brugge samen bij PEC Zwolle.
9: Het peloton in de Tour de France Femme is woensdag in Mâcon van start gegaan voor de 5e etappe. De rensters rijden 140 kilometer naar Belleville-en-Beaujolais met 8 beklimmingen en 2900 hoogtemeters. De route telt 3 beklimmingen van de tweede categorie, 2 van de derde en 3 van de vierde categorie. Na de laatste klim op de Mont Brouilly is het nog 10,6 kilometer tot de finish. De Zwitserse Marlen Reusser draagt de gele trui. Demi Vollering volgt op 14 seconden.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
30: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
31: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselend bewolkt met af en toe zon. In het zuidoosten kans op een enkele bui. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond meer opklaringen en vrijwel overal droog. Vannacht blijft het droog met minimaal 16 graden. Morgen veel zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe in het noorden met kans op een bui. Het wordt 19 tot 25 graden met een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
32: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
33: Dit is het Binnenlands Nieuws.
27: Enkele waterschappen in het zuiden en oosten van Nederland hebben alle maatregelen genomen om de droogte te bestrijden. Brabantse Delta en Drents-Overijsselse Delta zeggen dat de grenzen van de aanvoercapaciteit in zicht komen. Waterschap De Dommel roept inwoners op zuinig te zijn met water en hergebruik te stimuleren. Op veel plekken in Brabant, het oosten en midden van Nederland en zelfs voor het eerst in het westelijk kustgebied geldt een verbod op het onttrekken van water uit sloten en beken. In het westen hebben waterschappen nog grote hoeveelheden zoet water opgeslagen. Maar in het noorden zijn er al meldingen van beginnende verzilting in het IJsselmeer. Glastuinbouw Nederland is diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor telers die getroffen worden door het sproeiverbod. De ondernemersorganisatie zegt dat het Hoogheemraadschap van Delfland niet wil meewerken aan alternatieven, zoals het toevoegen van gezuiverd rioolwater aan sloten in plaats van afvoer naar zee. Delfland noemt dat onwenselijke maatregelen die alleen worden ingezet als het echt niet anders kan. Sinds woensdag geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinbouwbedrijven in onder meer het Westland geen water meer mogen halen uit sloten, beken en kanalen. Glastuinbouw Nederland pleitte eerder voor een uitzondering voor tuinbouwbedrijven, maar het waterschap ging daar niet op in. Op de A16 bij Hazeldonk zijn dinsdag twee 29-jarige Iraakse mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In hun auto met Frans kenteken trof de Koninklijke Marechaussee vier personen aan zonder geldige documenten, van 18, 18, 24 en 42 jaar oud. De marechaussees besloten het voertuig te controleren omdat het slingerde, opvallend laag ging aan de achterkant en een onverwachte manoeuvre maakte. Een van de verdachten stond gesignaleerd voor eerdere betrokkenheid bij het faciliteren van illegale immigratie. In het Twentse Deurningen voeren boeren woensdag actie met trekkers tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ongeveer 150 voertuigen staan verzameld op de Vliegveldstraat en blokkeren de brug over de A1. Fietsers en hulpdiensten kunnen er wel langs. De gemeente Dinkeland was niet formeel op de hoogte van de actie, maar respecteert het demonstratierecht zolang alles rustig en veilig verloopt. De politie is aanwezig bij wat de gemeente een zichtactie noemt. Twee minderjarigen zijn opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf aan de Bos- en Lommerweg in Amsterdam. De ontploffing gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag rond 4 uur 's nachts. Enkele dagen eerder, afgelopen zaterdag om 4 uur 's middags, was er ook al een explosie bij hetzelfde kinderdagverblijf. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat en ouders. Door aanhoudende droogte trekt zout water vanuit het westen steeds verder landinwaarts op. In het rivierengebied gebeurt dat vooral via de Lek, de Nieuwe Merwede en de rivier De Noord tussen Dordrecht en Kinderdijk. Omdat er nu veel minder zoet water door de rivieren stroomt, wordt het zoute water minder goed teruggedrongen naar de Noordzee. Waterschap Rivierenland laat bij Kinderdijk daarom alleen nog water binnenstromen bij eb. In het uiterste geval laat het waterschap ook zout water toe tijdens vloed, om te voorkomen dat het waterpeil te hard zakt en er schade aan oevers, dijken en kades ontstaat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
32: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. IJsland zet 21 activisten tegen de walvisvaart het land uit. De politie nam vorige week hun schip in beslag na een poging een walvisjachtschip tegen te houden. De activisten zouden hebben geprobeerd het jachtschip te rammen en later de scheepsschroeven te beschadigen, maar beide pogingen mislukten. De bemanning werd tot woensdag op het schip vastgehouden in een haven in Reykjavik. IJsland is een van de weinige landen die nog openlijk aan walvisvaart doet. Maar in de herfst wordt een wet besproken die de walvisjacht kan verbieden.
1: Een Duitse rechtbank heeft 7 leden van een extreemrechtse terreurcel en 1 sympathisant veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 5 jaar. Ze krijgen die straffen voor onder meer aanvallen op opvanglocaties voor asielzoekers. De verdachten waren ten tijde van de misdrijven tussen de 14 en 21 jaar oud en zijn veroordeeld onder de jeugdstrafwet. De groep, die zichzelf de Letzte Verteidigungswelle noemt, stak eind 2024 brand in een cultureel centrum in het oostelijke Oud-Döbern. Volgens het Openbaar Ministerie lukte het maar net om slachtoffers te voorkomen. Oekraïne heeft in de loop van het jaar een groot deel van zijn voorraad luchtafweerraketten ingezet. President Volodymyr Zelensky meldt op X dat er ten opzichte van 2025 nog maar een derde over is. Volgens Zelensky is de toevoer van antiballistische capaciteiten van partners dit jaar aanzienlijk verminderd. In de nacht van dinsdag op woensdag zou geen enkele ballistische raket zijn onderschept door Oekraïne. Zelensky vraagt de EU en de G7 om hulp, onder meer door sancties aan Rusland op te leggen.
5: De Amerikaanse FBI werkt sinds vorig jaar samen met China en Rusland, zegt directeur Kash Patel. De samenwerking richt zich op het aanpakken van wereldwijde kindermisbruiknetwerken en cyberfraude tegen Amerikanen. Er zijn 4 werkgroepen waarbij inlichtingen worden gedeeld over cyberfraude, geweld tegen kinderen, drugsbestrijding en het opsporen van voortvluchtigen. Experts noemen het gevaarlijk dat de VS gevoelige informatie deelt met 2 oude rivalen. Patel zegt dat de risico's beheersbaar zijn en benadrukt dat de samenwerking geen invloed heeft op de uitwisseling van inlichtingen met Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Bij een Oekraïens goederenvliegtuig op de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. De drone was uitgerust met een ontsteker die defect bleek te zijn. Duitse bronnen behandelen het incident als een poging tot een aanslag. Vlak daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de lucht tegen een onbekend object bij Leipzig en landde later veilig in Hannover met lichte schade aan de voorkant. De politie onderzoekt of de gevonden drone verband houdt met die botsing. De Belgische politie test een drone die moet helpen voorkomen dat migranten op bootjes het kanaal oversteken naar Engeland. 4 politiezones in het noordwesten van België werken samen aan de proef. De drone vliegt boven een gebied tot aan de Nederlandse grens. De politie wil met de drone voorkomen dat mensen de oversteek maken, maar ook sneller ingrijpen wanneer migranten in de problemen komen en gevaarlijke situaties bij het opstappen voorkomen. Na de testfase volgt een evaluatie, ook met een politiezone waar een ander type drone wordt getest. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
32: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Uber krijgt te maken met stevige concurrentie in Brazilië, de grootste markt van het bedrijf. Chinese bedrijven als taxi-app Didi en maaltijdbezorger Meituan investeren daar fors, waardoor de strijd om klanten en bezorgers is toegenomen. Uber heeft daarom de verwachtingen voor het derde kwartaal naar beneden bijgesteld. Het bedrijf verwacht dat er voor 58,25 tot 60,25 miljard dollar aan ritten en bezorgingen via het platform wordt geboekt. In het tweede kwartaal steeg de netto-winst nog met 40% tot 2,1 miljard dollar. Mede dankzij het WK voetbal. Entertainment concern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 7% tot 25,2 miljard dollar. De winst voor belastingen klom met 14% tot 3,6 miljard dollar. Disney trok meer bezoekers naar zijn pretparken en cruiseschepen. En de inkomsten uit streamingdiensten namen ook toe. De nieuwe film Toy Story 5 leverde wereldwijd al meer dan 1 miljard dollar aan ticketverkoop op. Topman Josh DeMaro zegt tevreden te zijn met de cijfers en optimistisch over de rest van het boekjaar.
25: De helft van de huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaat mogelijk meer betalen om een huis te verwarmen. Daarvoor waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Warmtenetten voorzien 700.000 huishoudens in Nederland. De oorzaak is dat in de wet collectieve warmte is geregeld dat de ACM tarieven voor warmte op termijn gaat vaststellen op basis van daadwerkelijke kosten van verschillende warmtenetten, in plaats van een maximumtarief. 10% van de

0: video's. Het is voor het eerst dat TikTok een dergelijke deal sluit met een traditioneel mediabedrijf. Nederlandse TikTokkers hebben nog niet meteen toegang tot het aanbod aan fragmenten van Disney, Pixar, Marvel en Star Wars. De samenwerking begint met een proef in de Verenigde Staten en wordt later mogelijk uitgebreid naar andere markten.
1: ABN AMRO gaat samenwerken met de Franse start-up Mistral om geavanceerde oplossingen met kunstmatige intelligentie te ontwikkelen. Het is de eerste keer dat Mistral zo de krachten bundelt met een grote Nederlandse bank. Hoeveel geld met de samenwerking is gemoeid, is niet bekendgemaakt. ABN AMRO is niet de enige bank die werk maakt van kunstmatige intelligentie. Rabobank kondigde deze week aan de komende 3 jaar tot 2 miljard euro te investeren in IT en datasystemen.
2: De binnenvaart tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn vervoert ongeveer 10% minder lading dan normaal door lage waterstanden. De beladingsgraad van schepen is gedaald van 70 naar 35%, waardoor er wekelijks zo'n 100 extra schepen naar de haven komen. Spoor en weg kunnen daar nog niet van profiteren door capaciteitsgebrek, werkzaamheden en hogere kosten. Schepen met olieproducten, ijzererts en zand hebben de meeste last, terwijl containerschepen minder hinder ondervinden. Volgens branchevereniging Delta Links zijn er nog geen signalen dat bedrijven helemaal stil zijn gevallen, maar stapelen containers zich wel op.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Carlos Alcaraz trekt zich terug van het Masters-toernooi van Cincinnati dat op 13 augustus begint. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Hij is sinds eind april geblesseerd en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz staat nog altijd tweede op de wereldranglijst. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de US Open die op 30 augustus begint. Mohamed Salah staat op het punt om van Liverpool naar de Turkse club Trabzonspor te gaan. De club deelde beelden van de Egyptische aanvaller in een vliegtuig, gekleed in een shirt van Trabzonspor. In een videoboodschap vraagt de 34-jarige Salah aan de fans of ze er klaar voor zijn. Hij speelde de afgelopen 9 seizoenen voor Liverpool en won daarmee de Champions League en 2 keer de Premier League. Trabzonspor werd afgelopen seizoen 3e in Turkije en speelt binnenkort play-offs voor een plek in de Europa League. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA houdt op woensdag een crisisoverleg met de top van de Wereldvoetbalbond in Marokko. Dat hebben bronnen bevestigd aan persbureau AFP en het ANP. Tijdens de bijeenkomst nabij Rabat wordt gesproken over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK voetbal. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van de FIFA-voorzitter volgend jaar. Telstar heeft middenvelder Gabi Kashili voor 1 seizoen vastgelegd. De 23-jarige Kashili trainde al sinds de voorbereiding mee met de Eredivisieclub. Hij was clubloos na zijn vertrek bij SC Cambuur, dat hem geen nieuw contract aanbood na zijn betrokkenheid bij een vechtpartij na een amateurduel. Bij Telstar krijgt Kashili onder trainer Henk Brugge opnieuw een kans in het betaald voetbal. Kashili werkte eerder met Brugge samen bij PEC Zwolle. Het peloton in de Tour de France Femmes is woensdag in Mâcon van start gegaan voor de 5e etappe. De rensters rijden 140 kilometer naar Belleville-en-Beaujolais met 8 beklimmingen en 2900 hoogtemeters. De route telt 3 beklimmingen van de 2e categorie, 2 van de 3e en 3 van de 4e categorie. Na de laatste klim op de Mont Brouilly is het nog 10,6 kilometer tot de finish. De Zwitserse Marlen Reusser draagt de gele trui. Demi Vollering volgt op 14 seconden. European Leagues, de belangenbehartiger van Europese voetbalcompetities, blijft zich verzetten tegen uitbreiding of oprichting van FIFA-competities. Dat doet de organisatie totdat de FIFA hervormingen doorvoert, inclusief juridisch bindende afspraken met alle relevante belanghebbenden in het voetbal. European Leagues noemt het besluit van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om acht te zien van zijn commercialiseringsplan de enige logische uitkomst. Volgens de organisatie roept de massale afwijzing van dit gevaarlijke idee en het ondoorzichtige proces erachter ernstige

0: vragen op over het bestuur, de interne cultuur en de besluitvorming van de FIFA. Ook mag het plan om het WK voetbal van 2030 uit te breiden naar 64 deelnemende landen niet over het hoofd worden gezien. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het zuidoosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen begint zonnig. In de middag neemt de bewolking toe in het noorden met kans op een bui. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Enkele waterschappen in het zuiden en oosten van Nederland hebben alle maatregelen genomen om de droogte te bestrijden. Brabantse Delta en Drents-Overijsselse Delta zeggen dat de grenzen van de aanvoercapaciteit in zicht komen. Waterschap De Dommel roept inwoners op zuinig te zijn met water en hergebruik te stimuleren. Op veel plekken in Brabant, het oosten en midden van Nederland en zelfs voor het eerst in het westelijk kustgebied geldt een verbod op het onttrekken van water uit sloten en beken. In het westen hebben waterschappen nog grote hoeveelheden zoet water opgeslagen. Maar in het noorden zijn er al meldingen van beginnende verzilting in het IJsselmeer. Glastuinbouw Nederland is diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor telers die getroffen worden door het sproeiverbod. De ondernemersorganisatie zegt dat het Hoogheemraadschap van Delfland niet wil meewerken aan alternatieven, zoals het toevoegen van gezuiverd rioolwater aan sloten in plaats van afvoer naar zee. Delfland noemt dat onwenselijke maatregelen die alleen worden ingezet als het echt niet anders kan. Sinds woensdag geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinbouwbedrijven in onder meer het Westland geen water meer mogen halen uit sloten, beken en kanalen. Glastuinbouw Nederland pleitte eerder voor een uitzondering voor tuinbouwbedrijven, maar het waterschap ging daar niet op in. Op de A16 bij Hazeldonk zijn dinsdag twee 29-jarige Iraakse mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In hun auto met Frans kenteken trof de Koninklijke Marechaussee vier personen aan zonder geldige documenten, van 18, 18, 24 en 42 jaar oud. De marechaussees besloten het voertuig te controleren omdat het slingerde, opvallend laag ging aan de achterkant en een onverwachte manoeuvre maakte. Een van de verdachten stond gesignaleerd voor eerdere betrokkenheid bij het faciliteren van illegale immigratie. In het Twentse Deurningen voeren boeren woensdag actie met trekkers tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ongeveer 150 voertuigen staan verzameld op de Vliegveldstraat en blokkeren de brug over de A1. Fietsers en hulpdiensten kunnen er wel langs. De gemeente Dinkeland was niet formeel op de hoogte van de actie, maar respecteert het demonstratierecht zolang alles rustig en veilig verloopt. De politie is aanwezig bij wat de gemeente een zichtactie noemt. Twee minderjarigen zijn opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf aan de Bos- en Lommerweg in Amsterdam. De ontploffing gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag rond 4 uur 's nachts. Enkele dagen eerder, afgelopen zaterdag om 4 uur 's middags, was er ook al een explosie bij hetzelfde kinderdagverblijf. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat en ouders. Door aanhoudende droogte trekt zout water vanuit het westen steeds verder landinwaarts op. In het rivierengebied gebeurt dat vooral via de Lek, de Nieuwe Merwede en de rivier de Noord tussen Dordrecht en Kinderdijk. Omdat er nu veel minder zoet water door de rivieren stroomt, wordt het zoute water minder goed teruggedrongen naar de Noordzee. Waterschap Rivierenland laat bij Kinderdijk daarom alleen nog water binnenstromen bij eb. In het uiterste geval laat het waterschap ook zout water toe tijdens vloed, om te voorkomen dat het waterpeil te hard zakt en er schade aan oevers, dijken en kades ontstaat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politie heeft bevestigd dat een drone die werd aangetroffen op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Het toestel werd in de nacht van dinsdag op woensdag gezien bij een landingsbaan waar een Oekraïens goederenvliegtuig stond. Een robot heeft de drone onderzocht en de explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. Kort daarna botste een ander vliegtuig vlakbij Leipzig in de lucht tegen een onbekend vliegend object, maar kon veilig landen in Hannover. De contraterrorismeafdeling van de politie in Saksen en de extremismeafdeling van de lokale justitie zijn bij het onderzoek betrokken. IJsland zet 21 activisten tegen de walvisvaart het land uit nadat hun schip vorige week in beslag werd genomen. De activisten probeerden volgens de politie een walvisjachtschip te rammen en de scheepsschroeven te beschadigen, maar dat mislukte. Ze krijgen ook een terugkeerverbod. Voor activisten van buiten de Europese economische ruimte geldt dat voor het hele Schengengebied. Het schip is van een stichting van dieren- en klimaatactivist Paul Watson, maar hij was zelf niet aan boord. IJsland hervatte de walvisvaart dit jaar na een pauze van 2 jaar. In de herfst wordt een wet besproken die de walvisjacht helemaal kan verbieden. Oekraïne heeft in de loop van het jaar een groot deel van zijn voorraad luchtafweerraketten ingezet. President Volodymyr Zelensky meldt op X dat er ten opzichte van 2025 nog maar een derde over is. Volgens Zelensky is de toevoer van antiballistische capaciteiten van partners dit jaar aanzienlijk verminderd. In de nacht van dinsdag op woensdag zou geen enkele ballistische raket zijn onderschept door Oekraïne. Zelensky vraagt de EU en de G7 om hulp, onder meer door sancties aan Rusland op te leggen. Een Duitse rechtbank heeft 7 leden van een extreemrechtse terreurcel en 1 sympathisant veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 5 jaar. Ze krijgen die straffen voor onder meer aanvallen op opvanglocaties voor asielzoekers. De verdachten waren ten tijde van de misdrijven tussen de 14 en 21 jaar oud en zijn veroordeeld onder de jeugdstrafwet. De groep, die zichzelf de Letzte Verteidigungswelle noemt, stak eind 2024 brand in een cultureel centrum in het oostelijke Oud-Döbern. Volgens het Openbaar Ministerie lukte het maar net om slachtoffers te voorkomen.
5: De Amerikaanse FBI werkt sinds vorig jaar samen met China en Rusland, zegt directeur Kash Patel. De samenwerking richt zich op het aanpakken van wereldwijde kindermisbruiknetwerken en cyberfraude tegen Amerikanen. Er zijn 4 werkgroepen waarbij inlichtingen worden gedeeld over cyberfraude, geweld tegen kinderen, drugsbestrijding en het opsporen van voortvluchtigen. Experts noemen het gevaarlijk dat de VS gevoelige informatie deelt met 2 oude rivalen. Patel zegt dat de risico's beheersbaar zijn en benadrukt dat de samenwerking geen invloed heeft op de uitwisseling van inlichtingen met Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Bij een Oekraïens goederenvliegtuig op de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. De drone was uitgerust met een ontsteker die defect bleek te zijn. Duitse bronnen behandelen het incident als een poging tot een aanslag. Vlak daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de lucht tegen een onbekend object bij Leipzig en landde later veilig in Hannover met lichte schade aan de voorkant. De politie onderzoekt of de gevonden drone verband houdt met die botsing. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Uber krijgt te maken met stevige concurrentie in Brazilië, de grootste markt van het bedrijf. Chinese bedrijven als taxi-app Didi en maaltijdbezorger Meituan investeren daar fors, waardoor de strijd om klanten en bezorgers is toegenomen. Uber heeft daarom de verwachtingen voor het derde kwartaal naar beneden bijgesteld. Het bedrijf verwacht dat er voor 58,25 tot 60,25 miljard dollar aan ritten en bezorgingen via het platform wordt geboekt. In het tweede kwartaal steeg de netto-winst nog met 40% tot 2,1 miljard dollar. Mede dankzij het WK voetbal. Entertainmentconcern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 7% tot 25,2 miljard dollar. De winst voor belastingen klom met 14% tot 3,6 miljard dollar. Disney trok meer bezoekers naar zijn pretparken en cruiseschepen. En de inkomsten uit streamingdiensten namen ook toe. De nieuwe film Toy Story 5 leverde wereldwijd al meer dan 1 miljard dollar aan ticketverkoop op. Topman Josh DeMaro zegt tevreden te zijn met de cijfers en optimistisch over de rest van het boekjaar. De helft van de huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaat mogelijk meer betalen om hun huis te verwarmen. Daarvoor waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Warmtenetten voorzien 700.000 huishoudens in Nederland. De oorzaak is dat in de wet collectieve warmte is geregeld dat de ACM tarieven voor warmte op termijn gaat vaststellen op basis van daadwerkelijke kosten van verschillende warmtenetten, in plaats van een maximumtarief. 10% van de huishoudens gaat volgens ACM-economen 71% meer betalen, omgerekend €740 meer per jaar. De ACM doet onderzoek naar aanvullende maatregelen om de betaalbaarheid van warmte voor huishoudens te verbeteren. Entertainmentconcern Walt Disney heeft een akkoord gesloten met TikTok over het gebruik van Disney-figuren in filmpjes op het videoplatform. Hierdoor kunnen TikTokkers personages en scènes uit Disney-films en tv-shows gebruiken in hun korte video's. Het is voor het eerst dat TikTok een dergelijke deal sluit met een traditioneel mediabedrijf. Nederlandse TikTokkers hebben nog niet meteen toegang tot het aanbod aan fragmenten van Disney, Pixar, Marvel en Star Wars. De samenwerking begint met een proef in de Verenigde Staten en wordt later mogelijk uitgebreid naar andere markten. ABN AMRO gaat samenwerken met de Franse start-up Mistral om geavanceerde oplossingen met kunstmatige intelligentie te ontwikkelen. Het is de eerste keer dat Mistral zo de krachten bundelt met een grote Nederlandse bank. Hoeveel geld met de samenwerking is gemoeid, is niet bekendgemaakt. ABN AMRO is niet de enige bank die werk maakt van kunstmatige intelligentie. Rabobank kondigde deze week aan de komende 3 jaar tot €2 miljard te investeren in IT en datasystemen. De binnenvaart tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn vervoert ongeveer 10% minder lading dan normaal door lage waterstanden. De beladingsgraad van schepen is gedaald van 70 naar 35%, waardoor er wekelijks zo'n 100 extra schepen naar de haven komen. Spoor en weg kunnen daar nog niet van profiteren door capaciteitsgebrek, werkzaamheden en hogere kosten. Schepen met olieproducten, ijzererts en zand hebben de meeste last, terwijl containerschepen minder hinder ondervinden. Volgens branchevereniging Delta Links zijn er nog geen signalen dat bedrijven helemaal stil zijn gevallen, maar stapelen containers zich wel op. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Mohamed Salah staat op het punt om van Liverpool naar de Turkse club Trabzonspor te gaan. De club deelde beelden van de Egyptische aanvaller in een vliegtuig, gekleed in een shirt van Trabzonspor. In een videoboodschap vraagt de 34-jarige Salah aan de fans of ze er klaar voor zijn. Hij speelde de afgelopen 9 seizoenen voor Liverpool en won daarmee de Champions League en 2 keer de Premier League.
0: Trabzonspor werd afgelopen seizoen derde in Turkije en speelt binnenkort play-offs voor een plek in de Europa League. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA houdt op woensdag een crisisoverleg met de top van de Wereldvoetbalbond in Marokko. Dat hebben bronnen bevestigd aan persbureau AFP en het ANP. Tijdens de bijeenkomst nabij Rabat wordt gesproken over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK voetbal. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van de FIFA-voorzitter volgend jaar. Telstar heeft middenvelder Gabi Kashili voor één seizoen vastgelegd. De 23-jarige Kashili trainde al sinds de voorbereiding mee met de Eredivisieclub. Hij was clubloos na zijn vertrek bij SC Cambuur, dat hem geen nieuw contract aanbood na zijn betrokkenheid bij een vechtpartij na een amateurduel. Bij Telstar krijgt Kashili onder trainer Henk Brugge opnieuw een kans in het betaald voetbal. Kashili werkte eerder met Brugge samen bij PEC Zwolle. Het peloton in de Tour de France Femme is woensdag in Mâcon van start gegaan voor de vijfde etappe. De rensters rijden 140 kilometer naar Belleville-en-Beaujolais met 8 beklimmingen en 2900 hoogtemeters. De route telt 3 beklimmingen van de tweede categorie, 2 van de derde en 3 van de vierde categorie. Na de laatste klim op de Mont Brouilly is het nog 10,6 kilometer tot de finish. De Zwitserse Marlen Reusser draagt de gele trui, Demi Vollering volgt op 14 seconden. European Leagues verzet zich tegen uitbreiding of oprichting van FIFA-competities totdat de Wereldvoetbalbond hervormingen doorvoert, inclusief juridisch bindende afspraken met alle relevante belanghebbenden in het voetbal. De belangenbehartiger van Europese voetbalcompetities noemt het besluit van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om af te zien van zijn commercialiseringsplan de enige logische uitkomst. Volgens European Leagues roept de massale afwijzing van dit gevaarlijke idee ernstige vragen op over het bestuur, de interne cultuur en de besluitvorming van de FIFA. De organisatie stelt dat er over het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen geen enkel overleg is geweest met competities, clubs en spelers. European Leagues vindt dat de FIFA niet langer eenzijdig ingrijpende beslissingen mag nemen die indruisen tegen de belangen van competities, clubs, spelers en fans. De voetbalsters van PSV hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 3-2 gewonnen van het Bosnische SFK 2000 Sarajevo. Door de overwinning bereikt de landskampioen de finale van een mini-toernooi in Luxemburg. Daarin speelt PSV zondag tegen de thuisclub Racing Union of HJK Helsinki uit Finland. Als PSV ook die wedstrijd wint, komt het in de derde en laatste kwalificatieronde terecht. Sarajevo kwam na een half uur op voorsprong via Amela Krišo, maar PSV draaide het nog voor rust om door doelpunten van Chimera Ripa en Janice Kamen. In de tweede helft scoorde Kamen ook de 3-1. Dajana Spasojevic maakte de tweede Bosnische goal. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het zuidoosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en 28 graden in het zuidoosten. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Vanavond klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 16 graden. Morgen begint zonnig, maar in de middag neemt de bewolking toe in het noorden met kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het Waddengebied tot 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: In de duinen bij Wassenaar is woensdag een grote brand uitgebroken.
2: Op webcambeelden van de Wassenaarse slag zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer heeft veel mensen en wagens naar het terrein gestuurd, maar een woordvoerder heeft nog geen beeld van de omvang. Enkele waterschappen in het zuiden en oosten van Nederland hebben alle maatregelen genomen om de droogte te bestrijden. Brabantse Delta en Drents-Overijsselse Delta zeggen dat de grenzen van de aanvoercapaciteit in zicht komen. Waterschap De Dommel roept inwoners op zuinig te zijn met water en hergebruik te stimuleren. Op veel plekken in Brabant, het oosten en midden van Nederland en zelfs voor het eerst in het westelijk kustgebied geldt een verbod op het onttrekken van water uit sloten en beken. In het westen hebben waterschappen nog grote hoeveelheden zoet water opgeslagen. Maar in het noorden zijn er al meldingen van beginnende verzilting in het IJsselmeer. Glastuinbouw Nederland is diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor telers die getroffen worden door het sproeiverbod. De ondernemersorganisatie zegt dat het Hoogheemraadschap van Delfland niet wil meewerken aan alternatieven, zoals het toevoegen van gezuiverd rioolwater aan sloten in plaats van afvoer naar zee. Delfland noemt dat onwenselijke maatregelen die alleen worden ingezet als het echt niet anders kan. Sinds woensdag geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinbouwbedrijven in onder meer het Westland geen water meer mogen halen uit sloten, beken en kanalen. Glastuinbouw Nederland pleitte eerder voor een uitzondering voor tuinbouwbedrijven, maar het waterschap ging daar niet op in. Op de A16 bij Hazeldonk zijn dinsdag twee 29-jarige Iraakse mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In hun auto met Frans kenteken trof de Koninklijke Marechaussee 4 personen aan zonder geldige documenten, van 18, 18, 24 en 42 jaar oud. De marechaussees besloten het voertuig te controleren omdat het slingerde, opvallend laag ging aan de achterkant en een onverwachte manoeuvre maakte. Een van de verdachten stond gesignaleerd voor eerdere betrokkenheid bij het faciliteren van illegale immigratie. In het Twentse Deurningen voeren boeren woensdag actie met trekkers tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ongeveer 150 voertuigen staan verzameld op de Vliegveldstraat en blokkeren de brug over de A1. Fietsers en hulpdiensten kunnen er wel langs. De gemeente Dinkeland was niet formeel op de hoogte van de actie, maar respecteert het demonstratierecht zolang alles rustig en veilig verloopt. De politie is aanwezig bij wat de gemeente een zichtactie noemt. Twee minderjarigen zijn opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf aan de Bos- en Lommerweg in Amsterdam. De ontploffing gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag rond 4 uur 's nachts. Enkele dagen eerder, afgelopen zaterdag om 4 uur 's middags, was er ook al een explosie bij hetzelfde kinderdagverblijf. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat en ouders. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politie heeft bevestigd dat een drone die werd aangetroffen op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Het toestel werd in de nacht van dinsdag op woensdag gezien bij een landingsbaan waar een Oekraïens goederenvliegtuig stond. Een robot heeft de drone onderzocht en de explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. Korte tijd later botste een ander vliegtuig vlakbij Leipzig in de lucht tegen een onbekend vliegend object, maar kon veilig landen in Hannover. De contra-terrorismeafdeling van de politie in Saxe en de extremismeafdeling van de lokale justitie zijn bij het onderzoek betrokken. IJsland zet 21 activisten tegen de walvisvaart het land uit nadat hun schip vorige week in beslag werd genomen. De activisten probeerden volgens de politie een walvisjachtschip te rammen en de scheepsschroeven te beschadigen, maar dat mislukte. Ze krijgen ook een terugkeerverbod. Voor activisten van buiten de Europese economische ruimte geldt dat voor het hele Schengengebied. Het schip is van een stichting van dieren- en klimaatactivist Paul Watson, maar hij was zelf niet aan boord. IJsland hervatte de walvisvaart dit jaar na een pauze van 2 jaar. In de herfst wordt een wet besproken die de walvisjacht helemaal kan verbieden. Oekraïne heeft in de loop van het jaar een groot deel van zijn voorraad luchtafweerraketten ingezet. President Volodymyr Zelensky meldt op X dat er ten opzichte van 2025 nog maar een derde over is. Volgens Zelensky is de toevoer van antiballistische capaciteiten van partners dit jaar aanzienlijk verminderd. In de nacht van dinsdag op woensdag zou geen enkele ballistische raket zijn onderschept door Oekraïne. Zelensky vraagt de EU en de G7 om hulp, onder meer door sancties aan Rusland op te leggen. Een Duitse rechtbank heeft 7 leden van een extreemrechtse terreurcel en 1 sympathisant veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 5 jaar. Ze krijgen die straffen voor onder meer aanvallen op opvanglocaties voor asielzoekers. De verdachten waren ten tijde van de misdrijven tussen de 14 en 21 jaar oud en zijn veroordeeld onder de jeugdstrafwet. De groep, die zichzelf de Letzte Verteidigungswelle noemt, stak eind 2024 brand in een cultureel centrum in het oostelijke Oud-Döbern. Volgens het Openbaar Ministerie lukte het maar net om slachtoffers te voorkomen.
5: De Amerikaanse FBI werkt sinds vorig jaar samen met China en Rusland, zegt directeur Kash Patel. De samenwerking richt zich op het aanpakken van wereldwijde kindermisbruiknetwerken en cyberfraude tegen Amerikanen. Er zijn 4 werkgroepen waarbij inlichtingen worden gedeeld over cyberfraude, geweld tegen kinderen, drugsbestrijding en het opsporen van voortvluchtigen. Experts noemen het gevaarlijk dat de VS gevoelige informatie deelt met 2 oude rivalen. Patel zegt dat de risico's beheersbaar zijn en benadrukt dat de samenwerking geen invloed heeft op de uitwisseling van inlichtingen met Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Bij een Oekraïens goederenvliegtuig op de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. De drone was uitgerust met een ontsteker die defect bleek te zijn. Duitse bronnen behandelen het incident als een poging tot een aanslag. Vlak daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de lucht tegen een onbekend object bij Leipzig en landde later veilig in Hannover met lichte schade aan de voorkant. De politie onderzoekt of de gevonden drone verband houdt met die botsing.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Uber krijgt te maken met stevige concurrentie in Brazilië, de grootste markt van het bedrijf. Chinese bedrijven als taxi-app Didi en maaltijdbezorger Meituan investeren daar fors, waardoor de strijd om klanten en bezorgers is toegenomen. Uber heeft daarom de verwachtingen voor het 3e kwartaal naar beneden bijgesteld. Het bedrijf verwacht dat er voor $58,25 tot $60,25 miljard aan ritten en bezorgingen via het platform wordt geboekt. In het 2e kwartaal steeg de netto-winst nog met 40% tot $2,1 miljard. Mede dankzij het WK voetbal. Entertainmentconcern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 7% tot $25,2 miljard. De winst voor belastingen klom met 14% tot $3,6 miljard. Disney trok meer bezoekers naar zijn pretparken en cruiseschepen. En de inkomsten uit streamingdiensten namen ook toe. De nieuwe film Toy Story 5 leverde wereldwijd al meer dan $1 miljard aan ticketverkoop op. Topman Josh DeMaro zegt tevreden te zijn met de cijfers en optimistisch over de rest van het boekjaar. De helft van de huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaat mogelijk meer betalen om hun huis te verwarmen. Daarvoor waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Warmtenetten voorzien 700.000 huishoudens in Nederland. De oorzaak is dat in de wet collectieve warmte is geregeld
2: dat de ACM tarieven voor warmte op termijn gaat vaststellen op basis van daadwerkelijke kosten van verschillende warmtenetten, in plaats van een maximumtarief. 10% van de huishoudens gaat volgens ACM-economen 71% meer betalen, omgerekend €740 meer per jaar. De ACM doet onderzoek naar aanvullende maatregelen om de betaalbaarheid van warmte voor huishoudens te verbeteren.
8: Entertainmentconcern Walt Disney heeft een akkoord gesloten met TikTok over het gebruik van Disney-figuren in filmpjes op het videoplatform. Hierdoor kunnen TikTokkers personages en scènes uit Disney-films en tv-shows gebruiken in hun korte video's. Het is voor het eerst dat TikTok een dergelijke deal sluit met een traditioneel mediabedrijf. Nederlandse TikTokkers hebben nog niet meteen toegang tot het aanbod aan fragmenten van Disney, Pixar, Marvel en Star Wars. De samenwerking begint met een proef in de Verenigde Staten en wordt later mogelijk uitgebreid naar andere markten.
9: ABN AMRO gaat samenwerken met de Franse start-up Mistral om geavanceerde oplossingen met kunstmatige intelligentie te ontwikkelen. Het is de eerste keer dat Mistral zo de krachten bundelt met een grote Nederlandse bank. Hoeveel geld met de samenwerking is gemoeid, is niet bekendgemaakt. ABN AMRO is niet de enige bank die werk maakt van kunstmatige intelligentie. Rabobank kondigde deze week aan de komende 3 jaar tot €2 miljard te investeren in IT en datasystemen.
10: De binnenvaart tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn vervoert ongeveer 10% minder lading dan normaal door lage waterstanden. De beladingsgraad van schepen is gedaald van 70 naar 35%, waardoor er wekelijks zo'n 100 extra schepen naar de haven komen. Spoor en weg kunnen daar nog niet van profiteren door capaciteitsgebrek, werkzaamheden en hogere kosten. Schepen met olieproducten, ijzererts en zand hebben de meeste last, terwijl containerschepen minder hinder ondervinden. Volgens branchevereniging Delta Links zijn er nog geen signalen dat bedrijven helemaal stil zijn gevallen, maar stapelen containers zich wel op.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Mohamed Salah staat op het punt om van Liverpool naar de Turkse club Trabzonspor te gaan. De club deelde beelden van de Egyptische aanvaller in een vliegtuig, gekleed in een shirt van Trabzonspor. In een videoboodschap vraagt de 34-jarige Salah aan de fans of ze er klaar voor zijn. Hij speelde de afgelopen 9 seizoenen voor Liverpool en won daarmee de Champions League en 2 keer de Premier League. Trabzonspor werd afgelopen seizoen 3e in Turkije en speelt binnenkort play-offs voor een plek in de Europa League. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA houdt op woensdag een crisisoverleg met de top van de Wereldvoetbalbond in Marokko. Dat hebben bronnen bevestigd aan persbureau AFP en het ANP. Tijdens de bijeenkomst nabij Rabat wordt gesproken over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK voetbal. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van de FIFA-voorzitter volgend jaar. Telstar heeft middenvelder Gabi Kashili voor 1 seizoen vastgelegd. De 23-jarige Kashili trainde al sinds de voorbereiding mee met de Eredivisieclub. Hij was clubloos na zijn vertrek bij SC Cambuur, dat hem geen nieuw contract aanbood na zijn betrokkenheid bij een vechtpartij na een amateurduel. Bij Telstar krijgt Kashili onder trainer Henk Brugge opnieuw een kans in het betaald voetbal. Kashili werkte eerder met Brugge samen bij PEC Zwolle. Het peloton in de Tour de France Femme is woensdag in Mâcon van start gegaan voor de 5e etappe. De rensters rijden 140 kilometer naar Belleville-en-Beaujolais met 8 beklimmingen en 2900 hoogtemeters. De route telt 3 beklimmingen van de 2e categorie, 2 van de 3e en 3 van de 4e categorie. Na de laatste klim op de Mont Brouilly is het nog 10,6 kilometer tot de finish. De Zwitserse Marlen Reusser draagt de gele trui. Demi Vollering volgt op 14 seconden. European Leagues verzet zich tegen uitbreiding of oprichting van FIFA-competities totdat de Wereldvoetbalbond hervormingen doorvoert, inclusief juridisch bindende afspraken met alle relevante belanghebbenden in het voetbal.
0: De belangenbehartiger van Europese voetbalcompetities noemt het besluit van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om af te zien van zijn commercialiseringsplan de enige logische uitkomst. Volgens European Leaks roept de massale afwijzing van dit gevaarlijke idee ernstige vragen op over het bestuur, de interne cultuur en de besluitvorming van de FIFA. De organisatie stelt dat er over het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen geen enkel overleg is geweest met competities, clubs en spelers. European Leaks vindt dat de FIFA niet langer eenzijdig ingrijpende beslissingen mag nemen die indruisen tegen de belangen van competities, clubs, spelers en fans. De voetbalsters van PSV hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 3-2 gewonnen van het Bosnische SFK 2000 Sarajevo. Door de overwinning bereikt de landskampioen de finale van een mini-toernooi in Luxemburg. Daarin speelt PSV zondag tegen de thuisclub Racing Union of HJK Helsinki uit Finland. Als PSV ook die wedstrijd wint, komt het in de derde en laatste kwalificatieronde terecht. Sarajevo kwam na een half uur op voorsprong via Amela Krišo, maar PSV draaide het nog voor rust om door doelpunten van Chimera Ripa en Janice Kamen. In de tweede helft scoorde Kamen ook de 3-1. Dajana Spasojevic maakte de tweede Bosnische goal. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het zuidoosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en rond de 28 graden in het zuidoosten. De wind uit het zuidwesten is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond volgen er flinke opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. Vannacht koelt het af tot rond de 16 graden. Morgen begint zonnig. Later neemt in het noorden de bewolking toe met kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De natuurbrand in het Limburgse gebied Boshuizenbergen bij Oostrum is onder controle. Het vuur woedde sinds maandag, maar is nog niet volledig geblust. De brandweer blijft in het gebied om eventuele oplaaiingen snel te kunnen ontdekken en stoppen. De actie van boeren met ongeveer 150 trekkers in het Twentse Deurningen is voorbij. Volgens de gemeente Dinkeland verliep de actie gemoedelijk en in goed contact met de politie. De boeren blokkeerden enige tijd de Vliegveldstraat als omleiding Natura 2000-gebied. De gedachte achter de actie was dat als de boeren ruimte moeten maken voor die natuurgebieden, iedereen afstand zou moeten houden. De minister kondigde eerder aan dat de landbouw in 2030 23 tot 25% minder stikstof in de vorm van ammoniak moet uitstoten.
15: In de duinen bij Wassenaar is een grote brand uitgebroken. Op webcambeelden van de Wassenaarse slag zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer heeft veel mensen en wagens naar het terrein gestuurd. Enkele waterschappen in het zuiden en oosten van Nederland hebben alle maatregelen genomen om de droogte te bestrijden. Brabantse Delta en Drents-Overijsselse Delta zeggen dat de grenzen van de aanvoercapaciteit in zicht komen. Waterschap De Dommel roept inwoners op zuinig te zijn met water en hergebruik te stimuleren. Op veel plekken in Brabant, het oosten en midden van Nederland en zelfs voor het eerst in het westelijk kustgebied geldt een verbod op het onttrekken van water uit sloten en beken. In het westen hebben waterschappen nog grote hoeveelheden zoet water opgeslagen. Maar in het noorden zijn er al meldingen van beginnende verzilting in het IJsselmeer.
2: Glastuinbouw Nederland is diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor telers die getroffen worden door het sproeiverbod.
16: De ondernemersorganisatie zegt dat het Hoogheemraadschap van Delfland niet wil meewerken aan alternatieven, zoals het toevoegen van gezuiverd rioolwater aan sloten in plaats van afvoer naar zee. Delfland noemt dat onwenselijke maatregelen die alleen worden ingezet als het echt niet anders kan. Sinds woensdag geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinbouwbedrijven in onder meer het Westland geen water meer mogen halen uit sloten, beken en kanalen. Glastuinbouw Nederland pleitte eerder voor een uitzondering voor tuinbouwbedrijven, maar het waterschap ging daar niet op in. Op de A16 bij Hazeldonk zijn dinsdag twee 29-jarige Iraakse mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In hun auto met Frans kenteken trof de Koninklijke Marechaussee vier personen aan zonder geldige documenten, van 18, 18, 24 en 42 jaar oud. De marechaussees besloten het voertuig te controleren omdat het slingerde, opvallend laag ging aan de achterkant en een onverwachte manoeuvre maakte. Een van de verdachten stond gesignaleerd voor eerdere betrokkenheid bij het faciliteren van illegale immigratie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. De leider van de Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor een onhoudbare situatie door het grote aantal achtergebleven minderjarigen. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week via Marokko Ceuta binnenkwamen, is vrijwel iedereen teruggekeerd. Onder de ongeveer 2.500 achterblijvers bevinden zich honderden alleenreizende jongeren. De autoriteiten zorgen nu voor 1.100 minderjarigen, terwijl er slechts capaciteit is voor 90. De Spaanse regering stelde eerder 25 miljoen euro beschikbaar voor de opvang. En jeugdminister Sira Rego reist vrijdag naar de exclave. Het Israëlische leger zegt begonnen te zijn aan een aanval op het zuiden van Libanon. Volgens de krijgsmacht heeft Hezbollah de afspraken uit het staakt het vuren geschonden. Het is niet duidelijk op welke manier dat zou zijn gebeurd. Kort voor de aanval verspreidde het leger een bevel voor het dorp Mansouri, waarbij inwoners minstens 1 kilometer ten noorden van het dorp moesten trekken. Officieel geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar het Israëlische leger valt nog regelmatig het zuiden van Libanon aan. Ook mogen inwoners uit bezette gebieden niet terugkeren. De Duitse politie heeft bevestigd dat een drone die werd aangetroffen op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Het toestel werd in de nacht van dinsdag op woensdag gezien bij een landingsbaan waar een Oekraïens goederenvliegtuig stond. Een robot heeft de drone onderzocht en de explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. Korte tijd later botste een ander vliegtuig vlakbij Leipzig in de lucht tegen een onbekend vliegend object, maar kon veilig landen in Hannover. De contra-terrorismeafdeling van de politie in Saksen en de extremismeafdeling van de lokale justitie zijn bij het onderzoek betrokken. IJsland zet 21 activisten tegen de walvisvaart het land uit nadat hun schip vorige week in beslag werd genomen. De activisten probeerden volgens de politie een walvisjachtschip te rammen en de scheepsschroeven te beschadigen, maar dat mislukte. Ze krijgen ook een terugkeerverbod. Voor activisten van buiten de Europese economische ruimte geldt dat voor het hele Schengengebied. Het schip is van een stichting van dieren- en klimaatactivist Paul Watson, maar hij was zelf niet aan boord. IJsland hervatte de walvisvaart dit jaar na een pauze van 2 jaar. In de herfst wordt een wet besproken die de walvisjacht helemaal kan verbieden. Een Duitse rechtbank heeft 7 leden van een extreemrechtse terreurcel en 1 sympathisant veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 5 jaar. Ze krijgen die straffen voor onder meer aanvallen op opvanglocaties voor asielzoekers. De verdachten waren ten tijde van de misdrijven tussen de 14 en 21 jaar oud en zijn veroordeeld onder de jeugdstrafwet. De groep, die zichzelf de Letzte Verteidigungswelle noemt,
2: stak eind 2024 brand in een cultureel centrum in het oostelijke Oud-Deubern. Volgens het Openbaar Ministerie lukte het maar net om slachtoffers te voorkomen.
17: Oekraïne heeft in

0: loop van het jaar een groot deel van zijn voorraad luchtafweerraketten ingezet. President Volodymyr Zelensky meldt op X dat er ten opzichte van 2025 nog maar een derde over is. Volgens Zelensky is de toevoer van antiballistische capaciteiten van partners dit jaar aanzienlijk verminderd. In de nacht van dinsdag op woensdag zou geen enkele ballistische raket zijn onderschept door Oekraïne. Zelensky vraagt de EU en de G7 om hulp, onder meer door sancties aan Rusland op te leggen.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. SpaceX daalde woensdag flink op de beurs in New York, met een koersverlies van 12,4% kort na opening. Het ruimtevaart, AI en satellietbedrijf van Elon Musk presenteerde dinsdag nabeurs voor het eerst kwartaalcijfers en verhoogde de investeringen in vooral AI-infrastructuur naar meer dan $18 miljard. Beleggers vrezen of SpaceX die enorme uitgaven wel kan terugverdienen. Vanaf donderdag mogen vroege investeerders hun aandelen verkopen, wat de koers verder onder druk kan zetten. De omzet steeg wel sterk naar $7,8 miljard en het verlies werd flink teruggedrongen. De groenteschappen in supermarkten kunnen minder goed gevuld zijn door hitte en droogte. Dat meldt land- en tuinbouworganisatie LTO. Groenten rijpen sneller af dan normaal, waardoor oogst, transport en verwerking opnieuw moeten worden afgestemd. Dat kan leiden tot schommelingen in het aanbod. Ook zorgen de weersomstandigheden voor lagere opbrengsten, onder meer bij graan en aardappelen. Uber krijgt te maken met stevige concurrentie in Brazilië, de grootste markt van het bedrijf. Chinese bedrijven als taxi-app Didi en maaltijdbezorger Meituan investeren daar fors, waardoor de strijd om klanten en bezorgers is toegenomen. Uber heeft daarom de verwachtingen voor het derde kwartaal naar beneden bijgesteld. Het bedrijf verwacht dat er voor $58,25 tot $60,25 miljard aan ritten en bezorgingen via het platform wordt geboekt. In het tweede kwartaal steeg de netto-winst nog met 40% tot $2,1 miljard. Mede dankzij het WK voetbal. Entertainment concern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 7% tot $25,2 miljard. De winst voor belastingen klom met 14% tot $3,6 miljard. Disney trok meer bezoekers naar zijn pretparken en cruiseschepen. En de inkomsten uit streamingdiensten namen ook toe. De nieuwe film Toy Story 5 leverde wereldwijd al meer dan $1 miljard aan ticketverkoop op. Topman Josh DeMaro zegt tevreden te zijn met de cijfers en optimistisch over de rest van het boekjaar. Entertainmentconcern Walt Disney heeft een akkoord gesloten met TikTok over het gebruik van Disney-figuren in filmpjes op het videoplatform. Hierdoor kunnen TikTokkers personages en scènes uit Disney-films en tv-shows gebruiken in hun korte video's. Het is voor het eerst dat TikTok een dergelijke deal sluit met een traditioneel mediabedrijf. Nederlandse TikTokkers hebben nog niet meteen toegang tot het aanbod aan fragmenten van Disney, Pixar, Marvel en Star Wars. De samenwerking begint met een proef in de Verenigde Staten en wordt later mogelijk uitgebreid naar andere markten. De helft van de huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaat mogelijk meer betalen om hun huis te verwarmen. Daarvoor waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Warmtenetten voorzien 700.000 huishoudens in Nederland. De oorzaak is dat in de wet collectieve warmte is geregeld dat de ACM tarieven voor warmte op termijn gaat vaststellen op basis van daadwerkelijke kosten van verschillende warmtenetten, in plaats van een maximumtarief. 10% van de huishoudens gaat volgens ACM-economen 71% meer betalen, omgerekend €740 meer per jaar. De ACM doet onderzoek naar aanvullende maatregelen om de betaalbaarheid van warmte voor huishoudens te verbeteren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Mohamed Salah staat op het punt om van Liverpool naar de Turkse club Trabzonspor te gaan. De club deelde beelden van de Egyptische aanvaller in een vliegtuig, gekleed in een shirt van Trabzonspor. In een videoboodschap vraagt de 34-jarige Salah aan de fans of ze er klaar voor zijn. Hij speelde de afgelopen 9 seizoenen voor Liverpool en won daarmee de Champions League en 2 keer de Premier League. Trabzonspor werd afgelopen seizoen 3e in Turkije en speelt binnenkort play-offs voor een plek in de Europa League. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA houdt op woensdag een crisisoverleg met de top van de Wereldvoetbalbond in Marokko. Dat hebben bronnen bevestigd aan persbureau AFP en het ANP. Tijdens de bijeenkomst nabij Rabat wordt gesproken over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK voetbal. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van de FIFA-voorzitter volgend jaar. Telstar heeft middenvelder Gabi Kashili voor 1 seizoen vastgelegd. De 23-jarige Kashili trainde al sinds de voorbereiding mee met de Eredivisieclub. Hij was clubloos na zijn vertrek bij SC Cambuur, dat hem geen nieuw contract aanbood na zijn betrokkenheid bij een vechtpartij na een amateurduel. Bij Telstar krijgt Kashili onder trainer Henk Brugge opnieuw een kans in het betaald voetbal. Kashili werkte eerder met Brugge samen bij PEC Zwolle. Het peloton in de Tour de France Femmes is woensdag in Mâcon van start gegaan voor de 5e etappe. De rensters rijden 140 kilometer naar Belleville-en-Beaujolais met 8 beklimmingen en 2900 hoogtemeters. De route telt 3 beklimmingen van de 2e categorie, 2 van de 3e en 3 van de 4e categorie. Na de laatste klim op de Mont Brouilly is het nog 10,6 kilometer tot de finish. De Zwitserse Marlen Reusser draagt de gele trui. Demi Vollering volgt op 14 seconden. European Leagues verzet zich tegen uitbreiding of oprichting van FIFA-competities totdat de Wereldvoetbalbond hervormingen doorvoert, inclusief juridisch bindende afspraken met alle relevante belanghebbenden in het voetbal. De belangenbehartiger van Europese voetbalcompetities noemt het besluit van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om af te zien van zijn commercialiseringsplan de enige logische uitkomst. Volgens European Leagues roept de massale afwijzing van dit gevaarlijke idee ernstige vragen op over het bestuur, de interne cultuur en de besluitvorming van de FIFA. De organisatie stelt dat er over het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen geen enkel overleg is geweest met competities, clubs en spelers. European Leagues vindt dat de FIFA niet langer eenzijdig ingrijpende beslissingen mag nemen die indruisen tegen de belangen van competities, clubs, spelers en fans. De voetbalsters van PSV hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 3-2 gewonnen van het Bosnische SFK 2000 Sarajevo. Door de overwinning bereikt de landskampioen de finale van een mini-toernooi in Luxemburg. Daarin speelt PSV zondag tegen de thuisclub Racing Union of HJK Helsinki uit Finland. Als PSV ook die wedstrijd wint, komt het in de 3e en laatste kwalificatieronde terecht. Sarajevo kwam na een half uur op voorsprong via Amela Krišo, maar PSV draaide het nog voor rust om door doelpunten van Chimera Ripa en Janice Kamen. In de tweede helft scoorde Kamen ook de 3-1. Dajana Spasojevic maakte de tweede Bosnische goal. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het zuidoosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en lokaal 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen begint zonnig. In de middag neemt de bewolking in het noorden toe met kans op een bui. Het wordt dan tussen de 19 graden bij de Wadden en 25 graden in Limburg.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio. Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone.

0: is voorbij. Volgens de gemeente Dinkeland verliep de actie gemoedelijk en in goed contact met de politie. De boeren blokkeerden enige tijd de Vliegveldstraat als omleiding Natura 2000-gebied. De gedachte achter de actie was dat als de boeren ruimte moeten maken voor die natuurgebieden, iedereen afstand zou moeten houden. De minister kondigde eerder aan dat de landbouw in 2030 23 tot 25% minder stikstof in de vorm van ammoniak moet uitstoten. In de duinen bij Wassenaar is een grote brand uitgebroken. Op webcambeelden van de Wassenaarse slag zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer heeft veel mensen en wagens naar het terrein gestuurd. Enkele waterschappen in het zuiden en oosten van Nederland hebben alle maatregelen genomen om de droogte te bestrijden. Brabantse Delta en Drents-Overijsselse Delta zeggen dat de grenzen van de aanvoercapaciteit in zicht komen. Waterschap De Dommel roept inwoners op zuinig te zijn met water en hergebruik te stimuleren. Op veel plekken in Brabant, het oosten en midden van Nederland en zelfs voor het eerst in het westelijk kustgebied geldt een verbod op het onttrekken van water uit sloten en beken. In het westen hebben waterschappen nog grote hoeveelheden zoet water opgeslagen. Maar in het noorden zijn er al meldingen van beginnende verzilting in het IJsselmeer. Glastuinbouw Nederland is diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor telers die getroffen worden door het sproeiverbod. De ondernemersorganisatie zegt dat het Hoogheemraadschap van Delfland niet wil meewerken aan alternatieven, zoals het toevoegen van gezuiverd rioolwater aan sloten in plaats van afvoer naar zee. Delfland noemt dat onwenselijke maatregelen die alleen worden ingezet als het echt niet anders kan. Sinds woensdag geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinbouwbedrijven in onder meer het Westland geen water meer mogen halen uit sloten, beken en kanalen. Glastuinbouw Nederland pleitte eerder voor een uitzondering voor tuinbouwbedrijven, maar het waterschap ging daar niet op in. Op de A16 bij Hazeldonk zijn dinsdag twee 29-jarige Iraakse mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In hun auto met Frans kenteken trof de Koninklijke Marechaussee vier personen aan zonder geldige documenten, van 18, 18, 24 en 42 jaar oud. De marechaussees besloten het voertuig te controleren omdat het slingerde, opvallend laag ging aan de achterkant en een onverwachte manoeuvre maakte. Een van de verdachten stond gesignaleerd voor eerdere betrokkenheid bij het faciliteren van illegale immigratie.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In het centrum van Londen zijn bij een steekpartij meerdere mensen gewond geraakt. Vier mannen tussen de 34 en 52 jaar zijn ter plaatse behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Ook werd een ambulancehelikopter ingezet. Een 47-jarige vrouw is aangehouden op verdenking van wapenbezit en geweldpleging. Het incident gebeurde op Endell Street in Covent Garden, een bekend winkel- en entertainmentgebied in het West End van Londen. Het Israëlische leger zegt begonnen te zijn aan een aanval op het zuiden van Libanon. Volgens de krijgsmacht heeft Hezbollah de afspraken uit het staakt het vuren geschonden. Het is niet duidelijk op welke manier dat zou zijn gebeurd. Kort voor de aanval verspreidde het leger een bevel voor het dorp Mansouri, waarbij inwoners minstens 1 kilometer ten noorden van het dorp moesten trekken. Officieel geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar het Israëlische leger valt nog regelmatig het zuiden van Libanon aan. Ook mogen inwoners uit bezette gebieden niet terugkeren. De leider van de Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor een onhoudbare situatie door het grote aantal achtergebleven minderjarigen. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week via Marokko Ceuta binnenkwamen, is vrijwel iedereen teruggekeerd. Onder de ongeveer 2.500 achterblijvers bevinden zich honderden alleenreizende jongeren. De autoriteiten

0: zorgen nu voor 1100 minderjarigen, terwijl er slechts capaciteit is voor 90. De Spaanse regering stelde eerder 25 miljoen euro beschikbaar voor de opvang. En jeugdminister Sira Rego reist vrijdag naar de exclave.
1: De Duitse politie heeft bevestigd dat een drone die werd aangetroffen op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Het toestel werd in de nacht van dinsdag op woensdag gezien bij een landingsbaan waar een Oekraïns goederenvliegtuig stond. Een robot heeft de drone onderzocht en de explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. Korte tijd later botste een ander vliegtuig vlakbij Leipzig in de lucht tegen een onbekend vliegend object, maar kon veilig landen in Hannover. De contra-terrorismeafdeling van de politie in Sachsen en de extremismeafdeling van de lokale justitie zijn bij het onderzoek betrokken.
0: IJsland zet 21 activisten tegen de walvisvaart het land uit nadat hun schip vorige week in beslag werd genomen. De activisten probeerden volgens de politie een walvisjachtschip te rammen en de scheepsschroeven te beschadigen, maar dat mislukte. Ze krijgen ook een terugkeerverbod. Voor activisten van buiten de Europese economische ruimte geldt dat voor het hele Schengengebied. Het schip is van een stichting van dieren- en klimaatactivist Paul Watson, maar hij was zelf niet aan boord. IJsland hervatte de walvisvaart dit jaar na een pauze van 2 jaar. In de herfst wordt een wet besproken die de walvisjacht helemaal kan verbieden.
1: Een Duitse rechtbank heeft 7 leden van een extreemrechtse terreurcel en 1 sympathisant veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 5 jaar. Ze krijgen die straffen voor onder meer aanvallen op opvanglocaties voor asielzoekers. De verdachten waren ten tijde van de misdrijven tussen de 14 en 21 jaar oud en zijn veroordeeld onder de jeugdstrafwet. De groep, die zichzelf de Letzte Verteidigungswelle noemt, stak eind 2024 brand in een cultureel centrum in het oostelijke Oud-Döbern. Volgens het Openbaar Ministerie lukte het maar net om slachtoffers te voorkomen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
1: De groenteschappen in supermarkten kunnen minder goed gevuld zijn door de aanhoudende hitte en droogte. Dat meldt land- en tuinbouworganisatie LTO. Door de weersomstandigheden rijpen groenten sneller af dan normaal, waardoor oogst, transport en verwerking opnieuw moeten worden afgestemd. Dat kan leiden tot schommelingen in het aanbod. Ook de opbrengsten liggen lager. Bij aardappelen wordt uitgegaan van minstens 8% minder dan vorig jaar. De droogte treft vrijwel alle land- en tuinbouwsectoren en beperkt zich niet tot Nederland. Ook in grote delen van Europa is sprake van aanhoudende droogte, wat de onrust op landbouwmarkten vergroot.
0: SpaceX daalde woensdag flink op de beurs in New York, met een koersverlies van 12,4% kort na opening. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk presenteerde dinsdag na beurs voor het eerst kwartaalcijfers en verhoogde de investeringen in vooral AI-infrastructuur naar meer dan $18 miljard. Beleggers vrezen of SpaceX die enorme uitgaven wel kan terugverdienen. Vanaf donderdag mogen vroege investeerders hun aandelen verkopen, wat de koers verder onder druk kan zetten. De omzet steeg wel sterk naar $7,8 miljard en het verlies werd flink teruggedrongen.
1: Uber krijgt te maken met stevige concurrentie in Brazilië, de grootste markt van het bedrijf. Chinese bedrijven als taxi-app Didi en maaltijdbezorger Meituan investeren daar fors, waardoor de strijd om klanten en bezorgers is toegenomen. Uber heeft daarom de verwachtingen voor het derde kwartaal naar beneden bijgesteld. Het bedrijf verwacht dat er voor $58,25 tot $60,25 miljard aan ritten en bezorgingen via het platform wordt geboekt. In het tweede kwartaal steeg de netto-winst nog met 40% tot $2,1 miljard. Mede dankzij het WK voetbal.
0: Entertainment concern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 7% tot $25,2 miljard. De winst voor belastingen klom met 14% tot $3,6 miljard. Disney trok meer bezoekers naar zijn pretparken en cruiseschepen. En de inkomsten uit streamingdiensten namen ook toe. De nieuwe film Toy Story 5 leverde wereldwijd al meer dan $1 miljard aan ticketverkoop op. Topman Josh DeMaro zegt tevreden te zijn met de cijfers en optimistisch over de rest van het boekjaar. Entertainmentconcern Walt Disney heeft een akkoord gesloten met TikTok over het gebruik van Disney-figuren in filmpjes op het videoplatform. Hierdoor kunnen TikTokkers personages en scènes uit Disney-films en tv-shows gebruiken in hun korte video's. Het is voor het eerst dat TikTok een dergelijke deal sluit met een traditioneel mediabedrijf. Nederlandse TikTokkers hebben nog niet meteen toegang tot het aanbod aan fragmenten van Disney, Pixar, Marvel en Star Wars. De samenwerking begint met een proef in de Verenigde Staten en wordt later mogelijk uitgebreid naar andere markten. De helft van de huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaat mogelijk meer betalen om hun huis te verwarmen. Daarvoor waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Warmtenetten voorzien 700.000 huishoudens in Nederland. De oorzaak is dat in de wet collectieve warmte is geregeld dat de ACM tarieven voor warmte op termijn gaat vaststellen op basis van daadwerkelijke kosten van verschillende warmtenetten, in plaats van een maximumtarief. 10% van de huishoudens gaat volgens ACM-economen 71% meer betalen, omgerekend €740 meer per jaar. De ACM doet onderzoek naar aanvullende maatregelen om de betaalbaarheid van warmte voor huishoudens te verbeteren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Mohamed Salah staat op het punt om van Liverpool naar de Turkse club Trabzonspor te gaan. De club deelde beelden van de Egyptische aanvaller in een vliegtuig, gekleed in een shirt van Trabzonspor. In een videoboodschap vraagt de 34-jarige Salah aan de fans of ze er klaar voor zijn. Hij speelde de afgelopen 9 seizoenen voor Liverpool en won daarmee de Champions League en 2 keer de Premier League. Trabzonspor werd afgelopen seizoen derde in Turkije en speelt binnenkort play-offs voor een plek in de Europa League. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA houdt op woensdag een crisisoverleg met de top van de Wereldvoetbalbond in Marokko. Dat hebben bronnen bevestigd aan persbureau AFP en het ANP. Tijdens de bijeenkomst nabij Rabat wordt gesproken over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK voetbal. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van de FIFA-voorzitter volgend jaar. Telstar heeft middenvelder Gabi Kashili voor 1 seizoen vastgelegd. De 23-jarige Kashili trainde al sinds de voorbereiding mee met de Eredivisieclub. Hij was clubloos na zijn vertrek bij SC Cambuur, dat hem geen nieuw contract aanbood na zijn betrokkenheid bij een vechtpartij na een amateurduel. Bij Telstar krijgt Kashili onder trainer Henk Brugge opnieuw een kans in het betaald voetbal. Kashili werkte eerder met Brugge samen bij PEC Zwolle. Het peloton in de Tour de France Femme is woensdag in Mâcon van start gegaan voor de 5e etappe. De rensters rijden 140 kilometer naar Belleville-en-Beaujolais met 8 beklimmingen en 2900 hoogtemeters. De route telt 3 beklimmingen van de tweede categorie, 2 van de derde en 3 van de vierde categorie. Na de laatste klim op de Mont Brouilly is het nog 10,6 kilometer tot de finish. De Zwitserse Marlen Reusser draagt de gele trui, Demi Vollering volgt op 14 seconden. European Leagues verzet zich tegen uitbreiding of oprichting van FIFA-competities totdat de Wereldvoetbalbond hervormingen doorvoert, inclusief juridisch bindende afspraken met alle relevante belanghebbenden in het voetbal. De belangenbehartiger van Europese voetbalcompetities noemt het besluit van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om af te zien van zijn commercialiseringsplan de enige logische uitkomst. Volgens European Leagues roept de massale afwijzing van dit gevaarlijke idee ernstige vragen op over het bestuur, de interne cultuur en de besluitvorming van de FIFA. De organisatie stelt dat er over het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen geen enkel overleg is geweest met competities, clubs en spelers. European Leagues vindt dat de FIFA niet langer eenzijdig ingrijpende beslissingen mag nemen die indruisen tegen de belangen van competities, clubs, spelers en fans. De voetbalsters van PSV hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 3-2 gewonnen van het Bosnische SFK 2000 Sarajevo. Door de overwinning bereikt de landskampioen de finale van een mini-toernooi in Luxemburg. Daarin speelt PSV zondag tegen de thuisclub Racing Union of HJK Helsinki uit Finland. Als PSV ook die wedstrijd wint, komt het in de derde en laatste kwalificatieronde terecht. Sarajevo kwam na een half uur op voorsprong via Amela Krišo, maar PSV draaide het nog voor rust om door doelpunten van Chimera Ripa en Janice Kamen. In de tweede helft scoorde Kamen ook de 3-1. Dajana Spasojevic maakte de tweede Bosnische goal. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het zuidoosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 23 graden in het noordwesten en lokaal 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen begint zonnig. In de middag neemt de bewolking in het noorden toe met kans op een bui. Het wordt dan tussen de 19 graden bij de Wadden en 25 graden in Limburg.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De natuurbrand in het Limburgse gebied Boshuizenbergen bij Oostrum is onder controle. Het vuur woedde sinds maandag, maar is nog niet volledig geblust. De brandweer blijft in het gebied om eventuele oplaaiingen snel te kunnen ontdekken en stoppen. De actie van boeren met ongeveer 150 trekkers in het Twentse Deurningen is voorbij. Volgens de gemeente Dinkeland verliep de actie gemoedelijk en in goed contact met de politie. De boeren blokkeerden enige tijd de Vliegveldstraat als omleiding Natura 2000-gebied. De gedachte achter de actie was dat als de boeren ruimte moeten maken voor die natuurgebieden, iedereen afstand zou moeten houden. De minister kondigde eerder aan dat de landbouw in 2030 23-25% minder stikstof in de vorm van ammoniak moet uitstoten.
10: In de duinen bij Wassenaar is een grote brand uitgebroken. Op webcambeelden van de Wassenaarse slag zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer heeft veel mensen en wagens naar het terrein gestuurd. Enkele waterschappen in het zuiden en oosten van Nederland hebben alle maatregelen genomen om de droogte te bestrijden. Brabantse Delta en Drents-Overijsselse Delta zeggen dat de grenzen van de aanvoercapaciteit in zicht komen. Waterschap De Dommel roept inwoners op zuinig te zijn met water en hergebruik te stimuleren. Op veel plekken in Brabant, het oosten en midden van Nederland en zelfs voor het eerst in het westelijk kustgebied geldt een verbod op het onttrekken van water uit sloten en beken. In het westen hebben waterschappen nog grote hoeveelheden zoet water opgeslagen. Maar in het noorden zijn er al meldingen van beginnende verzilting in het IJsselmeer.
11: Glastuinbouw Nederland is diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor telers die getroffen worden door het sproeiverbod. De ondernemersorganisatie zegt dat het Hoogheemraadschap van Delfland niet wil meewerken aan alternatieven, zoals het toevoegen van gezuiverd rioolwater aan sloten in plaats van afvoer naar zee. Delfland noemt dat onwenselijke maatregelen die alleen worden ingezet als het echt niet anders kan. Sinds woensdag geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam,
1: waardoor tuinbouwbedrijven in onder meer het Westland geen water meer mogen halen uit sloten, beken en kanalen. Glastuinbouw Nederland pleitte eerder voor een uitzondering voor tuinbouwbedrijven, maar het waterschap ging daar niet op in. Op de A16 bij Hazeldonk zijn dinsdag twee 29-jarige Iraakse mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In hun auto met Frans kenteken trof de Koninklijke Marechaussee vier personen aan zonder geldige documenten, van 18, 18, 24 en 42 jaar oud. De marechaussees besloten het voertuig te controleren omdat het slingerde, opvallend laag ging aan de achterkant en een onverwachte manoeuvre maakte. Een van de verdachten stond gesignaleerd voor eerdere betrokkenheid bij het faciliteren van illegale immigratie.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In het centrum van Londen zijn bij een steekpartij meerdere mensen gewond geraakt. Vier mannen tussen de 34 en 52 jaar zijn ter plaatse behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Ook werd een ambulancehelikopter ingezet. Een 47-jarige vrouw is aangehouden op verdenking van wapenbezit en geweldpleging. Het incident gebeurde op Endell Street in Covent Garden, een bekend winkel- en entertainmentgebied in het West End van Londen. Het Israëlische leger zegt begonnen te zijn aan een aanval op het zuiden van Libanon. Volgens de krijgsmacht heeft Hezbollah de afspraken uit het staakt het vuren geschonden. Het is niet duidelijk op welke manier dat zou zijn gebeurd. Kort voor de aanval verspreidde het leger een bevel voor het dorp Mansouri, waarbij inwoners minstens 1 kilometer ten noorden van het dorp moesten trekken. Officieel geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar het Israëlische leger valt nog regelmatig het zuiden van Libanon aan. Ook mogen inwoners uit bezette gebieden niet terugkeren. De leider van de Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor een onhoudbare situatie door het grote aantal achtergebleven minderjarigen. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week via Marokko Ceuta binnenkwamen, is vrijwel iedereen teruggekeerd. Onder de ongeveer 2.500 achterblijvers bevinden zich honderden alleenreizende jongeren. De autoriteiten zorgen nu voor 1.100 minderjarigen, terwijl er slechts capaciteit is voor 90. De Spaanse regering stelde eerder 25 miljoen euro beschikbaar voor de opvang. En jeugdminister Sira Rego reist vrijdag naar de exclave.
2: De Duitse politie heeft bevestigd dat een drone die werd aangetroffen op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Het toestel werd in de nacht van dinsdag op woensdag gezien bij een landingsbaan waar een Oekraïens goederenvliegtuig stond. Een robot heeft de drone onderzocht en de explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. Korte tijd later botste een ander vliegtuig vlakbij Leipzig in de lucht tegen een onbekend vliegend object, maar kon veilig landen in Hannover. De contra-terrorismeafdeling van de politie in Saksen en de extremismeafdeling van de lokale justitie zijn bij het onderzoek betrokken.
1: IJsland zet 21 activisten tegen de walvisvaart het land uit nadat hun schip vorige week in beslag werd genomen. De activisten probeerden volgens de politie een walvisjachtschip te rammen en de scheepsschroeven te beschadigen, maar dat mislukte. Ze krijgen ook een terugkeerverbod. Voor activisten van buiten de Europese economische ruimte geldt dat voor het hele Schengengebied. Het schip is van een stichting van dieren- en klimaatactivist Paul Watson, maar hij was zelf niet aan boord. IJsland hervatte de walvisvaart dit jaar na een pauze van 2 jaar. In de herfst wordt een wet besproken die de walvisjacht helemaal kan verbieden.
0: Een Duitse rechtbank heeft 7 leden van een extreemrechtse terreurcel en 1 sympathisant veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 5 jaar. Ze krijgen die straffen voor onder meer aanvallen op opvanglocaties voor asielzoekers. De verdachten waren ten tijde van de misdrijven tussen de 14 en 21 jaar oud en zijn veroordeeld onder de jeugdstrafwet. De groep, die zichzelf de Letzte Verteidigungswelle noemt, stak eind 2024 brand in een cultureel centrum in het oostelijke Oud-Döbern. Volgens het Openbaar Ministerie lukte het maar net om slachtoffers te voorkomen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De groenteschappen in supermarkten kunnen minder goed gevuld zijn door de aanhoudende hitte en droogte. Dat meldt land- en tuinbouworganisatie LTO. Door de weersomstandigheden rijpen groenten sneller af dan normaal, waardoor oogst, transport en verwerking opnieuw moeten worden afgestemd. Dat kan leiden tot schommelingen in het aanbod. Ook de opbrengsten liggen lager. Bij aardappelen wordt uitgegaan van minstens 8% minder dan vorig jaar. De droogte treft vrijwel alle land- en tuinbouwsectoren en beperkt zich niet tot Nederland. Ook in grote delen van Europa is sprake van aanhoudende droogte, wat de onrust op landbouwmarkten vergroot.
0: SpaceX daalde woensdag flink op de beurs in New York, met een koersverlies van 12,4% kort na opening. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk presenteerde dinsdag na beurs voor het eerst kwartaalcijfers en verhoogde de investeringen in vooral AI-infrastructuur naar meer dan $18 miljard. Beleggers vrezen of SpaceX die enorme uitgaven wel kan terugverdienen. Vanaf donderdag mogen vroege investeerders hun aandelen verkopen, wat de koers verder onder druk kan zetten. De omzet steeg wel sterk naar $7,8 miljard en het verlies werd flink teruggedrongen.
2: Uber krijgt te maken met stevige concurrentie in Brazilië, de grootste markt van het bedrijf. Chinese bedrijven als taxi-app Didi en maaltijdbezorger Meituan investeren daar fors, waardoor de strijd om klanten en bezorgers is toegenomen. Uber heeft daarom de verwachtingen voor het derde kwartaal naar beneden bijgesteld. Het bedrijf verwacht dat er voor $58,25 tot $60,25 miljard aan ritten en bezorgingen via het platform wordt geboekt. In het tweede kwartaal steeg de netto-winst nog met 40% tot $2,1 miljard. Mede dankzij het WK voetbal.
9: Entertainment concern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 7% tot $25,2 miljard. De winst voor belastingen klom met 14% tot $3,6 miljard. Disney trok meer bezoekers naar zijn pretparken en cruiseschepen. En de inkomsten uit streamingdiensten namen ook toe. De nieuwe film Toy Story 5 leverde wereldwijd al meer dan $1 miljard aan ticketverkoop op. Topman Josh DeMaro zegt tevreden te zijn met de cijfers en optimistisch over de rest van het boekjaar.
0: Entertainmentconcern Walt Disney heeft een akkoord gesloten met TikTok over het gebruik van Disney-figuren in filmpjes op het videoplatform. Hierdoor kunnen TikTokkers personages en scènes uit Disney-films en tv-shows gebruiken in hun korte video's. Het is voor het eerst dat TikTok een dergelijke deal sluit met een traditioneel mediabedrijf. Nederlandse TikTokkers hebben nog niet meteen toegang tot het aanbod aan fragmenten van Disney, Pixar, Marvel en Star Wars. De samenwerking begint met een proef in de Verenigde Staten en wordt later mogelijk uitgebreid naar andere markten.
12: De helft van de huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaat mogelijk meer betalen om hun huis te verwarmen. Daarvoor waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Warmtenetten voorzien 700.000 huishoudens in Nederland. De oorzaak is dat in de wet collectieve warmte is geregeld dat de ACM tarieven voor warmte op termijn gaat vaststellen op basis van daadwerkelijke kosten van verschillende warmtenetten, in plaats van een maximumtarief. 10% van de huishoudens gaat volgens ACM-economen 71% meer betalen, omgerekend €740 meer per jaar. De ACM doet onderzoek naar aanvullende maatregelen om de betaalbaarheid van warmte voor huishoudens te verbeteren.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Mohamed Salah staat op het punt om van Liverpool naar de Turkse club Trabzonspor te gaan. De club deelde beelden van de Egyptische aanvaller in een vliegtuig, gekleed in een shirt van Trabzonspor. In een videoboodschap vraagt de 34-jarige Salah aan de fans of ze er klaar voor zijn. Hij speelde de afgelopen 9 seizoenen voor Liverpool en won daarmee de Champions League en 2 keer de Premier League. Trabzonspor werd afgelopen seizoen 3e in Turkije en speelt binnenkort play-offs voor een plek in de Europa League. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA houdt op woensdag een crisisoverleg met de top van de Wereldvoetbalbond in Marokko. Dat hebben bronnen bevestigd aan persbureau AFP en het ANP. Tijdens de bijeenkomst nabij Rabat wordt gesproken over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK voetbal. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van de FIFA-voorzitter volgend jaar. Telstar heeft middenvelder Gabi Kashili voor 1 seizoen vastgelegd. De 23-jarige Kashili trainde al sinds de voorbereiding mee met de Eredivisieclub. Hij was clubloos na zijn vertrek bij SC Cambuur, dat hem geen nieuw contract aanbood na zijn betrokkenheid bij een vechtpartij na een amateurduel. Bij Telstar krijgt Kashili onder trainer Henk Brugge opnieuw een kans in het betaald voetbal. Kashili werkte eerder met Brugge samen bij PEC Zwolle. Het peloton in de Tour de France Femmes is woensdag in Mâcon van start gegaan voor de 5e etappe. De rensters rijden 140 kilometer naar Belleville-en-Beaujolais met 8 beklimmingen en 2900 hoogtemeters. De route telt 3 beklimmingen van de 2e categorie, 2 van de 3e en 3 van de 4e categorie. Na de laatste klim op de Mont Brouilly is het nog 10,6 kilometer tot de finish. De Zwitserse Marlen Reusser draagt de gele trui. Demi Vollering volgt op 14 seconden. European Leagues verzet zich tegen uitbreiding of oprichting van FIFA-competities totdat de Wereldvoetbalbond hervormingen doorvoert, inclusief juridisch bindende afspraken met alle relevante belanghebbenden in het voetbal. De belangenbehartiger van Europese voetbalcompetities noemt het besluit van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om af te zien van zijn commercialiseringsplan de enige logische uitkomst. Volgens European Leagues roept de massale afwijzing van dit gevaarlijke idee ernstige vragen op over het bestuur, de interne cultuur en de besluitvorming van de FIFA. De organisatie stelt dat er over het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen geen enkel overleg is geweest met competities, clubs en spelers. European Leagues vindt dat de FIFA niet langer eenzijdig ingrijpende beslissingen mag nemen die indruisen tegen de belangen van competities, clubs, spelers en fans. De voetbalsters van PSV hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 3-2 gewonnen van het Bosnische SFK 2000 Sarajevo. Door de overwinning bereikt de landskampioen de finale van een mini-toernooi in Luxemburg. Daarin speelt PSV zondag tegen de thuisclub Racing Union of HJK Helsinki uit Finland. Als PSV ook die wedstrijd wint, komt het in de 3e en laatste kwalificatieronde terecht. Sarajevo kwam na een half uur op voorsprong via Amela Krišo, maar PSV draaide het nog voor rust om door doelpunten van Chimera Ripa en Janice Kamen. In de tweede helft scoorde Kamen ook de 3-1. Dajana Spasojevic maakte de tweede Bosnische goal. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het afwisselend bewolkt en zonnig. Het blijft vrijwel overal droog, al kan er heel plaatselijk een lichte bui vallen. Het wordt 23 graden aan zee tot zo'n 28 graden in het zuidoosten. De matige wind uit het zuidwesten steekt langs de kust flink aan. Vanavond volgen flinke opklaringen en blijft het grotendeels droog. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen begint zonnig, maar in het noorden neemt later de bewolking toe met kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het Waddengebied tot 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: Glastuinbouw Nederland is diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor telers die getroffen worden door het sproeiverbod. De ondernemersorganisatie zegt dat het Hoogheemraadschap van Delfland niet wil meewerken aan alternatieven, zoals het toevoegen van gezuiverd rioolwater aan sloten. Sinds woensdag geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam vanwege de droogte. Meer dan 150 tuinders die in de volle grond telen, kunnen geen oppervlaktewater meer gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade kan volgens Glastuinbouw Nederland oplopen tot meer dan 150 miljoen euro.
19: De natuurbrand die sinds maandag woedde in het Limburgse gebied Boshuizenbergen bij Oostrum is onder controle. Het vuur is nog niet volledig uit en de brandweer blijft in het gebied om eventuele oplaaiingen snel te kunnen stoppen. Er zijn nog hotspots, maar hoeveel precies is onduidelijk. Het NL-alert is ingetrokken en mensen kunnen ramen en deuren weer openen. De brand is beperkt gebleven tot 100 hectare.
20: De actie van boeren met ongeveer 150 trekkers in het Twentse Deurningen is voorbij. Volgens de gemeente Dinkeland verliep de actie gemoedelijk en in goed contact met de politie. De boeren blokkeerden enige tijd de Vliegveldstraat als omleiding Natura 2000-gebied. De gedachte achter de actie was dat als de boeren ruimte moeten maken voor die natuurgebieden, iedereen afstand zou moeten houden. De minister kondigde eerder aan dat de landbouw in 2030 23-25% minder stikstof in de vorm van ammoniak moet uitstoten.
21: In de duinen bij Wassenaar is een grote brand uitgebroken. Op webcambeelden van de Wassenaarse slag zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer heeft veel mensen en wagens naar het terrein gestuurd.
22: Enkele waterschappen in het zuiden en oosten van Nederland hebben alle maatregelen genomen om de droogte te bestrijden. Brabantse Delta en Drents-Overijsselse Delta zeggen dat de grenzen van de aanvoercapaciteit in zicht komen. Waterschap De Dommel roept inwoners op zuinig te zijn met water en hergebruik te stimuleren. Op veel plekken in Brabant, het oosten en midden van Nederland en zelfs voor het eerst in het westelijk kustgebied geldt een verbod op het onttrekken van water uit sloten en beken. In het westen hebben waterschappen nog grote hoeveelheden zoet water opgeslagen. Maar in het noorden zijn er al meldingen van beginnende verzilting in het IJsselmeer.
23: Op de A16 bij Hazeldonk zijn dinsdag twee 29-jarige Iraakse mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In hun auto met Frans kenteken trof de Koninklijke Marechaussee vier personen aan zonder geldige documenten, van 18, 24 en 42 jaar oud. De marechaussees besloten het voertuig te controleren omdat het slingerde, opvallend laag ging aan de achterkant en een onverwachte manoeuvre maakte. Een van de verdachten stond gesignaleerd voor eerdere betrokkenheid bij het faciliteren van illegale immigratie.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. In het centrum van Londen zijn vier mannen gewond geraakt bij een steekpartij. De slachtoffers zijn tussen de 34 en 52 jaar oud en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 47-jarige vrouw gearresteerd op verdenking van wapenbezit en geweldpleging. Het incident vond plaats op Endell Street in Covent Garden, een bekend winkel- en entertainmentgebied. De politie gaat er vooralsnog van uit dat de dader kampt met psychische problemen en roept getuigen op zich te melden.
26: Het Israëlische leger zegt begonnen te zijn aan een aanval op het zuiden van Libanon. Volgens de krijgsmacht heeft Hezbollah de afspraken uit het staakt het vuren geschonden. Het is niet duidelijk op welke manier dat zou zijn gebeurd.
1: Kort voor de aanval verspreidde het leger een bevel voor het dorp Mansouri, waarbij inwoners minstens 1 kilometer ten noorden van het dorp moesten trekken. Officieel geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar het Israëlische leger valt nog regelmatig het zuiden van Libanon aan. Ook mogen inwoners uit bezette gebieden niet terugkeren. De leider van de Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor een onhoudbare situatie door het grote aantal achtergebleven minderjarigen. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week via Marokko Ceuta binnenkwamen, is vrijwel iedereen teruggekeerd. Onder de ongeveer 2.500 achterblijvers bevinden zich honderden alleenreizende jongeren. De autoriteiten zorgen nu voor 1100 minderjarigen, terwijl er slechts capaciteit is voor 90. De Spaanse regering stelde eerder 25 miljoen euro beschikbaar voor de opvang. En jeugdminister Sira Rego reist vrijdag naar de exclave.
5: De Duitse politie heeft bevestigd dat een drone die werd aangetroffen op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Het toestel werd in de nacht van dinsdag op woensdag gezien bij een landingsbaan waar een Oekraïns goederenvliegtuig stond. Een robot heeft de drone onderzocht en de explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. Korte tijd later botste een ander vliegtuig vlakbij Leipzig in de lucht tegen een onbekend vliegend object, maar kon veilig landen in Hannover. De contra-terrorismeafdeling van de politie in Saksen en de extremismeafdeling van de lokale justitie zijn bij het onderzoek betrokken.
6: IJsland zet 21 activisten tegen de walvisvaart het land uit nadat hun schip vorige week in beslag werd genomen. De activisten probeerden volgens de politie een walvisjachtschip te rammen en de scheepsschroeven te beschadigen, maar dat mislukte. Ze krijgen ook een terugkeerverbod. Voor activisten van buiten de Europese economische ruimte geldt dat voor het hele Schengengebied. Het schip is van een stichting van dieren- en klimaatactivist Paul Watson, maar hij was zelf niet aan boord. IJsland hervatte de walvisvaart dit jaar na een pauze van 2 jaar. In de herfst wordt een wet besproken die de walvisjacht helemaal kan verbieden.
7: Een Duitse rechtbank heeft 7 leden van een extreemrechtse terreurcel en 1 sympathisant veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 5 jaar. Ze krijgen die straffen voor onder meer aanvallen op opvanglocaties voor asielzoekers. De verdachten waren ten tijde van de misdrijven tussen de 14 en 21 jaar oud en zijn veroordeeld onder de jeugdstrafwet. De groep, die zichzelf de Letzte Verteidigungswelle noemt, stak eind 2024 brand in een cultureel centrum in het oostelijke Oud-Döbern. Volgens het Openbaar Ministerie lukte het maar net om slachtoffers te voorkomen.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
27: De Nederlandse overheid steunt een eventuele kandidatuur van Klaas Knot als opvolger van Christine Lagarde bij de Europese Centrale Bank. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving van persbureau Bloomberg. Het ministerie wijst erop dat er meerdere internationale monetaire posities vrijkomen waarvoor Knot geschikt zou zijn. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank. Lagarde heeft eerder al gehint dat ze mogelijk voor het einde van haar termijn stopt als voorzitter.
28: De groenteschappen in supermarkten kunnen minder goed gevuld zijn door de aanhoudende hitte en droogte. Dat meldt Land- en Tuinbouworganisatie LTO. Door de weersomstandigheden rijpen groenten sneller af dan normaal, waardoor oogst, transport en verwerking opnieuw moeten worden afgestemd. Dat kan leiden tot schommelingen in het aanbod. Ook de opbrengsten liggen lager. Bij aardappelen wordt uitgegaan van minstens 8% minder dan vorig jaar. De droogte treft vrijwel alle land- en tuinbouwsectoren en beperkt zich niet tot Nederland. Ook in grote delen van Europa is sprake van aanhoudende droogte, wat de onrust op landbouwmarkten vergroot.
29: SpaceX daalde woensdag flink op de beurs in New York, met een koersverlies van 12,4% kort na opening.
0: Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk presenteerde dinsdag nabeurs voor het eerst kwartaalcijfers en verhoogde de investeringen in vooral AI-infrastructuur naar meer dan $18 miljard. Beleggers vrezen of SpaceX die enorme uitgaven wel kan terugverdienen. Vanaf donderdag mogen vroege investeerders hun aandelen verkopen, wat de koers verder onder druk kan zetten. De omzet steeg wel sterk naar $7,8 miljard en het verlies werd flink teruggedrongen.
2: Uber krijgt te maken met stevige concurrentie in Brazilië, de grootste markt van het bedrijf. Chinese bedrijven als taxi-app Didi en maaltijdbezorger Meituan investeren daar fors, waardoor de strijd om klanten en bezorgers is toegenomen. Uber heeft daarom de verwachtingen voor het derde kwartaal naar beneden bijgesteld. Het bedrijf verwacht dat er voor $58,25 tot $60,25 miljard aan ritten en bezorgingen via het platform wordt geboekt. In het tweede kwartaal steeg de netto-winst nog met 40% tot $2,1 miljard. Mede dankzij het WK voetbal.
3: Entertainment concern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 7% tot $25,2 miljard. De winst voor belastingen klom met 14% tot $3,6 miljard. Disney trok meer bezoekers naar zijn pretparken en cruiseschepen. En de inkomsten uit streamingdiensten namen ook toe. De nieuwe film Toy Story 5 leverde wereldwijd al meer dan $1 miljard aan ticketverkoop op. Topman Josh DeMaro zegt tevreden te zijn met de cijfers en optimistisch over de rest van het boekjaar.
4: Entertainmentconcern Walt Disney heeft een akkoord gesloten met TikTok over het gebruik van Disney-figuren in filmpjes op het videoplatform. Hierdoor kunnen TikTokkers personages en scènes uit Disney-films en tv-shows gebruiken in hun korte video's. Het is voor het eerst dat TikTok een dergelijke deal sluit met een traditioneel mediabedrijf. Nederlandse TikTokkers hebben nog niet meteen toegang tot het aanbod aan fragmenten van Disney, Pixar, Marvel en Star Wars. De samenwerking begint met een proef in de Verenigde Staten en wordt later mogelijk uitgebreid naar andere markten.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Telstar heeft middenvelder Gabi Kashili voor 1 seizoen vastgelegd. De 23-jarige Kashili trainde al sinds de voorbereiding mee met de Eredivisieclub. Hij was clubloos na zijn vertrek bij SC Cambuur, dat hem geen nieuw contract aanbood, na zijn betrokkenheid bij een vechtpartij na een amateurduel. Bij Telstar krijgt Kashili onder trainer Henk Brugge opnieuw een kans in het betaald voetbal. Kashili werkte eerder met Brugge samen bij PEC Zwolle. Het peloton in de Tour de France Femme is woensdag in Mâcon van start gegaan voor de 5e etappe. De rensters rijden 140 kilometer naar Belleville-en-Beaujolais met 8 beklimmingen en 2900 hoogtemeters. De route telt 3 beklimmingen van de 2e categorie, 2 van de 3e en 3 van de 4e categorie. Na de laatste klim op de Mont Brouilly is het nog 10,6 kilometer tot de finish. De Zwitserse Marlen Reusser draagt de gele trui, Demi Vollering volgt op 14 seconden. De voetbalsters van PSV hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 3-2 gewonnen van het Bosnische SFK 2000 Sarajevo. Door de overwinning bereikt de landskampioen de finale van een mini-toernooi in Luxemburg. Daarin speelt PSV zondag tegen de thuisclub Racing Union of HJK Helsinki uit Finland. Als PSV ook die wedstrijd wint, komt het in de 3e en 4e kwalificatieronde terecht. Sarajevo kwam na een half uur op voorsprong via Amela Krišo, maar PSV draaide het nog voor rust om door doelpunten van Chimera Ripa en Janice Kamen. In de tweede helft scoorde Kamen ook de 3-1. Dajana Spasojevic maakte de tweede Bosnische goal. European Leagues verzet zich tegen uitbreiding of oprichting van FIFA-competities totdat de Wereldvoetbalbond hervormingen doorvoert, inclusief juridisch bindende afspraken met alle relevante belanghebbenden in het voetbal. De belangenbehartiger van Europese voetbalcompetities noemt het besluit van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om af te zien van zijn commercialiseringsplan de enige logische uitkomst.
13: Volgens European Leaks roept de massale afwijzing van dit gevaarlijke idee ernstige vragen op over het bestuur, de interne cultuur en de besluitvorming van de FIFA. De organisatie stelt dat er over het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen geen enkel overleg is geweest met competities, clubs en spelers. European Leaks vindt dat de FIFA niet langer eenzijdig ingrijpende beslissingen mag nemen die indruisen tegen de belangen van competities, clubs, spelers en fans. De Portugese oud-voetballer Luís Figo vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Dat schrijft de FIFA-legende in de Britse krant Daily Mail. Figo, die ooit zelf het voorzitterschap van de FIFA ambieerde, noemt het gedrag van Infantino het laagste en meest bedrieglijke dat hij ooit heeft gezien. De kritiek volgt op het omstreden commercialiseringsplan van Infantino rondom het WK voetbal dat inmiddels is ingetrokken. Figo was eerder als ambassadeur actief voor de FIFA. Chelsea-aanvaller Mykhailo Mudryk heeft zijn rentree gemaakt na een dopingschorsing. De Oekraïense international viel in de slotfase in tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Juventus in Hongkong, die Chelsea met 1-0 verloor. Mudryk was 4 jaar geschorst nadat hij 2 jaar geleden positief testte op het verboden middel meldonium, maar kreeg vrijdag toestemming om weer te spelen na een succesvol beroep. Het waren zijn eerste speelminuten sinds november vorig jaar. Chelsea nam Mudryk in januari 2023 voor 70 miljoen euro over van Shakhtar Donetsk. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en bewolking. Het blijft vrijwel overal droog, al kan hier en daar een lichte bui vallen. De temperatuur ligt tussen 23 graden aan zee en 28 graden in het zuidoosten. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond flinke opklaringen en blijft het grotendeels droog. Alleen in het Waddengebied mogelijk een enkele bui. Vannacht droog met 16 graden. In het binnenland kan het wat kouder worden. Morgen veel zon. In de middag enkele buien in het noorden. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het Waddengebied en 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een hotel in de duinen bij Wassenaar wordt woensdag ontruimd vanwege een brand in de omgeving. Het gaat om Fletcher Hotel Duinoord. De evacuatie gebeurt uit voorzorg, meldt de veiligheidsregio Haaglanden. De bezoekers worden ergens anders opgevangen.
19: Glastuinbouw Nederland is diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor telers die getroffen worden door het sproeiverbod. De ondernemersorganisatie zegt dat het Hoogheemraadschap van Delfland niet wil meewerken aan alternatieven, zoals het toevoegen van gezuiverd rioolwater aan sloten. Sinds woensdag geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam vanwege de droogte. Meer dan 150 tuinders die in de volle grond telen, kunnen geen oppervlaktewater meer gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade kan volgens Glastuinbouw Nederland oplopen tot meer dan 150 miljoen euro.
20: De natuurbrand die sinds maandag woedde in het Limburgse gebied Boshuizenbergen bij Oostrum is onder controle. Het vuur is nog niet volledig uit en de brandweer blijft in het gebied om eventuele oplaaiingen snel te kunnen stoppen. Er zijn nog hotspots, maar hoeveel precies is onduidelijk. Het NL-alert is ingetrokken en mensen kunnen ramen en deuren weer openen. De brand is beperkt gebleven tot 100 hectare.
21: De actie van boeren met ongeveer 150 trekkers in het Twentse Deurningen is voorbij. Volgens de gemeente Dinkeland verliep de actie gemoedelijk en in goed contact met de politie. De boeren blokkeerden enige tijd de Vliegveldstraat als omleiding Natura 2000 gebied. De gedachte achter de actie was dat als de boeren ruimte moeten maken voor die natuurgebieden,
1: iedereen afstand zou moeten houden. De minister kondigde eerder aan dat de landbouw in 2030 23-25% minder stikstof in de vorm van ammoniak moet uitstoten.
5: In de duinen bij Wassenaar is een grote brand uitgebroken. Op webcambeelden van de Wassenaarse slag zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer heeft veel mensen en wagens naar het terrein gestuurd. Enkele waterschappen in het zuiden en oosten van Nederland hebben alle maatregelen genomen om de droogte te bestrijden. Brabantse Delta en Drents-Overijsselse Delta zeggen dat de grenzen van de aanvoercapaciteit in zicht komen. Waterschap De Dommel roept inwoners op zuinig te zijn met water en hergebruik te stimuleren. Op veel plekken in Brabant, het oosten en midden van Nederland en zelfs voor het eerst in het westelijk kustgebied geldt een verbod op het onttrekken van water uit sloten en beken. In het westen hebben waterschappen nog grote hoeveelheden zoet water opgeslagen. Maar in het noorden zijn er al meldingen van beginnende verzilting in het IJsselmeer. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Turkse regering heeft een wet ingediend die een definitief einde moet maken aan de voorheen bloedige strijd met de extremistische Koerdische Arbeiderspartij, PKK. Het conflict heeft zeker 40.000 mensen het leven gekost. De wet wordt later deze week, naar verwachting, moeiteloos aangenomen. Voor veel betrokkenen bij de PKK worden gevangenisstraffen opgeschort als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. PKK-militanten en burgers kunnen daardoor terugkeren uit vooral Irak zonder vervolging te vrezen.
8: In het centrum van Londen zijn 4 mannen gewond geraakt bij een steekpartij. De slachtoffers zijn tussen de 34 en 52 jaar oud en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 47-jarige vrouw gearresteerd op verdenking van wapenbezit en geweldpleging. Het incident vond plaats op Endell Street in Covent Garden, een bekend winkel- en entertainmentgebied. De politie gaat er vooralsnog van uit dat de dader kampt met psychische problemen en roept getuigen op zich te melden.
22: Het Israëlische leger zegt begonnen te zijn aan een aanval op het zuiden van Libanon. Volgens de krijgsmacht heeft Hezbollah de afspraken uit het staakt het vuren geschonden. Het is niet duidelijk op welke manier dat zou zijn gebeurd. Kort voor de aanval verspreidde het leger een bevel voor het dorp Mansouri, waarbij inwoners minstens 1 kilometer ten noorden van het dorp moesten trekken. Officieel geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar het Israëlische leger valt nog regelmatig het zuiden van Libanon aan. Ook mogen inwoners uit bezette gebieden niet terugkeren.
23: De leider van de Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor een onhoudbare situatie door het grote aantal achtergebleven minderjarigen. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week via Marokko Ceuta binnenkwamen, is vrijwel iedereen teruggekeerd. Onder de ongeveer 2.500 achterblijvers bevinden zich honderden alleenreizende jongeren. De autoriteiten zorgen nu voor 1100 minderjarigen, terwijl er slechts capaciteit is voor 90. De Spaanse regering stelde eerder 25 miljoen euro beschikbaar voor de opvang. En jeugdminister Sira Rego reist vrijdag naar de exclave.
24: De Duitse politie heeft bevestigd dat een drone die werd aangetroffen op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Het toestel werd in de nacht van dinsdag op woensdag gezien bij een landingsbaan waar een Oekraïens goederenvliegtuig stond. Een robot heeft de drone onderzocht en de explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. Korte tijd later botste een ander vliegtuig vlakbij Leipzig in de lucht tegen een onbekend vliegend object, maar kon veilig landen in Hannover. De contra-terrorismeafdeling van de politie in Saksen en de extremismeafdeling van de lokale justitie zijn bij het onderzoek betrokken.
0: IJsland zet 21 activisten tegen de walvisvaart het land uit nadat hun schip vorige week in beslag werd genomen. De activisten probeerden volgens de politie een walvisjachtschip te rammen en de scheepsschroeven te beschadigen, maar dat mislukte. Ze krijgen ook een terugkeerverbod. Voor activisten van buiten de Europese economische ruimte geldt dat voor het hele Schengengebied. Het schip is van een stichting van dieren- en klimaatactivist Paul Watson, maar hij was zelf niet aan boord. IJsland hervatte de walvisvaart dit jaar na een pauze van 2 jaar. In de herfst wordt een wet besproken die de

0: Europese Centrale Bank. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving van persbureau Bloomberg. Het ministerie wijst erop dat er meerdere internationale monetaire posities vrijkomen waarvoor Knot geschikt zou zijn. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank. Lagarde heeft eerder al gehint dat ze mogelijk voor het einde van haar termijn stopt als voorzitter. De groenteschappen in supermarkten kunnen minder goed gevuld zijn door de aanhoudende hitte en droogte. Dat meldt land- en tuinbouworganisatie LTO. Door de weersomstandigheden rijpen groenten sneller af dan normaal, waardoor oogst, transport en verwerking opnieuw moeten worden afgestemd. Dat kan leiden tot schommelingen in het aanbod. Ook de opbrengsten liggen lager. Bij aardappelen wordt uitgegaan van minstens 8% minder dan vorig jaar. De droogte treft vrijwel alle land- en tuinbouwsectoren en beperkt zich niet tot Nederland. Ook in grote delen van Europa is sprake van aanhoudende droogte, wat de onrust op landbouwmarkten vergroot. SpaceX daalde woensdag flink op de beurs in New York, met een koersverlies van 12,4% kort na opening. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk presenteerde dinsdag na beurs voor het eerst kwartaalcijfers en verhoogde de investeringen in vooral AI-infrastructuur naar meer dan $18 miljard. Beleggers vrezen of SpaceX die enorme uitgaven wel kan terugverdienen. Vanaf donderdag mogen vroege investeerders hun aandelen verkopen, wat de koers verder onder druk kan zetten. De omzet steeg wel sterk naar $7,8 miljard en het verlies werd flink teruggedrongen. Uber krijgt te maken met stevige concurrentie in Brazilië, de grootste markt van het bedrijf. Chinese bedrijven als taxi-app Didi en maaltijdbezorger Meituan investeren daar fors, waardoor de strijd om klanten en bezorgers is toegenomen. Uber heeft daarom de verwachtingen voor het derde kwartaal naar beneden bijgesteld. Het bedrijf verwacht dat er voor $58,25 tot $60,25 miljard aan ritten en bezorgingen via het platform wordt geboekt. In het tweede kwartaal steeg de netto-winst nog met 40% tot $2,1 miljard, mede dankzij het WK voetbal. Entertainment concern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 7% tot $25,2 miljard. De winst voor belastingen klom met 14% tot $3,6 miljard. Disney trok meer bezoekers naar zijn pretparken en cruiseschepen. En de inkomsten uit streamingdiensten namen ook toe. De nieuwe film Toy Story 5 leverde wereldwijd al meer dan $1 miljard aan ticketverkoop op. Topman Josh DeMaro zegt tevreden te zijn met de cijfers en optimistisch over de rest van het boekjaar. Entertainmentconcern Walt Disney heeft een akkoord gesloten met TikTok over het gebruik van Disney-figuren in filmpjes op het videoplatform. Hierdoor kunnen TikTokkers personages en scènes uit Disney-films en tv-shows gebruiken in hun korte video's. Het is voor het eerst dat TikTok een dergelijke deal sluit met een traditioneel mediabedrijf. Nederlandse TikTokkers hebben nog niet meteen toegang tot het aanbod aan fragmenten van Disney, Pixar, Marvel en Star Wars. De samenwerking begint met een proef in de Verenigde Staten en wordt later mogelijk uitgebreid naar andere markten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Telstar heeft middenvelder Gabi Kashili voor 1 seizoen vastgelegd. De 23-jarige Kashili trainde al sinds de voorbereiding mee met de Eredivisieclub. Hij was clubloos na zijn vertrek bij SC Cambuur, dat hem geen nieuw contract aanbood, na zijn betrokkenheid bij een vechtpartij na een amateurduel. Bij Telstar krijgt Kashili onder trainer Henk Brugge opnieuw een kans in het betaald voetbal. Kashili werkte eerder met Brugge samen bij PEC Zwolle. Het peloton in de Tour de France Femme is woensdag in Mâcon van start gegaan voor de 5e etappe. De rensters rijden 140 kilometer naar Belleville-en-Beaujolais met 8 beklimmingen en 2900 hoogtemeters. De route telt 3 beklimmingen van de tweede categorie, 2 van de derde en 3 van de vierde categorie. Na de laatste klim op de Mont Brouilly is het nog 10,6 kilometer tot de finish. De Zwitserse Marlen Reusser draagt de gele trui. Demi Vollering volgt op 14 seconden. De voetbalsters

0: Van PSV hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 3-2 gewonnen van het Bosnische SFK 2000 Sarajevo. Door de overwinning bereikt de landskampioen de finale van een mini-toernooi in Luxemburg. Daarin speelt PSV zondag tegen de thuisclub Racing Union of HJK Helsinki uit Finland. Als PSV ook die wedstrijd wint, komt het in de derde en laatste kwalificatieronde terecht. Sarajevo kwam na een half uur op voorsprong via Amela Krišo, maar PSV draaide het nog voor rust om door doelpunten van Chimera Ripa en Janice Kamen. In de tweede helft scoorde Kamen ook de 3-1. Dajana Spasojevic maakte de tweede Bosnische goal. European Leagues verzet zich tegen uitbreiding of oprichting van FIFA-competities totdat de Wereldvoetbalbond hervormingen doorvoert, inclusief juridisch bindende afspraken met alle relevante belanghebbenden in het voetbal. De belangenbehartiger van Europese voetbalcompetities noemt het besluit van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om af te zien van zijn commercialiseringsplan de enige logische uitkomst. Volgens European Leagues roept de massale afwijzing van dit gevaarlijke idee ernstige vragen op over het bestuur, de interne cultuur en de besluitvorming van de FIFA. De organisatie stelt dat er over het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen geen enkel overleg is geweest met competities, clubs en spelers. European Leagues vindt dat de FIFA niet langer eenzijdig ingrijpende beslissingen mag nemen die indruisen tegen de belangen van competities, clubs, spelers en fans. De Portugese oud-voetballer Luís Figo vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Dat schrijft de FIFA-legende in de Britse krant Daily Mail. Figo, die ooit zelf het voorzitterschap van de FIFA ambieerde, noemt het gedrag van Infantino het laagste en meest bedrieglijke dat hij ooit heeft gezien. De kritiek volgt op het omstreden commercialiseringsplan van Infantino rondom het WK voetbal dat inmiddels is ingetrokken. Figo was eerder als ambassadeur actief voor de FIFA. Chelsea-aanvaller Mykhailo Mudryk heeft zijn rentree gemaakt na een dopingschorsing. De Oekraïense international viel in de slotfase in tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Juventus in Hongkong, die Chelsea met 1-0 verloor. Mudryk was 4 jaar geschorst nadat hij 2 jaar geleden positief testte op het verboden middel meldonium, maar kreeg vrijdag toestemming om weer te spelen na een succesvol beroep. Het waren zijn eerste speelminuten sinds november vorig jaar. Chelsea nam Mudryk in januari 2023 voor 70 miljoen euro over van Shakhtar Donetsk. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag een mix van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog, al kan er zeer plaatselijk een lichte bui vallen. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden aan de kust tot 28 graden in het zuidoosten. De zuidwestenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond flinke opklaringen en droog, alleen bij de Wadden misschien een bui. Vannacht blijft het droog met minimaal 16 graden. In het binnenland kan het iets kouder worden. Morgen veel zon, met later in de middag in het noorden meer bewolking en enkele buien. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt op van 19 graden in het Waddengebied tot 25 graden in Limburg.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een hotel in de duinen bij Wassenaar wordt woensdag uit voorzorg ontruimd vanwege een brand in de omgeving. De brand brak rond 3:45 uit bij de Wassenaarse Slag aan de kant van het strand. Op webcambeelden waren hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer heeft veel mensen en wagens naar het duingebied gestuurd. De veiligheidsregio heeft een NL Alert verstuurd naar mensen in de omgeving van de Wassenaarse Slag en Katwijk, met het verzoek het gebied te verlaten en de hulpdiensten de ruimte te geven. Tussen Rijswijk en Leiden kan een ruim 25 kilometer lange transportleiding voor warmte de grond in. De Raad van State heeft bezwaren tegen het tracé ongegrond verklaard. Het project maakt deel uit van Warmtelink, een ondergronds leidingnetwerk waarmee 120.000 woningen en bedrijven in de Randstad worden verwarmd met restwarmte uit de Rotterdamse haven. Enkele inwoners van Leidschendam en een agrarische coöperatie hadden bezwaar gemaakt tegen de route. Maar volgens de Raad van State heeft de provincie genoeg onderzoek gedaan naar alternatieven. De warmteleiding moet over 2 jaar klaar zijn voor gebruik. De natuurbrand die sinds maandag woedde in het Limburgse gebied Boshuizenbergen bij Oostrum is onder controle. Het vuur is nog niet volledig uit en de brandweer blijft in het gebied om eventuele oplaaiingen snel te kunnen stoppen. Er zijn nog hotspots, maar hoeveel precies is onduidelijk. Het NL-alert is ingetrokken en mensen kunnen ramen en deuren weer openen. De brand is beperkt gebleven tot 100 hectare. Glastuinbouw Nederland is diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor telers die getroffen worden door het sproeiverbod. De ondernemersorganisatie zegt dat het Hoogheemraadschap van Delfland niet wil meewerken aan alternatieven, zoals het toevoegen van gezuiverd rioolwater aan sloten. Sinds woensdag geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam vanwege de droogte. Meer dan 150 tuinders die in de volle grond telen, kunnen geen oppervlaktewater meer gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade kan volgens Glastuinbouw Nederland oplopen tot meer dan 150 miljoen euro. De actie van boeren met ongeveer 150 trekkers in het Twentse Deurningen is voorbij. Volgens de gemeente Dinkeland verliep de actie gemoedelijk en in goed contact met de politie. De boeren blokkeerden enige tijd de Vliegveldstraat als omleiding Natura 2000 gebied. De gedachte achter de actie was dat als de boeren ruimte moeten maken voor die natuurgebieden, iedereen afstand zou moeten houden. De minister kondigde eerder aan dat de landbouw in 2030 23-25% minder stikstof in de vorm van ammoniak moet uitstoten. In de duinen bij Wassenaar is een grote brand uitgebroken. Op webcambeelden van de Wassenaarse slag zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer heeft veel mensen en wagens naar het terrein gestuurd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Turkse regering heeft een wet ingediend die een definitief einde moet maken aan de voorheen bloedige strijd met de extremistische Koerdische Arbeiderspartij PKK. Het conflict heeft zeker 40.000 mensen het leven gekost. De wet wordt later deze week, naar verwachting, moeiteloos aangenomen. Voor veel betrokkenen bij de PKK worden gevangenisstraffen opgeschort als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. PKK-militanten en burgers kunnen daardoor terugkeren uit vooral Irak zonder vervolging te vrezen. In het centrum van Londen zijn 4 mannen gewond geraakt bij een steekpartij. De slachtoffers zijn tussen de 34 en 52 jaar oud en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 47-jarige vrouw gearresteerd op verdenking van wapenbezit en geweldpleging. Het incident vond plaats op Endell Street in Covent Garden, een bekend winkel- en entertainmentgebied. De politie gaat er vooralsnog van uit dat de dader kampt met psychische problemen en roept getuigen op zich te melden. De leider van de Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor een onhoudbare situatie door het grote aantal achtergebleven minderjarigen. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week via Marokko Ceuta binnenkwamen, is vrijwel iedereen teruggekeerd. Onder de ongeveer 2.500 achterblijvers bevinden zich honderden alleenreizende jongeren. De autoriteiten zorgen nu voor 1.100 minderjarigen, terwijl er slechts capaciteit is voor 90.
5: De Spaanse regering stelde eerder 25 miljoen euro beschikbaar voor de opvang. En jeugdminister Sira Rego reist vrijdag naar de exclave. Het Israëlische leger zegt begonnen te zijn aan een aanval op het zuiden van Libanon. Volgens de krijgsmacht heeft Hezbollah de afspraken uit het staakt-het-vuren geschonden. Het is niet duidelijk op welke manier dat zou zijn gebeurd. Kort voor de aanval verspreidde het leger een bevel voor het dorp Mansouri, waarbij inwoners minstens 1 kilometer ten noorden van het dorp moesten trekken. Officieel geldt een staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon, maar het Israëlische leger valt nog regelmatig het zuiden van Libanon aan. Ook mogen inwoners uit bezette gebieden niet terugkeren. De Duitse politie heeft bevestigd dat een drone die werd aangetroffen op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Het toestel werd in de nacht van dinsdag op woensdag gezien bij een landingsbaan waar een Oekraïens goederenvliegtuig stond. Een robot heeft de drone onderzocht en de explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. Korte tijd later botste een ander vliegtuig vlakbij Leipzig in de lucht tegen een onbekend vliegend object, maar kon veilig landen in Hannover. De contra-terrorismeafdeling van de politie in Saksen en de extremismeafdeling van de lokale justitie zijn bij het onderzoek betrokken. IJsland zet 21 activisten tegen de walvisvaart het land uit nadat hun schip vorige week in beslag werd genomen. De activisten probeerden volgens de politie een walvisjachtschip te rammen en de scheepsschroeven te beschadigen, maar dat mislukte. Ze krijgen ook een terugkeerverbod. Voor activisten van buiten de Europese economische ruimte geldt dat voor het hele Schengengebied. Het schip is van een stichting van dieren- en klimaatactivist Paul Watson, maar hij was zelf niet aan boord. IJsland hervatte de walvisvaart dit jaar na een pauze van 2 jaar. In de herfst wordt een wet besproken die de walvisjacht helemaal kan verbieden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De aandeelhouders van verfconcern AkzoNobel hebben ingestemd met de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens hield hier woensdag een aandeelhoudersvergadering over. Nu de aandeelhouders akkoord zijn, moeten toezichthouders zich nog over de fusie buigen. Als die ook goedkeuring geven, wordt de samenvoeging naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Vorige maand wees AkzoNobel nog een bod van de Japanse concurrent Nippon Paint af om de consumententak te kopen voor 7,5 miljard euro. Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard. De Nederlandse overheid steunt een eventuele kandidatuur van Klaas Knot als opvolger van Christine Lagarde bij de Europese Centrale Bank. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving van persbureau Bloomberg. Het ministerie wijst erop dat er meerdere internationale monetaire posities vrijkomen waarvoor Knot geschikt zou zijn. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank. Lagarde heeft eerder al gehint dat ze mogelijk voor het einde van haar termijn stopt als voorzitter. De groenteschappen in supermarkten kunnen minder goed gevuld zijn door de aanhoudende hitte en droogte. Dat meldt Land- en Tuinbouworganisatie LTO. Door de weersomstandigheden rijpen groenten sneller af dan normaal, waardoor oogst, transport en verwerking opnieuw moeten worden afgestemd. Dat kan leiden tot schommelingen in het aanbod. Ook de opbrengsten liggen lager. Bij aardappelen wordt uitgegaan van minstens 8% minder dan vorig jaar. De droogte treft vrijwel alle land- en tuinbouwsectoren en beperkt zich niet tot Nederland. Ook in grote delen van Europa is sprake van aanhoudende droogte, wat de onrust op landbouwmarkten vergroot.
2: SpaceX daalde woensdag flink op de beurs in New York, met een koersverlies van 12,4% kort na opening. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk presenteerde dinsdag na beurs voor het eerst kwartaalcijfers en verhoogde de investeringen in vooral AI-infrastructuur naar meer dan $18 miljard. Beleggers vrezen of SpaceX die enorme uitgaven wel kan terugverdienen. Vanaf donderdag mogen vroege investeerders hun aandelen verkopen, wat de koers verder onder druk kan zetten. De omzet steeg wel sterk naar $7,8 miljard en het verlies werd flink teruggedrongen. Uber krijgt te maken met stevige concurrentie in Brazilië, de grootste markt van het bedrijf. Chinese bedrijven als taxi-app Didi en maaltijdbezorger Meituan investeren daar fors, waardoor de strijd om klanten en bezorgers is toegenomen. Uber heeft daarom de verwachtingen voor het derde kwartaal naar beneden bijgesteld. Het bedrijf verwacht dat er voor $58,25 tot $60,25 miljard aan ritten en bezorgingen via het platform wordt geboekt. In het tweede kwartaal steeg de netto-winst nog met 40% tot $2,1 miljard. Mede dankzij het WK voetbal. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. European Leagues verzet zich tegen uitbreiding of oprichting van FIFA-competities totdat de Wereldvoetbalbond hervormingen doorvoert, inclusief juridisch bindende afspraken met alle relevante belanghebbenden in het voetbal. De belangenbehartiger van Europese voetbalcompetities noemt het besluit van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om af te zien van zijn commercialiseringsplan de enige logische uitkomst. Volgens European Leagues roept de massale afwijzing van dit gevaarlijke idee ernstige vragen op over het bestuur, de interne cultuur en de besluitvorming van de FIFA. De organisatie stelt dat er over het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen geen enkel overleg is geweest met competities, clubs en spelers. European Leagues vindt dat de FIFA niet langer eenzijdig ingrijpende beslissingen mag nemen die indruisen tegen de belangen van competities, clubs, spelers en fans. De voetbalsters van PSV hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 3-2 gewonnen van het Bosnische SFK 2000 Sarajevo. Door de overwinning bereikt de landskampioen de finale van een mini-toernooi in Luxemburg. Daarin speelt PSV zondag tegen de thuisclub Racing Union of HJK Helsinki uit Finland. Als PSV ook die wedstrijd wint, komt het in de derde en laatste kwalificatieronde terecht. Sarajevo kwam na een half uur op voorsprong via Amela Krišo, maar PSV draaide het nog voor rust om door doelpunten van Chimera Ripa en Janice Kamen. In de tweede helft scoorde Kamen ook de 3-1. Dajana Spasojevic maakte de tweede Bosnische goal. De Portugese oud-voetballer Luis Figo vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Dat schrijft de FIFA-legende in de Britse krant Daily Mail. Figo, die ooit zelf het voorzitterschap van de FIFA ambieerde, noemt het gedrag van Infantino het laagste en meest bedrieglijke dat hij ooit heeft gezien. De kritiek volgt op het omstreden commercialiseringsplan van Infantino rondom het WK voetbal dat inmiddels is ingetrokken. Figo was eerder als ambassadeur actief voor de FIFA. Chelsea-aanvaller Mykhailo Mudryk heeft zijn rentree gemaakt na een dopingschorsing. De Oekraïense international viel in de slotfase in tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Juventus in Hongkong, die Chelsea met 1-0 verloor. Mudryk was 4 jaar geschorst nadat hij 2 jaar geleden positief testte op het verboden middel meldonium, maar kreeg vrijdag toestemming om weer te spelen na een succesvol beroep. Het waren zijn eerste speelminuten sinds november vorig jaar. Chelsea nam Mudryk in januari 2023 voor €70 miljoen over van Shakhtar Donetsk. Wielrenner Jonathan Milan heeft zijn leiderspositie in de Ronde van Polen versterkt. De Italiaanse sprinter van Lidl Trek boekte zijn derde ritzege op rij in de rit naar Zielona Góra. Milan was na 193,5 kilometer in de sprint te snel voor de Brit Noah Hobbs en zijn landgenoot Alessandro Romelle. In het algemeen klassement heeft Milan 18 seconden voorsprong op de Fransman Paul Magnier. De Ronde van Polen duurt tot en met zondag.
6: De voetbalsters van Ajax hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 2-0 gewonnen van het Deense Brøndby. De eindstand in het Schotse Cumbernauld was al na 20 minuten bereikt. Katja Snoeijs opende de score, waarna Myrthe van Koppen de 2-0 maakte. Met de zege plaatste Ajax zich voor de finale van het mini-toernooi. Die finale is zaterdag tegen het Schotse Rangers of Slavia Praag uit Tsjechië. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al kan er hier en daar een lichte bui vallen. De temperatuur ligt tussen 23 graden aan zee en 28 graden in het zuidoosten. De matige zuidwestenwind waait langs de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanavond volgen flinke opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. Vannacht koelt het af tot rond de 16 graden, in het binnenland plaatselijk iets koeler. Morgen veel zon, in de middag neemt de bewolking toe in het noorden met kans op een bui. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gasten van camping De Oude Barrière in Limburg kunnen weer terug na de evacuatie vanwege de natuurbrand. De camping werd maandag ontruimd door rookontwikkeling, waarna ongeveer 300 gasten elders onderdak moesten zoeken. Bedrijfsleider Danny Bosma verwacht dat ongeveer 120 gasten terugkeren om hun vakantie voor te zetten. De wind draaide gunstig, waardoor de camping niet door de brand werd bereikt.
9: De natuurbrand in het Limburgse gebied Boshuizerbergen bij Oostrum is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Het vuur woedde sinds maandag en is beperkt gebleven tot 100 hectare. De brand is nog niet volledig uit en de brandweer blijft in het gebied om eventuele oplaaiingen snel te kunnen stoppen. Het NL-alert is ingetrokken en mensen kunnen ramen en deuren weer openen. In Ede is in april een 18-jarige jongen aangehouden op verdenking van terrorisme, schrijft de Telegraaf. Hij maakte foto's van een militaire oefening op de Ginkelse Heide. Justitie vermoedt dat hij daarmee zichzelf of anderen voorbereidde op een aanslag. De tip kwam van een Amerikaanse inlichtingendienst, mogelijk de CIA. De verdachte had volgens bronnen jihadistisch materiaal op zijn telefoon. Tussen Rijswijk en Leiden kan een ruim 25 kilometer lange transportleiding voor warmte de grond in. De Raad van State heeft bezwaren tegen het tracé ongegrond verklaard. Het project maakt deel uit van WarmteLink, een ondergronds leidingnetwerk waarmee 120.000 woningen en bedrijven in de Randstad worden verwarmd met restwarmte uit de Rotterdamse haven. De warmteleiding moet over 2 jaar klaar zijn voor gebruik. De aanleg kost naar schatting ruim €1 miljard.
5: Een hotel in de duinen bij Wassenaar wordt woensdag uit voorzorg ontruimd vanwege een brand in de omgeving. De brand brak rond 15:45 uit bij de Wassenaarse Slag aan de kant van het strand. Op webcambeelden waren hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer heeft veel mensen en wagens naar het duingebied gestuurd. De veiligheidsregio heeft een NL Alert verstuurd naar mensen in de omgeving van de Wassenaarse Slag en Katwijk, met het verzoek het gebied te verlaten en de hulpdiensten de ruimte te geven. Glastuinbouw Nederland is diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor telers die getroffen worden door het sproeiverbod. De ondernemersorganisatie zegt dat het Hoogheemraadschap van Delfland niet wil meewerken aan alternatieven, zoals het toevoegen van gezuiverd rioolwater aan sloten. Sinds woensdag geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam vanwege de droogte. Meer dan 150 tuinders die in de volle grond telen, kunnen geen oppervlaktewater meer gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade kan volgens Glastuinbouw Nederland oplopen tot meer dan 150 miljoen euro. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Marokko vervolgt tientallen mensen voor betrokkenheid bij de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Bij Ceuta staken veel mensen onverwachts de grens over, waarbij tientallen migranten omkwamen. Velen verdronken op zee, omdat ze om de grenshekken heen probeerden te zwemmen. Het Openbaar Ministerie in Tetuan vervolgt 25 mensen voor onder meer illegaal grensoverschrijden en het aanvallen van ordediensten. In Nador worden 52 personen vervolgd, onder wie minderjarigen, voor pogingen om Melilla binnen te dringen. Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn meerdere gewonden gevallen. Een 47-jarige vrouw is gearresteerd op verdenking van wapenbezit en geweldpleging. Vier mannen tussen de 34 en 52 jaar zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn inmiddels ontslagen. Het incident vond plaats op Endell Street in Covent Garden, een bekende winkel- en entertainmentgebied. De politie gaat ervan uit dat de verdachte kampt met psychische problemen. De democraat Abdul El-Sayed heeft volgens Amerikaanse media de voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen. President Trump noemt dat goed nieuws voor de Republikeinen en omschrijft El-Sayed als een communistische loser die Joden en Israël haat. In november wordt duidelijk welke partij Michigan gaat vertegenwoordigen in de Senaat. Als El-Sayed dan wint, wordt hij de eerste moslimsenator van de Verenigde Staten. El-Sayed versloeg congreslid Haley Stevens, die hem inmiddels heeft gefeliciteerd. De Turkse regering heeft een wet ingediend die een definitief einde moet maken aan de voorheen bloedige strijd met de extremistische Koerdische Arbeiderspartij PKK. Het conflict heeft zeker 40.000 mensen het leven gekost. De wet wordt later deze week, naar verwachting, moeiteloos aangenomen. Voor veel betrokkenen bij de PKK worden gevangenisstraffen opgeschort als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. PKK-militanten en burgers kunnen daardoor terugkeren uit vooral Irak zonder vervolging te vrezen. Het Israëlische leger zegt begonnen te zijn aan een aanval op het zuiden van Libanon. Volgens de krijgsmacht heeft Hezbollah de afspraken uit het staakt het vuren geschonden. Het is niet duidelijk op welke manier dat zou zijn gebeurd. Kort voor de aanval verspreidde het leger een bevel voor het dorp Mansouri, waarbij inwoners minstens 1 kilometer ten noorden van het dorp moesten trekken. Officieel geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar het Israëlische leger valt nog regelmatig het zuiden van Libanon aan. Ook mogen inwoners uit bezette gebieden niet terugkeren. De leider van de Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor een onhoudbare situatie door het grote aantal achtergebleven minderjarigen. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week via Marokko Ceuta binnenkwamen, is vrijwel iedereen teruggekeerd. Onder de ongeveer 2.500 achterblijvers bevinden zich honderden alleenreizende jongeren. De autoriteiten zorgen nu voor 1.100 minderjarigen, terwijl er slechts capaciteit is voor 90. De Spaanse regering stelde eerder 25 miljoen euro beschikbaar voor de opvang. En jeugdminister Sira Rego reist vrijdag naar de exclave.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De aandeelhouders van verfconcern AkzoNobel hebben ingestemd met de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens hield hier woensdag een aandeelhoudersvergadering over. Nu de aandeelhouders akkoord zijn, moeten toezichthouders zich nog over de fusie buigen. Als die ook goedkeuring geven, wordt de samenvoeging naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Vorige maand wees AkzoNobel nog een bod van de Japanse concurrent Nippon Paint af om de consumententak te kopen voor 7,5 miljard euro. Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard. De Nederlandse overheid steunt een eventuele kandidatuur van Klaas Knot als opvolger van Christine Lagarde bij de Europese Centrale Bank. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving van persbureau Bloomberg. Het ministerie wijst erop dat er meerdere internationale monetaire posities vrijkomen waarvoor Knot geschikt zou zijn. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank. Lagarde heeft eerder al gehint dat ze mogelijk voor het einde van haar termijn stopt als voorzitter. De groenteschappen in supermarkten kunnen minder goed gevuld zijn door de aanhoudende hitte en droogte. Dat meldt Land- en Tuinbouworganisatie LTO. Door de weersomstandigheden rijpen groenten sneller af dan normaal, waardoor oogst, transport en verwerking opnieuw moeten worden afgestemd. Dat kan leiden tot schommelingen in het aanbod. Ook de opbrengsten liggen lager. Bij aardappelen wordt uitgegaan van minstens 8% minder dan vorig jaar. De droogte treft vrijwel alle land- en tuinbouwsectoren en beperkt zich niet tot Nederland. Ook in grote delen van Europa is sprake van aanhoudende droogte, wat de onrust op landbouwmarkten vergroot. SpaceX daalde woensdag flink op de beurs in New York, met een koersverlies van 12,4% kort na opening. Het ruimtevaart, AI en satellietbedrijf van Elon Musk presenteerde dinsdag na beurs voor het eerst kwartaalcijfers en verhoogde de investeringen in vooral AI-infrastructuur naar meer dan $18 miljard. Beleggers vrezen of SpaceX die enorme uitgaven wel kan terugverdienen. Vanaf donderdag mogen vroege investeerders hun aandelen verkopen, wat de koers verder onder druk kan zetten. De omzet steeg wel sterk naar $7,8 miljard en het verlies werd flink teruggedrongen. Uber krijgt te maken met stevige concurrentie in Brazilië, de grootste markt van het bedrijf. Chinese bedrijven als taxi-app Didi en maaltijdbezorger Meituan investeren daar fors, waardoor de strijd om klanten en bezorgers is toegenomen. Uber heeft daarom de verwachtingen voor het derde kwartaal naar beneden bijgesteld. Het bedrijf verwacht dat er voor $58,25 tot $60,25 miljard aan ritten en bezorgingen via het platform wordt geboekt. In het tweede kwartaal steeg de netto-winst nog met 40% tot $2,1 miljard. Mede dankzij het WK voetbal. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 3-2 gewonnen van het Bosnische SFK 2000 Sarajevo. Door de overwinning bereikt de landskampioen de finale van een mini-toernooi in Luxemburg. Daarin speelt PSV zondag tegen de thuisclub Racing Union of HJK Helsinki uit Finland. Als PSV ook die wedstrijd wint, komt het in de derde en laatste kwalificatieronde terecht. Sarajevo kwam na een half uur op voorsprong via Amela Krišo, maar PSV draaide het nog voor rust om door doelpunten van Chimera Ripa en Janice Kamen. In de tweede helft scoorde Kamen ook de 3-1. Dajana Spasojevic maakte de tweede Bosnische goal. De Portugese oud-voetballer Luis Figo vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Dat schrijft de FIFA-legende in de Britse krant Daily Mail. Figo, die ooit zelf het voorzitterschap van de FIFA ambieerde, noemt het gedrag van Infantino het laagste en meest bedrieglijke dat hij ooit heeft gezien.
6: De kritiek volgt op het omstreden commercialiseringsplan van Infantino rondom het WK voetbal dat inmiddels is ingetrokken. Figo was eerder als ambassadeur actief voor de FIFA. Chelsea-aanvaller Mykhailo Mudryk heeft zijn rentree gemaakt na een dopingschorsing. De Oekraïense international viel in de slotfase in tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Juventus in Hongkong, die Chelsea met 1-0 verloor. Mudryk was 4 jaar geschorst nadat hij 2 jaar geleden positief testte op het verboden middel meldonium, maar kreeg vrijdag toestemming om weer te spelen na een succesvol beroep. Het waren zijn eerste speelminuten sinds november vorig jaar. Chelsea nam Mudryk in januari 2023 voor 70 miljoen euro over van Shakhtar Donetsk. De voetbalsters van Ajax hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 2-0 gewonnen van het Deense Brøndby. De eindstand in het Schotse Cumbernauld was al na 20 minuten bereikt. Katja Snoeijs opende de score, waarna Myrthe van Koppen de 2-0 maakte. Met de zege plaatste Ajax zich voor de finale van het mini-toernooi. Die finale is zaterdag tegen het Schotse Rangers of Slavia Praag uit Tsjechië. Wielrenner Jonathan Milan heeft zijn leiderspositie in de Ronde van Polen versterkt. De Italiaanse sprinter van Lidl Trek boekte zijn 3e ritzege op rij in de rit naar Zielona Góra. Milan was na 193,5 kilometer in de sprint te snel voor de Brit Noah Hobbs en zijn landgenoot Alessandro Romelle. In het algemeen klassement heeft Milan 18 seconden voorsprong op de Fransman Paul Magnier. De Ronde van Polen duurt tot en met zondag. FC Twente-trainer John van der Brom hoopt dat zijn spelers hebben geleerd van de uitschakeling in de Europa League. Twente verloor vorige week van Ferencváros en moet nu verder in de kwalificatie voor de Conference League. Van der Brom zegt dat er in Europa andere wetten gelden dan in de Eredivisie. De ploeg moet zich volgens hem Europees beter wapenen en slimmer worden in wedstrijden. Twente speelt donderdag om 8 uur thuis tegen het Slovaakse DAC 1904.
12: Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al kan er hier en daar een lichte bui vallen. De temperatuur ligt tussen 23 graden aan zee en 28 graden in het zuidoosten. De matige zuidwestenwind waait langs de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanavond volgen flinke opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. Vannacht koelt het af tot rond de 16 graden, in het binnenland plaatselijk iets koeler. Morgen veel zon. In de middag neemt de bewolking toe in het noorden met kans op een bui. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gasten van camping De Oude Barrière in Limburg kunnen weer terug na de evacuatie vanwege de natuurbrand. De camping werd maandag ontruimd door rookontwikkeling, waarna ongeveer 300 gasten elders onderdak moesten zoeken. Bedrijfsleider Danny Bosma verwacht dat ongeveer 120 gasten terugkeren om hun vakantie voor te zetten. De wind draaide gunstig, waardoor de camping niet door de brand werd bereikt.
15: De natuurbrand in het Limburgse gebied Boshuizerbergen bij Oostrum is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Het vuur woedde sinds maandag en is beperkt gebleven tot 100 hectare. De brand is nog niet volledig uit en de brandweer blijft in het gebied om eventuele oplaaiingen snel te kunnen stoppen. Het NL-alert is ingetrokken en mensen kunnen ramen en deuren weer openen. In Ede is in april een 18-jarige jongen aangehouden op verdenking van terrorisme, schrijft de Telegraaf. Hij maakte foto's van een militaire oefening op de Ginkelse Heide. Justitie vermoedt dat hij daarmee zichzelf of anderen voorbereidde op een aanslag. De tip kwam van een Amerikaanse inlichtingendienst, mogelijk de CIA.
16: De verdachte had volgens bronnen jihadistisch materiaal op zijn telefoon.
17: Tussen Rijswijk en Leiden kan een ruim 25 kilometer lange transportleiding voor warmte de grond in. De Raad van State heeft bezwaren tegen het tracé ongegrond verklaard. Het project maakt deel uit van WarmteLink, een ondergronds leidingnetwerk waarmee 120.000 woningen en bedrijven in de Randstad worden verwarmd met restwarmte uit de Rotterdamse haven. De warmteleiding moet over 2 jaar klaar zijn voor gebruik. De aanleg kost naar schatting ruim 1 miljard euro.
18: Een hotel in de duinen bij Wassenaar wordt woensdag uit voorzorg ontruimd vanwege een brand in de omgeving. De brand brak rond 15:45 uit bij de Wassenaarse Slag aan de kant van het strand. Op webcambeelden waren hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer heeft veel mensen en wagens naar het duingebied gestuurd. De veiligheidsregio heeft een NL Alert verstuurd naar mensen in de omgeving van de Wassenaarse Slag en Katwijk, met het verzoek het gebied te verlaten en de hulpdiensten de ruimte te geven.
19: Glastuinbouw Nederland is diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor telers die getroffen worden door het sproeiverbod. De ondernemersorganisatie zegt dat het Hoogheemraadschap van Delfland niet wil meewerken aan alternatieven, zoals het toevoegen van gezuiverd rioolwater aan sloten. Sinds woensdag geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam vanwege de droogte. Meer dan 150 tuinders die in de volle grond telen, kunnen geen oppervlaktewater meer gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade kan volgens Glastuinbouw Nederland oplopen tot meer dan 150 miljoen euro.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Marokko vervolgt tientallen mensen voor betrokkenheid bij de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Bij Ceuta staken veel mensen onverwachts de grens over, waarbij tientallen migranten omkwamen. Velen verdronken op zee, omdat ze om de grenshekken heen probeerden te zwemmen. Het Openbaar Ministerie in Tetouan vervolgt 25 mensen voor onder meer illegaal grensoverschrijden en het aanvallen van ordediensten. In Nador worden 52 personen vervolgd, onder wie minderjarigen, voor pogingen om Melilla binnen te dringen.
23: Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn meerdere gewonden gevallen. Een 47-jarige vrouw is gearresteerd op verdenking van wapenbezit en geweldpleging. 4 mannen tussen de 34 en 52 jaar zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen zijn inmiddels ontslagen. Het incident vond plaats op Endell Street in Covent Garden, een bekende winkel- en entertainmentgebied. De politie gaat ervan uit dat de verdachte kampt met psychische problemen.
24: De democraat Abdul El-Sayed heeft volgens Amerikaanse media de voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen. President Trump noemt dat goed nieuws voor de Republikeinen en omschrijft El-Sayed als een communistische loser die Joden en Israël haat. In november wordt duidelijk welke partij Michigan gaat vertegenwoordigen in de Senaat. Als El-Sayed dan wint, wordt hij de eerste moslimsenator van de Verenigde Staten. El-Sayed versloeg congreslid Haley Stevens, die hem inmiddels heeft gefeliciteerd.
25: De Turkse regering heeft een wet ingediend die een definitief einde moet maken aan de voorheen bloedige strijd met de extremistische Koerdische Arbeiderspartij PKK. Het conflict heeft zeker 40.000 mensen het leven gekost. De wet wordt later deze week, naar verwachting, moeiteloos aangenomen. Voor veel betrokkenen bij de PKK worden gevangenisstraffen opgeschort als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. PKK-militanten en burgers kunnen daardoor terugkeren uit vooral Irak zonder vervolging te vrezen.
26: Het Israëlische leger zegt begonnen te zijn aan een aanval op het zuiden van Libanon.
25: Volgens de krijgsmacht heeft Hezbollah de afspraken uit het staakt het vuren geschonden. Het is niet duidelijk op welke manier dat zou zijn gebeurd. Kort voor de aanval verspreidde het leger een bevel voor het dorp Mansouri, waarbij inwoners minstens 1 kilometer ten noorden van het dorp moesten trekken. Officieel geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar het Israëlische leger valt nog regelmatig het zuiden van Libanon aan. Ook mogen inwoners uit bezette gebieden niet terugkeren. De leider van de Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor een onhoudbare situatie door het grote aantal achtergebleven minderjarigen. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week via Marokko Ceuta binnenkwamen, is vrijwel iedereen teruggekeerd. Onder de ongeveer 2.500 achterblijvers bevinden zich honderden alleenreizende jongeren. De autoriteiten zorgen nu voor 1100 minderjarigen, terwijl er slechts capaciteit is voor 90. De Spaanse regering stelde eerder 25 miljoen euro beschikbaar voor de opvang. En jeugdminister Sira Rego reist vrijdag naar de exclave.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De aandeelhouders van verfconcern AkzoNobel hebben ingestemd met de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens hield hier woensdag een aandeelhoudersvergadering over. Nu de aandeelhouders akkoord zijn, moeten toezichthouders zich nog over de fusie buigen. Als die ook goedkeuring geven, wordt de samenvoeging naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Vorige maand wees AkzoNobel nog een bod van de Japanse concurrent Nippon Paint af om de consumententak te kopen voor 7,5 miljard euro. Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard. De Nederlandse overheid steunt een eventuele kandidatuur van Klaas Knot als opvolger van Christine Lagarde bij de Europese Centrale Bank. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving van persbureau Bloomberg. Het ministerie wijst erop dat er meerdere internationale monetaire posities vrijkomen waarvoor Knot geschikt zou zijn. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank. Lagarde heeft eerder al gehint dat ze mogelijk voor het einde van haar termijn stopt als voorzitter. De groenteschappen in supermarkten kunnen minder goed gevuld zijn door de aanhoudende hitte en droogte. Dat meldt Land- en Tuinbouworganisatie LTO. Door de weersomstandigheden rijpen groenten sneller af dan normaal, waardoor oogst, transport en verwerking opnieuw moeten worden afgestemd. Dat kan leiden tot schommelingen in het aanbod. Ook de opbrengsten liggen lager. Bij aardappelen wordt uitgegaan van minstens 8% minder dan vorig jaar. De droogte treft vrijwel alle land- en tuinbouwsectoren en beperkt zich niet tot Nederland. Ook in grote delen van Europa is sprake van aanhoudende droogte, wat de onrust op landbouwmarkten vergroot.
8: SpaceX daalde woensdag flink op de beurs in New York, met een koersverlies van 12,4% kort na opening. Het ruimtevaart, AI en satellietbedrijf van Elon Musk presenteerde dinsdag nabeurs voor het eerst kwartaalcijfers en verhoogde de investeringen in vooral AI-infrastructuur naar meer dan $18 miljard. Beleggers vrezen of SpaceX die enorme uitgaven wel kan terugverdienen. Vanaf donderdag mogen vroege investeerders hun aandelen verkopen, wat de koers verder onder druk kan zetten. De omzet steeg wel sterk naar $7,8 miljard en het verlies werd flink teruggedrongen.
9: Uber krijgt te maken met stevige concurrentie in Brazilië, de grootste markt van het bedrijf.
5: Chinese bedrijven als taxi-app Didi en maaltijdbezorger Meituan investeren daar fors, waardoor de strijd om klanten en bezorgers is toegenomen. Uber heeft daarom de verwachtingen voor het derde kwartaal naar beneden bijgesteld. Het bedrijf verwacht dat er voor 58,25 tot 60,25 miljard dollar aan ritten en bezorgingen via het platform wordt geboekt. In het tweede kwartaal steeg de netto-winst nog met 40% tot 2,1 miljard dollar. Mede dankzij het WK voetbal.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 3-2 gewonnen van het Bosnische SFK 2000 Sarajevo. Door de overwinning bereikt de landskampioen de finale van een mini-toernooi in Luxemburg. Daarin speelt PSV zondag tegen de thuisclub Racing Union of HJK Helsinki uit Finland. Als PSV ook die wedstrijd wint, komt het in de derde en laatste kwalificatieronde terecht. Sarajevo kwam na een half uur op voorsprong via Amela Krišo, maar PSV draaide het nog voor rust om door doelpunten van Chimera Ripa en Janice Kamen. In de tweede helft scoorde Kamen ook de 3-1. Dajana Spasojevic maakte de tweede Bosnische goal. De Portugese oud-voetballer Luis Figo vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Dat schrijft de FIFA-legende in de Britse krant Daily Mail. Figo, die ooit zelf het voorzitterschap van de FIFA ambieerde, noemt het gedrag van Infantino het laagste en meest bedrieglijke dat hij ooit heeft gezien. De kritiek volgt op het omstreden commercialiseringsplan van Infantino rondom het WK voetbal dat inmiddels is ingetrokken. Figo was eerder als ambassadeur actief voor de FIFA. Chelsea-aanvaller Mykhailo Mudryk heeft zijn rentree gemaakt na een dopingschorsing. De Oekraïense international viel in de slotfase in tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Juventus in Hongkong, die Chelsea met 1-0 verloor. Mudryk was 4 jaar geschorst nadat hij 2 jaar geleden positief testte op het verboden middel meldonium, maar kreeg vrijdag toestemming om weer te spelen na een succesvol beroep. Het waren zijn eerste speelminuten sinds november vorig jaar. Chelsea nam Mudryk in januari 2023 voor 70 miljoen euro over van Shakhtar Donetsk. De voetbalsters van Ajax hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 2-0 gewonnen van het Deense Brøndby. De eindstand in het Schotse Cumbernauld was al na 20 minuten bereikt. Katja Snoeijs opende de score, waarna Myrthe van Koppen de 2-0 maakte. Met de zege plaatste Ajax zich voor de finale van het mini-toernooi. Die finale is zaterdag tegen het Schotse Rangers of Slavia Praag uit Tsjechië.
10: Wielrenner Jonathan Milan heeft zijn leiderspositie in de Ronde van Polen versterkt. De Italiaanse sprinter van Lidl Trek boekte zijn derde ritzege op rij in de rit naar Girona Gora. Milan was na 193,5 kilometer in de sprint te snel voor de Brit Noah Hobbs en zijn landgenoot Alessandro Romelle. In het algemeen klassement heeft Milan 18 seconden voorsprong op de Fransman Paul Magnier. De Ronde van Polen duurt tot en met zondag. FC Twente-trainer John van der Brom hoopt dat zijn spelers hebben geleerd van de uitschakeling in de Europa League. Twente verloor vorige week van Ferencváros en moet nu verder in de kwalificatie voor de Conference League. Van der Brom zegt dat er in Europa andere wetten gelden dan in de Eredivisie. De ploeg moet zich volgens hem Europees beter wapenen en slimmer worden in wedstrijden. Twente speelt donderdag om 8 uur thuis tegen het Slovaakse DAC 1904.
11: Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag een mix van zon en bewolking. Op de meeste plekken blijft het droog, al kan er hier en daar een lichte bui vallen. Het wordt 23 graden. Aan zee en in het zuidoosten nog 28 graden. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond flinke opklaringen en vrijwel overal droog. Alleen in het Waddengebied is een enkele bui mogelijk. Vannacht blijft het droog met 16 graden. In het binnenland kan het iets verder afkoelen.
4: Morgen begint zonnig. Later meer bewolking in het noorden met kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. De brandweer Haaglanden houdt het gebied in de gaten om kleine brandhaardjes...

0: Wind draaide gunstig, waardoor de camping niet door de brand werd bereikt. In Ede is in april een 18-jarige jongen aangehouden op verdenking van terrorisme, schrijft de Telegraaf. Hij maakte foto's van een militaire oefening op de Ginkelse Heide. Justitie vermoedt dat hij daarmee zichzelf of anderen voorbereidde op een aanslag. De tip kwam van een Amerikaanse inlichtingendienst, mogelijk de CIA. De verdachte had volgens bronnen jihadistisch materiaal op zijn telefoon.
1: De natuurbrand in het Limburgse gebied Boshuizerbergen bij Oostrum is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Het vuur woedde sinds maandag en is beperkt gebleven tot 100 hectare. De brand is nog niet volledig uit en de brandweer blijft in het gebied om eventuele oplaaiingen snel te kunnen stoppen. Het NL-alert is ingetrokken en mensen kunnen ramen en deuren weer openen.
0: Tussen Rijswijk en Leiden kan een ruim 25 kilometer lange transportleiding voor warmte de grond in. De Raad van State heeft bezwaren tegen het tracé ongegrond verklaard. Het project maakt deel uit van WarmteLink, een ondergronds leidingnetwerk waarmee 120.000 woningen en bedrijven in de Randstad worden verwarmd met restwarmte uit de Rotterdamse haven. De warmteleiding moet over 2 jaar klaar zijn voor gebruik. De aanleg kost naar schatting ruim 1 miljard euro.
1: Een hotel in de duinen bij Wassenaar wordt woensdag uit voorzorg ontruimd vanwege een brand in de omgeving. De brand brak rond 3:45 uit bij de Wassenaarse Slag aan de kant van het strand. Op webcambeelden waren hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer heeft veel mensen en wagens naar het duingebied gestuurd. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd naar mensen in de omgeving van de Wassenaarse Slag en Katwijk, met het verzoek het gebied te verlaten en de hulpdiensten de ruimte te geven.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Iran en Oman hebben overeenstemming bereikt over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukt dat geen andere landen bij de afspraak zijn betrokken. De overeenkomst is volgens Iran geen automatische garantie voor veilige doorvaart op de voor de oliehandel belangrijke zeestraat. De Amerikaanse president Trump zei dinsdag dat een deal rond de Straat van Hormuz, met inbegrip van de VS, op handen was.
1: De Turkse regering heeft een wet ingediend die een einde moet maken aan de strijd met de Koerdische Arbeiderspartij PKK. Het conflict heeft zeker 40.000 mensen het leven gekost. De wet wordt later deze week naar verwachting aangenomen, ook met steun van de pro-Koerdische oppositiepartij DEM. Veroordeelden die betrokken waren bij de PKK kunnen onder voorwaarden terugkeren zonder vervolging als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. PKK-leider Abdullah Öcalan, die sinds 1999 vastzit, maakt geen kans op strafverlichting.
0: Marokko vervolgt tientallen mensen voor betrokkenheid bij de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Bij Ceuta staken veel mensen onverwachts de grens over, waarbij tientallen migranten omkwamen. Velen verdronken op zee, omdat ze om de grenshekken heen probeerden te zwemmen. Het Openbaar Ministerie in Tetouan vervolgt 25 mensen voor onder meer illegaal grensoverschrijden en het aanvallen van ordediensten. In Nador worden 52 personen vervolgd, onder wie minderjarigen, voor pogingen om Melilla binnen te dringen.
1: Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn meerdere gewonden gevallen. Een 47-jarige vrouw is gearresteerd op verdenking van wapenbezit en geweldpleging. 4 mannen tussen de 34 en 52 jaar zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen zijn inmiddels ontslagen. Het incident vond plaats op Endell Street in Covent Garden, een bekende winkel- en entertainmentgebied. De politie gaat ervan uit dat de

0: verdachte kampt met psychische problemen.
1: De democraat Abdul El-Sayed heeft volgens Amerikaanse media de voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen. President Trump noemt dat goed nieuws voor de Republikeinen en omschrijft El-Sayed als een communistische loser die Joden en Israël haat. In november wordt duidelijk welke partij Michigan gaat vertegenwoordigen in de Senaat. Als El-Sayed dan wint, wordt hij de eerste moslimsenator van de Verenigde Staten. El-Sayed versloeg congreslid Haley Stevens, die hem inmiddels heeft gefeliciteerd.
2: De leider van de Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor een onhoudbare situatie door het grote aantal achtergebleven minderjarigen. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week via Marokko Ceuta binnenkwamen, is vrijwel iedereen teruggekeerd. Onder de ongeveer 2.500 achterblijvers bevinden zich honderden alleenreizende jongeren. De autoriteiten zorgen nu voor 1100 minderjarigen, terwijl er slechts capaciteit is voor 90. De Spaanse regering stelde eerder 25 miljoen euro beschikbaar voor de opvang. En jeugdminister Sira Rego reist vrijdag naar de exclave.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met 0,1% gedaald naar 11.011,34 punten. Een dag eerder sloot de hoofdindex nog op een nieuw record van 11.012,49 punten. Heineken steeg 2,2% na bekendmaking van de halfjaarcijfers. De bierbrouwer verkocht meer, zag omzet en winst stijgen en handhaafde de verwachting voor de groei van de operationele winst dit jaar. Op de aandeelhoudersvergadering werd de benoeming van topman Rafael Oliveira goedgekeurd.
5: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistiek partner. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen en gegevens van die partner, waardoor persoonsgegevens van klanten mogelijk zijn bekeken of gekopieerd. Systemen van Bol zelf zijn niet geraakt. De partner heeft de toegang gestopt en extra maatregelen genomen, maar een deel van het assortiment is tijdelijk offline en sommige bestellingen zijn geannuleerd of lopen vertraging op. Bol heeft melding gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens.
6: Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard.
7: De aandeelhouders van verfconcern AkzoNobel hebben ingestemd met de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens hield hier woensdag een aandeelhoudersvergadering over. Nu de aandeelhouders akkoord zijn, moeten toezichthouders zich nog over de fusie buigen. Als die ook goedkeuring geven, wordt de samenvoeging naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Vorige maand wees AkzoNobel nog een bod van de Japanse concurrent Nippon Paint af om de consumententak te kopen voor 7,5 miljard euro.
8: De Nederlandse overheid steunt een eventuele kandidatuur van Klaas Knot als opvolger van Christine Lagarde bij de Europese Centrale Bank. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving van persbureau Bloomberg. Het ministerie wijst erop dat er meerdere internationale monetaire posities vrijkomen waarvoor Knot geschikt zou zijn. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank. Lagarde heeft eerder al gehint dat ze mogelijk voor het einde van haar termijn stopt als voorzitter.
9: De groenteschappen in supermarkten kunnen minder goed gevuld zijn door de aanhoudende hitte en droogte. Dat meldt land- en tuinbouworganisatie LTO.
10: Door de weersomstandigheden rijpen groenten sneller af dan normaal, waardoor oogst, transport en verwerking opnieuw moeten worden afgestemd. Dat kan leiden tot schommelingen in het aanbod. Ook de opbrengsten liggen lager. Bij aardappelen wordt uitgegaan van minstens 8% minder dan vorig jaar. De droogte treft vrijwel alle land- en tuinbouwsectoren en beperkt zich niet tot Nederland. Ook in grote delen van Europa is sprake van aanhoudende droogte, wat de onrust op landbouwmarkten vergroot.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Chelsea-aanvaller Mykhailo Mudryk heeft zijn rentree gemaakt na een dopingschorsing. De Oekraïense international viel in de slotfase in tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Juventus in Hongkong, die Chelsea met 1-0 verloor. Mudryk was 4 jaar geschorst nadat hij 2 jaar geleden positief testte op het verboden middel meldonium, maar kreeg vrijdag toestemming om weer te spelen na een succesvol beroep. Het waren zijn eerste speelminuten sinds november vorig jaar. Chelsea nam Mudryk in januari 2023 voor 70 miljoen euro over van Shakhtar Donetsk. De Portugese oud-voetballer Luis Figo vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Dat schrijft de FIFA-legende in de Britse krant Daily Mail. Figo, die ooit zelf het voorzitterschap van de FIFA ambieerde, noemt het gedrag van Infantino het laagste en meest bedrieglijke dat hij ooit heeft gezien. De kritiek volgt op het omstreden commercialiseringsplan van Infantino rondom het WK voetbal dat inmiddels is ingetrokken. Figo was eerder als ambassadeur actief voor de FIFA. De voetbalsters van Ajax hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 2-0 gewonnen van het Deense Brøndby. De eindstand in het Schotse Cumbernauld was al na 20 minuten bereikt. Katja Snoeijs opende de score, waarna Myrthe van Koppen de 2-0 maakte. Met de zege plaatste Ajax zich voor de finale van het mini-toernooi. Die finale is zaterdag tegen het Schotse Rangers of Slavia Praag uit Tsjechië. Wielrenner Jonathan Milan heeft zijn leiderspositie in de Ronde van Polen versterkt. De Italiaanse sprinter van Lidl Trek boekte zijn derde ritzege op rij in de rit naar Zielona Góra. Milan was na 193,5 kilometer in de sprint te snel voor de Brit Noah Hobbs en zijn landgenoot Alessandro Romelle. In het algemeen klassement heeft Milan 18 seconden voorsprong op de Fransman Paul Magnier. De Ronde van Polen duurt tot en met zondag. FC Twente-trainer John van der Brom hoopt dat zijn spelers hebben geleerd van de uitschakeling in de Europa League. Twente verloor vorige week van Ferencváros en moet nu verder in de kwalificatie voor de Conference League. Van der Brom zegt dat er in Europa andere wetten gelden dan in de Eredivisie. De ploeg moet zich volgens hem Europees beter wapenen en slimmer worden in wedstrijden. Twente speelt donderdag om 8 uur thuis tegen het Slovaakse DAC 1904. Demi Vollering heeft woensdag de 5e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige renster van FDJ United Suez was in Belleville-en-Beaujolais de snelste in de sprint van 3. De gele trui blijft in het bezit van de Zwitserse Marlen Reuser. Vollering staat 2e in het algemeen klassement. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het afwisselend zon en bewolking. Op de meeste plekken blijft het droog, maar heel plaatselijk kan een lichte bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 23 graden aan zee en lokaal 28 graden in het zuidoosten. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond flinke opklaringen en vrijwel overal droog. Alleen in het Waddengebied kan een enkele bui vallen. Vannacht blijft het droog met een graad of 16. Morgen veel zon, vooral in het noorden later meer bewolking met kans op een bui. Temperaturen tussen de 19 graden in het noorden en 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: COC Nederland heeft woensdag een International Pride Award ontvangen tijdens de World Pride in Amsterdam. De prijs werd uitgereikt door VN-organisatie UNDP en LHBTI-organisatie ILGA World. Het COC, opgericht in 1946, is de oudste LHBTI-organisatie ter wereld en kreeg de award als voorvechter van gelijkheid voor queer personen. Ook vier anderen kregen een prijs, waaronder de Zuid-Afrikaanse onderminister Mapaseka Steve Letsike en transactivisten uit Chili en Oeganda. De Indiase arts Satendra Singh ontving een award omdat hij wil dat interseksualiteit niet als ziekte wordt behandeld.
19: In april is een 28-jarige man uit Ede aangehouden voor terrorisme, meldt de Telegraaf. Hij maakte foto's van een militaire oefening op de Ginkelse Heide en justitie vermoedt dat hij daarmee zichzelf of anderen voorbereidde op een aanslag. De tip kwam van een Amerikaanse inlichtingendienst, mogelijk de CIA. De verdachte had volgens bronnen jihadistisch materiaal op zijn telefoon. Het Openbaar Ministerie heeft geen rugbaarheid gegeven aan de aanhouding.
20: De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. De brandweer Haaglanden houdt het gebied in de gaten om kleine brandhaardjes die door de wind kunnen oplaaien te bestrijden. De geëvacueerde bezoekers van Hotel Duinoord mogen terug naar het hotel. De brand brak rond 21:45 uit bij de Wassenaarse Slag aan de kant van het strand. Over de oorzaak is niets bekendgemaakt.
21: Gasten van camping De Oude Barrière in Limburg kunnen weer terug na de evacuatie vanwege de natuurbrand. De camping werd maandag ontruimd door rookontwikkeling, waarna ongeveer 300 gasten elders onderdak moesten zoeken. Bedrijfsleider Danny Bosma verwacht dat ongeveer 120 gasten terugkeren om hun vakantie voor te zetten. De wind draaide gunstig, waardoor de camping niet door de brand werd bereikt.
22: Tussen Rijswijk en Leiden kan een ruim 25 kilometer lange transportleiding voor warmte de grond in. De Raad van State heeft bezwaren tegen het tracé ongegrond verklaard. Het project maakt deel uit van WarmteLink, een ondergronds leidingnetwerk waarmee 120.000 woningen en bedrijven in de Randstad worden verwarmd met restwarmte uit de Rotterdamse haven. De warmteleiding moet over 2 jaar klaar zijn voor gebruik. De aanleg kost naar schatting ruim 1 miljard euro.
23: De natuurbrand in het Limburgse gebied Boshuizerbergen bij Oostrum is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Het vuur woedde sinds maandag en is beperkt gebleven tot 100 hectare. De brand is nog niet volledig uit en de brandweer blijft in het gebied om eventuele oplaaiingen snel te kunnen stoppen. Het NL-alert is ingetrokken en mensen kunnen ramen en deuren weer openen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws.
25: Iran en Oman hebben overeenstemming bereikt over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukt dat geen andere landen bij de afspraak zijn betrokken. De overeenkomst is volgens Iran geen automatische garantie voor veilige doorvaart op de voor de oliehandel belangrijke zeestraat. De Amerikaanse president Trump zei dinsdag dat een deal rond de Straat van Hormuz, met inbegrip van de VS, op handen was.
26: De Turkse regering heeft een wet ingediend die een einde moet maken aan de strijd met de Koerdische arbeiderspartij PKK. Het conflict heeft zeker 40.000 mensen het leven gekost. De wet wordt later deze week naar verwachting aangenomen, ook met steun van de pro-Koerdische oppositiepartij DEM. Veroordeelden die betrokken waren bij de PKK kunnen onder voorwaarden terugkeren zonder vervolging als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. PKK-leider Abdullah Öcalan, die sinds 1999 vastzit, maakt geen kans op strafverlichting.
0: Marokko vervolgt tientallen mensen voor betrokkenheid bij de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Bij Ceuta staken veel mensen onverwachts de grens over, waarbij tientallen migranten omkwamen. Velen verdronken op zee, omdat ze om de grenshekken heen probeerden te zwemmen. Het Openbaar Ministerie in Tetuan vervolgt 25 mensen voor onder meer illegaal grensoverschrijden en het aanvallen van ordediensten. In Nador worden 52 personen vervolgd, onder wie minderjarigen, voor pogingen om Melilla binnen te dringen.
1: Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn meerdere gewonden gevallen. Een 47-jarige vrouw is gearresteerd op verdenking van wapenbezit en geweldpleging. Vier mannen tussen de 34 en 52 jaar zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn inmiddels ontslagen. Het incident vond plaats op Endell Street in Covent Garden, een bekende winkel- en entertainmentgebied. De politie gaat ervan uit dat de verdachte kampt met psychische problemen.
2: De democraat Abdul El-Sayed heeft volgens Amerikaanse media de voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen. President Trump noemt dat goed nieuws voor de Republikeinen en omschrijft El-Sayed als een communistische loser die Joden en Israël haat. In november wordt duidelijk welke partij Michigan gaat vertegenwoordigen in de Senaat. Als El-Sayed dan wint, wordt hij de eerste moslimsenator van de Verenigde Staten. El-Sayed versloeg congreslid Haley Stevens, die hem inmiddels heeft gefeliciteerd.
3: De leider van de Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor een onhoudbare situatie door het grote aantal achtergebleven minderjarigen. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week via Marokko Ceuta binnenkwamen, is vrijwel iedereen teruggekeerd. Onder de ongeveer 2.500 achterblijvers bevinden zich honderden alleenreizende jongeren. De autoriteiten zorgen nu voor 1100 minderjarigen, terwijl er slechts capaciteit is voor 90. De Spaanse regering stelde eerder 25 miljoen euro beschikbaar voor de opvang. En jeugdminister Sira Rego reist vrijdag naar de exclave.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3%, omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
27: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek bij een logistiek partner. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen en gegevens van die partner, waardoor persoonsgegevens van klanten mogelijk zijn bekeken of gekopieerd. Bol zelf is niet gehackt, maar een deel van het assortiment is tijdelijk offline gehaald en sommige bestellingen zijn geannuleerd of lopen vertraging op. Het bedrijf heeft melding gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens. Eerder op de dag meldde ook de Bijenkorf een datalek bij een logistiek partner.
28: Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard.
29: De aandeelhouders van verfconcern AkzoNobel hebben ingestemd met de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems.
6: Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens hield hier woensdag een aandeelhoudersvergadering over. Nu de aandeelhouders akkoord zijn, moeten toezichthouders zich nog over de fusie buigen. Als die ook goedkeuring geven, wordt de samenvoeging naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Vorige maand wees AkzoNobel nog een bod van de Japanse concurrent Nippon Paint af om de consumententak te kopen voor 7,5 miljard euro.
7: De Nederlandse overheid steunt een eventuele kandidatuur van Klaas Knot als opvolger van Christine Lagarde bij de Europese Centrale Bank. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving van persbureau Bloomberg. Het ministerie wijst erop dat er meerdere internationale monetaire posities vrijkomen waarvoor Knot geschikt zou zijn. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank. Lagarde heeft eerder al gehint dat ze mogelijk voor het einde van haar termijn stopt als voorzitter.
8: De groenteschappen in supermarkten kunnen minder goed gevuld zijn door de aanhoudende hitte en droogte. Dat meldt Land- en Tuinbouworganisatie LTO. Door de weersomstandigheden rijpen groenten sneller af dan normaal, waardoor oogst, transport en verwerking opnieuw moeten worden afgestemd. Dat kan leiden tot schommelingen in het aanbod. Ook de opbrengsten liggen lager. Bij aardappelen wordt uitgegaan van minstens 8% minder dan vorig jaar. De droogte treft vrijwel alle land- en tuinbouwsectoren en beperkt zich niet tot Nederland. Ook in grote delen van Europa is sprake van aanhoudende droogte, wat de onrust op landbouwmarkten vergroot.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Chelsea-aanvaller Mykhailo Mudryk heeft zijn rentree gemaakt na een dopingschorsing. De Oekraïense international viel in de slotfase in tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Juventus in Hongkong, die Chelsea met 1-0 verloor. Mudryk was 4 jaar geschorst nadat hij 2 jaar geleden positief testte op het verboden middel meldonium, maar kreeg vrijdag toestemming om weer te spelen na een succesvol beroep. Het waren zijn eerste speelminuten sinds november vorig jaar. Chelsea nam Mudryk in januari 2023 voor 70 miljoen euro over van Shakhtar Donetsk. De Portugese oud-voetballer Luis Figo vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Dat schrijft de FIFA-legende in de Britse krant Daily Mail. Figo, die ooit zelf het voorzitterschap van de FIFA ambieerde, noemt het gedrag van Infantino het laagste en meest bedrieglijke dat hij ooit heeft gezien. De kritiek volgt op het omstreden commercialiseringsplan van Infantino rondom het WK voetbal dat inmiddels is ingetrokken. Figo was eerder als ambassadeur actief voor de FIFA. De voetbalsters van Ajax hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 2-0 gewonnen van het Deense Brøndby. De eindstand in het Schotse Cumbernauld was al na 20 minuten bereikt. Katja Snoeijs opende de score, waarna Myrthe van Koppen de 2-0 maakte. Met de zege plaatste Ajax zich voor de finale van het mini-toernooi. Die finale is zaterdag tegen het Schotse Rangers of Slavia Praag uit Tsjechië.
11: Wielrenner Jonathan Milan heeft zijn leiderspositie in de Ronde van Polen versterkt. De Italiaanse sprinter van Lidl Trek boekte zijn derde ritzege op rij in de rit naar Girona Gora. Milan was na 193,5 kilometer in de sprint te snel voor de Brit Noah Hobbs en zijn landgenoot Alessandro Romelle. In het algemeen klassement heeft Milan 18 seconden voorsprong op de Fransman Paul Magnier. De Ronde van Polen duurt tot en met zondag. FC Twente-trainer John van der Brom hoopt dat zijn spelers hebben geleerd van de uitschakeling in de Europa League. Twente verloor vorige week van Ferencváros en moet nu verder in de kwalificatie voor de Conference League. Van der Brom zegt dat er in Europa andere wetten gelden dan in de Eredivisie. De ploeg moet zich volgens hem Europees beter wapenen en slimmer worden in wedstrijden. Twente speelt donderdag om 8 uur thuis tegen het Slovaakse DAC 1904. Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. De renster van FDJ United Suez was in Belleville-en-Beaujolais de snelste in de sprint van 3. De gele trui blijft in handen van de Zwitserse Marlen Reuser. Vollering staat 2e in het algemeen klassement op 12 seconden achterstand. Lorena Wiebes blijft aan de leiding van het puntenklassement en Puk Pietersen houdt de bolletjes trui.
12: Dit was het laatste sportnieuws. Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met zo nu en dan zon. Op de meeste plekken blijft het droog, al kan er heel plaatselijk een lichte bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 23 graden aan zee en 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog. Alleen bij de Wadden kan nog een bui vallen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen begint zonnig. Later neemt in het noorden de bewolking toe met kans op een enkele bui. Het wordt dan 19 graden in het Waddengebied tot 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het binnenlands nieuws. De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden naar verwachting donderdagochtend vroeg weer. Nadat het treinverkeer daar een paar dagen stil lag door de natuurbrand in Noord-Limburg. Vervoerder Arriva zet tot die tijd stopbussen in tussen Boksmeer en Venray. Verderop op dat traject, tussen Boksmeer en Nijmegen, reden al geen treinen door werkzaamheden. De brandweer heeft de brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray, die maandag uitbrak, sinds woensdagmiddag onder controle.
19: Belangenorganisatie COC Nederland heeft woensdag een prijs gekregen tijdens de World Pride in Amsterdam. Het COC ontving een International Pride Award als voorvechter van gelijkheid voor queer personen. De prijs wordt toegekend door VN-organisatie UNDP en LHBTI-organisatie ILGA World. Het COC is de oudste LHBTI-organisatie ter wereld en werd opgericht in 1946. Ook vier anderen kregen een award, onder wie de Zuid-Afrikaanse onderminister Mapaseka Steve Letsike en transactivisten uit Chili en Oeganda. In april is een 28-jarige man uit Ede aangehouden voor terrorisme, meldt de Telegraaf. Hij maakte foto's van een militaire oefening op de Ginkelse Heide en justitie vermoedt dat hij daarmee zichzelf of anderen voorbereidde op een aanslag. De tip kwam van een Amerikaanse inlichtingendienst, mogelijk de CIA. De verdachte had volgens bronnen jihadistisch materiaal op zijn telefoon. Het Openbaar Ministerie heeft geen rugbaarheid gegeven aan de aanhouding.
20: De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. De brandweer Haaglanden houdt het gebied in de gaten om kleine brandhaardjes die door de wind kunnen oplaaien te bestrijden. De geëvacueerde bezoekers van Hotel Duinoord mogen terug naar het hotel. De brand brak rond 21:15 uit bij de Wassenaarse Slag aan de kant van het strand. Over de oorzaak is niets bekendgemaakt.
21: Gasten van camping De Oude Barrière in Limburg kunnen weer terug na de evacuatie vanwege de natuurbrand. De camping werd maandag ontruimd door rookontwikkeling, waarna ongeveer 300 gasten elders onderdak moesten zoeken. Bedrijfsleider Danny Bosma verwacht dat ongeveer 120 gasten terugkeren om hun vakantie voor te zetten. De wind draaide gunstig, waardoor de camping niet door de brand werd bereikt.
22: De natuurbrand in het Limburgse gebied Boshuizenbergen bij Oostrum is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Het vuur woedde sinds maandag en is beperkt gebleven tot 100 hectare. De brand is nog niet volledig uit en de brandweer blijft in het gebied om eventuele oplaaiingen snel te kunnen stoppen. Het NL-alert is ingetrokken en mensen kunnen ramen en deuren weer openen.
23: Dit was het binnenlands nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws.
1: De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt. Dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland.
2: Een helikopter met de Amerikaanse president Donald Trump aan boord kwam dinsdag te dicht in de buurt van een passagiersvliegtuig. Dat vliegtuig was bezig met opstijgen van Ronald Reagan, Washington National Airport. De luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er een kortstondig verlies van afstand was, waarna de toestellen zich verder van elkaar verwijderden. De president was niet in gevaar. Sinds een dodelijk ongeval met een helikopter vorig jaar worden commerciële vluchten op het vliegveld stilgelegd als Trump's Marine One-helikopter opstijgt. Maar dat gebeurde dinsdagmiddag niet.
3: Iran en Oman hebben overeenstemming bereikt over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukt dat geen andere landen bij de afspraak zijn betrokken. De overeenkomst is volgens Iran geen automatische garantie voor veilige doorvaart op de voor de oliehandel belangrijke zeestraat. De Amerikaanse president Trump zei dinsdag dat een deal rond de Straat van Hormuz, met inbegrip van de VS, op handen was.
4: De Turkse regering heeft een wet ingediend die een einde moet maken aan de strijd met de Koerdische Arbeiderspartij PKK. Het conflict heeft zeker 40.000 mensen het leven gekost. De wet wordt later deze week naar verwachting aangenomen, ook met steun van de pro-Koerdische oppositiepartij DEM. Veroordeelden die betrokken waren bij de PKK kunnen onder voorwaarden terugkeren zonder vervolging als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. PKK-leider Abdullah Öcalan, die sinds 1999 vastzit, maakt geen kans op strafverlichting.
5: Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn meerdere gewonden gevallen. Een 47-jarige vrouw is gearresteerd op verdenking van wapenbezit en geweldpleging. Vier mannen tussen de 34 en 52 jaar zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn inmiddels ontslagen. Het incident vond plaats op Endell Street in Covent Garden, een bekende winkel- en entertainmentgebied. De politie gaat ervan uit dat de verdachte kampt met psychische problemen.
16: Marokko vervolgt tientallen mensen voor betrokkenheid bij de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Bij Ceuta staken veel mensen onverwachts de grens over, waarbij tientallen migranten omkwamen. Velen verdronken op zee, omdat ze om de grenshekken heen probeerden te zwemmen. Het Openbaar Ministerie in Tetouan vervolgt 25 mensen voor onder meer illegaal grensoverschrijden en het aanvallen van ordediensten. In Nador worden 52 personen vervolgd, onder wie minderjarigen, voor pogingen om Melilla binnen te dringen.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3%, omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
26: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek bij een logistiek partner. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen en gegevens van die partner, waardoor persoonsgegevens van klanten mogelijk zijn bekeken of gekopieerd. Bol zelf is niet gehackt,
0: maar een deel van het assortiment is tijdelijk offline gehaald en sommige bestellingen zijn geannuleerd of lopen vertraging op. Het bedrijf heeft melding gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens. Eerder op de dag meldde ook de Bijenkorf een datalek bij een logistiek partner. Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard. De aandeelhouders van verfconcern AkzoNobel hebben ingestemd met de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens hield hier woensdag een aandeelhoudersvergadering over. Nu de aandeelhouders akkoord zijn, moeten toezichthouders zich nog over de fusie buigen. Als die ook goedkeuring geven, wordt de samenvoeging naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Vorige maand wees AkzoNobel nog een bod van de Japanse concurrent Nippon Paint af om de consumententak te kopen voor €7,5 miljard. De Nederlandse overheid steunt een eventuele kandidatuur van Klaas Knot als opvolger van Christine Lagarde bij de Europese Centrale Bank. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving van persbureau Bloomberg. Het ministerie wijst erop dat er meerdere internationale monetaire posities vrijkomen waarvoor Knot geschikt zou zijn. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank. Lagarde heeft eerder al gehint dat ze mogelijk voor het einde van haar termijn stopt als voorzitter. De groenteschappen in supermarkten kunnen minder goed gevuld zijn door de aanhoudende hitte en droogte. Dat meldt land- en tuinbouworganisatie LTO. Door de weersomstandigheden rijpen groenten sneller af dan normaal, waardoor oogst, transport en verwerking opnieuw moeten worden afgestemd. Dat kan leiden tot schommelingen in het aanbod. Ook de opbrengsten liggen lager. Bij aardappelen wordt uitgegaan van minstens 8% minder dan vorig jaar. De droogte treft vrijwel alle land- en tuinbouwsectoren en beperkt zich niet tot Nederland. Ook in grote delen van Europa is sprake van aanhoudende droogte, wat de onrust op landbouwmarkten vergroot. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Chelsea-aanvaller Mykhailo Mudryk heeft zijn rentrée gemaakt na een dopingschorsing. De Oekraïense international viel in de slotfase in tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Juventus in Hongkong, die Chelsea met 1-0 verloor. Mudryk was 4 jaar geschorst nadat hij 2 jaar geleden positief testte op het verboden middel meldonium, maar kreeg vrijdag toestemming om weer te spelen na een succesvol beroep. Het waren zijn eerste speelminuten sinds november vorig jaar. Chelsea nam Mudryk in januari 2023 voor €70 miljoen over van Shakhtar Donetsk. Wielrenner Jonathan Milan heeft zijn leiderspositie in de Ronde van Polen versterkt. De Italiaanse sprinter van Lidl Trek boekte zijn 3e ritzege op rij in de rit naar Zielona Góra. Milan was na 193,5 kilometer in de sprint te snel voor de Brit Noah Hobbs en zijn landgenoot Alessandro Romelle. In het algemeen klassement heeft Milan 18 seconden voorsprong op de Fransman Paul Magnier. De Ronde van Polen duurt tot en met zondag. De voetbalsters van Ajax hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 2-0 gewonnen van het Deense Brøndby. De eindstand in het Schotse Cumbernauld was al na 20 minuten bereikt. Katja Snoeijs opende de score, waarna Myrthe van Koppen de 2-0 maakte. Met de zege plaatste Ajax zich voor de finale van het mini-toernooi. Die finale is zaterdag tegen het Schotse Rangers of Slavia Praag uit Tsjechië. FC Twente-trainer John van der Brom hoopt dat zijn spelers hebben geleerd van de uitschakeling in de Europa League. Twente verloor vorige week van Ferencváros en moet nu verder in de kwalificatie voor de Conference League. Van der Brom zegt dat er in Europa andere wetten gelden dan in de Eredivisie. De ploeg moet zich volgens hem Europees beter wapenen en slimmer worden in wedstrijden. Twente speelt donderdag om 8 uur thuis tegen het Slovaakse DAC 1904.
7: Demi Vollering heeft de vijfde etappe in de Tour de France Femmes gewonnen. De renster van FDJ United Suez was in Belleville en Beaujolais de snelste in de sprint van drie. De gele trui blijft in handen van de Zwitserse Marlen Reuser. Vollering staat tweede in het algemeen klassement op 12 seconden achterstand. Lorena Wiebes blijft aan de leiding van het puntenklassement en Puk Pietersen houdt de bolletjestrui. Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Tour de France Femmes gewonnen en staat nu 12 seconden achter de Zwitserse leidster Marlen Reuser. De 29-jarige renster was in Belleville en Beaujolais de snelste in de sprint van drie rensters voor Reuser en de Poolse Kasia Niewiadoma. Vollering gelooft nog in de eindzege en zegt er alles aan te doen om te winnen. In de laatste meters twijfelde ze nog of ze zou winnen toen Niewiadoma vroeg de sprint inzette, maar Vollering hield stand. Ze is blij met de overwinning en prijst de inzet van haar hele ploeg. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag hebben we af en toe zon, met hier en daar wat bewolking. Het blijft op de meeste plekken droog, al kan er heel plaatselijk een lichte bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 23 graden aan de kust en 28 graden in het zuidoosten. De wind uit het zuidwesten is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond veel opklaringen en vrijwel overal droog. Alleen in het Waddengebied misschien een enkele bui. Vannacht blijft het droog met zo'n 16 graden. Morgen veel zon, droog weer, later in de middag in het noorden enkele buien mogelijk. De temperatuur morgen tussen de 19 graden in het Waddengebied en 25 graden in Limburg.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden naar verwachting donderdagochtend vroeg weer, nadat het treinverkeer daar een paar dagen stil lag door de natuurbrand in Noord-Limburg. Vervoerder Arriva zet tot die tijd stopbussen in tussen Boksmeer en Venray. Verderop op dat traject, tussen Boksmeer en Nijmegen, reden al geen treinen door werkzaamheden. De brandweer heeft de brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray, die maandag uitbrak, sinds woensdagmiddag onder controle.
14: Belangenorganisatie COC Nederland heeft woensdag een prijs gekregen tijdens de World Pride in Amsterdam. Het COC ontving een International Pride Award als voorvechter van gelijkheid voor queer personen. De prijs wordt toegekend door VN-organisatie UNDP en LHBTI-organisatie ILGA World. Het COC is de oudste LHBTI-organisatie ter wereld en werd opgericht in 1946. Ook vier anderen kregen een award, onder wie de Zuid-Afrikaanse onderminister Mapaseka Steve Letsike en transactivisten uit Chili en Oeganda.
27: In april is een 28-jarige man uit Ede aangehouden voor terrorisme, meldt de Telegraaf. Hij maakte foto's van een militaire oefening op de Ginkelse Heide en justitie vermoedt dat hij daarmee zichzelf of anderen voorbereidde op een aanslag. De tip kwam van een Amerikaanse inlichtingendienst, mogelijk de CIA. De verdachte had volgens bronnen jihadistisch materiaal op zijn telefoon. Het Openbaar Ministerie heeft geen rugbaarheid gegeven aan de aanhouding.
28: De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. De brandweer Haaglanden houdt het gebied in de gaten om kleine brandhaardjes die door de wind kunnen oplaaien te bestrijden. De geëvacueerde bezoekers van Hotel Duinoord mogen terug naar het hotel. De brand brak rond 9:45 uit bij de Wassenaarse Slag aan de kant van het strand. Over de oorzaak is niets bekendgemaakt.
29: Gasten van camping De Oude Barrière in Limburg kunnen weer terug naar de evacuatie vanwege de natuurbrand. De camping werd maandag ontruimd door rookontwikkeling, waarna ongeveer 300 gasten elders onderdak moesten zoeken.
1: Bedrijfsleider Danny Bosma verwacht dat ongeveer 120 gasten terugkeren om hun vakantie voor te zetten. De wind draaide gunstig, waardoor de camping niet door de brand werd bereikt.
2: De natuurbrand in het Limburgse gebied Boshuizerbergen bij Oostrum is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Het vuur woedde sinds maandag en is beperkt gebleven tot 100 hectare. De brand is nog niet volledig uit en de brandweer blijft in het gebied om eventuele oplaaiingen snel te kunnen stoppen. Het NL-alert is ingetrokken en mensen kunnen ramen en deuren weer openen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt. Dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland.
18: Een helikopter met de Amerikaanse president Donald Trump aan boord kwam dinsdag te dicht in de buurt van een passagiersvliegtuig. Dat vliegtuig was bezig met opstijgen van Ronald Reagan, Washington National Airport. De luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er een kortstondig verlies van afstand was, waarna de toestellen zich verder van elkaar verwijderden. De president was niet in gevaar. Sinds een dodelijk ongeval met een helikopter vorig jaar worden commerciële vluchten op het vliegveld stilgelegd als Trump's Marine One-helikopter opstijgt. Maar dat gebeurde dinsdagmiddag niet.
19: Iran en Oman hebben overeenstemming bereikt over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukt dat geen andere landen bij de afspraak zijn betrokken. De overeenkomst is volgens Iran geen automatische garantie voor veilige doorvaart op de voor de oliehandel belangrijke zeestraat. De Amerikaanse president Trump zei dinsdag dat een deal rond de Straat van Hormuz, met inbegrip van de VS, op handen was.
20: De Turkse regering heeft een wet ingediend die een einde moet maken aan de strijd met de Koerdische arbeiderspartij PKK. Het conflict heeft zeker 40.000 mensen het leven gekost. De wet wordt later deze week naar verwachting aangenomen, ook met steun van de pro-Koerdische oppositiepartij DEM. Veroordeelden die betrokken waren bij de PKK kunnen onder voorwaarden terugkeren zonder vervolging als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. PKK-leider Abdullah Öcalan, die sinds 1999 vastzit, maakt geen kans op strafverlichting.
21: Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn meerdere gewonden gevallen. Een 47-jarige vrouw is gearresteerd op verdenking van wapenbezit en geweldpleging. Vier mannen tussen de 34 en 52 jaar zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn inmiddels ontslagen. Het incident vond plaats op Endell Street in Covent Garden, een bekende winkel- en entertainmentgebied. De politie gaat ervan uit dat de verdachte kampt met psychische problemen.
22: Marokko vervolgt tientallen mensen voor betrokkenheid bij de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Bij Ceuta staken veel mensen onverwachts de grens over, waarbij tientallen migranten omkwamen. Velen verdronken op zee, omdat ze om de grenshekken heen probeerden te zwemmen. Het Openbaar Ministerie in Tetouan vervolgt 25 mensen voor onder meer illegaal grensoverschrijden en het aanvallen van ordediensten. In Nador worden 52 personen vervolgd, onder wie minderjarigen, voor pogingen om Melilla binnen te dringen.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
4: De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3% omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
5: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek bij een logistiek partner. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen en gegevens van die partner, waardoor persoonsgegevens van klanten mogelijk zijn bekeken of gekopieerd. Bol zelf is niet gehackt, maar een deel van het assortiment is tijdelijk offline gehaald en sommige bestellingen zijn geannuleerd of lopen vertraging op. Het bedrijf heeft melding gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens. Eerder op de dag meldde ook de Bijenkorf een datalek bij een logistiek partner.
6: Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard.
7: De aandeelhouders van verfconcern AkzoNobel hebben ingestemd met de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens hield hier woensdag een aandeelhoudersvergadering over. Nu de aandeelhouders akkoord zijn, moeten toezichthouders zich nog over de fusie buigen. Als die ook goedkeuring geven, wordt de samenvoeging naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Vorige maand wees AkzoNobel nog een bod van de Japanse concurrent Nippon Paint af om de consumententak te kopen voor €7,5 miljard.
8: De Nederlandse overheid steunt een eventuele kandidatuur van Klaas Knot als opvolger van Christine Lagarde bij de Europese Centrale Bank. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving van persbureau Bloomberg. Het ministerie wijst erop dat er meerdere internationale monetaire posities vrijkomen waarvoor Knot geschikt zou zijn. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank. Lagarde heeft eerder al gehint dat ze mogelijk voor het einde van haar termijn stopt als voorzitter.
16: De groenteschappen in supermarkten kunnen minder goed gevuld zijn door de aanhoudende hitte en droogte. Dat meldt Land- en Tuinbouworganisatie LTO. Door de weersomstandigheden rijpen groenten sneller af dan normaal, waardoor oogst, transport en verwerking opnieuw moeten worden afgestemd. Dat kan leiden tot schommelingen in het aanbod. Ook de opbrengsten liggen lager. Bij aardappelen wordt uitgegaan van minstens 8% minder dan vorig jaar. De droogte treft vrijwel alle land- en tuinbouwsectoren en beperkt zich niet tot Nederland. Ook in grote delen van Europa is sprake van aanhoudende droogte, wat de onrust op landbouwmarkten vergroot.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Chelsea-aanvaller Mykhailo Mudryk heeft zijn rentree gemaakt na een dopingschorsing. De Oekraïense international viel in de slotfase in tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Juventus in Hongkong, die Chelsea met 1-0 verloor. Mudryk was 4 jaar geschorst nadat hij 2 jaar geleden positief testte op het verboden middel meldonium, maar kreeg vrijdag toestemming om weer te spelen na een succesvol beroep. Het waren zijn eerste speelminuten sinds november vorig jaar. Chelsea nam Mudryk in januari 2023 voor €70 miljoen over van Shakhtar Donetsk.
25: Wielrenner Jonathan Milan heeft zijn leiderspositie in de Ronde van Polen versterkt. De Italiaanse sprinter van Lidl Trek boekte zijn 3e ritzege op rij in de rit naar Zielona Góra. Milan was na 193,5 kilometer in de sprint te snel voor de Brit Noah Hobbs en zijn landgenoot Alessandro Romelle. In het algemeen klassement heeft Milan 18 seconden voorsprong op de Fransman Paul Magnier.
24: De Ronde van Polen duurt tot en met zondag. De voetbalsters van Ajax hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 2-0 gewonnen van het Deense Brøndby. De eindstand in het Schotse Cumbernauld was al na 20 minuten bereikt. Katja Snoeijs opende de score, waarna Myrthe van Koppen de 2-0 maakte.

0: Twente speelt donderdag om 8 uur thuis tegen het Slovaakse DAC 1904. Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. De renster van FDJ United Suez was in Belleville-en-Beaujolais de snelste in de sprint van 3. De gele trui blijft in handen van de Zwitserse Marlen Reuser. Vollering staat tweede in het algemeen klassement op 12 seconden achterstand. Lorena Wiebes blijft aan de leiding van het puntenklassement en Puk Pietersen houdt de bolletjestrui. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en staat nu 12 seconden achter de Zwitserse leidster Marlen Reuser. De 29-jarige renster was in Belleville-en-Beaujolais de snelste in de sprint van 3 rensters voor Reuser en de Poolse Kasia Niewiadoma. Vollering gelooft nog in de eindzege en zegt er alles aan te doen om te winnen. In de laatste meters twijfelde ze nog of ze zou winnen toen Niewiadoma vroeg de sprint inzette, maar Vollering hield stand. Ze is blij met de overwinning en prijst de inzet van haar hele ploeg. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag een mix van zon en bewolking. Op de meeste plekken blijft het droog, al kan er hier en daar een lichte bui vallen. Het wordt zo'n 23 graden aan de kust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond flinke opklaringen en vrijwel overal droog, alleen bij de Wadden mogelijk een bui. Komende nacht droog met 16 graden, in het binnenland lokaal wat kouder. Morgen veel zon. In de middag neemt de bewolking in het noorden toe met later wat buien. Temperaturen tussen 19 graden in het Waddengebied en 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden naar verwachting donderdagochtend vroeg weer. Nadat het treinverkeer daar een paar dagen stil lag door de natuurbrand in Noord-Limburg. Vervoerder Arriva zet tot die tijd stopbussen in tussen Boksmeer en Venray. Verderop op dat traject, tussen Boksmeer en Nijmegen, reden al geen treinen door werkzaamheden. De brandweer heeft de brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray, die maandag uitbrak, sinds woensdagmiddag onder controle. Belangenorganisatie COC Nederland heeft woensdag een prijs gekregen tijdens de World Pride in Amsterdam. Het COC ontving een International Pride Award als voorvechter van gelijkheid voor queer personen. De prijs wordt toegekend door VN-organisatie UNDP en LHBTI-organisatie ILGA World. Het COC is de oudste LHBTI-organisatie ter wereld en werd opgericht in 1946. Ook 4 anderen kregen een award, onder wie de Zuid-Afrikaanse onderminister Mapaseka Steve Letsike en transactivisten uit Chili en Oeganda. In april is een 28-jarige man uit Ede aangehouden voor terrorisme, meldt de Telegraaf. Hij maakte foto's van een militaire oefening op de Ginkelse Heide en justitie vermoedt dat hij daarmee zichzelf of anderen voorbereidde op een aanslag. De tip kwam van een Amerikaanse inlichtingendienst, mogelijk de CIA. De verdachte had volgens bronnen jihadistisch materiaal op zijn telefoon. Het Openbaar Ministerie heeft geen rugbaarheid gegeven aan de aanhouding. De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. De brandweer Haaglanden houdt het gebied in de gaten om kleine brandhaardjes die door de wind kunnen oplaaien te bestrijden. De geëvacueerde bezoekers van Hotel Duinoord mogen terug naar het hotel. De brand brak rond 9:45 uit bij de Wassenaarse Slag aan de kant van het strand. Over de oorzaak is niets bekendgemaakt. Gasten van camping De Oude Barrière in Limburg kunnen weer terug naar de evacuatie vanwege de natuurbrand. De camping werd maandag ontruimd door rookontwikkeling, waarna ongeveer 3

0: honderd gasten elders onderdak moesten zoeken. Bedrijfsleider Danny Bosma verwacht dat ongeveer 120 gasten terugkeren om hun vakantie voor te zetten. De wind draaide gunstig, waardoor de camping niet door de brand werd bereikt. De natuurbrand in het Limburgse gebied Boshuizerbergen bij Oostrum is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Het vuur woedde sinds maandag en is beperkt gebleven tot 100 hectare. De brand is nog niet volledig uit en de brandweer blijft in het gebied om eventuele oplaaiingen snel te kunnen stoppen. Het NL-alert is ingetrokken en mensen kunnen ramen en deuren weer openen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt. Dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland. Een helikopter met de Amerikaanse president Donald Trump aan boord kwam dinsdag te dicht in de buurt van een passagiersvliegtuig. Dat vliegtuig was bezig met opstijgen van Ronald Reagan, Washington National Airport. De luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er een kortstondig verlies van afstand was, waarna de toestellen zich verder van elkaar verwijderden. De president was niet in gevaar. Sinds een dodelijk ongeval met een helikopter vorig jaar worden commerciële vluchten op het vliegveld stilgelegd als Trump's Marine One-helikopter opstijgt. Maar dat gebeurde dinsdagmiddag niet. Iran en Oman hebben overeenstemming bereikt over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukt dat geen andere landen bij de afspraak zijn betrokken. De overeenkomst is volgens Iran geen automatische garantie voor veilige doorvaart op de voor de oliehandel belangrijke zeestraat. De Amerikaanse president Trump zei dinsdag dat een deal rond de Straat van Hormuz, met inbegrip van de VS, op handen was. De Turkse regering heeft een wet ingediend die een einde moet maken aan de strijd met de Koerdische arbeiderspartij PKK. Het conflict heeft zeker 40.000 mensen het leven gekost. De wet wordt later deze week naar verwachting aangenomen, ook met steun van de pro-Koerdische oppositiepartij DEM. Veroordeelden die betrokken waren bij de PKK kunnen onder voorwaarden terugkeren zonder vervolging als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. PKK-leider Abdullah Öcalan, die sinds 1999 vastzit, maakt geen kans op strafverlichting. Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn meerdere gewonden gevallen. Een 47-jarige vrouw is gearresteerd op verdenking van wapenbezit en geweldpleging. Vier mannen tussen de 34 en 52 jaar zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn inmiddels ontslagen. Het incident vond plaats op Endell Street in Covent Garden, een bekende winkel- en entertainmentgebied. De politie gaat ervan uit dat de verdachte kampt met psychische problemen. Marokko vervolgt tientallen mensen voor betrokkenheid bij de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Bij Ceuta staken veel mensen onverwachts de grens over, waarbij tientallen migranten omkwamen. Velen verdronken op zee, omdat ze om de grenshekken heen probeerden te zwemmen. Het Openbaar Ministerie in Tetouan vervolgt 25 mensen voor onder meer illegaal grensoverschrijden en het aanvallen van ordediensten. In Nador worden 52 personen vervolgd, onder wie minderjarigen, voor pogingen om Melilla binnen te dringen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3% omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek bij een logistiek partner. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen en gegevens van die partner, waardoor persoonsgegevens van klanten mogelijk zijn bekeken of gekopieerd. Bol zelf is niet gehackt, maar een deel van het assortiment is tijdelijk offline gehaald en sommige bestellingen zijn geannuleerd of lopen vertraging op. Het bedrijf heeft melding gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens. Eerder op de dag meldde ook de Bijenkorf een datalek bij een logistiek partner. Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard. De aandeelhouders van verfconcern AkzoNobel hebben ingestemd met de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens hield hier woensdag een aandeelhoudersvergadering over. Nu de aandeelhouders akkoord zijn, moeten toezichthouders zich nog over de fusie buigen. Als die ook goedkeuring geven, wordt de samenvoeging naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Vorige maand wees AkzoNobel nog een bod van de Japanse concurrent Nippon Paint af om de consumententak te kopen voor €7,5 miljard. De Nederlandse overheid steunt een eventuele kandidatuur van Klaas Knot als opvolger van Christine Lagarde bij de Europese Centrale Bank. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving van persbureau Bloomberg. Het ministerie wijst erop dat er meerdere internationale monetaire posities vrijkomen waarvoor Knot geschikt zou zijn. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank. Lagarde heeft eerder al gehint dat ze mogelijk voor het einde van haar termijn stopt als voorzitter. De groenteschappen in supermarkten kunnen minder goed gevuld zijn door de aanhoudende hitte en droogte. Dat meldt Land- en Tuinbouworganisatie LTO. Door de weersomstandigheden rijpen groenten sneller af dan normaal, waardoor oogst, transport en verwerking opnieuw moeten worden afgestemd. Dat kan leiden tot schommelingen in het aanbod. Ook de opbrengsten liggen lager. Bij aardappelen wordt uitgegaan van minstens 8% minder dan vorig jaar. De droogte treft vrijwel alle land- en tuinbouwsectoren en beperkt zich niet tot Nederland. Ook in grote delen van Europa is sprake van aanhoudende droogte, wat de onrust op landbouwmarkten vergroot. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Chelsea-aanvaller Mykhailo Mudryk heeft zijn rentree gemaakt na een dopingschorsing. De Oekraïense international viel in de slotfase in tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Juventus in Hongkong, die Chelsea met 1-0 verloor. Mudryk was 4 jaar geschorst nadat hij 2 jaar geleden positief testte op het verboden middel meldonium, maar kreeg vrijdag toestemming om weer te spelen na een succesvol beroep. Het waren zijn eerste speelminuten sinds november vorig jaar. Chelsea nam Mudryk in januari 2023 voor €70 miljoen over van Shakhtar Donetsk. Wielrenner Jonathan Milan heeft zijn leiderspositie in de Ronde van Polen versterkt. De Italiaanse sprinter van Lidl Trek boekte zijn 3e ritzege op rij in de rit naar Zielona Góra. Milan was na 193,5 kilometer in de sprint te snel voor de Brit Noah Hobbs en zijn landgenoot Alessandro Rommelle.
2: In het algemeen klassement heeft Milan 18 seconden voorsprong op de Fransman Paul Magnier. De ronde van Polen duurt tot en met zondag.
3: De voetbalsters van Ajax hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 2-0 gewonnen van het Deense Brøndby. De eindstand in het Schotse Cumbernauld was al na 20 minuten bereikt. Katja Snoeijs opende de score, waarna Myrthe van Koppen de 2-0 maakte. Met de zege plaatste Ajax zich voor de finale van het mini-toernooi. Die finale is zaterdag tegen het Schotse Rangers of Slavia Praag uit Tsjechië.
2: FC Twente-trainer John van der Brom hoopt dat zijn spelers hebben geleerd van de uitschakeling in de Europa League. Twente verloor vorige week van Ferencváros en moet nu verder in de kwalificatie voor de Conference League. Van der Brom zegt dat er in Europa andere wetten gelden dan in de Eredivisie. De ploeg moet zich volgens hem Europees beter wapenen en slimmer worden in wedstrijden. Twente speelt donderdag om 8 uur thuis tegen het Slovaakse DAC 1904. Demi Vollering heeft de vijfde etappe in de Tour de France Femme gewonnen. De renster van FDJ United Suez was in Belleville-en-Beaujolais de snelste in de sprint van 3. De gele trui blijft in handen van de Zwitserse Marlen Reuser. Vollering staat tweede in het algemeen klassement op 12 seconden achterstand. Lorena Wiebes blijft aan de leiding van het puntenklassement en Puk Pietersen houdt de bolletjes trui. Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en staat nu 12 seconden achter de Zwitserse leidster Marlen Reuser. De 29-jarige renster was in Belleville-en-Beaujolais de snelste in de sprint van 3 rensters, voor Reuser en de Poolse Kasia Niewiadoma. Vollering gelooft nog in de eindzege en zegt er alles aan te doen om te winnen. In de laatste meters twijfelde ze nog of ze zou winnen toen Niewiadoma vroeg de sprint inzette, maar Vollering hield stand. Ze is blij met de overwinning en prijst de inzet van haar hele ploeg.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag een mix van zon en bewolking. Op de meeste plekken blijft het droog, al kan er hier en daar een lichte bui vallen. Het wordt zo'n 23 graden aan de kust tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond flinke opklaringen en vrijwel overal droog. Alleen bij de Wadden mogelijk een bui. Komende nacht droog met 16 graden, in het binnenland lokaal wat kouder. Morgen veel zon. In de middag neemt de bewolking in het noorden toe met later wat buien. Temperaturen tussen 19 graden in het Waddengebied en 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden naar verwachting donderdagochtend vroeg weer. Nadat het treinverkeer daar een paar dagen stil lag door de natuurbrand in Noord-Limburg. Vervoerder Arriva zet tot die tijd stopbussen in tussen Boksmeer en Venray. Verderop op dat traject, tussen Boksmeer en Nijmegen, reden al geen treinen door werkzaamheden. De brandweer heeft de brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray, die maandag uitbrak, sinds woensdagmiddag onder controle. Belangenorganisatie COC Nederland heeft woensdag een prijs gekregen tijdens de World Pride in Amsterdam. Het COC ontving een International Pride Award als voorvechter van gelijkheid voor queer personen. De prijs wordt toegekend door VN-organisatie UNDP en LHBTI-organisatie ILGA World. Het COC is de oudste LHBTI-organisatie ter wereld en werd opgericht in 1946. Ook 4 anderen kregen een award, onder wie de Zuid-Afrikaanse onderminister Mapaseka Steve Letsike en transactivisten uit Chili en Oeganda. In april is een 28-jarige man uit Ede aangehouden voor terrorisme, meldt de Telegraaf. Hij maakte foto's van een militaire oefening op de Ginkelse Heide en justitie vermoedt dat hij daarmee zichzelf of anderen voorbereidde op een aanslag. De tip kwam van een Amerikaanse inlichtingendienst, mogelijk de CIA. De verdachte had volgens bronnen jihadistisch materiaal op zijn telefoon. Het Openbaar Ministerie heeft geen rugbaarheid gegeven aan de aanhouding. De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. De brandweer Haaglanden houdt het gebied in de gaten om kleine brandhaartjes die door de wind kunnen oplaaien te bestrijden. De geëvacueerde bezoekers van Hotel Duinoord mogen terug naar het hotel. De brand brak rond 21:15 uit bij de Wassenaarse Slag aan de kant van het strand. Over de oorzaak is niets bekendgemaakt. Gasten van camping De Oude Barrière in Limburg kunnen weer terug naar de evacuatie vanwege de natuurbrand. De camping werd maandag ontruimd door rookontwikkeling, waarna ongeveer 300 gasten elders onderdak moesten zoeken. Bedrijfsleider Danny Bosma verwacht dat ongeveer 120 gasten terugkeren om hun vakantie voor te zetten. De wind draaide gunstig, waardoor de camping niet door de brand werd bereikt. De natuurbrand in het Limburgse gebied Boshuizerbergen bij Oostrum is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Het vuur woedde sinds maandag en is beperkt gebleven tot 100 hectare. De brand is nog niet volledig uit en de brandweer blijft in het gebied om eventuele oplaaiingen snel te kunnen stoppen. Het NL-alert is ingetrokken en mensen kunnen ramen en deuren weer openen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws.
8: De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt. Dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland.
9: Een helikopter met de Amerikaanse president Donald Trump aan boord kwam dinsdag te dicht in de buurt van een passagiersvliegtuig. Dat vliegtuig was bezig met opstijgen van Ronald Reagan, Washington National Airport. De luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er een kortstondig verlies van afstand was, waarna de toestellen zich verder van elkaar verwijderden. De president was niet in gevaar. Sinds een dodelijk ongeval met een helikopter vorig jaar worden commerciële vluchten op het vliegveld stilgelegd als Trump's Marine One-helikopter opstijgt. Maar dat gebeurde dinsdagmiddag niet. Iran en Oman hebben overeenstemming bereikt over vaarroutes door de straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukt dat geen andere landen bij de afspraak zijn betrokken. De overeenkomst is volgens Iran geen automatische garantie voor veilige doorvaart op de voor de oliehandel belangrijke zeestraat. De Amerikaanse president Trump zei dinsdag dat een deal rond de straat van Hormuz, met inbegrip van de VS, op handen was. De Turkse regering heeft een wet ingediend die een einde moet maken aan de strijd met de Koerdische Arbeiderspartij PKK. Het conflict heeft zeker 40.000 mensen het leven gekost. De wet wordt later deze week naar verwachting aangenomen, ook met steun van de pro-Koerdische oppositiepartij DEM. Veroordeelden die betrokken waren bij de PKK kunnen onder voorwaarden terugkeren zonder vervolging als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. PKK-leider Abdullah Öcalan, die sinds 1999 vastzit, maakt geen kans op strafverlichting. Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn meerdere gewonden gevallen. Een 47-jarige vrouw is gearresteerd op verdenking van wapenbezit en geweldpleging. Vier mannen tussen de 34 en 52 jaar zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn inmiddels ontslagen. Het incident vond plaats op Endell Street in Covent Garden, een bekende winkel- en entertainmentgebied. De politie gaat ervan uit dat de verdachte kampt met psychische problemen.
8: Marokko vervolgt tientallen mensen voor betrokkenheid bij de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Bij Ceuta staken veel mensen onverwachts de grens over, waarbij tientallen migranten omkwamen. Velen verdronken op zee, omdat ze om de grenshekken heen probeerden te zwemmen. Het Openbaar Ministerie in Tetuan vervolgt 25 mensen voor onder meer illegaal grensoverschrijden en het aanvallen van ordediensten. In Nador worden 52 personen vervolgd, onder wie minderjarigen, voor pogingen om Melilla binnen te dringen.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten. Net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3%, omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek bij een logistiek partner. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen en gegevens van die partner, waardoor persoonsgegevens van klanten mogelijk zijn bekeken of gekopieerd. Bol zelf is niet gehackt, maar een deel van het assortiment is tijdelijk offline gehaald en sommige bestellingen zijn geannuleerd of lopen vertraging op. Het bedrijf heeft melding gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens. Eerder op de dag meldde ook de Bijenkorf een datalek bij een logistiek partner. Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard. De aandeelhouders van verfconcern AkzoNobel hebben ingestemd met de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens hield hier woensdag een aandeelhoudersvergadering over. Nu de aandeelhouders akkoord zijn, moeten toezichthouders zich nog over de fusie buigen. Als die ook goedkeuring geven, wordt de samenvoeging naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Vorige maand wees AkzoNobel nog een bod van de Japanse concurrent Nippon Paint af om de consumententak te kopen voor €7,5 miljard. De Nederlandse overheid steunt een eventuele kandidatuur van Klaas Knot als opvolger van Christine Lagarde bij de Europese Centrale Bank. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving van persbureau Bloomberg. Het ministerie wijst erop dat er meerdere internationale monetaire posities vrijkomen waarvoor Knot geschikt zou zijn. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank. Lagarde heeft eerder al gehint dat ze mogelijk voor het einde van haar termijn stopt als voorzitter. De groenteschappen in supermarkten kunnen minder goed gevuld zijn door de aanhoudende hitte en droogte. Dat meldt Land- en Tuinbouworganisatie LTO. Door de weersomstandigheden rijpen groenten sneller af dan normaal, waardoor oogst, transport en verwerking opnieuw moeten worden afgestemd. Dat kan leiden tot schommelingen in het aanbod. Ook de opbrengsten liggen lager. Bij aardappelen wordt uitgegaan van minstens 8% minder dan vorig jaar. De droogte treft vrijwel alle land- en tuinbouwsectoren en beperkt zich niet tot Nederland. Ook in grote delen van Europa is sprake van aanhoudende droogte, wat de onrust op landbouwmarkten vergroot. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Chelsea-aanvaller Mykhailo Mudryk heeft zijn rentree gemaakt na een dopingschorsing. De Oekraïense international viel in de slotfase in tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Juventus in Hongkong, die Chelsea met 1-0 verloor. Mudryk was 4 jaar geschorst nadat hij 2 jaar geleden positief testte op het verboden middel meldonium, maar kreeg vrijdag toestemming om weer te spelen na een succesvol beroep. Het waren zijn eerste speelminuten sinds november vorig jaar. Chelsea nam Mudryk in januari 2023 voor 70 miljoen euro over van Shakhtar Donetsk. Wielrenner Jonathan Milan heeft zijn leiderspositie in de Ronde van Polen versterkt. De Italiaanse sprinter van Lidl Trek boekte zijn 3e ritzege op rij in de rit naar Zielona Góra. Milan was na 193,5 kilometer in de sprint te snel voor de Brit Noah Hobbs en zijn landgenoot Alessandro Romelle. In het algemeen klassement heeft Milan 18 seconden voorsprong op de Fransman Paul Magnier. De Ronde van Polen duurt tot en met zondag.
3: De voetbalsters van Ajax hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 2-0 gewonnen van het Deense Brøndby. De eindstand in het Schotse Cumbernauld was al na 20 minuten bereikt. Katja Snoeijs opende de score, waarna Myrthe van Koppen de 2-0 maakte. Met de zege plaatste Ajax zich voor de finale van het mini-toernooi. Die finale is zaterdag tegen het Schotse Rangers of Slavia Praag uit Tsjechië.
2: FC Twente-trainer John van der Brom hoopt dat zijn spelers hebben geleerd van de uitschakeling in de Europa League. Twente verloor vorige week van Ferencváros en moet nu verder in de kwalificatie voor de Conference League. Van der Brom zegt dat er in Europa andere wetten gelden dan in de Eredivisie. De ploeg moet zich volgens hem Europees beter wapenen en slimmer worden in wedstrijden. Twente speelt donderdag om 8 uur thuis tegen het Slovaakse DAC 1904. Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. De renster van FDJ United Suez was in Belleville en Beaujolais de snelste in de sprint van 3. De gele trui blijft in handen van de Zwitserse Marlen Reuser. Vollering staat 2e in het algemeen klassement op 12 seconden achterstand. Lorena Wiebes blijft aan de leiding van het puntenklassement en Puk Pietersen houdt de bolletjes trui. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en staat nu 12 seconden achter de Zwitserse leidster Marlen Reuser. De 29-jarige renster was in Belleville en Beaujolais de snelste in de sprint van 3 rensters voor Reuser en de Poolse Kasia Niewiadoma. Vollering gelooft nog in de eindzege en zegt er alles aan te doen om te winnen. In de laatste meters twijfelde ze nog of ze zou winnen toen Niewiadoma vroeg de sprint inzette, maar Vollering hield stand. Ze is blij met de overwinning en prijst de inzet van haar hele ploeg.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag een mix van zon en wolken. Op de meeste plekken blijft het droog, maar heel lokaal kan er een lichte bui vallen. De temperatuur ligt tussen 23 graden aan zee en 28 graden in het zuidoosten. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond veel opklaringen en vrijwel overal droog. Alleen in het Waddengebied kan een enkele bui vallen. Vannacht blijft het droog met zo'n 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden later meer bewolking met kans op enkele buien. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Dordrecht heeft Talpa en Omroep West verboden opnames te maken tijdens de strafzaak rond de mishandeling van verslaggever Pim Markering. Markering werkt voor het SBS-programma Nieuws van de Dag en was daarvoor in dienst van Omroep West. De rechtbank vindt dat de directe betrokkenheid van beide media kan leiden tot scheve verhoudingen en invloed kan hebben op het goede verloop van de zitting. Algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de argumentatie van de rechter zorgelijk. Ook de betrokken media zijn het niet eens met het besluit. De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden naar verwachting donderdagochtend vroeg weer, nadat het treinverkeer daar een paar dagen stil lag door de natuurbrand in Noord-Limburg. Vervoerder Arriva zet tot die tijd stopbussen in tussen Boksmeer en Venray. Verderop op dat traject, tussen Boksmeer en Nijmegen, reden al geen treinen door werkzaamheden. De brandweer heeft de brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray, die maandag uitbrak, sinds woensdagmiddag onder controle. Belangenorganisatie COC Nederland heeft woensdag een prijs gekregen tijdens de World Pride in Amsterdam. Het COC ontving een International Pride Award als voorvechter van gelijkheid voor queer personen. De prijs wordt toegekend door VN-organisatie UNDP en LHBTI-organisatie ILGA World. Het COC is de oudste LHBTI-organisatie ter wereld en werd opgericht in 1946. Ook vier anderen kregen een award, onder wie de Zuid-Afrikaanse onderminister Mapaseka Steve Letsike en transactivisten uit Chili en Oeganda. In april is een 28-jarige man uit Ede aangehouden voor terrorisme, meldt de Telegraaf. Hij maakte foto's van een militaire oefening op de Ginkelse Heide en justitie vermoedt dat hij daarmee zichzelf of anderen voorbereidde op een aanslag. De tip kwam van een Amerikaanse inlichtingendienst, mogelijk de CIA. De verdachte had volgens bronnen jihadistisch materiaal op zijn telefoon. Het Openbaar Ministerie heeft geen rugbaarheid gegeven aan de aanhouding. De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. De brandweer Haaglanden houdt het gebied in de gaten om kleine brandhaardjes die door de wind kunnen oplaaien te bestrijden. De geëvacueerde bezoekers van Hotel Duinoord mogen terug naar het hotel. De brand brak rond 21:45 uit bij de Wassenaarse Slag aan de kant van het strand. Over de oorzaak is niets bekendgemaakt. Gasten van camping De Oude Barrière in Limburg kunnen weer terug na de evacuatie vanwege de natuurbrand. De camping werd maandag ontruimd door rookontwikkeling, waarna ongeveer 300 gasten elders onderdak moesten zoeken. Bedrijfsleider Danny Bosma verwacht dat ongeveer 120 gasten terugkeren om hun vakantie voor te zetten. De wind draaide gunstig, waardoor de camping niet door de brand werd bereikt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt. Dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland. Een helikopter met de Amerikaanse president Donald Trump aan boord kwam dinsdag te dicht in de buurt van een passagiersvliegtuig. Dat vliegtuig was bezig met opstijgen van Ronald Reagan, Washington National Airport. De luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er een kortstondig verlies van afstand was, waarna de toestellen zich verder van elkaar verwijderden. De president was niet in gevaar. Sinds een dodelijk ongeval met een helikopter vorig jaar worden commerciële vluchten op het vliegveld stilgelegd als Trump's Marine One-helikopter opstijgt. Maar dat gebeurde dinsdagmiddag niet. Iran en Oman hebben overeenstemming bereikt over vaarroutes door de straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukt dat geen andere landen bij de afspraak zijn betrokken. De overeenkomst is volgens Iran geen automatische garantie voor veilige doorvaart op de voor de oliehandel belangrijke zeestraat. De Amerikaanse president Trump zei dinsdag dat een deal rond de straat van Hormuz, met inbegrip van de VS, op handen was. De Turkse regering heeft een wet ingediend die een einde moet maken aan de strijd met de Koerdische arbeiderspartij PKK. Het conflict heeft zeker 40.000 mensen het leven gekost. De wet wordt later deze week naar verwachting aangenomen, ook met steun van de pro-Koerdische oppositiepartij DEM. Veroordeelden die betrokken waren bij de PKK kunnen onder voorwaarden terugkeren zonder vervolging als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. PKK-leider Abdullah Öcalan, die sinds 1999 vastzit, maakt geen kans op strafverlichting.
10: Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn meerdere gewonden gevallen. Een 47-jarige vrouw is gearresteerd op verdenking van wapenbezit en geweldpleging. Vier mannen tussen de 34 en 52 jaar zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn inmiddels ontslagen. Het incident vond plaats op Endell Street in Covent Garden, een bekende winkel- en entertainmentgebied. De politie gaat ervan uit dat de verdachte kampt met psychische problemen.
11: Marokko vervolgt tientallen mensen voor betrokkenheid bij de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Bij Ceuta staken veel mensen onverwachts de grens over, waarbij tientallen migranten omkwamen. Velen verdronken op zee, omdat ze om de grenshekken heen probeerden te zwemmen. Het Openbaar Ministerie in Tetuan vervolgt 25 mensen voor onder meer illegaal grensoverschrijden en het aanvallen van ordediensten. In Nador worden 52 personen vervolgd, onder wie minderjarigen, voor pogingen om Melilla binnen te dringen.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3%, omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
14: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek bij een logistiek partner. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen en gegevens van die partner, waardoor persoonsgegevens van klanten mogelijk zijn bekeken of gekopieerd. Bol zelf is niet gehackt, maar een deel van het assortiment is tijdelijk offline gehaald en sommige bestellingen zijn geannuleerd of lopen vertraging op. Het bedrijf heeft melding gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens. Eerder op de dag meldde ook de Bijenkorf een datalek bij een logistiek partner.
15: Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard.
16: De aandeelhouders van verfconcern AkzoNobel hebben ingestemd met de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens hield hier woensdag een aandeelhoudersvergadering over. Nu de aandeelhouders akkoord zijn, moeten toezichthouders zich nog over de fusie buigen. Als die ook goedkeuring geven, wordt de samenvoeging naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Vorige maand wees AkzoNobel nog een bod van de Japanse concurrent Nippon Paint af om de consumententak te kopen voor €7,5 miljard.
17: De Nederlandse overheid steunt een eventuele kandidatuur van Klaas Knot als opvolger van Christine Lagarde bij de Europese Centrale Bank. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving van persbureau Bloomberg. Het ministerie wijst erop dat er meerdere internationale monetaire posities vrijkomen waarvoor Knot geschikt zou zijn. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank. Lagarde heeft eerder al gehint dat ze mogelijk voor het einde van haar termijn stopt als voorzitter. De groenteschappen in supermarkten kunnen minder goed gevuld zijn door de aanhoudende hitte en droogte. Dat meldt Land- en Tuinbouworganisatie LTO. Door de weersomstandigheden rijpen groenten sneller af dan normaal, waardoor oogst, transport en verwerking opnieuw moeten worden afgestemd. Dat kan leiden tot schommelingen in het aanbod. Ook de opbrengsten liggen lager. Bij aardappelen wordt uitgegaan van minstens 8% minder dan vorig jaar. De droogte treft vrijwel alle land- en tuinbouwsectoren en beperkt zich niet tot Nederland. Ook in grote delen van Europa is sprake van aanhoudende droogte, wat de onrust op landbouwmarkten vergroot.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van Ajax hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 2-0 gewonnen van het Deense Brøndby. De eindstand in het Schotse Cumbernauld was al na 20 minuten bereikt. Katja Snoeijs opende de score, waarna Myrthe van Koppen de 2-0 maakte. Met de zege plaatste Ajax zich voor de finale van het mini-toernooi. Die finale is zaterdag tegen het Schotse Rangers of Slavia Praag uit Tsjechië. FC Twente-trainer John van der Brom hoopt dat zijn spelers hebben geleerd van de uitschakeling in de Europa League. Twente verloor vorige week van Ferencváros en moet nu verder in de kwalificatie voor de Conference League. Van der Brom zegt dat er in Europa andere wetten gelden dan in de Eredivisie. De ploeg moet zich volgens hem Europees beter wapenen en slimmer worden in wedstrijden. Twente speelt donderdag om 8 uur thuis tegen het Slovaakse DAC 1904. Demi Vollering heeft de vijfde etappe in de Tour de France Femme gewonnen. De renster van FDJ United Suez was in Belleville en Beaujolais de snelste in de sprint van 3. De gele trui blijft in handen van de Zwitserse Marlen Reuser. Vollering staat tweede in het algemeen klassement op 12 seconden achterstand. Lorena Wiebes blijft aan de leiding van het puntenklassement en Puk Pietersen houdt de bolletjes trui. Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en staat nu 12 seconden achter de Zwitserse leidster Marlen Reuser. De 29-jarige renster was in Belleville en Beaujolais de snelste in de sprint van 3 rensters voor Reuser en de Poolse Kasia Niewiadoma. Vollering gelooft nog in de eindzege en zegt er alles aan te doen om te winnen. In de laatste meters twijfelde ze nog of ze zou winnen toen Niewiadoma vroeg de sprint inzette, maar Vollering hield stand. Ze is blij met de overwinning en prijst de inzet van haar hele ploeg. PSV neemt afscheid van de 18-jarige aanvaller Sami Bouhoudaan. Hij vertrekt naar SC Cambuur en tekent daar een contract voor 3 jaar. Bouhoudaan kwam in 2018 in de jeugdopleiding van PSV terecht en debuteerde in 2024 voor Jong PSV. Afgelopen seizoen speelde hij 21 duels voor het belofte-elftal. Pauline Ferrand-Prévol heeft de hoop op een tweede overwinning op rij in de Tour de France Femme opgegeven. De titelverdedigster van Visma Leasebike kwam in de heuvelachtige vijfde etappe op 2,5 minuut van winnares Demi Vollering binnen. Ze staat nu 17e in het klassement op 5 minuten van leidster Marlen Reuser. Ferrand-Prévol noemt die achterstand onherstelbaar, maar blijft wel alles geven in de komende ritten.
20: Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag een mix van zon en wolken. Op de meeste plekken blijft het droog, maar heel lokaal kan er een lichte bui vallen. De temperatuur ligt tussen 23 graden aan zee en 28 graden in het zuidoosten. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond veel opklaringen en vrijwel overal droog. Alleen in het Waddengebied kan een enkele bui vallen. Vannacht blijft het droog met zo'n 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden later meer bewolking met kans op enkele buien. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Dordrecht heeft Talpa en Omroep West verboden opnames te maken tijdens de strafzaak rond de mishandeling van verslaggever Pim Markering. Markering werkt voor het SBS-programma Nieuws van de Dag en was daarvoor in dienst van Omroep West. De rechtbank vindt dat de directe betrokkenheid van beide media kan leiden tot scheve verhoudingen en invloed kan hebben op het goede verloop van de zitting. Algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de argumentatie van de rechter zorgelijk. Ook de betrokken media zijn het niet eens met het besluit. De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden naar verwachting donderdagochtend vroeg weer, nadat het treinverkeer daar een paar dagen stil lag door de natuurbrand in Noord-Limburg. Vervoerder Arriva zet tot die tijd stopbussen in tussen Boksmeer en Venray. Verderop op dat traject, tussen Boksmeer en Nijmegen, reden al geen treinen door werkzaamheden. De brandweer heeft de brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray, die maandag uitbrak, sinds woensdagmiddag onder controle. Belangenorganisatie COC Nederland heeft woensdag een prijs gekregen tijdens de World Pride in Amsterdam. Het COC ontving een International Pride Award als voorvechter van gelijkheid voor queer personen. De prijs wordt toegekend door VN-organisatie UNDP en LHBTI-organisatie ILGA World. Het COC is de oudste LHBTI-organisatie ter wereld en werd opgericht in 1946. Ook vier anderen kregen een award, onder wie de Zuid-Afrikaanse onderminister Mapaseka Steve Letsike en transactivisten uit Chili en Oeganda. In april is een 28-jarige man uit Ede aangehouden voor terrorisme, meldt de Telegraaf. Hij maakte foto's van een militaire oefening op de Ginkelse Heide en justitie vermoedt dat hij daarmee zichzelf of anderen voorbereidde op een aanslag. De tip kwam van een Amerikaanse inlichtingendienst, mogelijk de CIA. De verdachte had volgens bronnen jihadistisch materiaal op zijn telefoon. Het Openbaar Ministerie heeft geen rugbaarheid gegeven aan de aanhouding. De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. De brandweer Haaglanden houdt het gebied in de gaten om kleine brandhaardjes die door de wind kunnen oplaaien te bestrijden. De geëvacueerde bezoekers van Hotel Duinoord mogen terug naar het hotel. De brand brak rond 9:45 uit bij de Wassenaarse slag aan de kant van het strand. Over de oorzaak is niets bekendgemaakt. Gasten van camping De Oude Barrière in Limburg kunnen weer terug naar de evacuatie vanwege de natuurbrand. De camping werd maandag ontruimd door rookontwikkeling, waarna ongeveer 300 gasten elders onderdak moesten zoeken. Bedrijfsleider Danny Bosma verwacht dat ongeveer 120 gasten terugkeren om hun vakantie voor te zetten. De wind draaide gunstig, waardoor de camping niet door de brand werd bereikt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt. Dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland.
1: Een helikopter met de Amerikaanse president Donald Trump aan boord kwam dinsdag te dicht in de buurt van een passagiersvliegtuig. Dat vliegtuig was bezig met opstijgen van Ronald Reagan, Washington National Airport. De luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er een kortstondig verlies van afstand was, waarna de toestellen zich verder van elkaar verwijderden. De president was niet in gevaar. Sinds een dodelijk ongeval met een helikopter vorig jaar worden commerciële vluchten op het vliegveld stilgelegd als Trump's Marine One-helikopter opstijgt. Maar dat gebeurde dinsdagmiddag niet. Iran en Oman hebben overeenstemming bereikt over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukt dat geen andere landen bij de afspraak zijn betrokken. De overeenkomst is volgens Iran geen automatische garantie voor veilige doorvaart op de voor de oliehandel belangrijke zeestraat. De Amerikaanse president Trump zei dinsdag dat een deal rond de Straat van Hormuz, met inbegrip van de VS, op handen was. De Turkse regering heeft een wet ingediend die een einde moet maken aan de strijd met de Koerdische arbeiderspartij PKK. Het conflict heeft zeker 40.000 mensen het leven gekost. De wet wordt later deze week naar verwachting aangenomen, ook met steun van de pro-Koerdische oppositiepartij DEM. Veroordeelden die betrokken waren bij de PKK kunnen onder voorwaarden terugkeren zonder vervolging als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. PKK-leider Abdullah Öcalan, die sinds 1999 vastzit, maakt geen kans op strafverlichting.
3: Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn meerdere gewonden gevallen. Een 47-jarige vrouw is gearresteerd op verdenking van wapenbezit en geweldpleging. Vier mannen tussen de 34 en 52 jaar zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn inmiddels ontslagen. Het incident vond plaats op Endell Street in Covent Garden, een bekende winkel- en entertainmentgebied. De politie gaat ervan uit dat de verdachte kampt met psychische problemen.
4: Marokko vervolgt tientallen mensen voor betrokkenheid bij de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Bij Ceuta staken veel mensen onverwachts de grens over, waarbij tientallen migranten omkwamen. Velen verdronken op zee, omdat ze om de grenshekken heen probeerden te zwemmen. Het Openbaar Ministerie in Tetouan vervolgt 25 mensen voor onder meer illegaal grensoverschrijden en het aanvallen van ordediensten. In Nador worden 52 personen vervolgd, onder wie minderjarigen, voor pogingen om Melilla binnen te dringen.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3%, omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
26: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek bij een logistiek partner. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen en gegevens van die partner, waardoor persoonsgegevens van klanten mogelijk zijn bekeken of gekopieerd. Bol zelf is niet gehackt, maar een deel van het assortiment is tijdelijk offline gehaald en sommige bestellingen zijn geannuleerd of lopen vertraging op. Het bedrijf heeft melding gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens. Eerder op de dag meldde ook de Bijenkorf een datalek bij een logistiek partner.
27: Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard.

0: euro. De Nederlandse overheid steunt een eventuele kandidatuur van Klaas Knot als opvolger van Christine Lagarde bij de Europese Centrale Bank. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving van persbureau Bloomberg. Het ministerie wijst erop dat er meerdere internationale monetaire posities vrijkomen waarvoor Knot geschikt zou zijn. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank. Lagarde heeft eerder al gehint dat ze mogelijk voor het einde van haar termijn stopt als voorzitter. De groenteschappen in supermarkten kunnen minder goed gevuld zijn door de aanhoudende hitte en droogte. Dat meldt Land- en Tuinbouworganisatie LTO. Door de weersomstandigheden rijpen groenten sneller af dan normaal, waardoor oogst, transport en verwerking opnieuw moeten worden afgestemd. Dat kan leiden tot schommelingen in het aanbod. Ook de opbrengsten liggen lager. Bij aardappelen wordt uitgegaan van minstens 8% minder dan vorig jaar. De droogte treft vrijwel alle land- en tuinbouwsectoren en beperkt zich niet tot Nederland. Ook in grote delen van Europa is sprake van aanhoudende droogte, wat de onrust op landbouwmarkten vergroot. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van Ajax hebben in de tweede voorronde van de Champions League met 2-0 gewonnen van het Deense Brøndby. De eindstand in het Schotse Cumbernauld was al na 20 minuten bereikt. Katja Snoeijs opende de score, waarna Mirte van Koppen de 2-0 maakte. Met de zege plaatste Ajax zich voor de finale van het mini-toernooi. Die finale is zaterdag tegen het Schotse Rangers of Slavia Praag uit Tsjechië. FC Twente-trainer John van der Brom hoopt dat zijn spelers hebben geleerd van de uitschakeling in de Europa League. Twente verloor vorige week van Ferencváros en moet nu verder in de kwalificatie voor de Conference League. Van der Brom zegt dat er in Europa andere wetten gelden dan in de Eredivisie. De ploeg moet zich volgens hem Europees beter wapenen en slimmer worden in wedstrijden. Twente speelt donderdag om 8 uur thuis tegen het Slovaakse DAC 1904. Demi Vollering heeft de vijfde etappe in de Tour de France Femme gewonnen. De renster van FDJ United Suez was in Belleville-en-Beaujolais de snelste in de sprint van drie. De gele trui blijft in handen van de Zwitserse Marlen Reuser. Vollering staat tweede in het algemeen klassement op 12 seconden achterstand. Lorena Wiebes blijft aan de leiding van het puntenklassement en Puk Pietersen houdt de bolletjes trui. Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en staat nu 12 seconden achter de Zwitserse leidster Marlen Reuser. De 29-jarige renster was in Belleville-en-Beaujolais de snelste in de sprint van drie rensters voor Reuser en de Poolse Kasia Niewiadoma. Vollering gelooft nog in de eindzege en zegt er alles aan te doen om te winnen. In de laatste meters twijfelde ze nog of ze zou winnen toen Niewiadoma vroeg de sprint inzette, maar Vollering hield stand. Ze is blij met de overwinning en prijst de inzet van haar hele ploeg. PSV neemt afscheid van de 18-jarige aanvaller Sami Bouhoudaan. Hij vertrekt naar SC Cambuur en tekent daar een contract voor 3 jaar. Bouhoudaan kwam in 2018 in de jeugdopleiding van PSV terecht en debuteerde in 2024 voor Jong PSV. Afgelopen seizoen speelde hij 21 duels voor het belofte-elftal. Pauline Ferrand-Prévol heeft de hoop op een tweede overwinning op rij in de Tour de France Femme opgegeven. De titelverdedigster van Visma Leasebike kwam in de heuvelachtige vijfde etappe op 2,5 minuut van winnares Demi Vollering binnen. Ze staat nu 17e in het klassement op 5 minuten van leidster Marlen Reuser. Ferrand-Prévol noemt die achterstand onherstelbaar, maar blijft wel alles geven in de komende ritten.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het Waddengebied kan een enkele lichte bui vallen. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het droog.

0: droog met zo'n 16 graden. In het binnenland kan het plaatselijk wat kouder worden. Morgen schijnt de zon flink, maar in de loop van de middag neemt de bewolking in het noorden toe met later enkele buien. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt morgen uiteen van 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Die wordt verdacht van mishandeling bij de Veerplas in Haarlem. Vorige week donderdag raakte daar een 66-jarige man gewond. Op dezelfde dag werd ook een 21-jarige vrouw mishandeld in hetzelfde recreatiegebied. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken en of de aangehouden verdachte bij allebei betrokken was. De eerste mishandeling vond rond 9:20 plaats, de tweede rond het middaguur.
3: Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray. Hij bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote brand uit in natuurgebied Boshuizerbergen bij Oostrum, een dorp in de gemeente Venray, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Jetten sprak bij Hotel Asteria met burgemeester Michiel Uydehaag. In dat hotel werden gasten van camping De Oude Barrière opgevangen, die vanwege de brand waren geëvacueerd. Ook Emiel Roemer, commissaris van de Koning in Limburg, was aanwezig. De rechtbank in Dordrecht heeft Talpa en Omroep West verboden opnames te maken tijdens de strafzaak rond de mishandeling van verslaggever Pim Markering. Markering werkt voor het SBS-programma Nieuws van de Dag en was daarvoor in dienst van Omroep West. De rechtbank vindt dat de directe betrokkenheid van beide media kan leiden tot scheve verhoudingen en invloed kan hebben op het goede verloop van de zitting. Algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de argumentatie van de rechter zorgelijk. Ook de betrokken media zijn het niet eens met het besluit. De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden naar verwachting donderdagochtend vroeg weer, nadat het treinverkeer daar een paar dagen stil lag door de natuurbrand in Noord-Limburg. Vervoerder Arriva zet tot die tijd stopbussen in tussen Boksmeer en Venray. Verderop op dat traject, tussen Boksmeer en Nijmegen, reden al geen treinen door werkzaamheden. De brandweer heeft de brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray, die maandag uitbrak, sinds woensdagmiddag onder controle. Belangenorganisatie COC Nederland heeft woensdag een prijs gekregen tijdens de World Pride in Amsterdam. Het COC ontving een International Pride Award als voorvechter van gelijkheid voor queer personen. De prijs wordt toegekend door VN-organisatie UNDP en LHBTI-organisatie ILGA World. Het COC is de oudste LHBTI-organisatie ter wereld en werd opgericht in 1946. Ook vier anderen kregen een award, onder wie de Zuid-Afrikaanse onderminister Mapaseka Steve Letsike en transactivisten uit Chili en Oeganda. In april is een 28-jarige man uit Ede aangehouden voor terrorisme, meldt de Telegraaf. Hij maakte foto's van een militaire oefening op de Ginkelse Heide en justitie vermoedt dat hij daarmee zichzelf of anderen voorbereidde op een aanslag. De tip kwam van een Amerikaanse inlichtingendienst, mogelijk de CIA. De verdachte had volgens bronnen jihadistisch materiaal op zijn telefoon. Het Openbaar Ministerie heeft geen rugbaarheid gegeven aan de aanhouding. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat zijn land nooit heeft ingestemd met het plan van president Donald Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan moet Israël zich uit Gaza terugtrekken zodra Hamas zich in overleg heeft ontwapend. Trump meldde afgelopen week dat er vaart zit in de uitvoering en dat Hamas gaat ontwapenen. Hamas zegt bereid te zijn te ontwapenen wanneer de Israëli's zich terugtrekken. Sinds het staakt het vuren dat Trump in oktober regelde, zijn bij voortgaande Israëlische aanvallen meer dan 1000 Palestijnen gedood. De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt, dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland. Een helikopter met de Amerikaanse president Donald Trump aan boord kwam dinsdag te dicht in de buurt van een passagiersvliegtuig. Dat vliegtuig was bezig met opstijgen van Ronald Reagan, Washington National Airport. De luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er een kortstondig verlies van afstand was, waarna de toestellen zich verder van elkaar verwijderden. De president was niet in gevaar. Sinds een dodelijk ongeval met een helikopter vorig jaar worden commerciële vluchten op het vliegveld stilgelegd als Trump's Marine One-helikopter opstijgt. Maar dat gebeurde dinsdagmiddag niet. Iran en Oman hebben overeenstemming bereikt over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukt dat geen andere landen bij de afspraak zijn betrokken. De overeenkomst is volgens Iran geen automatische garantie voor veilige doorvaart op de voor de oliehandel belangrijke zeestraat. De Amerikaanse president Trump zei dinsdag dat een deal rond de Straat van Hormuz, met inbegrip van de VS, op handen was. De Turkse regering heeft een wet ingediend die een einde moet maken aan de strijd met de Koerdische Arbeiderspartij PKK. Het conflict heeft zeker 40.000 mensen het leven gekost. De wet wordt later deze week naar verwachting aangenomen, ook met steun van de pro-Koerdische oppositiepartij DEM. Veroordeelden die betrokken waren bij de PKK kunnen onder voorwaarden terugkeren zonder vervolging als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. PKK-leider Abdullah Öcalan, die sinds 1999 vastzit, maakt geen kans op strafverlichting. Marokko vervolgt tientallen mensen voor betrokkenheid bij de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Bij Ceuta staken veel mensen onverwachts de grens over, waarbij tientallen migranten omkwamen. Velen verdronken op zee, omdat ze om de grenshekken heen probeerden te zwemmen. Het Openbaar Ministerie in Tetouan vervolgt 25 mensen voor onder meer illegaal grensoverschrijden en het aanvallen van ordediensten. In Nador worden 52 personen vervolgd, onder wie minderjarigen, voor pogingen om Melilla binnen te dringen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft voorlopig uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse entiteiten. Het bedrijf kampt met aanhoudende financiële problemen, ondanks een akkoord in februari over extra financiering en schuldvermindering. Sindsdien heeft Axcel verschillende opties onderzocht, waaronder gesprekken met partijen en het beoordelen van biedingen. Uitstel van betaling is vaak een voorbode van een faillissement.
4: De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3% omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
3: Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard. De aandeelhouders van verfconcern AkzoNobel hebben ingestemd met de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens hield hier woensdag een aandeelhoudersvergadering over. Nu de aandeelhouders akkoord zijn, moeten toezichthouders zich nog over de fusie buigen. Als die ook goedkeuring geven, wordt de samenvoeging naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Vorige maand wees AkzoNobel nog een bod van de Japanse concurrent Nippon Paint af om de consumententak te kopen voor €7,5 miljard. De Nederlandse overheid steunt een eventuele kandidatuur van Klaas Knot als opvolger van Christine Lagarde bij de Europese Centrale Bank. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving van persbureau Bloomberg. Het ministerie wijst erop dat er meerdere internationale monetaire posities vrijkomen waarvoor Knot geschikt zou zijn. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank. Lagarde heeft eerder al gehint dat ze mogelijk voor het einde van haar termijn stopt als voorzitter.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Twente-trainer John van der Brom hoopt dat zijn spelers hebben geleerd van de uitschakeling in de Europa League. Twente verloor vorige week van Ferencváros en moet nu verder in de kwalificatie voor de Conference League. Van der Brom zegt dat er in Europa andere wetten gelden dan in de Eredivisie. De ploeg moet zich volgens hem Europees beter wapenen en slimmer worden in wedstrijden. Twente speelt donderdag om 8 uur thuis tegen het Slovaakse DAC 1904. Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. De renster van FDJ United Suez was in Belleville en Beaujolais de snelste in de sprint van 3. De gele trui blijft in handen van de Zwitserse Marlen Reuser. Vollering staat tweede in het algemeen klassement op 12 seconden achterstand. Lorena Wiebes blijft aan de leiding van het puntenklassement en Puk Pietersen houdt de bolletjestrui. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en staat nu 12 seconden achter de Zwitserse leidster Marlen Reuser. De 29-jarige renster was in Belleville en Beaujolais de snelste in de sprint van 3 rensters voor Reuser en de Poolse Kasia Niewiadoma. Vollering gelooft nog in de eindzege en zegt er alles aan te doen om te winnen. In de laatste meters twijfelde ze nog of ze zou winnen toen Niewiadoma vroeg de sprint inzette, maar Vollering hield stand. Ze is blij met de overwinning en prijst de inzet van haar hele ploeg. Pauline Ferrand-Prévol heeft de hoop op een tweede overwinning op rij in de Tour de France Femme opgegeven. De titelverdedigster van Visma Leasebike kwam in de heuvelachtige 5e etappe op 2,5 minuut van winnares Demi Vollering binnen. Ze staat nu 17e in het klassement op 5 minuten van leidster Marlen Reuser. Ferrand-Prévol noemt die achterstand onherstelbaar, maar blijft wel alles geven in de komende ritten.
6: PSV neemt afscheid van de 18-jarige aanvaller Sami Bouhoudaan. Hij vertrekt naar SC Cambuur en tekent daar een contract voor 3 jaar. Bouhoudaan kwam in 2018 in de jeugdopleiding van PSV terecht en debuteerde in 2024 voor Jong PSV. Afgelopen seizoen speelde hij 21 duels voor het belofte-elftal. Skiester Lara Gut-Behrami stopt met haar carrière. De 35-jarige Zwitserse maakte dat vandaag bekend via de Zwitserse Skifederatie. Gut-Behrami werd in 2022 Olympisch kampioene op de Super G en won 2 keer de Algemene Wereldbeker. Ze veroverde in totaal 4 Olympische en wereldkampioenschapsmedailles. De Spelen van dit jaar in Cortina miste ze door een ernstige knieblessure. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het Waddengebied kan een enkele lichte bui vallen. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het droog met zo'n 16 graden. In het binnenland kan het plaatselijk wat kouder worden. Morgen schijnt de zon flink, maar in de loop van de middag neemt de bewolking in het noorden toe met later enkele buien. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt morgen uiteen van 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Die wordt verdacht van mishandeling bij de Veerplas in Haarlem. Vorige week donderdag raakte daar een 66-jarige man gewond. Op dezelfde dag werd ook een 21-jarige vrouw mishandeld in hetzelfde recreatiegebied. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken en of de aangehouden verdachte bij allebei betrokken was. De eerste mishandeling vond rond 9.20 uur plaats, de tweede rond het middaguur.
10: Premier Rob Jette heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray. Hij bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote brand uit in natuurgebied Boshuizerbergen bij Oostrum, een dorp in de gemeente Venray, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Jette sprak bij Hotel Asteria met burgemeester Michiel Uydehaag. In dat hotel werden gasten van camping De Oude Barrière opgevangen, die vanwege de brand waren geëvacueerd. Ook Emiel Roemer, commissaris van de Koning in Limburg, was aanwezig. De rechtbank in Dordrecht heeft Talpa en Omroep West verboden opnames te maken tijdens de strafzaak rond de mishandeling van verslaggever Pim Markering. Markering werkt voor het SBS-programma Nieuws van de Dag en was daarvoor in dienst van Omroep West. De rechtbank vindt dat de directe betrokkenheid van beide media kan leiden tot scheve verhoudingen en invloed kan hebben op het goede verloop van de zitting. Algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de argumentatie van de rechter zorgelijk. Ook de betrokken media zijn het niet eens met het besluit. De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden naar verwachting donderdagochtend vroeg weer, nadat het treinverkeer daar een paar dagen stil lag door de natuurbrand in Noord-Limburg. Vervoerder Arriva zet tot die tijd stopbussen in tussen Boksmeer en Venray. Verderop op dat traject, tussen Boksmeer en Nijmegen, reden al geen treinen door werkzaamheden. De brandweer heeft de brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray, die maandag uitbrak, sinds woensdagmiddag onder controle.
3: Belangenorganisatie COC Nederland heeft woensdag een prijs gekregen tijdens de World Pride in Amsterdam. Het COC ontving een International Pride Award als voorvechter van gelijkheid voor queer personen. De prijs wordt toegekend door VN-organisatie UNDP en LHBTI-organisatie ILGA World. Het COC is de oudste LHBTI-organisatie ter wereld en werd opgericht in 1946. Ook vier anderen kregen een award, onder wie de Zuid-Afrikaanse onderminister Mapaseka Steve Letsike en transactivisten uit Chili en Oeganda.
11: In april is een 28-jarige man uit Ede aangehouden voor terrorisme, meldt de Telegraaf. Hij maakte foto's van een militaire oefening op de Ginkelse Heide en justitie vermoedt dat hij daarmee zichzelf of anderen voorbereidde op een aanslag. De tip kwam van een Amerikaanse inlichtingendienst, mogelijk de CIA. De verdachte had volgens bronnen jihadistisch materiaal op zijn telefoon. Het Openbaar Ministerie heeft geen rugbaarheid gegeven aan de aanhouding.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat zijn land nooit heeft ingestemd met het plan van president Donald Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan moet Israël zich uit Gaza terugtrekken zodra Hamas zich in overleg heeft ontwapend. Trump meldde afgelopen week dat er vaart zit in de uitvoering en dat Hamas gaat ontwapenen. Hamas zegt bereid te zijn te ontwapenen wanneer de Israëli's zich terugtrekken. Sinds het staakt het vuren dat Trump in oktober regelde, zijn bij voortgaande Israëlische aanvallen meer dan 1000 Palestijnen gedood.
3: De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt. Dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland.
11: Een helikopter met de Amerikaanse president Donald Trump aan boord kwam dinsdag te dicht in de buurt van een passagiersvliegtuig. Dat vliegtuig was bezig met opstijgen van Ronald Reagan, Washington National Airport. De luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er een kortstondig verlies van afstand was, waarna de toestellen zich verder van elkaar verwijderden. De president was niet in gevaar. Sinds een dodelijk ongeval met een helikopter vorig jaar worden commerciële vluchten op het vliegveld stilgelegd als Trump's Marine One-helikopter opstijgt. Maar dat gebeurde dinsdagmiddag niet.
3: Iran en Oman hebben overeenstemming bereikt over vaarroutes door de straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukt dat geen andere landen bij de afspraak zijn betrokken. De overeenkomst is volgens Iran geen automatische garantie voor veilige doorvaart op de voor de oliehandel belangrijke zeestraat. De Amerikaanse president Trump zei dinsdag dat een deal rond de straat van Hormuz, met inbegrip van de VS, op handen was.
14: De Turkse regering heeft een wet ingediend die een einde moet maken aan de strijd met de Koerdische arbeiderspartij PKK. Het conflict heeft zeker 40.000 mensen het leven gekost. De wet wordt later deze week naar verwachting aangenomen, ook met steun van de pro-Koerdische oppositiepartij DEM. Veroordeelden die betrokken waren bij de PKK kunnen onder voorwaarden terugkeren zonder vervolging als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. PKK-leider Abdullah Öcalan, die sinds 1999 vastzit, maakt geen kans op strafverlichting.
11: Marokko vervolgt tientallen mensen voor betrokkenheid bij de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Bij Ceuta staken veel mensen onverwachts de grens over, waarbij tientallen migranten omkwamen. Velen verdronken op zee, omdat ze om de grenshekken heen probeerden te zwemmen. Het Openbaar Ministerie in Tetouan vervolgt 25 mensen voor onder meer illegaal grensoverschrijden en het aanvallen van ordediensten.
15: In Nador worden 52 personen vervolgd, onder wie minderjarigen, voor pogingen om Melilla binnen te dringen.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
19: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft voorlopig uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse entiteiten. Het bedrijf kampt met aanhoudende financiële problemen, ondanks een akkoord in februari over extra financiering en schuldvermindering. Sindsdien heeft Axel verschillende opties onderzocht, waaronder gesprekken met partijen en het beoordelen van biedingen. Uitstel van betaling is vaak een voorbode van een faillissement.
20: De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3%, omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
21: Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard.
22: De aandeelhouders van verfconcern AkzoNobel hebben ingestemd met de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens hield hier woensdag een aandeelhoudersvergadering over. Nu de aandeelhouders akkoord zijn, moeten toezichthouders zich nog over de fusie buigen. Als die ook goedkeuring geven, wordt de samenvoeging naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Vorige maand wees AkzoNobel nog een bod van de Japanse concurrent Nippon Paint af om de consumententak te kopen voor €7,5 miljard.
23: De Nederlandse overheid steunt een eventuele kandidatuur van Klaas Knot als opvolger van Christine Lagarde bij de Europese Centrale Bank. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving van persbureau Bloomberg. Het ministerie wijst erop dat er meerdere internationale monetaire posities vrijkomen waarvoor Knot geschikt zou zijn. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank. Lagarde heeft eerder al gehint dat ze mogelijk voor het einde van haar termijn stopt als voorzitter.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. FC Twente-trainer John van der Brom hoopt dat zijn spelers hebben geleerd van de uitschakeling in de Europa League. Twente verloor vorige week van Ferencváros en moet nu verder in de kwalificatie voor de Conference League. Van der Brom zegt dat er in Europa andere wetten gelden dan in de Eredivisie. De ploeg moet zich volgens hem Europees beter wapenen en slimmer worden in wedstrijden. Twente speelt donderdag om 8 uur thuis tegen het Slovaakse DAC 1904.
0: Demi Vollering heeft de vijfde etappe in de Tour de France Femme gewonnen. De renster van FDJ United Suez was in Belleville en Beaujolais de snelste in de sprint van drie. De gele trui blijft in handen van de Zwitserse Marlen Reuser. Vollering staat tweede in het algemeen klassement op 12 seconden achterstand. Lorena Wiebes blijft aan de leiding van het puntenklassement en Puk Pietersen houdt de bolletjes trui. Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en staat nu 12 seconden achter de Zwitserse leidster Marlen Reuser. De 29-jarige renster was in Belleville en Beaujolais de snelste in de sprint van drie rensters voor Reuser en de Poolse Kasia Niewiadoma. Vollering gelooft nog in de eindzege en zegt er alles aan te doen om te winnen. In de laatste meters twijfelde ze nog of ze zou winnen toen Niewiadoma vroeg de sprint inzette, maar Vollering hield stand. Ze is blij met de overwinning en prijst de inzet van haar hele ploeg. Pauline Ferrand-Prévot heeft de hoop op een tweede overwinning op rij in de Tour de France Femme opgegeven. De titelverdedigster van Visma Lise Bike kwam in de heuvelachtige vijfde etappe op 2,5 minuut van winnares Demi Vollering binnen. Ze staat nu 17e in het klassement op 5 minuten van leidster Marlen Reuser. Ferrand-Prévot noemt die achterstand onherstelbaar, maar blijft wel alles geven in de komende ritten. PSV neemt afscheid van de 18-jarige aanvaller Sami Bouhoudane. Hij vertrekt naar SC Cambuur en tekent daar een contract voor 3 jaar. Bouhoudane kwam in 2018 in de jeugdopleiding van PSV terecht en debuteerde in 2024 voor Jong PSV. Afgelopen seizoen speelde hij 21 duels voor het belofte-elftal. Skiester Lara Gut-Behrami stopt met haar carrière. De 35-jarige Zwitserse maakte dat vandaag bekend via de Zwitserse Skifederatie. Gut-Behrami werd in 2022 Olympisch kampioene op de Super G en won 2 keer de Algemene Wereldbeker. Ze veroverde in totaal 4 Olympische en wereldkampioenschapsmedailles. De Spelen van dit jaar in Cortina miste ze door een ernstige knieblessure. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog. Alleen boven het Waddengebied kan een lichte bui vallen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, langs de kust vrij krachtig tot krachtig. Komende nacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. Landinwaarts lokaal wat kouder. Morgen schijnt de zon veel. In de middag neemt in het noorden de bewolking toe met kans op een bui. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en plaatselijk 25 graden in Limburg.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray, waar maandag een grote natuurbrand uitbrak in de Boshuizenbergen bij Oostrum. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uitdehaag zegt dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel generaties zal duren. Jetten sprak met de burgemeester en werd bijgepraat door de brandweer, waarna hij het getroffen gebied bezocht.
27: In Dordrecht is woensdagavond aan de Voorstraat een klein kind overleden na te zijn aangereden door een bestelbus. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De forensische opsporing doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen. De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Die wordt verdacht van mishandeling bij de Veerplas in Haarlem. Vorige week donderdag raakte daar een 66-jarige man gewond. Op dezelfde dag werd ook een 21-jarige vrouw mishandeld in hetzelfde recreatiegebied. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken
1: en of de aangehouden verdachte bij allebei betrokken was. De eerste mishandeling vond rond 9.20 uur plaats, de tweede rond het middaguur.
3: De rechtbank in Dordrecht heeft Talpa en Omroep West verboden opnames te maken tijdens de strafzaak rond de mishandeling van verslaggever Pim Markering. Markering werkt voor het SBS-programma Nieuws van de Dag en was daarvoor in dienst van Omroep West. De rechtbank vindt dat de directe betrokkenheid van beide media kan leiden tot scheve verhoudingen en invloed kan hebben op het goede verloop van de zitting. Algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de argumentatie van de rechter zorgelijk. Ook de betrokken media zijn het niet eens met het besluit.
7: De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden naar verwachting donderdagochtend vroeg weer, nadat het treinverkeer daar een paar dagen stil lag door de natuurbrand in Noord-Limburg. Vervoerder Arriva zet tot die tijd stopbussen in tussen Boksmeer en Venray. Verderop op dat traject, tussen Boksmeer en Nijmegen, reden al geen treinen door werkzaamheden. De brandweer heeft de brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray, die maandag uitbrak, sinds woensdagmiddag onder controle.
8: Belangenorganisatie COC Nederland heeft woensdag een prijs gekregen tijdens de World Pride in Amsterdam. Het COC ontving een International Pride Award als voorvechter van gelijkheid voor queer personen. De prijs wordt toegekend door VN-organisatie UNDP en LHBTI-organisatie ILGA World. Het COC is de oudste LHBTI-organisatie ter wereld en werd opgericht in 1946. Ook vier anderen kregen een award, onder wie de Zuid-Afrikaanse onderminister Mapaseka Steve Letsike en transactivisten uit Chili en Oeganda. Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Premier Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan zou Israël zich uit Gaza moeten terugtrekken zodra Hamas zich in overleg heeft ontwapend. Netanyahu stelt dat zijn regering alleen commentaar heeft geleverd op een voorstel waar het niet mee akkoord is. Sinds het staakt het vuren dat Trump in oktober regelde, zijn bij voortgaande Israëlische aanvallen meer dan 1000 Palestijnen gedood. De Israëlische legerleider zegt dat zijn strijdkrachten doorgaan met acties in Gaza en de verantwoordelijken voor de aanval van Hamas in oktober 2023 blijven vervolgen. De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt. Dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland.
10: Een helikopter met de Amerikaanse president Donald Trump aan boord kwam dinsdag te dicht in de buurt van een passagiersvliegtuig. Dat vliegtuig was bezig met opstijgen van Ronald Reagan, Washington National Airport. De luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er een kortstondig verlies van afstand was, waarna de toestellen zich verder van elkaar verwijderden. De president was niet in gevaar. Sinds een dodelijk ongeval met een helikopter vorig jaar worden commerciële vluchten op het vliegveld stilgelegd als Trump's Marine One helikopter opstijgt. Maar dat gebeurde dinsdagmiddag niet.
12: Iran en Oman hebben overeenstemming bereikt over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukt dat geen andere landen bij de afspraak zijn betrokken. De overeenkomst is volgens Iran geen automatische garantie voor veilige doorvaart op de voor de oliehandel belangrijke zeestraat. De Amerikaanse president Trump zei dinsdag dat een deal rond de Straat van Hormuz, met inbegrip van de VS, op handen was.
11: De Turkse regering heeft een wet ingediend die een einde moet maken aan de strijd met de Koerdische arbeiderspartij PKK. Het conflict heeft zeker 40.000 mensen het leven gekost. De wet wordt later deze week naar verwachting aangenomen, ook met steun van de pro-Koerdische oppositiepartij DEM. Veroordeelden die betrokken waren bij de PKK kunnen onder voorwaarden terugkeren zonder vervolging als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. PKK-leider Abdullah Öcalan, die sinds 1999 vastzit, maakt geen kans op strafverlichting.
13: Marokko vervolgt tientallen mensen voor betrokkenheid bij de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Bij Ceuta staken veel mensen onverwachts de grens over, waarbij tientallen migranten omkwamen. Velen verdronken op zee, omdat ze om de grenshekken heen probeerden te zwemmen. Het Openbaar Ministerie in Tetouan vervolgt 25 mensen voor onder meer illegaal grensoverschrijden en het aanvallen van ordediensten. In Nador worden 52 personen vervolgd, onder wie minderjarigen, voor pogingen om Melilla binnen te dringen.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
18: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
19: De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3% omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
20: Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard.
28: De aandeelhouders van verfconcern AkzoNobel hebben ingestemd met de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens hield hier woensdag een aandeelhoudersvergadering over. Nu de aandeelhouders akkoord zijn, moeten toezichthouders zich nog over de fusie buigen. Als die ook goedkeuring geven, wordt de samenvoeging naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Vorige maand wees AkzoNobel nog een bod van de Japanse concurrent Nippon Paint af,
0: om de consumententak te kopen voor 7,5 miljard euro.
2: De Nederlandse overheid steunt een eventuele kandidatuur van Klaas Knot als opvolger van Christine Lagarde bij de Europese Centrale Bank. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving van persbureau Bloomberg. Het ministerie wijst erop dat er meerdere internationale monetaire posities vrijkomen waarvoor Knot geschikt zou zijn. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank. Lagarde heeft eerder al gehint dat ze mogelijk voor het einde van haar termijn stopt als voorzitter.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en staat nu 12 seconden achter de Zwitserse leidster Marlen Reuser. De 29-jarige renster was in Belleville en Beaujolais de snelste in de sprint van drie rensters, voor Reuser en de Poolse Kasia Niewiadoma. Vollering gelooft nog in de eindzege en zegt er alles aan te doen om te winnen. In de laatste meters twijfelde ze nog of ze zou winnen toen Niewiadoma vroeg de sprint inzette, maar Vollering hield stand. Ze is blij met de overwinning en prijst de inzet van haar hele ploeg. Pauline Ferrand-Prévol heeft de hoop op een tweede overwinning op rij in de Tour de France Femme opgegeven. De titelverdedigster van Visma Leasebike kwam in de heuvelachtige 5e etappe op 2,5 minuut van winnares Demi Vollering binnen. Ze staat nu 17e in het klassement op 5 minuten van leidster Marlen Reuser. Ferrand-Prévol noemt die achterstand onherstelbaar, maar blijft wel alles geven in de komende ritten.
16: PSV neemt afscheid van de 18-jarige aanvaller Sami Bouhoudaan. Hij vertrekt naar SC Cambuur en tekent daar een contract voor 3 jaar. Bouhoudaan kwam in 2018 in de jeugdopleiding van PSV terecht en debuteerde in 2024 voor Jong PSV. Afgelopen seizoen speelde hij 21 duels voor het belofte-elftal. Skiester Lara Gut-Behrami stopt met haar carrière. De 35-jarige Zwitserse maakte dat vandaag bekend via de Zwitserse Skifederatie. Gut-Behrami werd in 2022 Olympisch kampioene op de Super G en won 2 keer de Algemene Wereldbeker. Ze veroverde in totaal 4 Olympische en wereldkampioenschapsmedailles. De Spelen van dit jaar in Cortina miste ze door een ernstige knieblessure. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ, 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.
21: Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan.
22: Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
29: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het Warrengebied kan een enkele lichte bui vallen. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. Morgen schijnt de zon volop, maar in het noorden neemt de bewolking toe, met later in de middag enkele buien langs de noordkust. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen tot noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden. Onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert. Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray, waar maandag een grote natuurbrand uitbrak in de Boshuizenbergen bij Oostrum. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uitdehaag zegt dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel generaties zal duren. Jetten sprak met de burgemeester en werd bijgepraat door de brandweer, waarna hij het getroffen gebied bezocht.
6: In Dordrecht is woensdagavond aan de Voorstraat een klein kind overleden na te zijn aangereden door een bestelbus. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De forensische opsporing doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen. De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Die wordt verdacht van mishandeling bij de Veerplas in Haarlem. Vorige week donderdag raakte daar een 66-jarige man gewond. Op dezelfde dag werd ook een 21-jarige vrouw mishandeld in hetzelfde recreatiegebied. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken en of de aangehouden verdachte bij allebei betrokken was. De eerste mishandeling vond rond 9:20 plaats, de tweede rond het middaguur.
7: De rechtbank in Dordrecht heeft Talpa en Omroep West verboden opnames te maken tijdens de strafzaak rond de mishandeling van verslaggever Pim Markering. Markering werkt voor het SBS-programma Nieuws van de Dag en was daarvoor in dienst van Omroep West. De rechtbank vindt dat de directe betrokkenheid van beide media kan leiden tot scheve verhoudingen en invloed kan hebben op het goede verloop van de zitting. Algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de argumentatie van de rechter zorgelijk. Ook de betrokken media zijn het niet eens met het besluit.
8: De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden naar verwachting donderdagochtend vroeg weer, nadat het treinverkeer daar een paar dagen stil lag door de natuurbrand in Noord-Limburg. Vervoerder Arriva zet tot die tijd stopbussen in tussen Boksmeer en Venray. Verderop op dat traject, tussen Boksmeer en Nijmegen, reden al geen treinen door werkzaamheden. De brandweer heeft de brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray, die maandag uitbrak, sinds woensdagmiddag onder controle.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Premier Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan zou Israël zich uit Gaza moeten terugtrekken zodra Hamas zich in overleg heeft ontwapend. Netanyahu stelt dat zijn regering alleen commentaar heeft geleverd op een voorstel waar het niet mee akkoord is. Sinds het staakt het vuren dat Trump in oktober regelde, zijn bij voortgaande Israëlische aanvallen meer dan 1000 Palestijnen gedood.
11: De Israëlische legerleider zegt dat zijn strijdkrachten doorgaan met acties in Gaza en de verantwoordelijken voor de aanval van Hamas in oktober 2023 blijven vervolgen.
12: Een helikopter met de Amerikaanse president Donald Trump aan boord kwam dinsdag te dicht in de buurt van een passagiersvliegtuig. Dat vliegtuig was bezig met opstijgen van Ronald Reagan, Washington National Airport. De luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er een kortstondig verlies van afstand was.

0: De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland. Iran en Oman hebben overeenstemming bereikt over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukt dat geen andere landen bij de afspraak zijn betrokken. De overeenkomst is volgens Iran geen automatische garantie voor veilige doorvaart op de voor de oliehandel belangrijke zeestraat. De Amerikaanse president Trump zei dinsdag dat een deal rond de Straat van Hormuz, met inbegrip van de VS, op handen was. De Turkse regering heeft een wet ingediend die een einde moet maken aan de strijd met de Koerdische arbeiderspartij PKK. Het conflict heeft zeker 40.000 mensen het leven gekost. De wet wordt later deze week naar verwachting aangenomen, ook met steun van de pro-Koerdische oppositiepartij DEM. Veroordeelden die betrokken waren bij de PKK kunnen onder voorwaarden terugkeren zonder vervolging als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. PKK-leider Abdullah Öcalan, die sinds 1999 vastzit, maakt geen kans op strafverlichting. Marokko vervolgt tientallen mensen voor betrokkenheid bij de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Bij Ceuta staken veel mensen onverwachts de grens over, waarbij tientallen migranten omkwamen. Velen verdronken op zee, omdat ze om de grenshekken heen probeerden te zwemmen. Het Openbaar Ministerie in Tetouan vervolgt 25 mensen voor onder meer illegaal grensoverschrijden en het aanvallen van ordediensten. In Nador worden 52 personen vervolgd, onder wie minderjarigen, voor pogingen om Melilla binnen te dringen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten. Onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude. De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3%, omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern. Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de

0: overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard. De aandeelhouders van verfconcern AkzoNobel hebben ingestemd met de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens hield hier woensdag een aandeelhoudersvergadering over. Nu de aandeelhouders akkoord zijn, moeten toezichthouders zich nog over de fusie buigen. Als die ook goedkeuring geven, wordt de samenvoeging naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Vorige maand wees AkzoNobel nog een bod van de Japanse concurrent Nippon Paint af om de consumententak te kopen voor €7,5 miljard. De Nederlandse overheid steunt een eventuele kandidatuur van Klaas Knot als opvolger van Christine Lagarde bij de Europese Centrale Bank. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving van persbureau Bloomberg. Het ministerie wijst erop dat er meerdere internationale monetaire posities vrijkomen waarvoor Knot geschikt zou zijn. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank. Lagarde heeft eerder al gehint dat ze mogelijk voor het einde van haar termijn stopt als voorzitter. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV neemt afscheid van de 18-jarige aanvaller Sami Bouhoudaan. Hij vertrekt naar SC Cambuur en tekent daar een contract voor 3 jaar. Bouhoudaan kwam in 2018 in de jeugdopleiding van PSV terecht en debuteerde in 2024 voor Jong PSV. Afgelopen seizoen speelde hij 21 duels voor het belofte-elftal. Pauline Ferrand-Prévol heeft de hoop op een tweede overwinning op rij in de Tour de France Femme opgegeven. De titelverdedigster van Visma Leasebike kwam in de heuvelachtige 5e etappe op 2,5 minuut van winnares Demi Vollering binnen. Ze staat nu 17e in het klassement op 5 minuten van leidster Marlen Reuser. Ferrand-Prévol noemt die achterstand onherstelbaar, maar blijft wel alles geven in de komende ritten. Skiester Lara Gut-Behrami stopt met haar carrière. De 35-jarige Zwitserse maakte dat vandaag bekend via de Zwitserse Skifederatie. Gut-Behrami werd in 2022 Olympisch kampioene op de Super-G en won 2 keer de Algemene Wereldbeker. Ze veroverde in totaal 4 Olympische en wereldkampioenschapsmedailles. De Spelen van dit jaar in Cortina miste ze door een ernstige knieblessure. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd onder Johan Cruijffschaal tegen AZ, 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan. Newcastle United heeft Matthias Gijsla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gijsle was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische Staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio,
0: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het Warrengebied kan een enkele lichte bui vallen. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. Morgen schijnt de zon volop, maar in het noorden neemt de bewolking toe, met later in de middag enkele buien langs de noordkust. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen tot noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden. Onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert. Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray, waar maandag een grote natuurbrand uitbrak in de Boshuizenbergen bij Oostrum. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uitdehaag zegt dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel generaties zal duren. Jetten sprak met de burgemeester en werd bijgepraat door de brandweer, waarna hij het getroffen gebied bezocht. In Dordrecht is woensdagavond aan de Voorstraat een klein kind overleden na te zijn aangereden door een bestelbus. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De forensische opsporing doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen. De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Die wordt verdacht van mishandeling bij de Veerplas in Haarlem. Vorige week donderdag raakte daar een 66-jarige man gewond. Op dezelfde dag werd ook een 21-jarige vrouw mishandeld in hetzelfde recreatiegebied. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken en of de aangehouden verdachte bij allebei betrokken was. De eerste mishandeling vond rond 9:20 plaats, de tweede rond het middaguur. De rechtbank in Dordrecht heeft Talpa en Omroep West verboden opnames te maken tijdens de strafzaak rond de mishandeling van verslaggever Pim Markering. Markering werkt voor het SBS-programma Nieuws van de Dag en was daarvoor in dienst van Omroep West. De rechtbank vindt dat de directe betrokkenheid van beide media kan leiden tot scheve verhoudingen en invloed kan hebben op het goede verloop van de zitting. Algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de argumentatie van de rechter zorgelijk. Ook de betrokken media zijn het niet eens met het besluit. De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden naar verwachting donderdagochtend vroeg weer, nadat het treinverkeer daar een paar dagen stil lag door de natuurbrand in Noord-Limburg. Vervoerder Arriva zet tot die tijd stopbussen in tussen Boksmeer en Venray. Verderop op dat traject, tussen Boksmeer en Nijmegen, reden al geen treinen door werkzaamheden. De brandweer heeft de brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray, die maandag uitbrak, sinds woensdagmiddag onder controle. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken,
5: gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlandsnieuws.
6: Premier Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan zou Israël zich uit Gaza moeten terugtrekken zodra Hamas zich in overleg heeft ontwapend. Netanyahu stelt dat zijn regering alleen commentaar heeft geleverd op een voorstel waar het niet mee akkoord is. Sinds het staakt het vuren, dat Trump in oktober regelde, zijn bij voortgaande Israëlische aanvallen meer dan 1000 Palestijnen gedood. De Israëlische legerleider zegt dat zijn strijdkrachten doorgaan met acties in Gaza en de verantwoordelijken voor de aanval van Hamas in oktober 2023 blijven vervolgen.
7: Een helikopter met de Amerikaanse president Donald Trump aan boord kwam dinsdag te dicht in de buurt van een passagiersvliegtuig. Dat vliegtuig was bezig met opstijgen van Ronald Reagan, Washington National Airport. De luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er een kortstondig verlies van afstand was, waarna de toestellen zich verder van elkaar verwijderden. De president was niet in gevaar. Sinds een dodelijk ongeval met een helikopter vorig jaar worden commerciële vluchten op het vliegveld stilgelegd als Trump's Marine One-helikopter opstijgt. Maar dat gebeurde dinsdagmiddag niet.
0: De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt. Dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland.
6: Iran en Oman hebben overeenstemming bereikt over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukt dat geen andere landen bij de afspraak zijn betrokken. De overeenkomst is volgens Iran geen automatische garantie voor veilige doorvaart op de voor de oliehandel belangrijke zeestraat. De Amerikaanse president Trump zei dinsdag dat een deal rond de Straat van Hormuz, met inbegrip van de VS, op handen was.
0: De Turkse regering heeft een wet ingediend die een einde moet maken aan de strijd met de Koerdische Arbeiderspartij PKK. Het conflict heeft zeker 40.000 mensen het leven gekost. De wet wordt later deze week naar verwachting aangenomen, ook met steun van de pro-Koerdische oppositiepartij DEM. Veroordeelden die betrokken waren bij de PKK kunnen onder voorwaarden terugkeren zonder vervolging als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. PKK-leider Abdullah Öcalan, die sinds 1999 vastzit, maakt geen kans op strafverlichting.
6: Marokko vervolgt tientallen mensen voor betrokkenheid bij de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Bij Ceuta staken veel mensen onverwachts de grens over, waarbij tientallen migranten omkwamen. Velen verdronken op zee, omdat ze om de grenshekken heen probeerden te zwemmen. Het Openbaar Ministerie in Tetouan vervolgt 25 mensen voor onder meer illegaal grensoverschrijden en het aanvallen van ordediensten. In Nador worden 52 personen vervolgd, onder wie minderjarigen, voor pogingen om Melilla binnen te dringen.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten. Onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden,
0: nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
8: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
0: De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3% omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
9: Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard.
0: De aandeelhouders van verfconcern AkzoNobel hebben ingestemd met de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens hield hier woensdag een aandeelhoudersvergadering over. Nu de aandeelhouders akkoord zijn, moeten toezichthouders zich nog over de fusie buigen. Als die ook goedkeuring geven, wordt de samenvoeging naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Vorige maand wees AkzoNobel nog een bod van de Japanse concurrent Nippon Paint af om de consumententak te kopen voor €7,5 miljard.
9: De Nederlandse overheid steunt een eventuele kandidatuur van Klaas Knot als opvolger van Christine Lagarde bij de Europese Centrale Bank. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichtgeving van persbureau Bloomberg. Het ministerie wijst erop dat er meerdere internationale monetaire posities vrijkomen waarvoor Knot geschikt zou zijn. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank. Lagarde heeft eerder al gehint dat ze mogelijk voor het einde van haar termijn stopt als voorzitter.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV neemt afscheid van de 18-jarige aanvaller Sami Bouhoudaan. Hij vertrekt naar SC Cambuur en tekent daar een contract voor 3 jaar. Bouhoudaan kwam in 2018 in de jeugdopleiding van PSV terecht en debuteerde in 2024 voor Jong PSV. Afgelopen seizoen speelde hij 21 duels voor het belofte-elftal.
10: Pauline Ferrand-Prévot heeft de hoop op een tweede overwinning op rij in de Tour de France Femme opgegeven. De titelverdedigster van Visma Lise Bike kwam in de heuvelachtige 5e etappe op 2,5 minuut van winnares Demi Vollering binnen. Ze staat nu 17e in het klassement op 5 minuten van leidster Marlen Reuser. Ferrand-Prévot noemt die achterstand onherstelbaar, maar blijft wel alles geven in de komende ritten. Skiester Lara Gut-Behrami stopt met haar carrière. De 35-jarige Zwitserse maakte dat vandaag bekend via de Zwitserse Skifederatie. Gut-Behrami werd in 2022 Olympisch kampioene op de Super G en won 2 keer de algemene wereldbeker. Ze veroverde in totaal 4 Olympische en wereldkampioenschapsmedailles. De Spelen van dit jaar in Cortina miste ze door een ernstige knieblessure. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk.
1: De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan. Newcastle United heeft Matthias Gyasla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyasla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond flinke opklaringen en vrijwel overal droog. Alleen in het Waddengebied kan een enkele lichte bui vallen. De wind is bovenland matig uit het zuidwesten. Langs de kust waait het vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. In het binnenland plaatselijk enkele graden kouder. Morgen veel zon. In de middag neemt de bewolking in het noorden toe met later enkele buien mogelijk. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait uit het westen tot noordwesten, matig tot vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De noodverordening die de gemeente Venray dinsdag heeft ingesteld vanwege de brand in natuurgebied Boshuizen Bergen blijft tot zeker donderdag 10 uur 's ochtends van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden hebben een ontheffing en mogen fasegewijs terug. Dat geldt ook voor camping De Oude Barrière, die vlak bij het getroffen natuurgebied ligt en maandag werd ontruimd vanwege de rookontwikkeling. Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uitdehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jetten zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
13: Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen
14: en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert.
15: In Dordrecht is woensdagavond aan de Voorstraat een klein kind overleden na te zijn aangereden door een bestelbus. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De forensische opsporing doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen.
16: De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Die wordt verdacht van mishandeling bij de Veerplas in Haarlem. Vorige week donderdag raakte daar een 66-jarige man gewond. Op dezelfde dag werd ook een 21-jarige vrouw mishandeld in hetzelfde recreatiegebied. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken en of de aangehouden verdachte bij allebei betrokken was. De eerste mishandeling vond rond 9:20 plaats, de tweede rond het middaguur.
17: De rechtbank in Dordrecht heeft Talpa en Omroep West verboden opnames te maken tijdens de strafzaak rond de mishandeling van verslaggever Pim Markering. Markering werkt voor het SBS-programma Nieuws van de Dag en was daarvoor in dienst van Omroep West. De rechtbank vindt dat de directe betrokkenheid van beide media kan leiden tot scheve verhoudingen en invloed kan hebben op het goede verloop van de zitting. Algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de argumentatie van de rechter zorgelijk. Ook de betrokken media zijn het niet eens met het besluit.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws.
21: Premier Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan zou Israël zich uit Gaza moeten terugtrekken zodra Hamas zich in overleg heeft ontwapend. Netanyahu stelt dat zijn regering alleen commentaar heeft geleverd op een voorstel waar het niet mee akkoord is. Sinds het staakt het vuren, dat Trump in oktober regelde, zijn bij voortgaande Israëlische aanvallen meer dan 1000 Palestijnen gedood. De Israëlische legerleider zegt dat zijn strijdkrachten doorgaan met acties in Gaza en de verantwoordelijken voor de aanval van Hamas in oktober 2023 blijven vervolgen.
22: Een helikopter met de Amerikaanse president Donald Trump aan boord kwam dinsdag te dicht in de buurt van een passagiersvliegtuig. Dat vliegtuig was bezig met opstijgen van Ronald Reagan, Washington National Airport. De luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er een kortstondig verlies van afstand was, waarna de toestellen zich verder van elkaar verwijderden. De president was niet in gevaar. Sinds een dodelijk ongeval met een helikopter vorig jaar worden commerciële vluchten op het vliegveld stilgelegd als Trump's Marine One-helikopter opstijgt. Maar dat gebeurde dinsdagmiddag niet.
23: De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt. Dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland.
24: Iran en Oman hebben overeenstemming bereikt over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukt dat geen andere landen bij de afspraak zijn betrokken. De overeenkomst is volgens Iran geen automatische garantie voor veilige doorvaart op de voor de oliehandel belangrijke zeestraat. De Amerikaanse president Trump zei dinsdag dat een deal rond de Straat van Hormuz, met inbegrip van de VS, op handen was.
25: De Turkse regering heeft een wet ingediend die een einde moet maken aan de strijd met de Koerdische arbeiderspartij PKK. Het conflict heeft zeker 40.000 mensen het leven gekost. De wet wordt later deze week naar verwachting aangenomen, ook met steun van de pro-Koerdische oppositiepartij DEM. veroordeelden die betrokken waren bij de PKK, kunnen onder voorwaarden terugkeren zonder vervolging als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. PKK-leider Abdullah Öcalan, die sinds 1999 vastzit, maakt geen kans op strafverlichting.
0: Marokko vervolgt tientallen mensen voor betrokkenheid bij de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Bij Ceuta staken veel mensen onverwachts de grens over, waarbij tientallen migranten omkwamen. Velen verdronken op zee, omdat ze om de grenshekken heen probeerden te zwemmen. Het Openbaar Ministerie in Tetuan vervolgt 25 mensen voor onder meer illegaal grensoverschrijden en het aanvallen van ordediensten. In Nador worden 52 personen vervolgd, onder wie minderjarigen, voor pogingen om Melilla binnen te dringen.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws.
25: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
0: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
20: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
0: De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3% omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
25: Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard.
5: De aandeelhouders van verfconcern AkzoNobel hebben ingestemd met de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens hield hier woensdag een aandeelhoudersvergadering over. Nu de aandeelhouders akkoord zijn, moeten toezichthouders zich nog over de fusie buigen. Als die ook goedkeuring geven, wordt de samenvoeging naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Vorige maand wees AkzoNobel nog een bod van de Japanse concurrent Nippon Paint af om de consumententak te kopen voor 7,5 miljard euro.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. PSV neemt afscheid van de 18-jarige aanvaller Sami Bouhoudaan. Hij vertrekt naar SC Cambuur en tekent daar een contract voor 3 jaar. Bouhoudaan kwam in 2018 in de jeugdopleiding van PSV terecht en debuteerde in 2024 voor Jong PSV. Afgelopen seizoen speelde hij 21 duels voor het belofte-elftal. Pauline Ferrand-Prévot heeft de hoop op een tweede overwinning op rij in de Tour de France Femme opgegeven. De titelverdedigster van Visma Lise Bike kwam in de heuvelachtige 5e etappe op 2,5 minuut van winnares Demi Vollering binnen. Ze staat nu 17e in het klassement op 5 minuten van leidster Marlen Reuser. Ferrand-Prévot noemt die achterstand onherstelbaar, maar blijft wel alles geven in de komende ritten. Skiester Lara Gut-Behrami stopt met haar carrière. De 35-jarige Zwitserse maakte dat vandaag bekend via de Zwitserse Skifederatie. Gut-Behrami werd in 2022 Olympisch kampioene op de Super G en won 2 keer de algemene wereldbeker. Ze veroverde in totaal 4 Olympische en wereldkampioenschapsmedailles. De Spelen van dit jaar in Cortina miste ze door een ernstige knieblessure. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd onder Johan Cruijffschaal tegen AZ, 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan.
8: Newcastle United heeft Matthias Gijsla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gijsle was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische Staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
27: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond flinke opklaringen en vrijwel overal droog. Alleen in het Waddengebied kan een enkele lichte bui vallen. De wind is bovenland matig uit het zuidwesten. Langs de kust waait het vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. In het binnenland plaatselijk enkele graden kouder. Morgen veel zon. In de middag neemt de bewolking in het noorden toe met later enkele buien mogelijk. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait uit het westen tot noordwesten, matig tot vrij krachtig.
28: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De noodverordening die de gemeente Venray dinsdag heeft ingesteld vanwege de brand in natuurgebied Boshuizen Bergen blijft tot zeker donderdag 10 uur 's ochtends van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden hebben een ontheffing en mogen fasegewijs terug. Dat geldt ook voor camping De Oude Barrière, die vlak bij het getroffen natuurgebied ligt en maandag werd ontruimd vanwege de rookontwikkeling. Premier Rob Jette heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uydehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jette zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
3: Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert.
4: In Dordrecht is woensdagavond aan de Voorstraat een klein kind overleden na te zijn aangereden door een bestelbus. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De forensische opsporing doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen.
11: De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Die wordt verdacht van mishandeling bij de Veerplas in Haarlem. Vorige week donderdag raakte daar een 66-jarige man gewond. Op dezelfde dag werd ook een 21-jarige vrouw mishandeld in hetzelfde recreatiegebied. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken en of de aangehouden verdachte bij allebei betrokken was. De eerste mishandeling vond rond 9.20 uur plaats, de tweede rond het middaguur.
12: De rechtbank in Dordrecht heeft Talpa en Omroep West verboden opnames te maken tijdens de strafzaak rond de mishandeling van verslaggever Pim Markering. Markering werkt voor het SBS-programma Nieuws van de Dag en was daarvoor in dienst van Omroep West. De rechtbank vindt dat de directe betrokkenheid van beide media kan leiden tot scheve verhoudingen en invloed kan hebben op het goede verloop van de zitting. Algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de argumentatie van de rechter zorgelijk. Ook de betrokken media zijn het niet eens met het besluit.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. Premier Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan zou Israël zich uit Gaza moeten terugtrekken zodra Hamas zich in overleg heeft ontwapend. Netanyahu stelt dat zijn regering alleen commentaar heeft geleverd op een voorstel waar het niet mee akkoord is. Sinds het staakt het vuren, dat Trump in oktober regelde, zijn bij voortgaande Israëlische aanvallen meer dan 1000 Palestijnen gedood.
15: De Israëlische legerleider zegt dat zijn strijdkrachten doorgaan met acties in Gaza en de verantwoordelijken voor de aanval van Hamas in oktober 2023 blijven vervolgen.
16: Een helikopter met de Amerikaanse president Donald Trump aan boord kwam dinsdag te dicht in de buurt van een passagiersvliegtuig. Dat vliegtuig was bezig met opstijgen van Ronald Reagan, Washington National Airport. De luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er een kortstondig verlies van afstand was, waarna de toestellen zich verder van elkaar verwijderden. De president was niet in gevaar. Sinds een dodelijk ongeval met een helikopter vorig jaar worden commerciële vluchten op het vliegveld stilgelegd als Trump's Marine One-helikopter opstijgt. Maar dat gebeurde dinsdagmiddag niet.
17: De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt. Dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland.
18: Iran en Oman hebben overeenstemming bereikt over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukt dat geen andere landen bij de afspraak zijn betrokken. De overeenkomst is volgens Iran geen automatische garantie voor veilige doorvaart op de voor de oliehandel belangrijke zeestraat. De Amerikaanse president Trump zei dinsdag dat een deal rond de Straat van Hormuz, met inbegrip van de VS, op handen was.
19: De Turkse regering heeft een wet ingediend die een einde moet maken aan de strijd met de Koerdische arbeiderspartij PKK. Het conflict heeft zeker 40.000 mensen het leven gekost. De wet wordt later deze week naar verwachting aangenomen, ook met steun van de pro-Koerdische oppositiepartij DEM. Veroordeelden die betrokken waren bij de PKK kunnen onder voorwaarden terugkeren zonder vervolging als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. PKK-leider Abdullah Öcalan, die sinds 1999 vastzit, maakt geen kans op strafverlichting.
21: Marokko vervolgt tientallen mensen voor betrokkenheid bij de plotselinge komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Bij Ceuta staken veel mensen onverwachts de grens over, waarbij tientallen migranten omkwamen. Velen verdronken op zee, omdat ze om de grenshekken heen probeerden te zwemmen. Het Openbaar Ministerie in Tetouan vervolgt 25 mensen voor onder meer illegaal grensoverschrijden en het aanvallen van ordediensten. In Nador worden 52 personen vervolgd, onder wie minderjarigen, voor pogingen om Melilla binnen te dringen.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
29: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
30: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen.
0: Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
5: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
6: De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3% omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
7: Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard.
8: De aandeelhouders van verfconcern AkzoNobel hebben ingestemd met de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens hield hier woensdag een aandeelhoudersvergadering over. Nu de aandeelhouders akkoord zijn, moeten toezichthouders zich nog over de fusie buigen. Als die ook goedkeuring geven, wordt de samenvoeging naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Vorige maand wees AkzoNobel nog een bod van de Japanse concurrent Nippon Paint af om de consumententak te kopen voor €7,5 miljard.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. PSV neemt afscheid van de 18-jarige aanvaller Sami Bouhoudaan. Hij vertrekt naar SC Cambuur en tekent daar een contract voor 3 jaar. Bouhoudaan kwam in 2018 in de jeugdopleiding van PSV terecht en debuteerde in 2024 voor Jong PSV. Afgelopen seizoen speelde hij 21 duels voor het belofte-elftal.
20: Pauline Ferrand-Prévol heeft de hoop op een tweede overwinning op rij in de Tour de France Femme opgegeven. De titelverdedigster van Visma Lise Bike kwam in de heuvelachtige 5e etappe op 2,5 minuut van winnares Demi Vollering binnen. Ze staat nu 17e in het klassement op 5 minuten van leidster Marlen Reuser. Ferrand-Prévol noemt die achterstand onherstelbaar, maar blijft wel alles geven in de komende ritten.
25: Skiester Lara Gut-Behrami stopt met haar carrière. De 35-jarige Zwitserse maakte dat vandaag bekend via de Zwitserse Skifederatie. Gut-Behrami werd in 2022 Olympisch kampioene op de Super G en won 2 keer de Algemene Wereldbeker. Ze veroverde in totaal 4 Olympische en wereldkampioenschapsmedailles. De Spelen van dit jaar in Cortina miste ze door een ernstige knieblessure.
26: PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd onder Johan Cruijffschaal tegen AZ, 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.
1: Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan. Newcastle United heeft Matthias Gijsla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige

0: In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en is matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de eerste dag van het sproeiverbod met oppervlaktewater in onder meer het Westland zijn geen overtredingen geconstateerd. Het Hoogheemraadschap van Delfland nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte. Ook zijn alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam vanaf woensdag dicht voor de beroeps- en recreatievaart. Het is voor het eerst dat het Hoogheemraadschap van Delfland zulke vergaande maatregelen moest nemen. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. De noodverordening die de gemeente Venray dinsdag heeft ingesteld vanwege de brand in natuurgebied Boshuizen Bergen blijft tot zeker donderdag 10 uur 's ochtends van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden hebben een ontheffing en mogen fasegewijs terug. Dat geldt ook voor camping De Oude Barrière, die vlakbij het getroffen natuurgebied ligt en maandag werd ontruimd vanwege de rookontwikkeling. Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uitdehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jetten zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden. Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert. In Dordrecht is woensdagavond aan de Voorstraat een klein kind overleden na te zijn aangereden door een bestelbus. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De forensische opsporing doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen. De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Die wordt verdacht van mishandeling bij de Veerplas in Haarlem. Vorige week donderdag raakte daar een 66-jarige man gewond. Op dezelfde dag werd ook een 21-jarige vrouw mishandeld in hetzelfde recreatiegebied. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken en of de aangehouden verdachte bij allebei betrokken was. De eerste mishandeling vond rond 9.20 uur plaats, de tweede rond het middaguur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De vondst van een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig is een nieuwe escalatie en onderstreept het verhoogde dreigingsniveau in Duitsland. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt, die zijn vakantie onderbrak om naar de luchthaven te reizen voor overleg met de autoriteiten. Hij spreekt van een nieuw bedreigingsscenario van hybride aard en sluit niet uit dat een dergelijk incident zich

0: opnieuw voordoet. De drone werd aangetroffen nabij Oekraïense toestellen die de luchthaven gebruiken als tussenstop voor onder meer militair materieel. Het apparaat is onschadelijk gemaakt en meegenomen voor onderzoek. De communicatie met de hoogste leider van Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, is op dit moment erg moeilijk. Dat zegt president Masoud Pezeshkian in een gesprek met de staatstelevisie. Mujtaba volgde zijn vader Ali Khamenei op nadat die bij de eerste Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran van dit jaar eind februari gedood werd. Hij zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt en is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Mujtaba Khamenei is de machtigste man van het land en moet vrijwel alle belangrijke besluiten van de regering goedkeuren.
1: Premier Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan zou Israël zich uit Gaza moeten terugtrekken zodra Hamas zich in overleg heeft ontwapend. Netanyahu stelt dat zijn regering alleen commentaar heeft geleverd op een voorstel waar het niet mee akkoord is. Sinds het staakt het vuren dat Trump in oktober regelde, zijn bij voortgaande Israëlische aanvallen meer dan 1000 Palestijnen gedood. De Israëlische legerleider zegt dat zijn strijdkrachten doorgaan met acties in Gaza en de verantwoordelijken voor de aanval van Hamas in oktober 2023 blijven vervolgen. De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt. Dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland.
2: Een helikopter met de Amerikaanse president Donald Trump aan boord kwam dinsdag te dicht in de buurt van een passagiersvliegtuig. Dat vliegtuig was bezig met opstijgen van Ronald Reagan, Washington National Airport. De luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er een kortstondig verlies van afstand was, waarna de toestellen zich verder van elkaar verwijderden. De president was niet in gevaar. Sinds een dodelijk ongeval met een helikopter vorig jaar worden commerciële vluchten op het vliegveld stilgelegd als Trump's Marine One-helikopter opstijgt. Maar dat gebeurde dinsdagmiddag niet.
0: Iran en Oman hebben overeenstemming bereikt over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukt dat geen andere landen bij de afspraak zijn betrokken. De overeenkomst is volgens Iran geen automatische garantie voor veilige doorvaart op de voor de oliehandel belangrijke zeestraat. De Amerikaanse president Trump zei dinsdag dat een deal rond de Straat van Hormuz, met inbegrip van de VS, op handen was.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
4: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten. onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
5: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Seva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
4: De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3% omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
6: Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard.
4: De aandeelhouders van verfconcern AkzoNobel hebben ingestemd met de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens hield hier woensdag een aandeelhoudersvergadering over. Nu de aandeelhouders akkoord zijn, moeten toezichthouders zich nog over de fusie buigen. Als die ook goedkeuring geven, wordt de samenvoeging naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Vorige maand wees AkzoNobel nog een bod van de Japanse concurrent Nippon Paint af om de consumententak te kopen voor €7,5 miljard.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. PSV neemt afscheid van de 18-jarige aanvaller Sami Bouhoudaan. Hij vertrekt naar SC Cambuur en tekent daar een contract voor 3 jaar. Bouhoudaan kwam in 2018 in de jeugdopleiding van PSV terecht en debuteerde in 2024 voor Jong PSV. Afgelopen seizoen speelde hij 21 duels voor het belofte-elftal.
9: Pauline Ferrand-Prévol heeft de hoop op een tweede overwinning op rij in de Tour de France Femme opgegeven. De titelverdedigster van Visma Leasebike kwam in de heuvelachtige 5e etappe op 2,5 minuut van winnares Demi Vollering binnen. Ze staat nu 17e in het klassement op 5 minuten van leidster Marlen Reuser. Ferrand-Prévol noemt die achterstand onherstelbaar, maar blijft wel alles geven in de komende ritten. Skiester Lara Gut-Behrami stopt met haar carrière. De 35-jarige Zwitserse maakte dat vandaag bekend via de Zwitserse Skifederatie. Gut-Behrami werd in 2022 Olympisch kampioene op de Super G en won 2 keer de Algemene Wereldbeker. Ze veroverde in totaal 4 Olympische en wereldkampioenschapsmedailles. De Spelen van dit jaar in Cortina miste ze door een ernstige knieblessure. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ, 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.
10: Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan. Newcastle United heeft Matthias Gyasla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyasla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
14: Vanavond klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het Waddengebied kan een enkele lichte bui vallen. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar rond de 16 graden, hier en daar in het binnenland iets lager. Morgen veel zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking in het noorden toe met kans op enkele buien aan de kust. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en is matig, aan de noordkust vrij krachtig.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: Op de eerste dag van het sproeiverbod met oppervlaktewater in onder meer het Westland zijn geen overtredingen geconstateerd. Het Hoogheemraadschap van Delfland nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte. Ook zijn alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam vanaf woensdag dicht voor de beroeps- en recreatievaart. Het is voor het eerst dat het Hoogheemraadschap van Delfland zulke vergaande maatregelen moest nemen. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering.
19: De noodverordening die de gemeente Venray dinsdag heeft ingesteld vanwege de brand in natuurgebied Boshuizen Bergen blijft tot zeker donderdag 10 uur 's ochtends van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden hebben een ontheffing en mogen fasegewijs terug. Dat geldt ook voor camping De Oude Barrière, die vlak bij het getroffen natuurgebied ligt en maandag werd ontruimd vanwege de rookontwikkeling.
20: Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uitdehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jette zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
21: Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn,
0: zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert.
2: In Dordrecht is woensdagavond aan de Voorstraat een klein kind overleden na te zijn aangereden door een bestelbus. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De forensische opsporing doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen. De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Die wordt verdacht van mishandeling bij de Veerplas in Haarlem. Vorige week donderdag raakte daar een 66-jarige man gewond. Op dezelfde dag werd ook een 21-jarige vrouw mishandeld in hetzelfde recreatiegebied. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken en of de aangehouden verdachte bij allebei betrokken was. De eerste mishandeling vond rond 9:20 plaats, de tweede rond het middaguur.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. De vondst van een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig is een nieuwe escalatie en onderstreept het verhoogde dreigingsniveau in Duitsland. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt, die zijn vakantie onderbrak om naar de luchthaven te reizen voor overleg met de autoriteiten. Hij spreekt van een nieuw bedreigingsscenario van hybride aard en sluit niet uit dat een dergelijk incident zich opnieuw voordoet. De drone werd aangetroffen nabij Oekraïnse toestellen die de luchthaven gebruiken als tussenstop voor onder meer militair materieel. Het apparaat is onschadelijk gemaakt en meegenomen voor onderzoek. De communicatie met de hoogste leider van Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, is op dit moment erg moeilijk. Dat zegt president Masoud Pezeshkian in een gesprek met de staatstelevisie. Mujtaba volgde zijn vader Ali Khamenei op nadat die bij de eerste Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran van dit jaar eind februari gedood werd. Hij zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt en is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Mujtaba Khamenei is de machtigste man van het land en moet vrijwel alle belangrijke besluiten van de regering goedkeuren.
25: Premier Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan zou Israël zich uit Gaza moeten terugtrekken zodra Hamas zich in overleg heeft ontwapend. Netanyahu stelt dat zijn regering alleen commentaar heeft geleverd op een voorstel waar het niet mee akkoord is. Sinds het staakt het vuren, dat Trump in oktober regelde, zijn bij voortgaande Israëlische aanvallen meer dan 1000 Palestijnen gedood. De Israëlische legerleider zegt dat zijn strijdkrachten doorgaan met acties in Gaza en de verantwoordelijken voor de aanval van Hamas in oktober 2023 blijven vervolgen.
26: De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt. Dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland.
27: Een helikopter met de Amerikaanse president Donald Trump aan boord kwam dinsdag te dicht in de buurt van een passagiersvliegtuig. Dat vliegtuig was bezig met opstijgen van Ronald Reagan, Washington National Airport. De luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er een kortstondig verlies van afstand was, waarna de toestellen zich verder van elkaar verwijderden. De president was niet in gevaar. Sinds een dodelijk ongeval met een helikopter vorig jaar worden commerciële vluchten op het vliegveld stilgelegd als Trump's Marine One helikopter opstijgt. Maar dat gebeurde dinsdagmiddag niet.
1: Iran en Oman hebben overeenstemming bereikt over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukt dat geen andere landen bij de afspraak zijn betrokken. De overeenkomst is volgens Iran geen automatische garantie voor veilige doorvaart op de voor de oliehandel belangrijke zeestraat. De Amerikaanse president Trump zei dinsdag dat een deal rond de Straat van Hormuz, met inbegrip van de VS, op handen was.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
6: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
7: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten. Onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
8: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Seva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
9: De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3%, omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
28: Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard.
29: De aandeelhouders van verfconcern AkzoNobel hebben ingestemd met de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens hield hier woensdag een aandeelhoudersvergadering over. Nu de aandeelhouders akkoord zijn, moeten toezichthouders zich nog over de fusie buigen. Als die ook goedkeuring geven, wordt de samenvoeging naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Vorige maand wees AkzoNobel nog een bod van de Japanse concurrent Nippon Paint af om de consumententak te kopen voor €7,5 miljard.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. PSV neemt afscheid van de 18-jarige aanvaller Sami Bouhoudaan. Hij vertrekt naar SC Cambuur en tekent daar een contract voor 3 jaar. Bouhoudaan kwam in 2018 in de jeugdopleiding van PSV terecht en debuteerde in 2024 voor Jong PSV. Afgelopen seizoen speelde hij 21 duels voor het belofte-elftal. Pauline Ferrand-Prévol heeft de hoop op een tweede overwinning op rij in de Tour de France Femme opgegeven. De titelverdedigster van Visma Lise Bike kwam in de heuvelachtige 5e etappe op 2,5 minuut van winnares Demi Vollering binnen. Ze staat nu 17e in het klassement op 5 minuten van leidster Marlen Reuser. Ferrand-Prévol noemt die achterstand onherstelbaar, maar blijft wel alles geven in de komende ritten. Skiester Lara Gut-Behrami stopt met haar carrière. De 35-jarige Zwitserse maakte dat vandaag bekend via de Zwitserse Skifederatie. Gut-Behrami werd in 2022 Olympisch kampioene op de Super G en won 2 keer de algemene wereldbeker. Ze veroverde in totaal 4 Olympische en wereldkampioenschapsmedailles. De Spelen van dit jaar in Cortina miste ze door een ernstige knieblessure. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd onder Johan Cruijffschaal tegen AZ, 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan. Newcastle United heeft Matthias Gyasla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyasla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond flinke opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust soms krachtig. Vannacht blijft het droog met zo'n 16 graden. In het binnenland kan het wat frisser worden. Morgenochtend veel zon en droog. Morgenmiddag ook flinke periode met zon, maar in het noorden neemt de bewolking toe en kunnen er later enkele buien vallen. Elders blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait uit het westen tot noordwesten, matig landinwaarts, vrij krachtig langs de noordkust. Morgenavond nog een enkele bui mogelijk in het noorden, verder droog met opklaringen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws.
17: Op de eerste dag van het sproeiverbod met oppervlaktewater in onder meer het Westland zijn geen overtredingen geconstateerd.
0: Het Hoogheemraadschap van Delfland nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte. Ook zijn alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam vanaf woensdag dicht voor de beroeps- en recreatievaart. Het is voor het eerst dat het Hoogheemraadschap van Delfland zulke vergaande maatregelen moest nemen. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering.
2: De noodverordening die de gemeente Venray dinsdag heeft ingesteld vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen blijft tot zeker donderdag 10 uur 's ochtends van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden hebben een ontheffing en mogen fasegewijs terug. Dat geldt ook voor camping De Oude Barrière, die vlakbij het getroffen natuurgebied ligt en maandag werd ontruimd vanwege de rookontwikkeling.
18: Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uydehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jetten zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
19: Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert.
20: In Dordrecht is woensdagavond aan de Voorstraat een klein kind overleden na te zijn aangereden door een bestelbus. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De forensische opsporing doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen.
21: De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Die wordt verdacht van mishandeling bij de Veerplas in Haarlem. Vorige week donderdag raakte daar een 66-jarige man gewond. Op dezelfde dag werd ook een 21-jarige vrouw mishandeld in hetzelfde recreatiegebied. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken en of de aangehouden verdachte bij allebei betrokken was. De eerste mishandeling vond rond 9:20 plaats, de tweede rond het middaguur.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is een nieuwe escalatie en onderstreept het verhoogde dreigingsniveau in Duitsland. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt, die woensdag zijn vakantie onderbrak voor overleg met de autoriteiten. Volgens Dobrindt was de drone geen werk van amateurs en ontworpen om moderne beschermingsmaatregelen te omzeilen. Het onbemande apparaat werd aangetroffen bij Oekraïense toestellen die de luchthaven gebruiken voor het vervoer van onder meer militair materieel. De drone is onschadelijk gemaakt en meegenomen voor onderzoek, waarbij ook de NAVO is betrokken.
25: De uitbarsting van de Guatemalteekse vulkaan Volcán de Fuego is volgens deskundigen voorbij. De autoriteiten hadden groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen uit dorpen geëvacueerd. De ruim 3760 meter hoge vulkaan begon maandag met het spuwen van as, rook, gas en vuur.
1: De uitbarsting werd dinsdag sterker, maar is woensdag weer tot rust gekomen. De vulkaan de Fuego behoort tot de actiefste vulkanen van de regio en veroorzaakte in 2018 een hevige uitbarsting waarbij 200 mensen omkwamen.
3: De communicatie met de hoogste leider van Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, is op dit moment erg moeilijk. Dat zegt president Masoud Pezeshkian in een gesprek met de staatstelevisie. Mujtaba volgde zijn vader Ali Khamenei op nadat die bij de eerste Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran van dit jaar eind februari gedood werd. Hij zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt en is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Mujtaba Khamenei is de machtigste man van het land en moet vrijwel alle belangrijke besluiten van de regering goedkeuren.
4: Premier Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan zou Israël zich uit Gaza moeten terugtrekken zodra Hamas zich in overleg heeft ontwapend. Netanyahu stelt dat zijn regering alleen commentaar heeft geleverd op een voorstel waar het niet mee akkoord is. Sinds het staakt het vuren, dat Trump in oktober regelde, zijn bij voortgaande Israëlische aanvallen meer dan 1000 Palestijnen gedood. De Israëlische legerleider zegt dat zijn strijdkrachten doorgaan met acties in Gaza en de verantwoordelijken voor de aanval van Hamas in oktober 2023 blijven vervolgen.
5: Een helikopter met de Amerikaanse president Donald Trump aan boord kwam dinsdag te dicht in de buurt van een passagiersvliegtuig. Dat vliegtuig was bezig met opstijgen van Ronald Reagan, Washington National Airport. De luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er een kortstondig verlies van afstand was, waarna de toestellen zich verder van elkaar verwijderden. De president was niet in gevaar. Sinds een dodelijk ongeval met een helikopter vorig jaar worden commerciële vluchten op het vliegveld stilgelegd als Trump's Marine One-helikopter opstijgt. Maar dat gebeurde dinsdagmiddag niet.
6: De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt. Dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
26: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
27: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten.
10: onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
11: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Seva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
12: De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3% omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
13: Een Amerikaanse rechter behandelt begin maart de rechtszaken tegen de overname van Paramount Skydance door Warner Brothers Discovery. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart. Zowel een groep Amerikaanse staten als de Writers Guild of America stapten naar de rechter om de overname tegen te houden. Beide partijen stellen dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie in film- en televisieproductie. De bedrijven sloten in februari een overeenkomst ter waarde van $110 miljard.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. PSV neemt afscheid van de 18-jarige aanvaller Sami Bouhoudaan. Hij vertrekt naar SC Cambuur en tekent daar een contract voor 3 jaar. Bouhoudaan kwam in 2018 in de jeugdopleiding van PSV terecht en debuteerde in 2024 voor Jong PSV. Afgelopen seizoen speelde hij 21 duels voor het belofte-elftal.
16: Skiester Lara Gut-Behrami stopt met haar carrière. De 35-jarige Zwitserse maakte dat vandaag bekend via de Zwitserse Skifederatie. Gut-Behrami werd in 2022 Olympisch kampioene op de Super G en won 2 keer de Algemene Wereldbeker. Ze veroverde in totaal 4 Olympische en wereldkampioenschapsmedailles. De Spelen van dit jaar in Cortina miste ze door een ernstige knieblessure.
17: PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd onder Johan Cruijffschaal tegen AZ, 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.
28: Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan.
29: Newcastle United heeft Matthias Gijsla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gijsle was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische Staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle
28: en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden, en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die drie landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond flinke opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger. Vannachts blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. In het binnenland kan het enkele graden kouder worden. Morgen schijnt de zon veel. In de middag neemt de bewolking in het noorden toe en kunnen daar later enkele buien vallen. Elders blijft het droog. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait uit het westen tot noordwesten, matig landinwaarts en vrij krachtig langs de noordkust.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizen Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is.
22: Op de eerste dag van het sproeiverbod met oppervlaktewater in onder meer het Westland zijn geen overtredingen geconstateerd. Het Hoogheemraadschap van Delfland nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte. Ook zijn alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam vanaf woensdag dicht voor de beroeps- en recreatievaart. Het is voor het eerst dat het Hoogheemraadschap van Delfland zulke vergaande maatregelen moest nemen. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering.
23: Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uydehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jetten zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
24: Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert.
25: In Dordrecht is woensdagavond aan de Voorstraat een klein kind overleden na te zijn aangereden door een bestelbus.
1: De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De forensische opsporing doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen.
3: De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Die wordt verdacht van mishandeling bij de Veerplas in Haarlem. Vorige week donderdag raakte daar een 66-jarige man gewond. Op dezelfde dag werd ook een 21-jarige vrouw mishandeld in hetzelfde recreatiegebied. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken en of de aangehouden verdachte bij allebei betrokken was. De eerste mishandeling vond rond 9:20 plaats, de tweede rond het middaguur.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt dat de communicatie met de hoogste leider van Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, op dit moment erg moeilijk is. Mujtaba volgde zijn vader Ali op nadat die eind februari bij Amerikaanse en Israëlische aanvallen werd gedood. Mujtaba zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt en is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Het kantoor van de Ayatollah spreekt tegen dat berichten op sociale media zijn uitspraken of mening bevatten. Die valse berichten worden volgens het kantoor verspreid om verdeeldheid te zaaien.
7: De uitbarsting van de Guatemalteekse vulkaan Volcán de Fuego is volgens deskundigen voorbij. De autoriteiten hadden groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen uit dorpen geëvacueerd. De ruim 3760 meter hoge vulkaan begon maandag met het spuwen van as, rook, gas en vuur. De uitbarsting werd dinsdag sterker, maar is woensdag weer tot rust gekomen. De Volcán de Fuego behoort tot de actiefste vulkanen van de regio en veroorzaakte in 2018 een hevige uitbarsting waarbij 200 mensen omkwamen.
8: De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is een nieuwe escalatie en onderstreept het verhoogde dreigingsniveau in Duitsland. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt, die woensdag zijn vakantie onderbrak voor overleg met de autoriteiten. Volgens Dobrindt was de drone geen werk van amateurs en ontworpen om moderne beschermingsmaatregelen te omzeilen. Het onbemande apparaat werd aangetroffen bij Oekraïense toestellen die de luchthaven gebruiken voor het vervoer van onder meer militair materieel. De drone is onschadelijk gemaakt en meegenomen voor onderzoek, waarbij ook de NAVO is betrokken.
9: Premier Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan zou Israël zich uit Gaza moeten terugtrekken zodra Hamas zich in overleg heeft ontwapend. Netanyahu stelt dat zijn regering alleen commentaar heeft geleverd op een voorstel waar het niet mee akkoord is. Sinds het staakt het vuren dat Trump in oktober regelde, zijn bij voortgaande Israëlische aanvallen meer dan 1000 Palestijnen gedood. De Israëlische legerleider zegt dat zijn strijdkrachten doorgaan met acties in Gaza en de verantwoordelijken voor de aanval van Hamas in oktober 2023 blijven vervolgen.
26: Een helikopter met de Amerikaanse president Donald Trump aan boord kwam dinsdag te dicht in de buurt van een passagiersvliegtuig. Dat vliegtuig was bezig met opstijgen van Ronald Reagan, Washington National Airport. De luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er een kortstondig verlies van afstand was, waarna de toestellen zich verder van elkaar verwijderden. De president was niet in gevaar. Sinds een dodelijk ongeval met een helikopter vorig jaar worden commerciële vluchten op het vliegveld stilgelegd als Trump's Marine One-helikopter opstijgt. Maar dat gebeurde dinsdagmiddag niet.
27: De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt, dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal,

0: De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
1: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 2/10 lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat. De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
2: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
1: De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3% omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. PSV neemt afscheid van de 18-jarige aanvaller Sami Bouhoudaan. Hij vertrekt naar SC Cambuur en tekent daar een contract voor 3 jaar. Bouhoudaan kwam in 2018 in de jeugdopleiding van PSV terecht en debuteerde in 2024 voor Jong PSV. Afgelopen seizoen speelde hij 21 duels voor het belofte-elftal. Skiester Lara Gut-Behrami stopt met haar carrière. De 35-jarige Zwitserse maakte dat vandaag bekend via de Zwitserse Skifederatie. Gut-Behrami werd in 2022 Olympisch kampioene op de Super-G en won 2 keer de algemene wereldbeker. Ze veroverde in totaal 4 Olympische en wereldkampioenschapsmedailles. De Spelen van dit jaar in Cortina miste ze door een ernstige knieblessure. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ, 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander

0: Sander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan. Newcastle United heeft Matthias Gijsla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gijsla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs twee keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden, en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die drie landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond flinke opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. In het binnenland kan het enkele graden kouder worden. Morgen schijnt de zon veel. In de middag neemt de bewolking in het noorden toe en kunnen daar later enkele buien vallen. Elders blijft het droog. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait uit het westen tot noordwesten, matig landinwaarts en vrij krachtig langs de noordkust.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizen Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is.
7: Op de eerste dag van het sproeiverbod met oppervlaktewater in onder meer het Westland zijn geen overtredingen geconstateerd. Het Hoogheemraadschap van Delfland nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte. Ook zijn alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam vanaf woensdag dicht voor de beroeps- en recreatievaart. Het is voor het eerst dat het Hoogheemraadschap van Delfland zulke vergaande maatregelen moest nemen. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering.
8: Premier Rob Jette heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum,
7: waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uydehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jette zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
9: Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert.
10: In Dordrecht is woensdagavond aan de Voorstraat een klein kind overleden na te zijn aangereden door een bestelbus. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De forensische opsporing doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen.
11: De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Die wordt verdacht van mishandeling bij de Veerplas in Haarlem. Vorige week donderdag raakte daar een 66-jarige man gewond. Op dezelfde dag werd ook een 21-jarige vrouw mishandeld in hetzelfde recreatiegebied. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken en of de aangehouden verdachte bij allebei betrokken was. De eerste mishandeling vond rond 9:20 plaats, de tweede rond het middaguur.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt dat de communicatie met de hoogste leider van Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, op dit moment erg moeilijk is. Mujtaba volgde zijn vader Ali op nadat die eind februari bij Amerikaanse en Israëlische aanvallen werd gedood. Mujtaba zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt en is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Het kantoor van de Ayatollah spreekt tegen dat berichten op sociale media zijn uitspraken of mening bevatten. Die valse berichten worden volgens het kantoor verspreid om verdeeldheid te zaaien.
13: De uitbarsting van de Guatemalteekse vulkaan Volcán de Fuego is volgens deskundigen voorbij. De autoriteiten hadden groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen uit dorpen geëvacueerd. De ruim 3760 meter hoge vulkaan begon maandag met het spuwen van as, rook, gas en vuur. De uitbarsting werd dinsdag sterker, maar is woensdag weer tot rust gekomen. De Volcán de Fuego behoort tot de actiefste vulkanen van de regio en veroorzaakte in 2018 een hevige uitbarsting waarbij 200 mensen omkwamen.
14: De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is een nieuwe escalatie en onderstreept het verhoogde dreigingsniveau in Duitsland. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt, die woensdag zijn vakantie onderbrak voor overleg met de autoriteiten. Volgens Dobrindt was de drone geen werk van amateurs en ontworpen om moderne beschermingsmaatregelen te omzeilen. Het onbemande apparaat werd aangetroffen bij Oekraïense toestellen die de luchthaven gebruiken voor het vervoer van onder meer militair materieel. De drone is onschadelijk gemaakt en meegenomen voor onderzoek, waarbij ook de NAVO is betrokken.
15: Premier Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas.
16: Volgens dat plan zou Israël zich uit Gaza moeten terugtrekken zodra Hamas zich in overleg heeft ontwapend. Netanyahu stelt dat zijn regering alleen commentaar heeft geleverd op een voorstel waar het niet mee akkoord is. Sinds het staakt het vuren, dat Trump in oktober regelde, zijn bij voortgaande Israëlische aanvallen meer dan 1000 Palestijnen gedood. De Israëlische legerleider zegt dat zijn strijdkrachten doorgaan met acties in Gaza en de verantwoordelijken voor de aanval van Hamas in oktober 2023 blijven vervolgen.
17: Een helikopter met de Amerikaanse president Donald Trump aan boord kwam dinsdag te dicht in de buurt van een passagiersvliegtuig. Dat vliegtuig was bezig met opstijgen van Ronald Reagan, Washington National Airport. De luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er een kortstondig verlies van afstand was, waarna de toestellen zich verder van elkaar verwijderden. De president was niet in gevaar. Sinds een dodelijk ongeval met een helikopter vorig jaar worden commerciële vluchten op het vliegveld stilgelegd als Trump's Marine One-helikopter opstijgt. Maar dat gebeurde dinsdagmiddag niet.
18: De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt. Dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
20: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
21: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
22: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten. Onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
23: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics.
0: Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude. De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3% omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over dat laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV neemt afscheid van de 18-jarige aanvaller Sami Bouhoudaan. Hij vertrekt naar SC Cambuur en tekent daar een contract voor 3 jaar. Bouhoudaan kwam in 2018 in de jeugdopleiding van PSV terecht en debuteerde in 2024 voor Jong PSV. Afgelopen seizoen speelde hij 21 duels voor het belofte-elftal. Skiester Lara Gut-Behrami stopt met haar carrière. De 35-jarige Zwitserse maakte dat vandaag bekend via de Zwitserse Skifederatie. Gut-Behrami werd in 2022 Olympisch kampioene op de Super G en won 2 keer de algemene wereldbeker. Ze veroverde in totaal 4 Olympische en wereldkampioenschapsmedailles. De Spelen van dit jaar in Cortina miste ze door een ernstige knieblessure. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd onder Johan Cruijffschaal tegen AZ, 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan. Newcastle United heeft Matthias Gijsla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gijsla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond flinke opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. Bovenland waait een matige zuidwestenwind, aan de kust vrij krachtig en langs de westkust soms krachtig. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden, plaatselijk in het binnenland wat kouder. Morgen schijnt de zon volop. In de loop van de middag neemt de bewolking in het noorden toe, met later enkele buien aan de kust. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 19 graden in het Waddengebied en 25 graden in Limburg. De wind waait uit het westen tot noordwesten, bovenland matig, aan de noordkust vrij krachtig en in het Waddengebied mogelijk krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft in Apeldoorn een demonstratie in de vorm van een kolonne trekkers begeleid. De actie was niet aangemeld bij de gemeente. Volgens de Stentor reden de trekkers eerder op de avond ook een stuk over de A1, begeleid door motoragenten. Rond 22:30 s'avonds was de actie in de stad nog bezig, maar zou die waarschijnlijk na 23:00 snel voorbij zijn.
23: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal.
24: In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is.
25: Premier Rob Jette heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uitdehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jette zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
26: Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert.
27: In Dordrecht is woensdagavond aan de Voorstraat een klein kind overleden na te zijn aangereden door een bestelbus. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De forensische opsporing doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
7: alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt dat de communicatie met de hoogste leider van Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, op dit moment erg moeilijk is. Mujtaba volgde zijn vader Ali op nadat die eind februari bij Amerikaanse en Israëlische aanvallen werd gedood. Mujtaba zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt en is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Het kantoor van de Ayatollah spreekt tegen dat berichten op sociale media zijn uitspraken of mening bevatten. Die valse berichten worden volgens het kantoor verspreid om verdeeldheid te zaaien.
9: De uitbarsting van de Guatemalteekse vulkaan Volcán de Fuego is volgens deskundigen voorbij. De autoriteiten hadden groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen uit dorpen geëvacueerd. De ruim 3760 meter hoge vulkaan begon maandag met het spuwen van as, rook, gas en vuur. De uitbarsting werd dinsdag sterker, maar is woensdag weer tot rust gekomen. De Volcán de Fuego behoort tot de actiefste vulkanen van de regio en veroorzaakte in 2018 een hevige uitbarsting waarbij 200 mensen omkwamen.
10: De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is een nieuwe escalatie en onderstreept het verhoogde dreigingsniveau in Duitsland. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt, die woensdag zijn vakantie onderbrak voor overleg met de autoriteiten. Volgens Dobrindt was de drone geen werk van amateurs en ontworpen om moderne beschermingsmaatregelen te omzeilen. Het onbemande apparaat werd aangetroffen bij Oekraïense toestellen die de luchthaven gebruiken voor het vervoer van onder meer militair materieel. De drone is onschadelijk gemaakt en meegenomen voor onderzoek, waarbij ook de NAVO is betrokken.
11: Premier Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan zou Israël zich uit Gaza moeten terugtrekken zodra Hamas zich in overleg heeft ontwapend. Netanyahu stelt dat zijn regering alleen commentaar heeft geleverd op een voorstel waar het niet mee akkoord is. Sinds het staakt het vuren, dat Trump in oktober regelde, zijn bij voortgaande Israëlische aanvallen meer dan 1000 Palestijnen gedood. De Israëlische legerleider zegt dat zijn strijdkrachten doorgaan met acties in Gaza en de verantwoordelijken voor de aanval van Hamas in oktober 2023 blijven vervolgen.
12: Een helikopter met de Amerikaanse president Donald Trump aan boord kwam dinsdag te dicht in de buurt van een passagiersvliegtuig. Dat vliegtuig was bezig met opstijgen van Ronald Reagan, Washington National Airport. De luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er een kortstondig verlies van afstand was, waarna de toestellen zich verder van elkaar verwijderden. De president was niet in gevaar. Sinds een dodelijk ongeval met een helikopter vorig jaar worden commerciële vluchten op het vliegveld stilgelegd als Trump's Marine One-helikopter opstijgt. Maar dat gebeurde dinsdagmiddag niet.
13: De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt. Dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%
0: melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
1: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
16: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
17: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
18: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Seva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
19: De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3% omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. PSV neemt afscheid van de 18-jarige aanvaller Sami Bouhoudaan. Hij vertrekt naar SC Cambuur en tekent daar een contract voor 3 jaar. Bouhoudaan kwam in 2018 in de jeugdopleiding van PSV terecht en debuteerde in 2024 voor Jong PSV. Afgelopen seizoen speelde hij 21 duels voor het belofte-elftal. Skiester Lara Gut-Behrami stopt met haar carrière. De 35-jarige Zwitserse maakte dat vandaag bekend via de Zwitserse Skifederatie. Gut-Behrami werd in 2022 Olympisch kampioene op de Super-G en won 2 keer de algemene wereldbeker. Ze veroverde in totaal 4 Olympische en wereldkampioenschapsmedailles. De Spelen van dit jaar in Cortina miste ze door een ernstige knieblessure. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk.
2: De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.
3: Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan. Newcastle United heeft Matthias Gyasla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyasla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond flinke opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. Boven land waait een matige zuidwestenwind, aan de kust vrij krachtig en langs de westkust soms krachtig. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden, plaatselijk in het binnenland wat kouder. Morgen schijnt de zon volop. In de loop van de middag neemt de bewolking in het noorden toe, met later enkele buien aan de kust. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 19 graden in het Waddengebied en 25 graden in Limburg. De wind waait uit het westen tot noordwesten, bovenland matig, aan de noordkust vrij krachtig en in het Waddengebied mogelijk krachtig.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft in Apeldoorn een demonstratie in de vorm van een kolonne trekkers begeleid. De actie was niet aangemeld bij de gemeente. Volgens de Stentor reden de trekkers eerder op de avond ook een stuk over de A1, begeleid door motoragenten. Rond 22:30 s'avonds was de actie in de stad nog bezig, maar zou die waarschijnlijk na 23:00 snel voorbij zijn.
25: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal.
8: In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is.
9: Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uydehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jetten zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
10: Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert.
11: In Dordrecht is woensdagavond aan de Voorstraat een klein kind overleden na te zijn aangereden door een bestelbus. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De forensische opsporing doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt dat de communicatie met de hoogste leider van Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, op dit moment erg moeilijk is. Mujtaba volgde zijn vader Ali op nadat die eind februari bij Amerikaanse en Israëlische aanvallen werd gedood. Mujtaba zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt en is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Het kantoor van de Ayatollah spreekt tegen dat berichten op sociale media zijn uitspraken of mening bevatten. Die valse berichten worden volgens het kantoor verspreid om verdeeldheid te zaaien.
27: De uitbarsting van de Guatemalteekse vulkaan Volcán de Fuego is volgens deskundigen voorbij. De autoriteiten hadden groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen uit dorpen geëvacueerd. De ruim 3760 meter hoge vulkaan begon maandag met het spuwen van as, rook, gas en vuur. De uitbarsting werd dinsdag sterker, maar is woensdag weer tot rust gekomen. De Volcán de Fuego behoort tot de actiefste vulkanen van de regio en veroorzaakte in 2018 een hevige uitbarsting waarbij 200 mensen omkwamen.
28: De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is een nieuwe escalatie en onderstreept het verhoogde dreigingsniveau in Duitsland. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt, die woensdag zijn vakantie onderbrak voor overleg met de autoriteiten. Volgens Dobrindt was de drone geen werk van amateurs en ontworpen om moderne beschermingsmaatregelen te omzeilen. Het onbemande apparaat werd aangetroffen bij Oekraïense toestellen die de luchthaven gebruiken voor het vervoer van onder meer militair materieel. De drone is onschadelijk gemaakt en meegenomen voor onderzoek, waarbij ook de NAVO is betrokken.
0: Premier Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan zou Israël zich uit Gaza moeten terugtrekken zodra Hamas zich in overleg heeft ontwapend. Netanyahu stelt dat zijn regering alleen commentaar heeft geleverd op een voorstel waar het niet mee akkoord is. Sinds het staakt het vuren dat Trump in oktober regelde, zijn bij voortgaande Israëlische aanvallen meer dan 1000 Palestijnen gedood. De Israëlische legerleider zegt dat zijn strijdkrachten doorgaan met acties in Gaza en de verantwoordelijken voor de aanval van Hamas in oktober 2023 blijven vervolgen.
1: Een helikopter met de Amerikaanse president Donald Trump aan boord kwam dinsdag te dicht in de buurt van een passagiersvliegtuig. Dat vliegtuig was bezig met opstijgen van Ronald Reagan, Washington National Airport. De luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er een kortstondig verlies van afstand was, waarna de toestellen zich verder van elkaar verwijderden. De president was niet in gevaar. Sinds een dodelijk ongeval met een helikopter vorig jaar worden commerciële vluchten op het vliegveld stilgelegd als Trump's Marine One-helikopter opstijgt. Maar dat gebeurde dinsdagmiddag niet.
7: De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt. Dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
17: De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
18: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
19: De Verenigde Staten hebben de terrorismesancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
29: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
2: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude. De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3% omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. PSV neemt afscheid van de 18-jarige aanvaller Sami Bouhoudaan. Hij vertrekt naar SC Cambuur en tekent daar een contract voor 3 jaar. Bouhoudaan kwam in 2018 in de jeugdopleiding van PSV terecht en debuteerde in 2024 voor Jong PSV. Afgelopen seizoen speelde hij 21 duels voor het belofte-elftal. Skiester Lara Gut-Behrami stopt met haar carrière. De 35-jarige Zwitserse maakte dat vandaag bekend via de Zwitserse Skifederatie. Gut-Behrami werd in 2022 Olympisch kampioene op de Super G en won 2 keer de Algemene Wereldbeker. Ze veroverde in totaal 4 Olympische en wereldkampioenschapsmedailles. De Spelen van dit jaar in Cortina miste ze door een ernstige knieblessure. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ, 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan. Newcastle United heeft Matthias Gijsla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gijsla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische Staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op en blijft...

0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij. Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal. In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizen Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is. Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uydehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jetten zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden. Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert. In Dordrecht is woensdagavond aan de Voorstraat een klein kind overleden na te zijn aangereden door een bestelbus. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De forensische opsporing doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In de Mexicaanse deelstaat Sinaloa is een influencer doodgeschoten tijdens een livestream. Gewapende mannen op een motor openden het vuur op César Gastelum, die meer dan 600.000 volgers had op TikTok. Hij stond met twee andere mannen, verkleed als maaltijdbezorgers, voor een fastfoodketen toen hij werd neergeschoten. President Claudia Sheinbaum zegt dat er onderzoek loopt naar de daders en het motief. Mogelijk is er een verband met de inhoud van sommige video's van Gastelum, waarin zou zijn gezin speelt op een fractie van een criminele organisatie.

0: De Iraanse president Massoud Pezeshkian zegt dat de communicatie met de hoogste leider van Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, op dit moment erg moeilijk is. Mujtaba volgde zijn vader Ali op nadat die eind februari bij Amerikaanse en Israëlische aanvallen werd gedood. Mujtaba zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt en is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Het kantoor van de Ayatollah spreekt tegen dat berichten op sociale media zijn uitspraken of mening bevatten. Die valse berichten worden volgens het kantoor verspreid om verdeeldheid te zaaien. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is een nieuwe escalatie en onderstreept het verhoogde dreigingsniveau in Duitsland. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt, die woensdag zijn vakantie onderbrak voor overleg met de autoriteiten. Volgens Dobrindt was de drone geen werk van amateurs en ontworpen om moderne beschermingsmaatregelen te omzeilen. Het onbemande apparaat werd aangetroffen bij Oekraïense toestellen die de luchthaven gebruiken voor het vervoer van onder meer militair materieel. De drone is onschadelijk gemaakt en meegenomen voor onderzoek, waarbij ook de NAVO is betrokken. De uitbarsting van de Guatemalteekse vulkaan Volcán de Fuego is volgens deskundigen voorbij. De autoriteiten hadden groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen uit dorpen geëvacueerd. De ruim 3760 meter hoge vulkaan begon maandag met het spuwen van as, rook, gas en vuur. De uitbarsting werd dinsdag sterker, maar is woensdag weer tot rust gekomen. De Volcán de Fuego behoort tot de actiefste vulkanen van de regio en veroorzaakte in 2018 een hevige uitbarsting waarbij 200 mensen omkwamen.
1: Premier Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan zou Israël zich uit Gaza moeten terugtrekken zodra Hamas zich in overleg heeft ontwapend. Netanyahu stelt dat zijn regering alleen commentaar heeft geleverd op een voorstel waar het niet mee akkoord is. Sinds het staakt het vuren dat Trump in oktober regelde, zijn bij voortgaande Israëlische aanvallen meer dan 1000 Palestijnen gedood. De Israëlische legerleider zegt dat zijn strijdkrachten doorgaan met acties in Gaza en de verantwoordelijken voor de aanval van Hamas in oktober 2023 blijven vervolgen. De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt, dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
1: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat. De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Seva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude. De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3% omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Skiester Lara Gut-Behrami stopt met haar carrière. De 35-jarige Zwitserse maakte dat vandaag bekend via de Zwitserse Skifederatie. Gut-Behrami werd in 2022 Olympisch kampioene op de Super G en won 2 keer de algemene wereldbeker. Ze veroverde in totaal 4 Olympische en wereldkampioenschapsmedailles. De Spelen van dit jaar in Cortina miste ze door een ernstige knieblessure. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan. Newcastle United heeft Matthias Gijsla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gijsla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al-Ahli uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahli als Newcastle is eigendom van het Saoedische Staatsinvesteringsfonds. Hou was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die drie landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op en blijft het vrijwel overal droog. De wind waait uit het zuidwesten, matig landinwaarts en vrij krachtig langs de kust. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. In het binnenland kan het iets verder afkoelen. Morgen begint zonnig. In de middag neemt de bewolking in het noorden toe met later enkele buien mogelijk aan de kust. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en lokaal 25 graden in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en is matig tot vrij krachtig. In het noorden mogelijk krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij. Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal. In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is. Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt.
0: Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uydehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jette zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
7: Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert.
8: In Dordrecht is woensdagavond aan de Voorstraat een klein kind overleden na te zijn aangereden door een bestelbus. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De forensische opsporing doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In de Mexicaanse deelstaat Sinaloa is een influencer doodgeschoten tijdens een livestream. Gewapende mannen op een motor openden het vuur op César Gastelum, die meer dan 600.000 volgers had op TikTok. Hij stond met twee andere mannen, verkleed als maaltijdbezorgers, voor een fastfoodketen toen hij werd neergeschoten. President Claudia Sheinbaum zegt dat er onderzoek loopt naar de daders en het motief. Mogelijk is er een verband met de inhoud van sommige video's van Gastelum, waarin zou zijn gezin speelt op een fractie van een criminele organisatie. De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt dat de communicatie met de hoogste leider van Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, op dit moment erg moeilijk is. Mujtaba volgde zijn vader Ali op nadat die eind februari bij Amerikaanse en Israëlische aanvallen werd gedood. Mujtaba zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt en is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Het kantoor van de Ayatollah spreekt tegen dat berichten op sociale media zijn uitspraken of mening bevatten. Die valse berichten worden volgens het kantoor verspreid om verdeeldheid te zaaien.
0: De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is een nieuwe escalatie en onderstreept het verhoogde dreigingsniveau in Duitsland. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt, die woensdag zijn vakantie onderbrak voor overleg met de autoriteiten. Volgens Dobrindt was de drone geen werk van amateurs en ontworpen om moderne beschermingsmaatregelen te omzeilen. Het onbemande apparaat werd aangetroffen bij Oekraïense toestellen die de luchthaven gebruiken voor het vervoer van onder meer militair materieel. De drone is onschadelijk gemaakt en meegenomen voor onderzoek, waarbij ook de NAVO is betrokken.
7: De uitbarsting van de Guatemalteekse vulkaan Volcán de Fuego is volgens deskundigen voorbij. De autoriteiten hadden groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen uit dorpen geëvacueerd. De ruim 3760 meter hoge vulkaan begon maandag met het spuwen van as, rook, gas en vuur. De uitbarsting werd dinsdag sterker, maar is woensdag weer tot rust gekomen. De Volcán de Fuego behoort tot de actiefste vulkanen van de regio en veroorzaakte in 2018 een hevige uitbarsting waarbij 200 mensen omkwamen.
1: Premier Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan zou Israël zich uit Gaza moeten terugtrekken zodra Hamas zich in overleg heeft ontwapend. Netanyahu stelt dat zijn regering alleen commentaar heeft geleverd op een voorstel waar het niet mee akkoord is. Sinds het staakt het vuren, dat Trump in oktober regelde, zijn bij voortgaande Israëlische aanvallen meer dan 1000 Palestijnen gedood. De Israëlische legerleider zegt dat zijn strijdkrachten doorgaan met acties in Gaza en de verantwoordelijken voor de aanval van Hamas in oktober 2023 blijven vervolgen. De onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering in Rome zijn woensdag vroegtijdig gestaakt. Dat meldt de Times of Israel. De door de VS bemiddelde gesprekken zouden zijn stuk gelopen vanwege desinformatie in Libanese media. De Israëlische ambassadeur voor de VS houdt de Libanese delegatie daarvoor verantwoordelijk. De gesprekken van donderdag gaan wel door zoals gepland.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
10: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
11: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
12: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
13: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
14: De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3% omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Skiester Lara Gut-Behrami stopt met haar carrière. De 35-jarige Zwitserse maakte dat vandaag bekend via de Zwitserse Skifederatie. Gut-Behrami werd in 2022 Olympisch kampioene op de Super G en won 2 keer de algemene wereldbeker. Ze veroverde in totaal 4 Olympische en wereldkampioenschapsmedailles. De Spelen van dit jaar in Cortina miste ze door een ernstige knieblessure. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd onder Johan Cruijffschaal tegen AZ, 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan. Newcastle United heeft Matthias Gyasla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyasla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische Staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op en blijft het zo goed als overal droog. Aan de kust waait het vrij krachtig tot krachtig uit het zuidwesten. Landinwaarts is de wind wat minder. Vannacht blijft het droog met minimaal 16 graden. Al kan het op sommige plekken in het binnenland nog wat verder afkoelen. De wind blijft zwak tot matig. Morgen begint zonnig en droog. In de middag neemt de bewolking toe in het noorden, waar later enkele buien kunnen vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en 25 graden in Limburg. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen en draait later naar het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij.
21: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal.
22: In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is.
23: Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uydehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jetten zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
24: Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert.
25: In Dordrecht is woensdagavond aan de Voorstraat een klein kind overleden na te zijn aangereden door een bestelbus. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De forensische opsporing doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal,
0: Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. In de Bronx in New York is één persoon om het leven gekomen bij een explosie en brand in een gebouw. 14 anderen raakten gewond, van wie 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 6 brandweerlieden. De brandweer kreeg woensdagmiddag vlak voor 12:30 een melding binnen en trof bij aankomst een enorme vuurzee aan, waarbij vlammen uit talloze ramen sloegen. Ruim 300 eenheden van de brandweer en ambulancedienst rukten uit. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht.
4: In de Mexicaanse deelstaat Sinaloa is een influencer doodgeschoten tijdens een livestream. Gewapende mannen op een motor openden het vuur op César Gastelum, die meer dan 600.000 volgers had op TikTok. Hij stond met 2 andere mannen, verkleed als maaltijdbezorgers, voor een fastfoodketen toen hij werd neergeschoten. President Claudia Sheinbaum zegt dat er onderzoek loopt naar de daders en het motief. Mogelijk is er een verband met de inhoud van sommige video's van Gastelum, waarin zou zijn gezin speelt op een fractie van een criminele organisatie. De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt dat de communicatie met de hoogste leider van Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, op dit moment erg moeilijk is. Mujtaba volgde zijn vader Ali op nadat die eind februari bij Amerikaanse en Israëlische aanvallen werd gedood. Mujtaba zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt en is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Het kantoor van de Ayatollah spreekt tegen dat berichten op sociale media zijn uitspraken of mening bevatten. Die valse berichten worden volgens het kantoor verspreid om verdeeldheid te zaaien.
5: De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is een nieuwe escalatie en onderstreept het verhoogde dreigingsniveau in Duitsland. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt, die woensdag zijn vakantie onderbrak voor overleg met de autoriteiten. Volgens Dobrindt was de drone geen werk van amateurs en ontworpen om moderne beschermingsmaatregelen te omzeilen. Het onbemande apparaat werd aangetroffen bij Oekraïense toestellen die de luchthaven gebruiken voor het vervoer van onder meer militair materieel. De drone is onschadelijk gemaakt en meegenomen voor onderzoek, waarbij ook de NAVO is betrokken.
6: De uitbarsting van de Guatemalteekse vulkaan Volcán de Fuego is volgens deskundigen voorbij. De autoriteiten hadden groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen uit dorpen geëvacueerd. De ruim 3760 meter hoge vulkaan begon maandag met het spuwen van as, rook, gas en vuur. De uitbarsting werd dinsdag sterker, maar is woensdag weer tot rust gekomen. De Volcán de Fuego behoort tot de actiefste vulkanen van de regio en veroorzaakte in 2018 een hevige uitbarsting waarbij 200 mensen omkwamen.
7: Premier Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan zou Israël zich uit Gaza moeten terugtrekken zodra Hamas zich in overleg heeft ontwapend. Netanyahu stelt dat zijn regering alleen commentaar heeft geleverd op een voorstel waar het niet mee akkoord is. Sinds het staakt het vuren dat Trump in oktober regelde, zijn bij voortgaande Israëlische aanvallen meer dan 1000 Palestijnen gedood. De Israëlische legerleider zegt dat zijn strijdkrachten doorgaan met acties in Gaza en de verantwoordelijken voor de aanval van Hamas in oktober 2023 blijven vervolgen.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium.
1: De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
9: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
10: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
11: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
12: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
13: De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3% omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd onder Johan Cruijffschaal tegen AZ, 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.
28: Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan. Newcastle United heeft Matthias Gyasla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyasla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs twee keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die drie landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Telon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond flinke opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. De wind waait uit het zuidwesten, boven land matig, langs de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar zo'n 16 graden, in het binnenland plaatselijk iets kouder. Morgen schijnt de zon veel. In de loop van de middag neemt de bewolking in het noorden toe en kunnen daar later enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait uit het westen tot noordwesten, boven land matig, in het noorden vrij krachtig tot krachtig.
18: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij.
22: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart.
2: Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een proces-verbaal.
4: In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is.
5: Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uydehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jetten zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
6: Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert.
7: In Dordrecht is woensdagavond aan de Voorstraat een klein kind overleden na te zijn aangereden door een bestelbus. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De forensische opsporing doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten opgeroepen om in september bijeen te komen. Ze willen mogelijke maatregelen bespreken tegen Nicaragua, omdat de regering daar de oppositie probeert uit te sluiten van de verkiezingen. President Daniel Ortega wil in september een grondwetsherziening definitief maken die oppositiegroepen verbiedt deel te nemen aan verkiezingen. Het voorstel kreeg tijdens een bijeenkomst van ambassadeurs een ruime meerderheid, hoewel Mexico en Brazilië twijfels uiten. Nicaragua trok zich in november 2023 terug uit de organisatie.
26: De uittredende Colombiaanse regering waarschuwt voor mogelijke terroristische daden tijdens de beëdiging van de nieuwe president Abelardo de la Espriella. De plechtigheid vindt vrijdag plaats in Cali, een stad in het zuidwesten die onlangs werd getroffen door guerrilla-aanslagen. De rechtsradicale de la Espriella had het parlement gevraagd de ceremonie te verplaatsen van hoofdstad Bogotá naar Cali, dicht bij gebieden die door gewapende groepen worden gecontroleerd. De minister van Defensie van de uittredende linkse regering zegt dat er een dreigend gevaar is voor aanslagen. Ongeveer 10 staatshoofden worden verwacht, waaronder de presidenten van Argentinië, Paraguay, Chili en Ecuador en de Spaanse koning Felipe VI.
29: In de Bronx in New York is één persoon om het leven gekomen bij een explosie en brand in een gebouw. 14 anderen raakten gewond, van wie 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 6 brandweerlieden. De brandweer kreeg woensdagmiddag vlak voor 12:30 een melding binnen en trof bij aankomst een enorme vuurzee aan, waarbij vlammen uit talloze ramen sloegen. Ruim 300 eenheden van de brandweer en ambulancedienst rukten uit. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht.
0: In de Mexicaanse deelstaat Sinaloa is een influencer doodgeschoten tijdens een livestream. Gewapende mannen op een motor openden het vuur op César Gastelum, die meer dan 600.000 volgers had op TikTok. Hij stond met 2 andere mannen, verkleed

0: Mujtaba volgde zijn vader Ali op nadat die eind februari bij Amerikaanse en Israëlische aanvallen werd gedood. Mujtaba zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt en is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Het kantoor van de Ayatollah spreekt tegen dat berichten op sociale media zijn uitspraken of mening bevatten. Die valse berichten worden volgens het kantoor verspreid om verdeeldheid te zaaien.
1: De uitbarsting van de Guatemalteekse vulkaan Volcán de Fuego is volgens deskundigen voorbij. De autoriteiten hadden groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen uit dorpen geëvacueerd. De ruim 3760 meter hoge vulkaan begon maandag met het spuwen van as, rook, gas en vuur. De uitbarsting werd dinsdag sterker, maar is woensdag weer tot rust gekomen. De Volcán de Fuego behoort tot de actiefste vulkanen van de regio en veroorzaakte in 2018 een hevige uitbarsting waarbij 200 mensen omkwamen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
1: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
2: De Verenigde Staten hebben de terrorismesancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
4: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
5: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
6: De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,5%.

0: 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3% omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ, 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan. Newcastle United heeft Matthias Gyasla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyasla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Telon Griekspoor heeft de 3e ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de 2e set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond flinke opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. De wind waait uit het zuidwesten, boven land matig, langs de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar zo'n 16 graden, in het binnenland plaatselijk iets kouder. Morgen schijnt de zon veel. In de loop van de middag neemt de bewolking in het noorden toe en kunnen daar later enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait uit het westen tot noordwesten, boven land matig, in het noorden vrij krachtig tot krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij. Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal. In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is. Premier Rob Jette heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uitdehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jette zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden. Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert. In Dordrecht is woensdagavond aan de Voorstraat een klein kind overleden na te zijn aangereden door een bestelbus. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De forensische opsporing doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten opgeroepen om in september bijeen te komen. Ze willen mogelijke maatregelen bespreken tegen Nicaragua, omdat de regering daar de oppositie probeert uit te sluiten van de verkiezingen. President Daniel Ortega wil in september een grondwetsherziening definitief maken die oppositiegroepen verbiedt deel te nemen aan verkiezingen. Het voorstel kreeg tijdens een bijeenkomst van ambassadeurs een ruime meerderheid, hoewel Mexico en Brazilië twijfels uiten. Nicaragua trok zich in november 2023 terug uit de organisatie.
5: De uittredende Colombiaanse regering waarschuwt voor mogelijke terroristische daden tijdens de beëdiging van de nieuwe president Abelardo de la Espriella. De plechtigheid vindt vrijdag plaats in Cali, een stad in het zuidwesten die onlangs werd getroffen door guerrilla-aanslagen. De rechtsradicale de la Espriella had het parlement gevraagd de ceremonie te verplaatsen van hoofdstad Bogota naar Cali, dicht bij gebieden die door gewapende groepen worden gecontroleerd. De minister van Defensie van de uittredende linkse regering zegt dat er een dreigend gevaar is voor aanslagen. Ongeveer 10 staatshoofden worden verwacht, waaronder de presidenten van Argentinië, Paraguay, Chili en Ecuador en de Spaanse koning Felipe VI.
6: In de Bronx in New York is 1 persoon om het leven gekomen bij een explosie en brand in een gebouw. 14 anderen raakten gewond, van wie 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 6 brandweerlieden. De brandweer kreeg woensdagmiddag vlak voor 12:30 een melding binnen en trof bij aankomst een enorme vuurzee aan, waarbij vlammen uit talloze ramen sloegen. Ruim 300 eenheden van de brandweer en ambulancedienst rukten uit. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht.
7: In de Mexicaanse deelstaat Sinaloa is een influencer doodgeschoten tijdens een livestream. Gewapende mannen op een motor openden het vuur op César Gastelum, die meer dan 600.000 volgers had op TikTok. Hij stond met 2 andere mannen, verkleed als maaltijdbezorgers, voor een fastfoodketen toen hij werd neergeschoten. President Claudia Sheinbaum zegt dat er onderzoek loopt naar de daders en het motief. Mogelijk is er een verband met de inhoud van sommige video's van Gastelum, waarin zou zijn gezin speelt op een fractie van een criminele organisatie.
8: De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt dat de communicatie met de hoogste leider van Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, op dit moment erg moeilijk is. Mujtaba volgde zijn vader Ali op nadat die eind februari bij Amerikaanse en Israëlische aanvallen werd gedood. Mujtaba zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt en is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Het kantoor van de Ayatollah spreekt tegen dat berichten op sociale media zijn uitspraken of mening bevatten. Die valse berichten worden volgens het kantoor verspreid om verdeeldheid te zaaien.
9: De uitbarsting van de Guatemalteekse vulkaan Volcán de Fuego is volgens deskundigen voorbij. De autoriteiten hadden groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen uit dorpen geëvacueerd. De ruim 3760 meter hoge vulkaan begon maandag met het spuwen van as, rook, gas en vuur. De uitbarsting werd dinsdag sterker, maar is woensdag weer tot rust gekomen. De Volcán de Fuego behoort tot de actiefste vulkanen van de regio en veroorzaakte in 2018 een hevige uitbarsting waarbij 200 mensen omkwamen.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
12: De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium.
13: De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
14: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
15: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
16: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
17: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Seva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
18: De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3% omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ, 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.
21: Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan. Newcastle United heeft Matthias Gijsla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gijsla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Telon Griekspoor heeft de 3e ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de 2e set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het vrijwel overal droog. De wind is zwak tot matig, alleen aan de kust wat steviger. Vanmiddag krijgen we flinke perioden met zon. In het noorden neemt de bewolking toe en kunnen er later enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en plaatselijk 25 graden in Limburg. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met opklaringen. Morgen is het overwegend zonnig met in het noorden en oosten wat meer bewolking. De temperatuur loopt op naar 20 tot lokaal 26 graden.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij.
26: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal.
0: In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is.
3: Premier Rob Jette heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uydehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jette zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
5: Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert.
6: In Dordrecht is woensdagavond aan de Voorstraat een klein kind overleden na te zijn aangereden door een bestelbus. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De forensische opsporing doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten opgeroepen om in september bijeen te komen. Ze willen mogelijke maatregelen bespreken tegen Nicaragua, omdat de regering daar de oppositie probeert uit te sluiten van de verkiezingen. President Daniel Ortega wil in september een grondwetsherziening definitief maken die oppositiegroepen verbiedt deel te nemen aan verkiezingen. Het voorstel kreeg tijdens een bijeenkomst van ambassadeurs een ruime meerderheid, hoewel Mexico en Brazilië twijfels uiten. Nicaragua trok zich in november 2023 terug uit de organisatie.
27: De uittredende Colombiaanse regering waarschuwt voor mogelijke terroristische daden tijdens de beëdiging van de nieuwe president Abelardo de la Espriella. De plechtigheid vindt vrijdag plaats in Cali, een stad in het zuidwesten die onlangs werd getroffen door guerrilla-aanslagen. De rechtsradicale de la Espriella had het parlement gevraagd de ceremonie te verplaatsen van hoofdstad Bogotá naar Cali, dicht bij gebieden die door gewapende groepen worden gecontroleerd. De minister van Defensie van de uittredende linkse regering zegt dat er een dreigend gevaar is voor aanslagen. Ongeveer 10 staatshoofden worden verwacht, waaronder de presidenten van Argentinië, Paraguay, Chili en Ecuador en de Spaanse koning Felipe VI.
28: In de Bronx in New York is 1 persoon om het leven gekomen bij een explosie en brand in een gebouw. 14 anderen raakten gewond, van wie 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 6 brandweerlieden. De brandweer kreeg woensdagmiddag vlak voor 12:30 een melding binnen en trof bij aankomst een enorme vuurzee aan, waarbij vlammen uit talloze ramen sloegen. Ruim 300 eenheden van de brandweer en ambulancedienst rukten uit. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht.
4: In de Mexicaanse deelstaat Sinaloa is een influencer doodgeschoten tijdens een livestream. Gewapende mannen op een motor openden het vuur op César Gastelum, die meer dan 600.000 volgers had op TikTok. Hij stond met twee andere mannen, verkleed als maaltijdbezorgers, voor een fastfoodketen toen hij werd neergeschoten. President Claudia Sheinbaum zegt dat er onderzoek loopt naar de daders en het motief. Mogelijk is er een verband met de inhoud van sommige video's van Gastelum, waarin zou zijn gezin speelt op een fractie van een criminele organisatie. De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt dat de communicatie met de hoogste leider van Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, op dit moment erg moeilijk is. Mujtaba volgde zijn vader Ali op nadat die eind februari bij Amerikaanse en Israëlische aanvallen werd gedood. Mujtaba zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt en is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Het kantoor van de Ayatollah spreekt tegen dat berichten op sociale media zijn uitspraken of mening bevatten. Die valse berichten worden volgens het kantoor verspreid om verdeeldheid te zaaien.
10: De uitbarsting van de Guatemalteekse vulkaan Volcán de Fuego is volgens deskundigen voorbij. De autoriteiten hadden groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen uit dorpen geëvacueerd. De ruim 3760 meter hoge vulkaan begon maandag met het spuwen van as, rook, gas en vuur. De uitbarsting werd dinsdag sterker, maar is woensdag weer tot rust gekomen. De Volcán de Fuego behoort tot de actiefste vulkanen van de regio en veroorzaakte in 2018 een hevige uitbarsting waarbij 200 mensen omkwamen.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
14: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
15: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
16: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd,
1: waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
2: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Seva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
17: De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3% omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd onder Johan Cruijffschaal tegen AZ, 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.
20: Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan.
21: Newcastle United heeft Matthias Gyasla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyasla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar.
22: Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter.
23: Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders.
0: De Europese Voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino